0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip. Geweldig.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louie Anne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, ja, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

tijd. Het gids haar, het komt af, hoester ik zei. Wie komen op Ierde en wie ginder weer af? Soms is het zaad reeg, soms gaat het zaad maal.

0: hier lees ik. Familie van Squirt. 4 voet.
1: De kop van een swut uit de Midzeeuwen komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje jacht naar het 6e eeuw.
1: Swut. Dit weekend in Friesland-Dok.

0: drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plaatse.

0: producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse

0: gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets pruts.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
7: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

gehaald. De lights in de trien hadden een nieuwe gezelsbald. Hey lul, zij reelt. Wie in het mooi voor elkaar. Begraaf mijn mond dan maar der. En daar stiel lul. Het graf wie verlieten. Een soort vreunhoorn. Maar toch sneed naar je litten. En de rein sloeg zeft. Op het rit zich

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Een nije wiese van Ween, van Eco-Erf.
2: De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar. Die hebben daar verbinding mee.
1: Een groep mensen docht dat in Bolset.
2: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk. Waar je heel veel leert.
1: Green en vooral sociaal.
3: Je wil op een orde mee samenleven. Nou ja, we beginnen dat bij jezelf.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

word je onverschrokken, al aan je mouw getrokken. Je moet het indirect doen. Je moet het met een verschrikkelijke stoot effect doen. Die keu, jongen, die sorteert niet. Het is je jonge heer

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op. Duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan.

versier je voorhoofd met een stip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.

van die witten. Er is niet verteld van die. Want als de grutten praten,

laat dat altijd dien. Hast net in zijn namme, krijgt als hast o neer bestien. In stilte bist o gongen, een ier maait iets daai. Het lied dat zij doet zongen,

0: Vannacht is de wer.
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude.
0: My Geertje de Vries. Omroep
3: Friesland. Een hele goeie morgen en van harte welkom bij Prelude. We gaan oren muziek en fysiekjes voor jou. En een oortinking voor zelfs, die komt je het van Willem Boersma, voorganger bij de Evangelische Open Thuisgemeente Drachten. Maar eerst de fysiekjes en de muziek. Op 3 september had Wieger Koning van Kolmen Zwerg zijn 85ste jaar gevierd.

Is vierde op 1 september haar jidje. Lonke en Sierkje Buma uit Witmarsum wollen haar van hette lokwenskje. Hans en Tetsje Smits uit Driesem binnen op 8 september 60 jaar trouwd. De lokwensken komen van Hiele en Marie Elgesma uit Westernijtsjerk. Het Snitse mannenkoor Edoza zongt voor Jim Welke vriend is onze Jezus.

Margreet Koerts uit Snits viert op 9 september haar jetje. Ze wordt dan 84 jaar. Joost van der Heijden wil ook uit naam van de band, de bandsband en de achterbandsband de lokwensken oorbrengen. De vriendin Maaike, Piertje en Jannie willen Hilly van Wieren in Drachten een mooi lied aanbieden voor de 84ste jetje op 6 september. En ook Emmy Jonker wil op deze wijze de lokwensken oorbrengen. Johanna Top Visser uit Marknesse krijgt een lied aanbeen vanwege haar jetje Juster. De lokwensen komen van Willem en Jannie van der Heijden uit Zuisbierum. Op 1 september vierde Jelly Monsma uit Burgum haar jetje. De lokwensen komen van Anneke Brouwer en Aaltje van der Meer. En Dirk de Jong uit Eelsum vierde jetje op 10 september. De lokwensen komen van Grita, Jacob, Berend, Marianne en Martinez, Dirk en Bianca en de Pakersissers, Jesse, Lianne, Martinez, Angel, Rose en Jason. Van Jemstjit

Eten Musela de Jong uit Oudemarm wordt lokweenske troch haar broer Bouke de Jong en zijn vriendin de Klaske Wagenaar Wiersma. Ze wens je haar een mooie dag en een zoen nij libezier. Halbe de Vries uit Oudegeer wordt Joet 68 jaar. Jannie, de Ben en de Pakensisse schreeuwen van zijn pensioen geniet zijn dochter al, maar soms nog drokker als doet hij nog ontwerk weer. Hij stiet voor elke nieuw kleer. De Ben en Beppe Sissers wollen Sietske Skakel uit Oudegeer Zuidwest van het Lokweenskje maar de 90ste jidje. Akke de Jager uit Bolset viert haar 90ste jidje. Jan en Pietje, Annie, Katrines en Loes en Fedde en Tine wollen haar Lokweenskje. En ze zetten erbij dat haar positiviteit en haar grutte belangstelling en leefde voor haar neusten een voorbeeld is. We draaien David Doenset van Roel Slofstra.

0: goed.
1: Op 10 september wordt Hendrik van der Valk u 100 jaar. Reisje, Weltsje en Ieme willen hem daarvan hette melokmeesje. Andries en Jeanette Heida van de Jouwer wil mem, Jo Heida van de Jouwer, lokweesje met de 90ste jidje Kwadlien. Pippi Wiersma uit Wommels viert morgen haar 60ste jidje. De lokweesken komen van de band. Morgen wordt Jopie Dietmarg van de Westerijn 90 jaar. Lokweesje van Seert en Maaike, Willem en Francisca, Jan en Thea en Dickie en Greta. Reense Skukken vierde op 28 augustus zijn jidje. Greetje Roddenhof vierde juster haar jidje. En morgen hoopt Eddy Visser, allegeer uit Hilaert, de jidje te vieren. En ze worden allegeer van het lokweeske en een som nijlibbezier ta weeske van de PKN Hilaert. Het lied dat kleerstje het is toch meerdere meesken oorvregen. Lichtstad met uw parelenpoorten van Nederland zingt.

Jan en Tini van de Slus uit Koortse Tillen vieren op 9 september dat ze 60 jaar trouwd binnen. Klaas en Bonnie Wiersma uit Dokkum wollen haar der van hette melokweeskje. Ek Jan en Geke van de Velde uit Rusterveen haar verziekingen stuurt van Jan en Tini van de Slus vanwege het 60-jarig huwelijksfeest. Joop Visser vierde Justus zijn jidje. Annie Snijder uit Twiesel wil hem daarom lokweeskje en een liet ombieden. Voor Hans van der Meulen uit Driesem binnen meerdere mailtjes binnenkomen. Morgen wordt hij 96 jaar. Zijn vrouw Eibi is blied dat ze al zo lang te gerren wezen maaien. En ik dochter Petra Hansman uit Sint-Jons Kleerster had een verziekje in stuurd. En Geert en Rudy schreeuwen dat ze blied binnen dat ze deze dag vieren maaien. Het wordt al een keer wat minder, maar het houden van wordt alleen maar meer, zei Stitter. Het lijflied van Hans van der Meulen is: als hier op aarde mijn werk is gedaan.

Pietje Banstra uit Dokkum hoopt het morgen haar 63ste jaartje te vieren. Ze wordt van het lok weesken troch haar man Jan en de vierdere familie. De familie Loonstra wil Tineke Bosma van Sarusterveen een lokwensje, maar de 66ste jidje op 8 september. Ze hoop je dat er nog mooie jaren volg je en wens je haar een noffelijke daita. De band Pakenscissors en de oerpakenscissors van Pieter Brinksma uit Langwar willen hem nog van het lokwensje, maar die jidje op 22 augustus. Jelly Reinsma en Jelly Elzinga uit Wietmassum haan fysiek in stuurt van het Sjitske Stokje uit Wietmassum. Ze schreeuwen uw trouwe vriendin het Sjitske viert haar 81ste jidje op 6 september, Joetes. André Roelofs van Drachten is op 12 september 29 hier wen. Zijn vrouw Jannie en de band en de bandsband willen hem een lied ombieren en nog van het lokweesje. Er kwam nog een apart fysiekje binnen voor André Roelofs van dochter Gerda Kroes. Het Griffemeer Drachtste Mannenkoor zongt voor hem: Grote God, wij lopen.

Janke Bauma uit Merum wordt lokweeske mei de 81ste jidje en God signe voor het nije libbezier. Van Ipi en Bert, Griet en Jaap en Cor en Trienke. Us leve paken, papa en man Sietse Kingma uit Nunspeet wordt joot 80 jaar. Tegen lokweeske en een prachtig en som nije libbezier ta weeske. Dat schreeuwen Herre, Minke, Tieme, Lopke, Ilke en Ruud. Andries en Lize Wiersma uit Dokkum vierden op 1 september haar 60ste trouwdag. Elske en Sjerk en de familie Wiersma hoop je dat ze nog in zons te gerre wijzen maaien. De tenor Florian Poepjes jongt Blijf bij mij, heer.

Minke Volkertsma is op 12 september 87 jaar geworden. De lokwensen komen van Ali en Reinder van der Veen. Stini Beerda uit Samar werd lokwensen trok de Ben, de Beppe en de Oerbeppe-sissers maar de 91ste jaartje op 3 september. En ook Kees, Joke, Sumi, Piet, Witse en Betty wollen Stini uit Samar een lied ombieden van die jaartje op 3 september. Tineke Dijkstra vierde op 30 augustus haar jaartje en Riekje Terpstra op 31 augustus. Herman en Jannie wollen haar een beide lokwensje en een lied ombieden. Annie Fokkes uit Rusterveen wie een van de verste instuurders van Prelude. Tegere met Herman Gritsen dien ze een soort van de kerkelijke gemeenschap in Rusterveen. Annie is oorlwikkelien verstoon en er binnen meerdere meisken die Gritsen nou een bemoediging ja willen. Dochter Akke begliks, ze zet erbij, leve heid, deze is verdij. En ek Pietje Buist uit Drachten wil Gritsen bemoedigen met een lied. We weten dat ik zal er zijn tegen we djerre wut trok Gritsen en dat jeelt voor zelfs ek voor een heel soort oren meesken. Sela dus, maar ik zal er zijn.

0: Lies de Jong uit Hollum is al roene vreed 84 jaar worden. Eeltje, Anneke, Kees en Tine wollen haar lokwensje en ze zetten erbij dat het het eerste jaar is dat ze tegen nooit zin in een nije wenning weer een plakje vond had. Akke en Andries Otter uit Gaast wien kwartlin 50 jaar trouwd. Better letters net, schreeuwen Sjoertje en Matten van Kalsbeek en daarom nog de lokwensken. Jannie Pomper uit Harig wennet in het Thomashuis in Harig en is op 12 september 44 hier worden. Heute met uit Snits willen haar van het lokweesje en ze hadden bijzetten dat ze een heel soort van Jannie horen. Na de oertinking hebben we Dit is de dag uit Nederland zingt kleersteen. Maar eerst dus de oertinking, troch Willem Boersma, voorganger bij de Evangelische Open Thuisgemeente in Drachten.
1: Omroep Friesland. Prelude.
2: Het is heel eenvoudig om een oor kwijt te rijden. Meesken die dat willen hadden tijd mij. Men ken je de dag net meer verschillen van mening zonder mekaar tegenstander te wijzen lijkt het wel. De verhaalleerders gaan ons daarin voor. Als je me net doet wat ik wil, bombarderen we je met stenen tijdperking om maar een citaat te nemen. Ik denk dat de verhaal beter en veiliger wordt als wij een asiekje. Als nijvolgers van Jezus zullen wij het goede voorbeeld je aankennen. Als Jezus van zijn versterren bid voor zijn leerlingen, bitter dat ze in je wijze maaien. In een protestsituatie zou wij ervan maken dat we het in je wijze maten, maar dat weer net de insteek van uw Heer. In je wijze, in plak van polariseren, dat is de orenkant uitgaan als de grote verhaalleerders, en trouwens ik, de lietse verhaalleerders, liek als verskate lokale politici. Ik in uw kerken en gemeentes is dat van toepassing. Misschien nog wel meer als in een oors. Dat er verschaafde kerken en gemeenten binnen, is het probleem net. Maar wel de manier waarop wij als volgers van Jezus mijn waarom gaan. Dat is nevens mij ook wat Jezus bedoelt. Als er bid, ik in haar en jou in mij. Dat ze volslijn in je wijze maaien, dat de vrouw in je mij dat jou mij stuurt hebben. Hoe doe je dat? En dan was ziekje. In elk geval trol ik net langer meningen te roepen of te typen van afstaan, maar in peteer te gaan. De dominee van Kolm zei het in de kranten van Aroene Wiekijn heel mooi. Hoe verskaat van mening moeten wij niet in discussie gaan, maar in peteer. De filosoof Govert Buijs roep is op om geen breien gaan bouwen te willen tussen uitersten, maar een waar in het midden te vinden. Het is samen kleer. Om tot nieuwsgierige mening te beheinen, of ik hoor meningen te roepen. Van afstaan, het is volle ingewikkelder om een waar te zieken in het midden. Dan moet men nadenken over de eigen mening. En jezelf interesseert je voor de mening van die oor. Het jouwt onrecht als men dan vaststelt dat de eigen mening hier en daar wat krakkemikker is en dat die oor hier en daar ook al een punt had. Jernelien zie het gezien in geerkomsten hoe conflictbeheersing. En hoe vertelde de spreker dat er bij verskaat van mening leert hier te sissen. Wat interessant als door dat oors just als ik. Vertel er eens hoe stet dat aan bist. Ik beziek je zo'n die geerkomsten om ik zou te reageren. Maar het slaat nog net altijd, moet ik eerlijk zeggen. Dochs bleef het mijn stribben. De jedere theoloog des vaderlands Samuel Lee verwoordde het in het Fries Dagblad van 22 augustus zei: relatie is wichtiger als polarisatie. Ik ken daar alleen nog maar amen op zeggen. Hoe mooi zou het wezen als wij als volgers van uw Heer Jezus Christus de moed opbrengen om een wat te zieken. En dan net alleen aan die dingen dat men het van het mee eens is, maar juist die dingen dat men het net mee eens is. Die dingen die wij de oorhoende tijd kwijtrekken binnen. Daardoor kunnen wij meesten om ons hinder zien litten dat wij volgers van Jezus binnen. Het zal de grote verhaalleer dus net voor den dagelijks opvallen, maar de meesten om ons hinder vaak wel. Litten wij dicht bij ons beginnen met het verhoorien van de vrouw. Ik bid jou daarbij, God zegent haar.

Op 9 september werd Theo van Swieten uit Schalbert 80 jaar. Roel en Corrie uit Sint-Jabik willen hem een lied aanbieden. Meijer en vrouwtje Smit Wibinga uit Koudem binnen komende wazie 60 jaar trouwd. De hetelijke lokwensken komen van de band Sjerp Meijer en Peter en Dieneke en Jisk. Tineke Sprinsma uit Kolmensweg vierde vlienwieke snijn haar jidje. De lokwensken komen van de band en de bandsband. De familie Tabak vreegt een tanklied om voor Taapke en Douwe uit Hoge Smilde. Ze binnen blied, mooi en voor haar dat Taapke een goede uitslag kregen had. En het lied dat kleerstiert is Dankt, dankt nu alle God.

Jopie Post uit Jarreveen vierde op 4 september zijn jidje. Zijn vrienden in de Wiep en de oren familieleden willen hem van het lok wensje en bemoedigen. Jan Sinema uit Balzert hoopt op 10 september 82 hier te worden. Zijn zuster Ulkje Regeling Sinema uit de Jouwer wil hem van het lok wensje. Siep en Jannie Reitsma uit Sanford vieren beide komende dagen haar jidje. Siep wordt 86 hier op 6 september en een dag later wordt Jannie 80 hier. De lokwensen komen van Ruurt en Djoke Reitsma. Simon Evenhuis uit Sebaldeborne is 4 september 66 hier geworden. De felicitaties komen van Aline Evenhuis en Sipke Hiemstra uit Jesterijn, die hem ook krijgt en sterkte tamweesje. Ek van Simon's vrouw. Henk van der Meulen uit het Jarreveen is 24 augustus 83 hier worden, nog de hetelijke lokwensken van Gerard en Janke. Het Urker mannenkoor Onger Ons zongt in de stille binnenkamer.

Komende tiji hoopt Gerry Westra Dijkstra uit Jeste Bierm haar 80ste jidje te vieren. In de mail die we kregen van Lukke Westra uit Friensjesstiet, ze zwemt zuiver alle dagen in de Waadzee en bereikt nu de leeftijd van de zeer sterken. De familie wil haar van harte feliciteren en wens het haar zonsta. Tseert en Griet de Haan uit Damwoud willen Aldert Hamstra uit Boetenpost mooi lied een bemoediging sturen. De bern van de familie Bouma uit Merum willen vrouw Bouma en Jongsma alvast van het lokweeskje mooi de jidje moon. Jeltje Bouma van der Veen uit Drachten is juster 83 jaar geworden. Vriendinne Sippie wil haar van het lokweeskje en ik krijft en sterkte het aanweeskje in deze zware tijden. Van je hem alle jaren lid we het lied jaren, o grote God die liefde zijt.

Douwe Koolstra, uw dokkum, is op 1 september opereerd. Bernard en Enkie Brouwer, uw drachten, wens je hem een goed herstelte. Anneke en Andries van de Veen uit Zeruzum vieren beide begin september haar jidje. Anneke is krekt santig hier worden en Andries wordt 11 september fjouwere santig hier. En ze wien op 6 augustus 50 jaar trouwd. De lokwensen komen van Jelly en Titi Bijma uit Koortse Tille. Boe Bauma uit Hatwet wil tante Akke de Jager Piersma uit Bols het lokwensje maar die jidje. Ze wordt 90 jaar. En ik liet van Maint en Akke Loes leien naar uw thuis, omdat ze 30 jaar trouwd binnen. En dat is dan ik alweer haast het allerlaatste fysiek van Joet. Nog niet te gaan, maar eerst neem ik afskie. Na een week ben we de verzels weer. En dan binnen je een fysiekjes weer van harte welkom. Onvreeg je kind via de website, de mail of via de post. Zet erbij van waar het komt, van waar het is. En zet je een telefoonnummer er ook even bij. Het is voor u noffelijk dat de fysiekjes rom op tijd instuurd worden. Na 9 uur het Nijs en het Waberjocht. En daarna neemt Douwe Heringa 12 uur mooie muziek van zijn rekken. Om 10 uur is er weer een tjerketjenst op televisie. En Joet komt het tjenst uit de Sint-Getrudestjerke van Warkum. Maar voorganger dominee Arnold Vriend. De oertinking kwam van Willem Boersma, Bonte de Bruin, dierentechniek en mijn naam is Geertje de Vries. Wij wensen jou een mooie snijn en graag ont na je week, dan is Maaike de Wer. De laatste 12 fysiekjes binnen voor Geke van de Velde Veenstra uit Rusterveen. Zij viert Joert haar jidje en wordt 68 jaar. Klaas en Bonnie Wiersma uit Dokkum willen haar van het lokwensje. En ook de oudste zus van Geke, Marie Wagenaar Veenstra uit de Lieke, wil haar mooi lied feliciteren. Ont het Nijs van Jogenoren jerven André Rieu mooi Nader mijn God tot u.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op een springkussen. Op verschillende springkussens, moet ik zeggen. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. En ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in deze zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk zit Nijs uit Friesland en dan joggen we vooruit op de wedstrijden van Cambuur en Heerenveen van een beetje.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrat die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
5: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, alhaast 100.

0: Podium.com/proefsensor.
1: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Friesloor. Simone Scheffer. Alles wat de
7: Omroep Friesland. Goedemorgen en welkom. Dit is het Nijsuid-Friesland. Bij een ongeluk in de Ljouterwijk Kamminga Born is een jong bern verstoorn. Het ongeluk badde justermiddag om 11:30 hinne in het winkelcentrum van de wijk. Het bentje waard onrieden troch een vijwijn. Ambulance en traumahelikopter waren oproepen, maar het bentje kon net meer redden worden. Hoe het ongeluk barrekoe is net bekend. Waar kiept de Arts Kou in Akkrum? Al goed 2 jaar stiet de historische wetterherberg de Keep. Het is bouwd in de 16e eeuw en had een romroft verliezen van oorlogen, branden en zelfs een moord. Met de laatste jaren gaat het minder goed. De ene eigenaar volgt de oren op en het stiet nu al goed 2 jaar wet de Keep. Hoe komt het dat de sleter zijn inkomen is? Jan IJzinga van stichting Akkrum Art en Nij.
8: De bregen van Arts Kou is verlijn. De vroegere oergang die is in westelijke richting verlijn. En nu leidt Oortskou leidt eigenlijk aan dit stukje dik. Daar komt het verkeer net meer deel. Dus het is een moeilijker plak worden om je breer in te verzinnen, denk ik dan maar.
7: Tristan Bangma en piloot Patrick Bos binnen twadden worden op de tijdrit van het WK Parahutfietsen in het Amerikaanse Huntsville. De overwinning ging naar Eli de Carvalho, die eindigde in 31:50.01. Bangma weer met rom 24 seconden stadiger. Verlien hier waard Bangma ik al twadden op dit onderdeel en ik doe hier de wens naar de Carvalho. Morgen komt Bangma weer in actie, dan dochter de wedstrijd op de diek. Sportclub Heerenveen neemt het van de midden op zijn koprinner AZ en SC Cambuur giet op bezitten bij Telstar. Bij beide teams binnen nieuwe gezichten te zien. Allereerst Cambuur, herkent de nieuwe speler van Heerenveen Griff, Robert Uldrikus.
9: Ja, I had my time in Cambuur and then when my contract finished, new direction of the club. They didn't want me to stay, and then I had to leave the club. I made a nice step in Greece and then from Greece to Germany. And now I'm here in Heerenveen.
10: Yeah, but do you agree this is a very controversial move?
9: Yeah, of course. You get a lot of reactions when you make a transfer, and some of them are positive, some negative. That's normal. That's football, it's a lot of emotions, and I understand the people, I hope that they will understand also me and my career path, or how do you say this, like a professional, and that's football. It's a crazy world we live in.
7: It's a crazy world we live in. Uldrikus dus. Hij begreep de emoties rond deze transfer. Uldrikus had jeder 3 seizoenen in Leeuwen spelen. En nu dus bij Heerenveen. Maar ik, Marco Farai, is oerkaam van het Italiaanse Venetië. En Mees Hilgers komt van FC Twente. trije nije spieler dus. Cambuur had maar liefst 12 nije spielers. De komst van Jason Tseka, een 26-jarige rjochtsboeten uit Duitsland, en middenvelder Wout Asselman, kwam pas roen in de laatste oerkes van de transferperiode. Het weer dus een spannende dag voor

0: 23-jarige Belg.
1: Ja, inderdaad. Het was heel spannend. Het is allemaal heel snel gegaan. Ik kreeg ook pas vanuit Gent uit ook het nieuws heel laat dat ik mocht vertrekken. En dan is alles heel snel gegaan. Dus, maar ja, ik ben heel fijn. Heel blij, sorry, om hier te zijn. Dus ik kan niet wachten.
2: Wat was de reden dat jij zoiets had van, nou ja, ik wil wel naar Cambuur?
1: De fans, het stadion en ook het sportief project. Ze hebben mij een beetje uitgelegd de manier hoe ze spelen. En dat klonk allemaal echt heel overtuigend en dat paste compleet bij mijn spel. Dus voor mij was de keuze echt snel gemaakt.
2: Je bent niet geschrokken van de eerste 4 wedstrijden?
1: Nee. Ik weet dat daar sowieso nog verandering gaat komen. Dat is altijd een beetje normaal zo in het begin. Dat de teams nog een beetje moeten zoeken. Zeker als een team nog veel spelers moet halen, dat dat allemaal moeilijk is. Maar de punten gaan sowieso komen.
2: Je bent een controlerende middenvelder. Ik las wat berichten van collega's van mij in België. Die zeiden nou, Wout is wel iemand met gif. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ik ben wel een speler die wel met risico durft spelen. Maar soms zeggen ze high risk, high reward. Maar ik ben wel iemand die heel controlerend speelt. Maar ik ben zeker iemand die altijd de voetballende oplossing zoekt. En altijd graag naar voren wil spelen. Ik ben iemand die graag terug naar de keeper, naar de centrale verdediger. Dus van mij mogen ze zeker spel naar voren verwachten.
2: En ook gif als in dat je niet bang bent om je voet in te zetten, zeg maar?
1: Nee, zeker niet. Want ook in de divisie waar dat we met Jong uitkwamen, was meer ook sommige wedstrijden echt duelvoetbal. Dus ik heb zeker geen schrik om hier mijn voet te zetten.
2: Nou is het je eerste buitenlandse avontuur, maar ja, voelt het ook zo? Want ik bedoel, Vlaanderen en Holland verschilt niet heel veel, toch?
1: Nee, maar Friesland wel. Als ik jullie soms hoor praten, dan ben ik helemaal de kluts kwijt. Maar het is ook niet dat ik aan de andere kant van de wereld zit. Ik kan wel altijd gewoon mijn moedertaal Nederlands praten. Dus zo anders voelt het ook niet.
0: Nou, dat weer Wout Asselman. Andor Faber praten met hem. En nu praat ik met Sibylle Weijer, uw zwaarman. Goedemorgen, Sibylle.
3: Goedemorgen, Simone.
0: Ik wie best wel blij toen ik in de auto stapte, want het is zo prachtig waar. Is dit een farsisser voor de hele dag?
3: Ja, dit is gewoon zonde om binnen te wezen.
0: Ja.
3: Het is fantastisch. Ja, ik wie vanmorgen betierboten door, even een douw trappen. Nou, hoe mooi is dat, man. Prachtig. Maar ik zit je vertellen, het weer de oranje nacht voordat we naar de warmte gingen. Wie het koud, bakken vingen, maar 6,9. Friske Pjellen, 6,6. Akram Johan komt vier. Op Skiel hebben we dik 6,7 en op Vlieland een licentie 4 weer 12,7. Dat scheelde 5 graden. En dat zit hem waarschijnlijk in de windsterkte en de bewolking. Maar fijn, ook Kjelsprutsen, daar horen we op. We krijgen hier een prachtige dag. De prachtige dag is altijd uit de inzet met zinnen. Er zit een zwak ontmatige zuidenwind. En de temperatuur, ja, die gaat van mij. Nou, ik ga naar de, zelfs voor de 22 graden gaan. Dat is toch een prachtige dag. Fantastisch. En ik de komende jaren bloedt het rustig en kalm. Er is wel een zwakke, hele zwakke steuring die nou misschien vannacht een enkele bui houdt, maar ik hoor het er maar op dat we droeg horen. Het is in ieder geval Joert Geniertje.
0: En dan de dag van morgen, Sibylle.
3: Ja, Simone. Toch vies het net erg dat we er morgen nog een skepke bob mop doen?
0: Nee, helemaal niet.
3: Nee, dat bedoel ik. Dat is hartstikke mooi. We hebben morgen een warme septemberdag waarbij de temperaturen wat verder oprennen naar 23 tot 24 graden. Er is zinnen, er is ik wel eens wat hege bewolking, maar dan hebben we net in paniek reis. De zinnen die komt er vaak naar wat doorheen. De wind is morgen meest matig en zit eerst in het zuiden, draait letter op de dag in het zuidwesten en in de jontijd neemt de bewolking ik stiekem wat ta en dat is eigenlijk de voorbode van we hebben een wisselvallige waartype naar de manje, maar het is manje mooi een fantastische dag, 23 en 24 graden en wat opvalt, dat het in de nacht van maandag op tiesje zontje graden wordt, terwijl het de oude ronde nacht zon graden weer plak. Dus er is een heel groot verschil.
0: Ja, het kan vriezen, het kan dooien, zeggen ze dan.
3: Zas een beetje.
0: Ja, maar dan zei ze al van, dat is de voorbode van, ik denk nou, mooi nice zimmerweekend, maar dat zit er net in.
3: Nee, zo mooi kijk ik het net, maatje. Van Autisje, dan hebben we echt een oorgang naar we wisselvalliger waren. En dan komt er een eerste steuring met wat buien en letter wat rijnwetter. En een wien die weer oorloopt uit het zuidwesten naar het westen. Het wordt dan op Tiesje weer koeler, maar wat ongeveer van vochtige loft. En de temperatuur, ja, die is dan mijn jongetje 20 graden gewoon weer leger. Nou, en eigenlijk kerst ik stellen dat we op Wijnje ik zoiets hebben. Wijnje op nij een steuring met periode marijn op enkele buien. Brian. Met was deze week, was even een zinnig momentje. Dus we moeten ik net helemaal die zakken naast zitten. Hè, want dat valt dan ik wel wat daar. Maar mijn jongetje graden is het inderdaad wat koeler. En een wat sterkere west-noordwestenwind viel het allemaal gewoon frisser aan. Nou, en op tongensje horen we dat wisselvallige waar ik. Alleen er is wel een legpuntje. Er is een beetje minder buien. Want er is een hege druk, een beetje wat tijdelijk de zaak weer wat stabiliseert. We trogen, denk ik, tongensje wat minder buiig is. Maar wel, nou ja, cool, maar 18 graden. Dus eigenlijk even stellen, geniet jood en geniet mooi.
0: Ja, en ik jest keer mooi wijzen. Dankjewel, Sibbele.
3: Ja, en noffelijke snijn.
0: Doeg.
3: En doeg, die, doeg.
0: Doeg, de noffelijke snijn zetten we verder uiteen. Mai, douwe.
4: Omroep Friesland. Mai, douwe. Presentatie, Douwe Heringa.

0: The First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Flack. Een hele goede morgen en welkom hier bij deze Snijdsmorgen. Mooi dit prachtige weer op 6 september. We hebben mooie muziek vanzelfs. Ik liet je mijn stukje heren van Elgar. Salut d'amour van Sol Cabetta, de celliste. The Mission komt voorbij uit de film. Maar gitarist John Williams. En ach, nog volle meer moois natuurlijk. Hier is J'ai deux amours, Madeleine Peru.
1: Envie qu'au-delà des mers, là-bas.

Eva Cassidy en Michael Bolton, wie dit mooi. Fields of Gold. We gaan naar de klassieke muziek. Van Scarlatti. Draaien we wel eens muziek van Scarlatti, wat dan oorzet is op piano, of van piano. Toch verskate pianist. En het is een prachtig werk. Hij scrooit heel vaak voor de klavercimbal. Maar ik opera's, hè. Dit is een stuk. Wat een heel mooi Nij Utviert is, door Nora Fischer en Marnix Dorrestein. Het is heel liedshoden, maar erg mooi. Oh, Cesata di Bajami.

Oh, Cesata di Pigiami van Scarlatti en Nora Fischer en mooie gitarist Marnix Dorrestein. En die hele plaat, CD, die is erg mooi. Is opnomt nog Duitse grammofoon. Ja, salut d'amour, een liefdesgroet. En die is van Elgar, Edward Elgar. Weet je, spelen tot de celliste Sol Cabetta uit Argentinië. Misschien ga je hem haar nog eens jongen perikelen in het Prinsengrachtconcert. Daar wie is het te gast. En ze spelen hier met Danish National, of Deens, kan ik beter zeggen, het zit in het Engels, het Deens Nationaal Symfonieorkest. Onder leiding van Mario Vincenzo.

Muziek, het thema uit de film Schindler's List. Muziek van John Williams en Jim Jarden, Katharina Jenkins. Natuurlijk de wereldberoemde thema. En vooral Ad Itzhak Perlman, als die het spelen, dan ja, is wel echt heel erg bijzonder. Maar deze uitvoering vond ik erg mooi, met Katharina Jenkins en de Philharmonic Orchestra. Dan nog een keer veel muziek. Legendarische muziek eigenlijk in de film Ik. Maar dat is dan van Ennio Morricone. En dan net in de warte, wat je een keer krijgt door John Williams. Dit is ik een John Williams, maar dit is de gitarist. En de gitarist die speelt The Mission, Gabriel's Oboe. Het weer film The Mission uit 1986, maar in de regie van Roland Joffé, Robert De Niro en Jeremy Irons. En het ging over de Jezuïten. En die brachten een missie opbouwen in Guarani. En dat is het grensgebied bij het Jute door Paraguay en Argentinië en Brazilië. Het is eigenlijk best leuk, bijzonder om die film wel eens te zien. En de muziek is onvergetelijk mooi.

The Mission. Gabriel's Oboe, wie dit? En ik kan me nog herinneren dat ik dit op mijn koptelefoon hier, Oetstron, op Vlion. En had je daar dan helemaal alleen herinneren met deze prachtige muziek? Natuurlijk, je kan ik de koptelefoon aanzetten, want dan is het ik heel mooi. Trouwens, de rust is wedergekeerd naar de Great Wide Open op het Eilon. En ik groet hierbij mijn vrienden op Vlieland. Hier is Israel in Egypt. Van Handel. Dit is de overture en ik hoop dat ik een weekend dat ik iets meer jaren lid kan. En dat is de English Baroque soloist onder leiding van John Elliott Gardiner.

Liebster Jesu, wir sind hier. En dat waren je spielertroggen Erik Bosgraaf en Cordy Vento. En op dit stuk had ik hele speciale herinneringen. En op deze dino komt ik eigenlijk. Ja, dat jitsaartje werkt je mooi muziek. Paname, Juliette Gréco. Ik weet nog dat ik in de jaren 90 in het Olympia zit in Parijs op de boulevard Capucine. Voor de eerste keer. En daar zie ik van een hele grote afstand Juliette Gréco. En dat werd toch echt een belevenis. En ze zong Paname. Ondanks.

0: Hier lees ik van mijn lief als squat 4 voet.
1: De kop van een swut uit de Midsiuwen komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje jacht naar het zustere eeuwen.
1: Swut. Dit weekend in Friesland ook.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
11: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker had.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toet in toekomst keer.
16: Waar kan ik van over werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
13: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
19: Dit is Omroep Friesloon.
20: 24 uur in Dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens.

0: Voor een nieuwe Fiat. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Sammy Davis Jr., wie dit maar. Mr. Bojangles. Een hele goede morgen. Welkom bij de muziek. Nog een oere, lekkere muziek. Dit noemen van hem, dat wie een van zijn bekendste noemers. Hij ziet bij de Rat Pack. Dat wie het hier maar Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford en Joe Bishop. Meesten die er altijd bij me komen en altijd optraden. En hij trouwens een hele bijzondere bon, maar Frank Sinatra, want het wie eigenlijk nog net heel gewoon in die tijd, in de jaren 60. Zat je hem weer, Sander trouwens, ik nog wel. Dat een donkere jonger, een zwarte jonger optrad. En er wie nog een hoop discriminatie dus. En daar had Frank Sinatra een soort vorm dingen. Kun je net mee voorstellen, hoe te daaien.

van zijn Nijse Davy, dit Paul McCartney, This We Left Behind. Sona Promessa, mooie Mercedes Sosa. Ze had toen destijds, het was er deze opnam, mooie Canto Uno, Canto Dos. Al je verneemde Zuid-Amerikaanse jongens en zangeressen. En Gustavo Cerati, dat weer er in je van. Maar wie zijn duet opnam. En die Cerati, ja, die wie heel erg beroemd in Argentinië. Maar zijn Soda Stereo rockband. Ja, ik heb er nooit van je uit, maar. Sona Promessa, in duet mooi Sosa.

Jan Jomtog en Jorritje Fire in de Paris taxi. Jo, le taxi heet hij. En dit weer de eerste grote hit van Vanessa Paradis. Ja, ja. Zonder haar ik een dame vind natuurlijk, ja. Ik weet niet of je met het mooi... Ja, ik denk het wel, hè. Mark Rieren hadden de enorme homo-haat, Chinese premier. Koppen in de kranten en het was behoorlijk in de media. En het is toch net een leuk dat we correct een fantastische Pride gewoon hebben in Amsterdam. En het zit er echt weer heel goed op. En dan toch, vaak anoniem natuurlijk, wordt er dan het zijn de premier zo'n dingen. Ja, het is eigenlijk niet te geloven. Daarom speciaal voor onze premier, Thor Beckeplein.

zijn. We keken en wachten wat, praten en lachten wat. Toen ik je vroeg, ga je mee, zei je fijn en miste je laatste trein.

was heel erg fijn bij jou. Dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte

stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zal het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten. Als de liefde niet bestond, als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten. Als de liefde niet bestond, nergens zouden bloemen staan. En de aarde zou verkleuren, overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was de hele vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven.

sterven van de kou. En mijn arm zou bevriezen als de liefde zou verliezen. Er is geen liefde

0: Ramses en Lisbeth aan de andere kant van de heuvels. Ja, de Simmer-programmering is weer dien. Het is weer voorbij, maar die mooie Simmer. Want we beginnen Jestien. En dat geldt ik voor het programma natuurlijk Bureau de Vries. Geertje de Vries, die zit klaar, die vertelt u wat erin zit. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Douwe. Ja, wij beginnen weer mooi, sinds maar de normale Bureau de Vries. Mooi in het eerste oor een tal reportages of live parteren. En dan in het tweede oor het Nijs Forum. Ja. Nou, van aans normale woorden starten we mooi omtinken van de vrood suïcide preventie wieken, die begint morgen. En tongensie is het dan vrouw suïcide preventie die. Dus we hebben een peteer met vier zaakkundigen over suïcide en preventie van suïcide. En verder zoeken we in Bolsert. Daar is een groep mensen dwaande met een heel mooi, vind ik, project om een bijzondere wenweek op te zetten. En we binnen ik weer in Blauwhoes, zelfs, aan het eind van dat eerste oren. En dan krijgen we een verhaal van een inwenner van Blauwhoes. En dit keer gaat het Oeskoetsie-Silm, dus dat leidt mij nooit aan het het. En dan in het tweede oren het Nijs Forum. Mooi, treie gasten bepraat wat Nijs van de Arroene Wieken. Maarten Goudswaard, Kimmerlid van jaar 21, die komt. Daan Olivier komt. Hij is van Pro en zit in de Steerten. En uw eigen collega Onna Valkenaar, die schoot ik gewoon. Dus dat de komende 2 uren.
0: Mooi, nieuwsgierig, hartstikke leuk. Geert zijn noffelijke uitsturing. Je hebt dus al hier een hele noffelijke dag, maar het is er een mooie dag van. Het is prachtig, nice in bewaar. Techniek weer in handen van Manuela en Dolf Tannemaat. Mijn naam is Douwe Heringa. Graag ontzettend.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
9: Wat een naaie show! Haima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
10: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel was verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, het simmerreces werd een gewone tussen skrapjes Bureau de Vries. Maar een studio peteer over suïcide en suïcidepreventie. Een vooruitstribbend plan voor een bijzondere wenweek in Bolzert. En we starten de kwarte verhalen uit en oer Blauwhoes weer op.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
20: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: bureau. Twa verhalen joet en we binnen weer op besite in Blauwhoes. Dadelijk een peteer oer zelfsdeding. Tongsi is het Wereldwijd Suïcide Preventiedag. De man meer openheid oerkomen vindt onder andere Bruno Rümmler, die het zelfs ondervinding had en hem zijn eerste keer herinnert dat hij net meer libje wou.
1: Ja, zo van, nou, volgens mij is de vraag te horen, het is wat schiemerig en nou, ik fiets, ik vol gas, nou, dat maakt, dan is het clear.
0: En we zijn ook op een eco-erf. Een groep mensen wil in Bolzet een dwarsem wiekje bouwen.
2: Ja, het idee was eigenlijk om meer verenigd te zijn met het groen en de natuur. Maar ook om iets meer in verbinding te staan met je omgeving qua mensen.
0: En we binnen weer op bezitten in Blauwhoes. Dat eer plan wien voor een eigen scootje.
3: Jongens, wat zou dat leuk zijn als we het gewoon voor ons dwarp. Dat we een scootje in de vaart horen kunnen. Dat we ik maar een keer naar een wedstrijd. Mijn grote letter B in zuil en zo wat.
4: Omroep Friesland.
0: Het is nu 6 minuten over Olven en we beginnen met toch wel een zwier en beladen onderwerp. Suïcide, want het is de komende weken vooral het suïcide preventie weken. Deze dagen we het stilstaan bij het voorkomen van zelfsdering. Ik in Friesland ben een tol van activiteiten. Simone Scheffer praat hierover met vijf gasten. Met Bruno Rümmler, muzikant en ervaringszaakkundige. Met Esther Hoekstra van Duoren. Marianne Poelman, wethouder in Zuidwest en trekker van Frisa. En Sjoerd Klaas Steegstra, hij is ook ervaringszaakkundige en had dat nou omzet naar helpverlening. Bruno Rümmler is de eerste spreker. Hij vindt het van groot belang dat zelfsdering en depressie uit de taboesfeer komt en dat er over praten wordt.
1: Begin dan eigenlijk met mijn eigen belang. Even heel kwaad dat ik van nou mijn ziende eigenlijk al net libje wil. En dan heb ik heel lang me omrond. Vroeger wist ik het eigenlijk net echt. En dan besef je nou later pas wat er toen al in je omgie. En ben ik 38 en dan reed je nog altijd in bepaalde zaken op. En een periode lieden ben ik begonnen om eigenlijk me meer in te zetten om mezelf ik te helpen. Dus toen ben ik met de gemeente in contact kwam en met 113. En wie ik dwaande met muziek al een tijdje, met meerdere bands. En toen dacht ik, wil een nummer uitbrengen. Wil ik dan eindelijk maar eens even dwan. Ik relateerde om het onderwerp. Ja, en dan dacht ik, wat is nou mooier dan in de suïcidepreventie weken. En in dit geval dan, hier de hele tijd in de Holle optie in september, dan mijn single te releasen. Ja, en daar dan komt van alles omheen. Wat je denkt, god, dit is eigenlijk al je nog volle wichtiger dan ik zelf eerst nog bij stilstien. Ja. Zat wel een hekker pimman en lieden contactopname van, zou het net mooi wijzen om ja, zo volle mogelijk ziel bij me te krijgen of te inspireren op wat voor manier dan ik. En zat wel een ik hier.
5: Ja, naast die zit Sjoerd Klaas Steegstra. Wat heeft zo met dit onderwerp?
6: Nou, wat heeft met dit onderwerp? Ik denk, ik ben HBO-studeerde ervaringsdeskundige in de zorg en welzijn. Dat betekent dat ik jarenlang werken heb ben in de GGZ-werelden. En jarenlang ik vooral in klinieken werken. Ik ga verliezen mijn psychoses, depressies, suicidaliteit. Ik ben een overlever van een poging. En dat is letterlijk mijn werk geworden. Eigenlijk als een soort van hulpverlener / therapeut die zijn eigen verliezen beroekt. Om het leegdrempeliger te maken en met mensen in contact te gaan en mensen direct in te begeleiden.
5: Ja, dadelijk geven we wat verder in op wat dan die gevoelens binnen. Esther Hoekstra, doe bist van Duoren. Wat is dat?
7: Wat is dat? Ja, Duoren is een prachtige zorgorganisatie. Waarbij we ons inzetten voor zowel bern, jongeren als volwassenen. Wij komen bij de meesten thuis. Werk ik maar een klikgesprek. Hè, want het is heel belangrijk dat degene maar wie je ontwerken, dat je daar een klik mee hebben. Wij houden dus echt ik wel bezig met op het moment dat er al van alles speelt. En de laatste jaren zetten we vooral in op preventief. Hè? We willen eigenlijk investeren aan de preventieve kant. Lauwer aan de voorkant investeren dan aan de achterkant repareren.
5: Ja. En Marianne Poelman is bij een soort meest wel bekend als wethouder in de gemeente Zuidwest-Friesland. Maar ik de trekker van Frisa. En klopt. Wat is Frisa?

0: Dus Frisa. Frisa is een Friese vertaling van de ISA. En ISA staat voor Integraal Zorgakkoord. En in mijn woorden is dat tijdelijk heel veel geld voor een structurele opgave om de zorg betaalbaarder, maar ook vooral kwalitatiever en toegankelijker te maken. En Friesland heeft ervoor gekozen om dat Frisa te noemen. En een van de vier pijlers is mentale gezondheid en veerkracht. En daar ben ik namens 18 gemeenten, welzijn, alle huisartsen, alle GGZ-aanbieders, voorzitter voor Friesland voor.
1: Ja, en mentale gezondheid, dat het natuurlijk ik mooi. Gedachten om net meer leven te wonen, te krijgen, hoe je dat beter, voorkomen kennen. Valt het te voorkomen?
0: Het causale verband tussen het voorkomen of niet, dat kan je natuurlijk nooit nagaan. Want als het gelukt is, hoe bewijs je dan dat er een interventie was die niet heeft gewerkt? Of andersom. Wat je wel weet, is best wel al veel empirisch onderzoek, al wetenschappelijk onderzoek. Wat wij in die Friese aanpak ook allemaal op een rijtje hebben gezet en ook allemaal uit de kast hebben gehaald. En dat in dat plan nu aan het uitrollen zijn. Dus dat wat al een beetje bewezen is, waarvan je eigenlijk ook wel weet van, het is ook logisch dat het werkt, dat hebben wij in dat plan beschreven en dat gaan we nu doen.
1: Ja, waarom nou jim verhaal, Bruno en Klaas Sjoerd? Want Bruno zei het vooral mijn ziende. Wol ik betieden, het zal misschien net continu wezen, maar momenten hesto, dat is denkst van ik wil net meer leven.
2: Toen ik zei het ziende, maar correct weet ik het natuurlijk
1: nee,
2: net.
1: Nee, maar vanal jong, als jong ben.
2: Ik weet in ieder geval dat ik een soort pesten waard, een soort, ik wil mishandelen, ik al op een legere squallen. En ik heb er best, achternooi kwam ik er pas achter dat ik bijvoorbeeld een twalling ben. En ik snapte nooit waarom ik zo'n spanningsboog ga. Ik liet maar heel soort maar mijn dwaan en liet ze maar dwaan. En ik woe zelf geen ruzie, dus ik ging het erom slaan of zo. Ik liet heel soort gebeuren en eigenlijk vies te volle. Dat is achternooi, kun je dat beseffen. Nou, toen gebeurde het dus al een jaar. Dus daar is de reden al wat begon. Maar toen kon ik op een gegeven moment naar RSG, middelbare squal in Snits. En dan met de fiets naar de trein, naar Starem en van Starem naar Snits. Ja, en daar is mijn eerste herinnering. Ik dacht van, god, die koplampen, nou, daar zou ik wel eens even tussen kan fietsen willen. Wist toch? En dan hing ik muziek op een hollen. Muziek is mijn redding, denk ik. Altijd nog. Grootste redding. Ja, en dan tocht je alweer gauw van, ja, maar mijn man dan. En, maar die dan. Maar dan ben je daar mooi dwaande, wielsje. En je, nou goed, dat is mijn eerste, misschien wel mijn beste herinnering van werd dat begon.
1: Ja, en wat tocht dus dan? Die koplampen, als ik daarin fiets, dan is het clear.
2: Ja, zo van, nou, volgens mij is het een vrachtwagen, het is wat schiemerig. En ik fiets, ik vol gas. Nou, dat maakt, dan is het clear.
1: En wat is dan clear?
2: Ja, dan de pine van mishandelen worden, pesten worden, net genoeg jongen worden.
1: Maar dat is als Ben hier staat, dus hij is de herst het nog.
2: Ja, een paar weken geleden nog. Toen, ik heb best wel, ik doe heel soort vrijwilligerswerk. Ik denk 30, 40 uur per week al, 2 jaar lang minimaal en daarvoor ik al lang. En dan heb ik mijn 12 optredens in de week kan ik groen komen. Dus dat vind ik een hele mooie vrijheid, wel heel bijzonder. Dat hij wat opbouwt, zo. Maar dan heb je dus controle al je uitdagingen. En had die uitdaging bij mijn koor wat te zwier worden en je te weinig steun merken. Hey, ik spreek ik wel eens uit van, hey, goh, ik wil eens even wat leuks doen, maar die hest ik niet. Nee, de familie en drokte en dit. En ik, ja, dat snap ik wel. Maar de orenkant van het libben niet drinkt nog. Mm-hmm. Maar goed, dat lid je dan. Als dat wat opbouwt, ja, dan heb je ook eens van, mijn effect is bijvoorbeeld dat ik begin te goelen. Dan word ik stil en dan rennen de trainmuren. Ik ken nou hartstikke wel goelen trouwens. Dat is wel bijzonder. Maar dan gebeurt dat. En toen zoek ik naar de ballonvaart in Joure. En dacht ik, goh, nou. En dus mij maakt daar eens maar eens uitspringen. Die gedachte kwam toen.
1: En dat kist dan ik net stoppen?
2: Ja, ik ben hier nog.
1: Ja, daarom.
2: Ik zit hier.
1: Ja.
2: Nee, ja, wat ik dus al zo'n periode doch, daarvoor nooit, dan houd je het van jezelf. En dat is ik wat ik erop brekken wil, je mooi. Dat meesten zich op een gegeven moment beseffen, hey, maar het is lichter dat ik het dealen ging. Ja. En dan zie ik mijn vertrouwenspersoon, familie of een partner of een vriend of professioneel. Hè. Ik bedoel, ik wil niks uitsluiten, maar wat goed voelt. Ja, en dat heb ik wel wat ontwikkelen. Want toen heb ik ontwikkelen van ik schreef een brief aan mijn ouders. Van wat ik al in mijn maatje en hoe ik me viel. En net dat het hun schuld is of wat ik helemaal net. Maar
1: dat ze witte.
2: Dit is wat in mij omgiet en dat wil ik graag delen. En net om je het moeilijker te maatje, maar om het maatje ook koor makkelijker te maatje. Ja. Nou, en dat is denk ik toen, ja, dat is denk ik een goed begin geweest. Wat ik nou dus ik uitviert had, dan heb ik, ik moest goelen. En mijn vriendin, ik schrik van mijn gedachten, dit en dat en dat en dat. Oh, moeten we dan wel vleren? Nou, ik zei, ja, we maken een mooie herinnering maatje. En ik ken het dan net maar stoppie, maar dat is vol waar ik in klem zit.
1: Ja.
2: Nou, dat is dan.
1: En op het moment als de dealst. Maaien, wordt het lichter?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Dus hij is, ik ben een overlever van een poging. Ja,
3: klopt.
1: Kist hij wat hoe vertellen?
3: Jo, ik ben... ik heb een prettige overeenkomst met mijn Bruno. Daar had ik wel eens gehoord. Ik ben niet verliezen. Ik wil een prettige pest. Maar ik hier denk... Mijn mem wie mijn veilige bubbel. En toen ik tredje in wie, toen kreeg mijn mem terminale kanker. Dat zo'n hier door je... Dat door uiteindelijk acht hier. Mijn mem wie... Een overlever op dat gebied, die nam alles om maar langer te bestaan. En dan kom je als gezin, ik met mijn zus, mijn huid en uw beppe, de mem van uw mem, ja, in de rol van mantelzwager. En dat was eigenlijk een rol die wie van mij zag groot, dat mijn hele identiteit ik oernam. Want het door en het door maakt. Zo'n ier door je. Ik ben tredje in ieder jonkje. Ik hou op mijn... Dat om mijn 20ste hebben we dat al hier droegen. Mijn prutte leefde. Ik bedoel, ik zou het zo'n ochtend hier doen, maar dat weer een egoïstische wijn geweest. En in die tier ben ik niet zelfs verlenen. Ik ging van mijn 14e, 13e naar de GGZ voor hulp. Ik kreeg van mijn 16e antidepressiva. Ik ging elke week twakken naar de GGZ. En dat besprutte ik eigenlijk net op squalen. Daar ging je thuis weinig hoor. Want ik ging een mem, die terminaal zie ik. Dat
1: daar komt de aandacht naar uit.
3: Ja, en dat was logisch. Ik bedoel, uw mem is nodig. En mijn heid wie ook een man die wie aankeurt. Het was net de sterkste man. Fysiek, jongen. Dus er moest dus gewoon een prettig gebeuren. En in al die jaren tiert ben ik op het doel rekken, zeg ik al. Op een gegeven moment ben ik... Zwier depressief raken. En ik kreeg achteraf... Dat was pas in de kliniek, waar het duidelijk. Maar ik was psychotisch. En ik had van Uten, ik ga vaak aan wrakselen met die gedachten. Maar ik ga een jelle hier bezig geweest om dat te leven naar mijn aanskier. Van het idee dat het mij eens met me ophoudt, dan stapt het van mij ook. Want dan had ik geen rol meer. Dan is het gebeurd. Dan had ik mijn taak volbracht. Dus ik ga aanskier naar van dus mem. Ik heb treken aanskier in mijn man van dus mem in mijn leven. En na die eerste keer is dat shitje planten, zeg ik altijd. En toen dat de tweede keer kwam, dat zit een jelle hier tussen. Ik ga nooit bij mijn medicijnen naam. Die heb ik al die tiers steen letten. Mij het idee, als het dan komt, dat oorskieën. Dan neem ik dat in en dan haal het op. De brieven hier kleden. Zodat het net in mijn schuldgevoel achterblijven. Want ik word vooral met het meeste erin zitten. Ik ga oorskieën naam van dus mem. Ik ga alles in naam. Mij het idee, ik ben net mijn wekker. En ik ben 2-3 dagen later, word ik fysiek wekker. In het ziekenhuis. Dan lees ik hemelsbreed misschien 30 meter van dus mem aan. Die direct nog opnam, dus mijn moeder leefde het. En ik leefde mijn poging. En ik kreeg een gedwongen opname, datzelfde hier.
1: Mm.
3: En dat had een ier doorhaast.
1: Was een eerste bestaan voor een jonge jongen?
3: Ja. Ja, 24 jaar.
1: Ja, en dan is hulp nodig.
3: Absoluut.
1: Heeft die goed gekregen?
3: Ja, ik heb uiteindelijk heel goed hulp gekregen. Ik ben opname raken. En daar heb ik zelf heel wat stigmatiserende ideeën over. Ik denk, nou ben ik echt aan de end of the road. Komt er echt nog eens mee dat op dat moment, als de assist, alle emoties van de oren hoe die in de krijgt. Hè? Een heid die het net begrepen kon. Een beppe die het misschien wel eigenlijk heel lelijk op me weer. Freun die zei van godskes jongen, waarom had dit nooit in u zijn? Hè? Waarom had u net taal het?
1: Dus uiteindelijk krijg je toch een schuldgevoel.
3: Dus u krijgt echt nog een schuldgevoel ervan. Maar wat me heel wat hulp, weer los van dat ik een paar hele goede... goede hulpverleners moet hebben, kwam ik daar maar meesken. Die alle je opnamen weer, die alle je in de diepste periode van hun leven zitten. Mensen van verschillende etniciteiten, leeftijden, en neem het maar op. Maar daar gingen we niks mee te verbergen in elkaar.
1: Nee.
3: Dus er kwam een soort iepenheid. En dat week helemaal aan het wend van het thuis. En ik denk dat die iepenheid meer herinnering was
4: dat. Ja. Dat merken wij ook wel, hè? Dat we wel bij gezin thuis komen. Dat we denken van, hey, wat stiet het wetter ze heen aan de lippen. En wat hier het waardevol wist... Of we deze jongeren of dit gezin, jij de troffen hier. Hè? Ik ben altijd wel blij dat we binnen stappen, want op dat moment hopen wij het stukje Jip en Hiet maar koor te creëren van hey, wat speelt hier? Bij Duoren hebben we echt, we hebben het net alleen nog van het praten, maar ik van het dwan. En daar hebben we Aurune hier op een aantal basisskwallen, hebben in groep 7 en 8 beleven lessen aanboden. Eerst bij de squallen en bij de jongeren ik ophelpen van hey, wat speelt er? Nou, de oergang naar de grote squallen. Dat jouw spanning. Wie ben ik in de groep? Van betekenis werden. Ja, ik dacht heel mooi sissen. Wat in mijn rol hier in deze groep? We zijn van hoe mooi soort wezen dat we daar de jongeren wat in uitdagen en in prikkelen. Om ze daar om aan de slag te laten gaan. Ja, en als het just, we kwamen dan een moan op in je squallen en dan gingen ze prachtige workshops. Dat juffen en meesters ik zei van jeetje, wat hebben deze jongeren nou ik in oren rond, jongen. En wat konden ze die complimenten daarover ik ontvangen. Hè? Dus was toen ik zei als Bruno, hè, het onderwijs. Dus je we toch wel ik verhoringen in. Dus je ik wil dat onderwijsinstellingen er ik wil voor iepen steen. Ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, daar praten we als duoren graag in mooi. En de jouwe handen en voeten want...
1: Ja, en zulks dingst helpt. Ja. Ik voor een band dat misschien krijg als Sjoerd Klaas in eenzaamheid omrint. Want je weet er nooit precies, ik als juf of master, nooit precies wat er achter de huis
4: klopt,
1: door.
4: Klopt. Ik heb die moan, een mooi voorbeeld van een jongen die brutst die moan daar helemaal. Ik heb mooi naast hem zitten en ik zou wat gebeurt hier, met screamen. En ik vind, wie zou in je samen? Ik heb naast hem zitten en ik zou Sjoerd me eens even aan. Ik zei, ik heb vertrouwen in die. Hè? Ik zei, ik heb die vermooie jongen. Ik zei, wat doenst, hè? Wie aan het karate oefeningen aan het doen. Wat doenst dat goed? Ik loop heel erg in wat in je jou maar jongen het. Hè? Zo'n jonkje het die moon echt bij mij op dat moment even veelt van, oh, ik mag er wezen. En ik loop heel erg dat wij zitten nou als ervaringsdeskundigen, als professionals. Maar ik loop heel erg dat Elsen Ian die rol vervullen kan.
1: We zitten misschien al in een systeem. Hè? De GGZ is een systeem. De oerhiet is een systeem. Dat Frisa wil alles een beetje dichter bij me kon brengen. Marianne Poelman. Op wat voor manier helpt dat? Waar zit de signalering mag jeder wezen. Ja. Maar wat we krijgen constateren, dat slag het natuurlijk net altijd.
0: Nee, niet altijd. Maar nu ik deze verhalen hoor, denk ik van, hè, want je begon het verhaal van, hey, wat gaat helpen en hoe weet je dat? Uit onderzoek blijkt wel dat er eigenlijk bij mensen die gedachten hebben, of zelfs een plan, twee dingen. Ik sta er alleen voor. He, want dat hoor ik ook. He. Ik ben alleen en eenzaam met mijn gedachten. En ik ben tot last. He, die twee die gaan er dwars doorheen. En als je dat weet, dat dus de overtuiging is bij mensen met dit verhaal, dan zet je daar dus op in. En wat Frisa doet, is dat systeem eigenlijk wel doorbreken. Het is niet een, zoals ik dat noem, een optimalisatie van dat systeem, maar echt het anders doen dan dat je al deed.
1: Ja.
0: Daardoor is het ook voor andere mensen die in dat systeem geloven, heel veel romantiek. Hè, die zijn grootse mislepend en het is niks en het wordt niks. Terwijl ik denk van nee, we gaan op die bewezen punten, op 6 onderdelen, gaan we tegelijkertijd aan dat systeem draaien. Dan gaat er wat gebeuren, hoe dan ook. En of dat uiteindelijk voor individueel iemand uit Adem of Pinium anders is in het leven, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar het grote collectief, dat gaan we aan met maken.
1: Ja, ja. Binnen de cijfers eigenlijk van het aantal suïcide.
4: Ja.
3: Ja, ja. Er ben per jaar een liefst 2000 man die uit het leven stappen in dit land. Dat houdt in dat er elke dag 4 mensen hier in Nederland succesvol uit het leven stappen. Ja. Dat staat nog los van de pogingen die dingen worden.
1: Ja.
3: Maar elke dag ben er 4 mensen die uit het leven stappen. Iedereen op de 4 volwassen mensen in dit land had een depressie of hoorn. Dus iedereen op de 4 mensen weet wat een depressie is. En 48% van de bevolking jouwt om zich geregeld eenzaam te voelen. In een verhaal waar je eigenlijk altijd in contact staat en hij als niet om je heen met telefoontjes en wat ik maar.
1: Yeah.
3: Ik ga met Sjoerd en Zadde verleden hier een nummer uitgebracht, Schiemerverhaal. En dat geeft ik heel erg hoor, daar wordt die cijfers ik neemt. Daar heb ik vanuit de kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Friesland. Daar zit ik in de stuurgroep. Daar doe ik een hele volk op het gebied van onderzoek. Ik met de NHL standen. Maar ook op het stukje openheid creëren, herstelperspectief verbeteren. Maar daar hebben wij echt die cijfers echt broekt in dat nummer. Dus het is echt wel heel confronterend wat er eigenlijk bekend is.
0: Neem maar aanvullend op die cijfers. Wat ook bekend is, dat 60% van de gelukte pogingen, zeg maar, is niet bekend bij de specialistische GGZ. Maar wel bekend bij de omgeving, hè, bij de huisarts, bij de buurman of bij de juf of meester. Dus ook als je dat weet, ook daar is nu Supranet ook een beproefde vanuit 113 ingezette manier. Die op die vier pijlers eruit gaat van wat iedereen wel weet. Als het geen specialistische GGZ is, hoe krijgen we dan wel die politie, die huisarts, die buurvrouw bij elkaar om te voorkomen dat de volgende stap ook echt succesvol wordt?
2: Ja. Daar hebben ze mij eens, tenminste de laatste keer dat ik het checkte, wie het in op het draaien van de jeugd, die ik wel wat net en hoe een poging dat, hè, dus dat wil ik net zeggen, maar die het wel zwier had. Kat. Die wel mentaal een uitdaging had.
4: De wereld om je heen is wel grutter worden, hè? Het social media gebeuren, en waar voorheen misschien het pesten wel stapt op squallen.
1: Ja,
4: ja, zullen we dat het nou terugsiepelt in appgroepen of wat dan ik. Daarnaast, je zult een filmpje volgen, die hart. Daarnaast heeft die ouders, ja, ik heb die hart volgen, maar ik wil ook dat die opleiding helst. Dus, en of we dan, waarom zullen nou, hoe het brein zich ontwikkelt. Ja, dat ben allegaar nog ben die vorm moeten worden die daar ik nog net bij kennen. Hè? Nee. En daarvoor zitten wij wel gewoon hier naast te staan en probeer ik in te zetten op de talenten. Ben die nog net kenbaar? Nou, zet ze in omgevingen, daag ze uit, willen maatje, plezier maatje. Ja.
3: Een algemeen feit is sowieso, denk ik ook wel wichtig om te benemen, als er zeg maar 12.000 suicides binnen, dan bent ongeveer 1400 man. Ik denk dat dat echt wichtig is. Dus het is echt nog een stukje mannencultuur wat erop Brussel horen maat. Ik jij het om je heen, ik zug het om je heen. Want openwijzen is een ding, maar openwijzen als man, dat ben nogal, verman die zelf eens even. Kom op, kerel. Ik bedoel, het ben wel dingen. Het zit in uw taal.
1: Ja, net goed.
3: En als dat al begint bij de jeugd, bij de ben, om die openheid te creëren. En duidelijk om te jagen dat man lieke emotioneel wezens ben als vrouw, maar misschien of kijk wat naar de wezen. Maar dat het er wezen mij, dan denk ik dat het al een groot verschil maakt. Dus doe begint vol bij de jeugd. Daar zit het verschil.
1: Ja.
4: Ja, wat mij betreft nog hè, echt bij Ben. Wat ben je screen of Ben? Vind je iets net eerlijk? Dan weer zo lelijk. En dan ja, net lelijk wees en net verdrietig. Hup. Ja, wees maar even lelijk. Ja, je mag steen om screen, want het is even heel vervelend. Ja. Hè, de ronde der onjaan, de wudden der onjaan.
3: Wat helpt, wat ik bewezen is systemisch te werken. Hè? Mm-hmm. En dat is iets die vergeten we. We zijn gewoon zo focussen op die persoon die het misschien de wudden net vinden kennen op dit moment. Die het hard gedrag, shinlets, onbegrepen gedrag. En dan is het contact mogelijk. Maar die persoon die op dat moment het gedrag shinlets, die had naisten. En als dat net een ouder is, of wat dat net een band is, of een broer of een zus, of neem het maar op, dan is het misschien een vriend, dan is het misschien een bandlid of een boorman. Want er is iemand die het weet hoe deze persoon in was. En die persoon mag mij nemen.
1: Shit.
3: En die persoon met mijn naam worden in dit geheel.
1: Ja.
3: Maar daar gaan we nog vaak de mist in. En daar moeten we even voor horen. Ja.
1: Marianne, wat is de grootste boodschap die we brengen, Matten?
0: Als je twijfelt van wat moet ik doen, alleen al de vraag stellen, hoe gaat het met je? Hoe is het? En die boodschap is zo logisch dat die voor sommigen juist ook daarmee niet meer logisch is.
1: Nee.
0: En dat die verbinding die we wel of niet hebben, zeg maar, dat die gelegd moet worden. Ja. En of die inderdaad nou dan heel zwaar eindigt, maakt allemaal niet uit, als er maar een verbinding is.
2: Wat ik een hele wichtige vind is, je hebt makkelijk een oordeel over een oor. He, de jeugd ik. En die doet dit. En die doet stom. En die het dat regelen. Of, en die het mij zeer dingen. En dat is dan in de jongere volwassenen en in de oudere meesten. Just dat ik nog best wel waarom. Van het is altijd de schuld van een oor. Maar sjoch eens naar die zelf. En daar kunnen de ouders en meesten die het oren mantelzwaardig en zo. He, dan kun je heel tijd van emmer. Maar wat kan je doen voor oor? Ja. En wat is die invloed? Maar dat vind ik een hele wichtige. Dat je een oor er rond te jouwen zichzelf te wijzen. Maar dat betreft dus ik. Oké, maar dood door dat oor. En dat veroordeel ik misschien eigenlijk. Maar nou bezie ik het dus van uw 10 seconden te beschermen. En van uw 10 positie.
0: En als het er niet is of nog niet ontluikt is, zeg maar, dan vind ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om dat ook voor elkaar te krijgen. En dan Bijvoorbeeld wij hebben de ik-zocht-ei-bankjes. Heel Friesland is daar nu gelukkig mee aan de gang.
2: De Walk of Life.
0: En Walk of Life doen we. We doen de stormaanpak op de voortgezet onderwijsscholen. Dus ja, heel veel, als het dan niet uit mensen zelf komt, nou, dan maar een prikkel van buitenaf van hey, heb het erover.
1: The Walk of Life, wat is dat?
0: Walk into the light.
1: Oh, Walk into the light.
0: Ja, maar het is een initiatief wat we al jaren doen. En eigenlijk elke gemeente elk jaar weer een andere gast is voor dit verhaal, zodat het overal helder en duidelijk is. Waar je heel vroeg begint met elkaar te wandelen naar het licht. En dit jaar is het in Heerenveen, 10 september. 's ochtends heel vroeg. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe laat waar verzamelen, maar het is vast bij 1 en 3 en op Heerenveen te vinden. Maar ook op andere plekken nu in Friesland, hè, die dat zelfstandig nu doen. Burgum, Dokkum.
3: Dokkum. Ik doe het bij Dokkum. Nou, ik doe het lied en een gesprek bij Wat is Friesland.
0: Ja, prachtig, prachtig. En dat is natuurlijk de vervolgstap. Dat het niet alleen maar ergens is, maar dat het ook meerdere schouders krijgt en meerdere verhalen krijgt. En meerdere mensen die dus naar het licht toe lopen en het erover hebben. En tegelijkertijd tijdens de wandeling stil zijn. Dus in die bezinning, in dat moment, ja, ook eens een keer weer ervaren, als ik me stilhoud en toch weer de neiging heb om het erover te hebben, weer te kijken naar de omgeving.
2: Die dag, dan word ik keelskeerd. En dan zeg je misschien, nou, Bruno, ben je helemaal gek geworden of wat dan ik. Maar dat is nou precies het punt. Ik bedacht iets wat best wel een impact voor mij wijzen zoeken. Om te denken om dit onderwerp te gaan. Dus het is net een evenement. Maar het is wel misschien iets van ik hoop je dat wie Friesland veel Nederland eist de hele vrouw, dat je ze van jezelf nooit in. Hey, wat kan ik nou dwan? Oors. Om eigenlijk ik Schentelit en dat het een wichtig onderwerp is. En dat we misschien al. Eigenlijk dat het om Ian Schenk is, dat ken ik wat oorswijzen die hier trouwen, hè. Maar van hey, oh, die denkt je het even Jeroen. En ik hoop je dat. Dat ik net de enige ben op die dag die het iets onderneemt.
4: Ja. En wat mij betreft bloedt het net bij zo'n wieke, net bij zo'n dag. Hey, ik hoop dat we, nou ja, van u duur horen, maar ik uit oren hoeken waai en dat gebeurt. Dat we omtinken naar elkaar. Dat we eigenlijk het hele ier het omtinken naar elkaar horen.
1: Ja, en dat die laatste spreker weer Esther Hoekstra van de Oren. Vierder jaren we Marianne Poelman, wethouder in Zuidwest en trekker van Frisa. Sjoerd Klaas Steegstra, ervaringszaakkundige en helpverlener. En Bruno Rumler, muzikant en ervaringszaakkundige. En het laatste pad van het PTR Gonget oer 10 september, dat is komende tongensie. Dan is het de Wrood Preventie Suïcide Dai. Dan ben er een peer Walk of Lights in Friesland. De gasten hielden het er al over. Op het Jereveen moest om kwartier van seizoen. Dat is dus moest betiet. Maar ik in Dokkum, Drachten, Lemmer en Burgum binnen die Walk of Lights. Wil je de vierde roep praten, dan kun je contact opnemen met Ian Treije zelfmoordpreventie. Muziek van Fries om Utens, Simon Veenstra. Hij is binnen in Burgum, maar wen het nou net meer in Friesland. Het mooi noemen maken, Starting All Over Again.

0: Het is idealistisch en natuurvriendelijk. Het initiatief van een groep meisjes uit Bolzet en omkrieten. Ze bouwen een eco-week en willen maar de bewenners echt meer mierskippelijk dwaan. Meer als alleen nog goeie moon, zeggen ze. Na 8 jaar tinken en meisjes bij elkaar krijgen, lijkt het nou echt van mekaar. Op 31 december krijgen ze de groen in handen. Maar drie toekomstige bewenners gaan we naar het terrein. Hester Jippes, Jasminka Wolfert en Arjan van der Wal vertellen over haar plan en ideaal.
1: Ik reed hier onder de ranen van Bolzet, zicht op de Boudewijnflat. Zat meesten hem hier in de omjouwing wil kennen. En dit is een braakstikje groen. En daar is een bijzonder initiatief mooi, want hier wordt aan het bouwd. Ik begin even met jou, Arjan. Wat wordt hier bouwd?
2: Ja, hier wordt een wenwiek gebouwd die net is zoals alle andere wenwieken. Dat is een initiatief van burgers en die binnen de gemeente stapt en die vregen van, mooi bij wat dwam, maar dat stikje groen. En de gemeente die zei, ik ben wel enthousiast, kom maar wat plan. En dat is denk ik Sony Lien wie dat. En nu ben we Sony verder en just, ja, er wordt echt daadwerkelijk wat bouwd, dus het is lukt.
1: Ja.
2: Maar het had wel wat voort in de eerder. Ja,
1: Sean hier Lien ben je hem mooi begonnen?
3: Al langer. Volgens mij is het al 8. Ja, wij zitten er vanaf het eerste moment bij. En het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk, waar je heel veel leert. En ja, over hoe werkt zoiets om met elkaar een woonwijk te bouwen, een nieuwe wijk.
1: Ja, het is net een hele grutte. Het is ik net superliet, maar het is ik net heel grut. Hoeveel komen er, hoeveel wenden komen hier?
4: Er komen hier 30 woningen.
1: Ja. En wat voor woningen binnen dat dan?
4: Ja, dat varieert. Hè. Er komen kleine woningen, wat voorheen tiny houses, maar goed, die zijn nu wat groter. Er komen goedkope koopwoningen, die worden gemaakt door een projectontwikkelaar. En verder zijn er de mensen die de kavels hebben, die ontwerpen dat zelf. En daar zit heel veel variatie in. Je moet wel natuurlijk voldoen aan regels die er zijn, dat heb je altijd. En binnen die regels kan je echt een heel leuk huis bouwen.

0: Ja, het idee was eigenlijk om meer verenigd te zijn met het groen en de natuur. Hè. De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar. Die hebben daar verbinding mee. Maar ook om iets meer in verbinding te staan met je omgeving qua mensen. Ja, dus ik woon bijvoorbeeld in een straat waar een deel heel leuk met elkaar omgaat. Maar er is ook een deel die zeggen elkaar eigenlijk alleen maar gedag. En mijn man en ik willen daarin toch wel wat meer. En dat zegt niet dat we elkaar de hele dag hoeven te zien of bij elkaar over de vloer hoeven komen. Maar wel dat je je buren iets beter kent dan alleen een hoi en ik zet een keer de groene bak bij de weg voor je.
1: Ja, nou, dat vind je dan. Ja. Maar hoe kom je dan verder met dit als resultaat?
0: Eigenlijk mond-op-mond reclame. We zijn met elkaar een vereniging gestart. Daar sluiten mensen bij aan. Wat Arjen eerder ook al zei, er gaan ook mensen bij weg. En je houdt op een gegeven moment een club over. En ja, dan ga je met elkaar naar de gemeenteraad. En je werkt nou samen met de gemeente. Die dit ook erg onderschrijft. En heel supportive zijn in dit project ook. Die vinden dit ook heel uniek en leuk. Dus daar hebben wij ook heel veel aan. En zij ook weer aan ons. Want wij nemen hun ook weer heel veel werk uit handen. Doordat wij met elkaar heel veel initiatieven bedenken. En ook uitvoeren.
1: Ja, dus hij is al heffen. Je wil meer als alleen een gedag zezen. Maar als je maar een groep mensen binnen, dan heb je een visie nodig. Hoe ontwikkel je die met al je verschillende mensen?
2: Een gemeenschappelijke visie is dat we in het groen wenen willen. We willen de ruimte hebben. Daarom zit er een heel stuk bij dat die groen is van ons.
1: Je hebt gezamenlijk deze groen.
2: Ja, haast 1 hectare, daar worden inwinningen op gebouwd. En daar moeten we zelf ook wat mooi doen. Dus daar kunnen we een greentetuin opzetten of daar kunnen we een bjemkes plantje. En we hebben relatief wat lietsere kavels voor uzelf. En daardoor kunnen wij dus mooi hetzelfde geld. Dat was normaal, haast iedereen zijn eigen kavel. En nu hebben we wat meer groen, wat oordingen met wankingen. Ja.
1: Dat snap ik, maar dan moet je nog met 30 mensen, hè, dat dus moet het ongeveer worden. Hè, want de ene persoon wil misschien iets meer als gedag zezen en de oren wil nog volle dichter op oren. Hoe doe je dat? Hoe bepaal je dat maximaal wat het wordt?
0: Nou ja, je zit met elkaar in een aantal werkgroepen, sowieso de tuincommissie. En je kunt ook nog in een andere commissie zitten. Ik weet zo even niet eentje, maar bijvoorbeeld de buurtschuur of
3: de toelatingscommissie.
0: Daar zitten wij dan in, de toelatingscommissie of in het bestuur. En het is nog niet allemaal in beton gegoten. En natuurlijk zijn er mensen die wat meer behoefte hebben aan contact en meer mensen die meer op zichzelf zijn. En dat is gewoon helemaal normaal en oké.
3: Ja. Het leuke is ook dat je dingen samen doet. Dus strakjes in die tuinen werk je met heel veel verschillende mensen. Dus dan leer je elkaar ook op een andere manier kennen. Ja. En dat maakt het ook leuk. Dus het gaat niet alleen van, goh, kom op de koffie. Dat kan natuurlijk altijd. Maar samen dingen doen in je leefomgeving is natuurlijk wel heel mooi.
0: Je bouwt samen een wijk.
3: Je bouwt samen een wijk. Ja. En dat kunnen alle leeftijden doen.
4: Beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day.
1: Maar waar komt dit verlet waai? Waar komt deze behoefte waai? Want we leven op dit moment natuurlijk in een best een polariseerde wraad, individualistisch. Is dat wat je...
2: Nou ja, ik ken wel wat te zeggen. Ik best wel wat van de wereld zien. En in Orlon West werd mensen al op die manier samenleven. En dat kan al op een camping wijzen bijvoorbeeld. We mensen al een jelly lang eigenlijk ben je. En op een colette, de mensen wat van de oren in de gaten horen. Tiara eten. En de gemeenschap, meenskipzin eigenlijk. Dat is wat ontsteert. En wij willen eigenlijk de ingrediënten daarvoor, Jan. En het moet ontstaan. Dat binnen de meesten die dat doggen. Ja. Maar alle ingrediënten ben je. Er is een plak om bij elkaar te komen. Er is een tuin om die uur te leven. En we hoeven het net te forceren.
1: Nee. En hoe zorg je ervoor? Ik heb hier het woord toelatingscommissie. Nee. Hoe zorg je ervoor dat die groep ik hecht bleef, steeds maar? En dat er geen kikkers uit de kroden springen? Want dan heb je een probleem.
0: Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken hoe het uiteindelijk allemaal zal verlopen. Maar we hebben 1 keer in de 6 weken of zo hebben we een vergadermoment. Dan in principe komt iedereen daar ook. En dan zie je elkaar, dan praat je, dan maak je afspraken. Ja, zo gaat dat. En omdat je op een stuk land leeft, je ziet elkaar gewoon af en toe. Er is ook een groepsapp. Maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld Hester en Arjan elke week zie. Maar we wonen nu ook niet samen. Nee. Dus we moeten ook kijken hoe dat gaat.
1: Ja.
0: En in de winter ben je ook meer binnen. En ja.
1: Ja, en die meerskips rondte, wat wordt dat?
0: Ja,
3: ja, dat wordt eigenlijk een buurtschuur. Hè? Daar wordt opslag van materialen. Want ja, je hoeft dat niet allemaal zelf te kopen. Want je hebt gemeenschappelijke grond. Is het ook handig dat je gemeenschappelijk gereedschap hebt daarvoor? Daar komt ook een plek waar we de vergaderingen natuurlijk met elkaar hebben of overleggen. Of waar je als commissie iets kan doen. Maar ook gezellig
0: met elkaar.
3: Ja. Ja. Een keukenblokje, iets waar je gezellig samen kunt zijn, ook elkaar kan ontmoeten. Het hoeft, het moet niet, maar het kan wel. En dat is ook het mooie ervan.
4: Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor. Just like you.
1: Het klinkt heel idealistisch.
2: Ja, dat is het ook. Maar wij denken, ja, als je iets verhoor willen, dan begint het bij jezelf. En je hebt een idee en je ziet misschien wat mogelijkheden, maar je kan net achterhoor leunen en wachten tot het van die regeld wordt. Dus nou ja, zo is dat ook ontstaan. Want je wil op een orde mee samenleven. Nou ja, wij begint dat bij jezelf.
0: En het werkt, want we staan hier nu op het allermooiste plekje in het mooie Bolsward. Dus ja, het heeft wel iets gebracht.
3: Weet je, het wonen in de natuur, in een gemeenschap, daar waar je elkaar echt kent en waar je ook van elkaar op aan kan, dat is natuurlijk heel fijn. En je bent ook al bezig met duurzaamheid en goed wonen. Hè? Jij zei het net ook al, je eet biologisch, je rijdt elektrisch, je bent heel erg met de natuur bezig en met het klimaat en de wereld. Nou, daar past dit perfect in.
0: En gezond ouder worden ook.
3: Ja, vitaal.
0: Vitaliteit.
3: Ja.
1: Duurzaam op alle fronten.
0: Ja, precies. Ja.
1: Het is nu, wat ben je goed? Nou, steeds maar heel augustus.
2: Augustus. Ja.
1: Ja, we binnen heel augustus. Ja,
0: ja.
1: Ik zag nog vooral braaklissende groen.
2: Dat klopt, ja, er moet nog wat gebeuren. Maar de gemeente is er ook bezig, zoals Schenk is. En binnen Roerol gotten groeven voor. Van riolering, van de stroom, lateral. En dan is het aanstaande aan u's om de eerste pjeln in de groen te slaan.
1: En
2: wanneer? 31 december is de oerdracht van de groen en dan kun je in principe los.
1: Dan kun je hem los. En ja. Wanneer wen je hem hier?
3: Nou ja, wij hopen dat wij hier al wel wonen eind eerste kwartaal volgend jaar. En dat komt ook omdat ons huis in de
1: prefab.
3: Ja, in de fabriek gebouwd wordt. Dus dat is allemaal al klaar. Zodra de grond beschikbaar is, zouden ze dan in principe het er neer kunnen zetten. En,
1: het is vrij uniek. Er zijn wel meer van dit soort projecten. En als ik dat zei, dan denk ik van wow, je moet er wel trotszettingsvermogen hebben. Want als je hier al 8 jaar mee onder gang binnen, dan gaat het net hut.
0: Er zijn altijd mensen die dat doorzettingsvermogen hebben en anderen niet. En die gaan weer en de anderen, er komen weer nieuwe mensen voor in de plaats. Maar ja, die mensen die heb je nodig en die zijn er ook. Waaronder mijn man en ik.
3: Ja.
0: Nou, en nog een aantal die er vanaf het begin bij zijn.
4: I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be my neighbor? Neighbors are people who are close to us, and friends are people who are close to our hearts. I like to think of you as my neighbor and my friend.
5: Ja, een reportage over die nieuwe Eco-wiek in Bolsward. Ja, dit horen van Bureau de Vries eindigen we alle weken mijn verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit Fjouwer Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en over de mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus Blauwhoes in Friesland. Joet komt Hartman Witteveen aan het woord. Hij vertelt over een wild idee tijdens de Blauwhoes te merken.
6: Nou ja, hier leidde dan de vriendschap van Blauwhoes ooit een betingsel van drie maanden van Wiebke Atema, Iem Overwijk en Jappie de Jong, die uiteindelijk als vriend altijd naar het scootje zien om te gaan. En op Starum dan uiteindelijk de beste plan doorheen. Dus zei van, god jongens, wat zou dat leuk zijn als we het gewoon voor ons dwarp, dat we een scootje in de vaart horen kunnen. Dat we ik moet wel kunnen een wedstrijd met een grote letter B in zeil en zoiets wat. Dat hien ze verregen. En dat hien ze toen ook oog om dient, want ze zijn op een gegeven moment maar de Blauwhoes te merken. En zei ze het idee wat ventileert, zeg maar. En toen zijn ze op een gegeven moment van, jongens, dat en dat ben we van doel. Wie wil er mij als bemanning? Nou, uiteindelijk is er bemanning onder de merken. Is er een geerstalt en nou, er winnen samen 20 man, zeg maar. Maar onder het, ja. Ja, die wint gauw oerstag met een glaasje bier, dan wil iedereen wel mee. En dus er was samen van een handvol met bemanningsleden die dat avontuur omgeven wonen. Dus ze zeiden dat ik wat ging, maar de eerste die wint de snijs na de tijd natuurlijk. Ik sting ik over aan het oor. Die zeiden van ja, ik had het juist er was eind, maar ik had het helemaal net aan tijd. En wat zal ik me te bezoren met iedereen van zijn scootje mee te gaan? Dus er bloot nog een half verloor, zeg maar, een 12, 13, 14 man. En daar ben we het avontuur maar ingeënt. En ze zeiden dat uiteindelijk wat ontstien. En dat is inmiddels alweer 18 lieden. En best wel wat succes mee maak ik al, want we zijn van de C naar de B naar de A promoveerd. En uiteindelijk alweer onder de supervisie van Sipke Westra, wie daar iets de skipper van de verwisseling. En die hebben doedestijds reefond om adviseur te worden voor de vriendschap. Ik ben een stuurman, een skipper, zo wordt het dan genoemd. Maar dat is meer west. Ik maak er gewoon deel uit van de bemanning en ik stuurde. Samen is de chair, want Sipke wie uiteindelijk degene wie de koers uitzette, zeg maar, en die de beslissingen nam. Ik denk dat die in oorlog is altijd met hem. Maar om dan te. Dan zielst mij zijn skip, mij de letter B in zeil en dan doos mij aan de competitie. En dan zie je dat tussen de gevestigde aarde wat invaast. Ja, dat doet al wat mij. En ik denk dat die initiatiefnemers, Wiebke, Jappie en Iemen dan toch ik wel best. En ikzelf ik, hè, dat is best wel gerust dat ze van Blauwhoes uitkomen met ziel in de EFKS. Hoe mooi is dat? En dat was eigenlijk een plan wat die man al heeft verregen hier. En die had dat eigenlijk wel realiseerd. Dat is echt mooi, hè? Ja, het was een avontuur. En ik uiteindelijk als zoiets van, ik ben dan wel stuurman geweest, een skipper. Maar ik ga er nooit op een scootje vinden. Ik zielde wat in Centaur en Skadel. En nou, je hebt een zielbootje, zeg maar. Nou, dan krijg je uiteindelijk dit voor de kiezen van zijn scootje. En de allereerste keer dat wij veerden, dan koest mij dan wel in de kont hier. Want die dingen, het gaat hard, jong. En ze vliegen onder die del en boppen die del. En dan denk van, jezus, wat gebeurt hier? Ik heb er wel respect voor gekregen. En het is een wereld op zich, die hele scootjeverhaal. En maar wel een prachtig belevenis. En dat je daar als Blauwhoes ik dan in Maidwan kennen, ja, dat is mooi. En nu zit er een hele jonge ploeg op, maar Dennis Landman als skipper, huidige skipper. En die formeert ik weer een hele jongere ploeg omheen, met zijn maten en zoiets wat. Dus dat moet nog wel weer groeien. Ja, ik denk dat ze zo gewoon teruggaan, dan komen de successen van Dennis en zijn bemanning ik zeker wel. Ja.
5: Ja, dat zei Hartman Witteveen, hij wie is skipper van het scootje van Blauwhoes. Nou, we hebben nog tijd voor een noemer en... Heino's stiet kleer, maar omdat het weekend is.

0: Nou, nou ben je wel een keer wekker, maar dat mag ik wel, Satsje en Tolven. Dit weer de eerste oren van Bureau de Vries. En na de simmerstap zetten we dadelijk weer uit met het Nijsforum. Met Maarten Goudswaard, Daan Olivier en Onno Valkena. Mijn onderhorende vraag, zoe over Atsels crimineel geweld ek in Friesland barren kennen?
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net al in voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boetende de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's is de van Elsenie.
11: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je wooi?
11: Of in die tij wekker had.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toe in toekomst keer.
14: Waar kan ik veel over werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
15: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen des alle dagen mij omrinst.
16: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
11: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is het Fries Knijs. Bij een ongeluk in de Ljouterwijk Kamingaboren is een jong bern verstoorn. Het ongeluk badde justermiddag om Jelversijzen hinnen in het winkelcentrum van de wijk. Het bentje waard onrieden troch een vijwijn. Ambulance en traumahelikopter waren oproepen, maar het bentje kon net meer rijden worden. Hoe het ongeluk barkoe is net bekend. Op een opvallend soort plakken in Friesland begint moorn wurko aan de dik, zei de skaster in Breg in de A6. Twee nachten dicht voor inspecties. Eerst in de richting van de Lemmer, dan in de richting van de Jouwer. Bij Boetenpost is een pad van de N354 haast drie weken afsletten voor onderhoud bij het spoorviaduct. Op de Roenwaai terug Wolvergeer wat ik werken. Daar is de tunnel onder het spoor 12 dagen dicht. Het verkeer aan de eerste kant van Snits moet ik een andere route kiezen, want terug onderhoud in het aqueduct is de Roenwaai op dat punt haast drie weken dicht. En verder krijgt bij Jesterwoude de N909 naar asfalt. Daar terug is de provinciale dik naar Drenthe meer als een mannen ticht. Wil je dit nog even verder lezen, dan kun je dat online zien. Want dit is natuurlijk een hele opsomming. Het politieteam van Eerst Friesland waard snijden het oproepen voor een melding loslopend dier. Die blikken dat er op de Waardwaai een hoen omkuieren. De politie roept mensen op die een losrinnende Mechelske herder in Smellingenlaan of Opsteloon sjoggen, dat te melden bij de bista-ambulance of de politie. De hoen jit senna. Nee, alle gedachten giet het om een hoen die het sneun in aardige Smellingenlaan vermist trekken. Senna draafde van het hiem van een oppasadres aan en is net weer weromkaam. Sportclub Jereveen neemt het van de media op tegen koprinner AZ en Sportclub Cambuur giet op bezitten bij Telstar. Bij beide teams binnen nieuwe gezichten te zien. Cambuur had maar liefst 12 nieuwe spelers. Eén daarvan is de Belg Wout Asselman. Hij hoefde net lang na te denken over zijn oerstap.
12: De fans, het stadion en ook het sportief project. Ze hebben mij een beetje uitgelegd de manier hoe ze spelen. En dat klonk allemaal echt heel overtuigend en dat paste compleet bij mijn spel. Dus voor mij was de keuze echt snel gemaakt.
0: Zat ik al zei, ze spelen beiden tussen de Friese clubs. En van beide wedstrijden doen we vanzelfs verslag op de radio. Maar je kunt ik online volgen. Ja. Het is Joet een mooie naaisimmerdij, of is het misschien nog wel een simmerdij. Het is droeg en rijstig. De temperaturen liggen om de 21-22 graden heen. Vannacht wordt het koel, 12-14 graden. Morgen nog wat warmer, 23-24 graden, mooi wolken en zinnen. En het is te moois is het ik nog droeg, maar daarna volg je buien en zakken het.

0: is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. Avoek, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches sound looking like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Goedemiddag en welkom bij het Nijs Forum van Bureau de Vries. Nijs eigen Bureau de Vries simmerreces is het heeg tijd om weer om in het normale ritme te komen en Nijs Forumgasten te praten over alles wat er speelt. En het mooi bekend wezen, maar ik meld het toch nog maar even. Dit Nijs Forum is ook op televisie te volgen, gewoon op het kanaal van Omroep Friesland.
12: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
11: Nice Forum dus. Nou, eerst maar even voorstellen. Anno Valkena, journalist bij Omroep Friesland. Vooral politiek journalist.
13: Daar hoe je je net bij te vervelen, Joost.
11: Nee, genoeg te dwan. Naast Anno zit Maarten Goudswaard, wat een keer mijn lid van JA21. Mooi, mooi jasko.
14: Nou, dank u wel. Dank u wel, leuk.
11: Want ik zeg van een week een post op Instagram voorbij komen. Hier is een oorjasko.
14: Oh ja, dat werd net waardeerd erin.
11: Nee. Wat weer de reactie ik alweer van... Bas Paternotte?
14: Ja, Bas Paternotte. Ja. Die vond het dat ik net in Club Med wie is, zeg maar. Nee. Maar in het Varkenhemmer. Dus ja, hij is altijd heel strak op de kleding. En daar had hij dan zijn eigen stijltweets voor.
11: Okay.
14: Ik kan blijkbaar dat je er nou mij eruit pikt.
11: Ja.
14: Maar ik vond het hartstikke leuk dat hij daar even op commentaar aan wil. Maar ik bleef toch een beetje mezelf. En soms door ik eens wat oorzongen als de rest. Ja.
11: Dat is toch ik wel mooi. Dat is een beetje oors als oors.
14: Tuurlijk, oors. Ja. Iedereen die had daar die donkerblauwe pakken. Ja. En dan viel ik me krijgt zo'n lemming. En daar hoor ik het van.
11: Nee, nou, dit weer een lichtjasje mooi strepen.
14: Ja.
11: Oké. Okay. We gaan naar van mij de rechterkant. Daan Olivier, stedenlid van de PvdA. Jong.
14: Ja.
11: We zien als een grut politiek talent. Ik zeg het, hè?
15: Nou ja, dankjewel. Neem ik de kennis, geef ik aan. Nee, ik heb het naar mijn zin in de Staten.
11: Ja, en toch is besloten om die net weer verkeersbed te stellen.
15: Nee, dat klopt.
11: Ja.
15: Omdat ik ben autosporter. Ik hou ook van echt resultaten behalen. En voor mij gaan dingen soms wat te stroperig. En daar haal ik op dit moment gewoon te weinig voldoening uit.

0: gezegd niet dat ik op een later moment terug wil komen. Maar op dit moment haal ik daar simpelweg te weinig voldoening uit. En er komt ook bij dat ik uit mijn topsportcarrière een aantal zaken heb meegenomen, waarvoor ik nu ook een psychologisch traject volg. Ja, en ik kan dat er gewoon niet allemaal naast doen. Dus heb mijn werk en staten en dat combineren, dat vind ik op dit moment te veel. En ik vind ook dat op het moment dat je volksvertegenwoordiger bent, dat je dat voor 110% moet kunnen doen. Daar moet je je volledig voor kunnen committeren. En ik kan dat commitment nu niet geven voor de komende 4 jaar. Ja, en dan moet ik deze keuze helaas maken.
1: Ja, en neemt het al een paar keer een oud topsporter door wie is de hutfietser?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja. Maar ja. Er volgens nog een soort psychologisch trainer. Was sportpsycholoog worden?
0: Ja.
1: Of leren? Of,
0: Nee, het is meer dat ik in mijn carrière tegen bepaalde dingen ben aangelopen. Die ook wel mijn carrière mede gekost hebben. Dat zit er met name in, toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toe leven en dan heel lastig ook dingen los kunnen laten. Dus heel erg de controle op dingen willen hebben. En ik merkte eigenlijk met de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen dat ik datzelfde weer ging doen. Oh ja. En toen dacht ik van, op het moment dat dus dingen onzeker worden, dan is dit mijn teruggrijpreflex eigenlijk. Dus topsportcarrière is ook onzeker, want je kan heel hard naar een doel toe werken. En vervolgens kan je een paar dagen later of een paar uur later kan je onderuit gaan en kan het helemaal voorbij zijn.
1: Ja,
0: en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat, ik ben nu nog relatief jong, gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk voor moet maken.
1: Okay.
0: En dat het me niet nog meer moet kosten.
1: Dus het is voor jezelf. Ja.
2: En dat je in de provinciale politiek zit, dan moet je wol omwerken en dan maak je teleurstellingen.
1: Ja,
0: zeker. Maar dat vind ik ook op zich het probleem. Dat is het probleem ook niet, denk ik. Het is wel het probleem dat ik af en toe wel. Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte, dat je in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is. En dat we niet meer met elkaar. Proberen de verbinding te zoeken. Zoals wij in de Staten ook wel eens met Jaar 21 hebben gedaan. Maar het is nu wel heel erg dichtgetimmerd. En ook wel je filmpjes opnemen. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Daar heb ik moeite mee.
2: Ja. Arno Brok, de commissaris van de Kening. Ik was onder een debat sinds een jaar van Meesken, Jim Harkje net na januari.
0: Nee, dat klopt. En ook wel van, volgens mij zitten jullie heel dicht bij elkaar. En is er een oplossing mogelijk? En als je dan het debat uitloopt en die oplossing komt er toch niet. Terwijl. Ja, ik heb echt meerdere keren, bijvoorbeeld in het sportdebat gehad van, volgens mij komen we hier met elkaar tot iets en dan lukt het toch niet. En dan denk ik, Want uiteindelijk zitten we er allemaal om Friesland beter te maken.
1: Door heeft het nou de steert, maar misschien hield hetzelfde wel in de tweede keer.
3: Ja, maar ik vind het heel mooi, echt een compliment aan Daan, dat hij deze Ierpen mij is van, ik ga dat toen mooi maken en dat zit me dwars en nog steeds in mijn dagelijks leven haak ik er les van.
1: Ja.
3: En ik denk dat dat voor een heel prot meesing geldt. En dan spreekt het heel erg voor hem dat hij zoiets van, ik kon hem aan de slag om mezelf beter te maken. Want ik ga nog een hele takkomst van me en ik wil daar gewoon het maximale uithalen. Dan krijg je zoals een topsporter betaald natuurlijk.
1: Ja.
3: En wat mij betreft zo meer meesing daar een voorbeeld te nemen. Maten van, streven het maximale, haal je het maximale uit die lim. En dan hoest er net alleen nog wat te staan.
1: Nee. Oké.
0: Dank.
1: We gaan nou eens allereerst de rondje. Dat is altijd het rondje eigenijs. Ik begin bij Anno. Doe hest het eigenijs van die.
2: Ik wil wel even haar over het Vleenfjeld van Drachten. Ja. Ik heb misschien nog beter gezien de airstrip van Drachten. Want de Rier van Smellingen en de Perielien een stoere besluit nemen. Wij willen dat verder ontwikkelen met hangarwensen. Dat ben dan huizen. Daar kan je een vleentuigje onder parkeren en dan kan je de boppen wijn in een soort van penthouse. Van meestal die tv-sugger, die kent dat nou ik zien van hoe dat
1: Rutschert, hè, dat is een artist impression.
2: Ja, ze gingen voort voor minimaal 1 miljoen, 1,2 miljoen.
1: Ja, maar had je een vleentuig, hè, dan heb je dat wel toch?
2: Maar dat besluit is al een periolien nommen en die hangarwenten stonden nog heel tijd net. En de gemeente Smellingen makken bekend van we hadden nog meer tijd nodig om dat uit te zien, want het is juridisch heel ingewikkeld. Maar ik contact gewoon met de ondernemer, die zei van, ik had er op papier al size verkocht en ik was zo gauw mogelijk los. Nou, en de grote vraag is nou van, komen ze de wol of komen ze de net? Ik vind het een spannend voornemen.
1: Het jacket bij de gemeente.
2: De gemeente die zei van, ja, we hadden te krijgen, maar het Didam-arrest. Dat vind ik wat een flauw verlegje van de gemeente. Want het Didam-arrest is een gemeentelijke uitspraak. Dat een gemeente maar net samen maar zaken, waar maar één partij met je zaken verkeep je. Dan moet je dat in het Ipenbier onbesteedje. Want ik meerdere partijen moeten de kans hebben om daar op in te screwen. Nou, dat is, maar dit verhaal is dat wat ingewikkeld. Maar ja, denk ik dan dat hier de gemeente wie te kennen. Maar dan moeten ze tussen Kno en Takkemier, moeten ze daar een oplossing voor bedenken. Dan het voorstel werd naar de gemeente hier. Dus er zijn in Drachten en omkrieten mensen die leeuwen heel erg in het plan. En er zijn oren die denken van ja, dit is Amerika, dit is Texaans, dit is
1: luchtkasteel. Ja.
2: Dit komt er nooit. Nee. Ben ik heel benijd hoe de heren daarna is juggen.
1: Hangaarwenning. Zoester in je wollen, maat?
3: Ja, ik ben, mijn partij is ook heel erg pro-luchtvaart. En ik vind het een heel leuk gedurfd experiment om dan winters bij die airstrip te zetten. Altijd meeske verbinding dat keepje wordt, dan hoop ik echt dat ze snel mogelijk van de groen komt. Maar ja, we zitten.
1: En Daan?
0: Nou, ik vind er super mooi uitzien. En ik denk, nou ja, als je dan ook een lapa voor een elektrisch vliegtuig erbij zit, dan zou ik er ook mooi voor zijn. Ja. En die kleine vliegtuigen kunnen elektrisch. Dus,
3: zeker.
0: Hartstikke mooi.
1: Zeker. Ja. Oké. Okay. Het eigenijs van Maarten Goudswaard.
3: Ja, ik wie Arun en Vreet op werk bezieten bij het Waddenbezoekcentrum. En toen hebben we een bezoek die aan de vismigratierivier bij de Oosterdijk. En dat is al een heel lang proces. Johannes Kramer is er nog eens deputair mee bezig geweest. Afine Fokkers is er nog mee bezig geweest. Maar volgend jaar, dan zal het echt definitief ten aanronding komen. En het stwarmde verschrikkelijk. We wienen maar de commissie van INW. En we blazen er bijna van de Oosterdijk af.
1: Vreet weer zeker dan.
3: Dat was Arun Vreet. Ja, Gimal. En maar het was fascinerend om te zien. Naar de vordering. En ik hoop dat het een succes wordt.
1: Ja. Oké, okay. Ja. De fiskmigratie. Daan Olivier.
0: Ja, dan heb ik het over de Friese overheden die tegen gaswinning in beroep zijn gegaan. Bij Akkrum. We hebben deze week ook de boerenprotesten gezien. En Wetterskip zegt onder andere van gaswinning kan niet veilig in het veenweidegebied. Je gaat conforming krijgen. Het wordt nog lastiger om het land droog te houden. Dat zal de boeren ook raken. Funderingen die mogelijk beschadigd raken. En als je kijkt naar de Nederlandse gasvoorraad in kleine velden, die op dit moment bekend is, dan hebben we het over 27 miljard kuub. En in Nederland gebruikt op jaarbasis 30 miljard kuub. Dus we zitten voor minder dan een jaar aan gas dat we zouden kunnen gebruiken. Gaan we permanente schade aanbrengen aan ons landschap. Mogelijk ook aan woningen. Ja, dat moeten we gewoon niet willen met elkaar. En op dit moment wordt meer dan 40% van het aardgas op land in Friesland gewonnen.
2: Dus en dat moet stoppen. Is Winkerwest. Wij zijn
0: en niet alleen gas, maar we hebben het ook over zout bij de Waddenzee, bij Harlingen. Dat moet stoppen. Je hebt voor puur korte termijn breng je permanente schade aan. En dat moeten we echt niet willen met elkaar.
1: De mat, Maarten Goudswaard, even op reageren.
3: Is dat zo?
1: Ja, 21, gas.
3: Ja, gas. Nou ja, ik snap natuurlijk de argumenten van de heer Olivier. Desniettemin, al die gasvelden die een vergunning kregen, daar laat een meer milieueffectrapportage rond in Groenslag. Dus de kist volgens mij, dat is mijn partijziende opvatting, de kist dat op een verantwoorde manier doen. Desniettemin, ja, elk risico tot nul reduceren, dat wordt denk ik heel erg lastig. Maar daar laat natuurlijk wel een hele grote verantwoordelijkheid van iedereen die bezig is met die gaswinning. Om dat op een verantwoorde manier te doen. En helaas kennen we op dit moment eigenlijk net zonde. Want wij gaan nu een hele lage gasvoorraad. Die volgens mij rennen we echt achter op Europa. Het is net minder dossier in 20 keer. Maar daar maakt zich nu best wel zorgen om. En wij pleiten er natuurlijk echt voor om die gasputten in Grijns net helemaal vol te stoppen.
1: Nee, maar we hebben nou even zien hoe die gasput die vis.
3: Maar we hebben gewoon gas nodig op dit moment. Dit kan net heel rustig gewoon heilen.
2: Dit gaat om een heel groot gebied, hè? Oordeboende delen. Daar hadden boeren maar een plan maken om het wetterpeil te verhegen.
0: Ja.
2: Dat is echt perceel van perceel en polder van polder. Mm-hmm. Werk je ze alle jaren maar. Ja. Maar ze zitten van, ja, als er de laatste week naar gas woen werd, ja, dan kent dat hier nog net meer.
0: Nee, en waar het lastige...
2: Die dochter er alles om het op te keren. De gemeente op Opstalon die is daar heel voel in. Die blokkeert zelfs de bouw van torens om proefboringen te doen.
0: Ja, nee, maar waar het lastig natuurlijk ook ligt, is aan de ene kant vraag je heel veel van de boeren om naar een toekomstbestendige landbouw toe te gaan. En aan de andere kant ga je ervoor zorgen dat die bodem verder wegzakt, waardoor, nou ja, waardoor het steeds lastiger wordt om het gebied op een egale manier te vernatten.
1: Ja.
0: Dus het is heel scheef.
2: Nou, doe je dat dit hier een stemming in de Tweede Kamer van geen gaswinning onder de Veengrijden. En doe je de uitkomst van die stemming weer 26, 24, weer heel spannend. Ja. Weer op het allerlaatste moment joeg het CDA de terugslag. Die stemde doe tjin die moosje. Daar zei ik wel die jaren kregen. Ja, 21, die stemde net voor die moosje.
3: Ja, klopt.
2: Ja.
3: Klopt. We gaan nog gas nodig en ik snap de zwaargen. Er is natuurlijk ook een heel
1: maar de boeren net zo vreselijk vol om. Dat een Tweede Kamerlid de zwaargen snapt.
2: De BBB stemde wel voor die motie. Want die begriepte dus de zwaargen van de boeren.
0: Nou ja, sterker nog, de BBB ook in de Staten. Ik werk heel goed samen met Robert Lenens van de BBB. Om ervoor te zorgen dat die gaswinning stopt. En dat Friesland geen wingewest is het al. Maar niet nog verder wordt.
1: Ja.
3: Maar nee, ik maak dan echt even naar die boeren taal. En dan zie je van wat is nou de uitdaging in zo'n gebied. En wat is nou echt concreet het effect? Ik bedoel, soms worden de risico's ook wel eens een beetje ondekt, dat ik heel eerlijk ben.
2: Ja, en soms is de gaswinning al lang ophouden en dan krijg je nou nog hier bevingen.
0: Ja.
2: Want de risico's ontstaan vaak pas na 4-4, vijf jaar.
0: Ja, de grond gaat zich in een later stadium stabiliseren. Hè? Dus dat duurt heel veel, dat duurt vele jaren. Ja.
1: Goed, het stier net op ons lijstje, maar we hebben al aardig hoe praten. We gaan even naar over Asselt. De criminaliteit in ons land. Ja, dit weer in Gelderland. Hè, de Soenje zei, het niks mooi Friesland te maken, maar het weer wel op het platteland. Hè, deze extreme vorm van criminaliteit. Dus ik wil toch wel eventjes die verbinding maken tussen Friesland. Want ik in Friesland is er op het platteland criminaliteit te vinden. De waar zijn, dit
2: er is wel drugs te vinden op het platteland.
1: Een heel soort drugs te vinden. Het waar zelfs on-Nederlands neemt. Maar hoe on-Nederlands is dit eens?
0: Ik denk dat het niet on-Nederlands is. We hebben in Nederland gewoon een drugsprobleem. En Nederland is natuurlijk ook een... wordt ook wel de drugshaven van Europa genoemd.
1: Ja, maar dit die een beetje denken aan Zuid-Amerikaanse tast dan. Hè?
0: Ja, maar volgens mij wordt er al vele jaren gewaarschuwd. En zijn er ook al hele vervelende, hele erge dingen gebeurd. Vanwege die drugs. Mm-hmm. En ik denk A, hè, dat hier een politieke verantwoordelijkheid ligt. Maar B, besef je ook met dat iedere pil die je neemt, dat je hiermee deze illegaliteit aanwakkert. En ervoor zorgt dat er een verdienmodel is.
1: Ja.
2: En de man die ter begin dit hier nog verwaskoren, dat we hier Sybrand Buma, die zijn functie als burgemeester van Ljouwert.
1: Ja,
2: en dan chef van de politie hier.
1: Ja.
2: En die ik kan op een meesken van meesken hoort op met die drugs, want je krijgt meer criminaliteit. En een verhaal dat ik al als Kofke de Ronde geeft hier in Friesland, in wat eerst Friesland, maar ik hier in Ljouwert, is dat het Utentrocht wel eens bad dat er onverwachte een vuurpiel omheen geeft.
1: In Haasik heb je het.
2: Ja, maar ik in Dokkumen omkrieten en ik wil in Kamerk gaan worden. En dat het een soort van signaal is van jongens, er is weer wat te helgen.
1: Er is varieën. Ja.
3: Dat is een beetje een bijzonder manier van communiceren. Ja, nee, ik kies beter mijn vrouw hier even op tafel, Hakim. Want die had als gemeenteraadslid volgens mij onderdrongen op onderzoek van het rioolwet. En dan bleek ik wel dat wij volgens mij nog meer
1: Ljouwerts
3: kook snoven dan in Amsterdam of zo.
1: Ja,
3: dus
1: kook gaat serieus nummer 1.
3: Ja. Dus het is een serieus probleem. Ja,
1: maar eventjes naar dat platteland en adviseur naar de beveiliging van het platteland. Plissies, ik ben hier op het platteland, ik zie gast nooit een plissie. Mat er ik iets in verorien, want plissies binnen voethellen van het platteland. Binnen, ik meende dat dat er zijn waar er binnen nog 3 plissies in de hele gemeente. En dan hek het even zo'n dantemediel.
2: Het kan de nachts nog wel minder wijzen.
1: Ja.
2: In een hele grutte streek dat er gewoon één auto beschikbaar is.
1: Ja.
2: Die dan ergens heen kan als er een oproep komt.
1: Ja, maar hoe zie je hem dan nou? Wat gaat hier verkeerd? Of is het net mat het zo?
0: Nee, het moet zeker niet zo. Nee. Als je kijkt naar wat er gebeurd is.
1: Maar ken daar als provincie ik iets mooi?
0: Nou, ik denk dat alle overheden gezamenlijk hier een verantwoordelijkheid in hebben. Wel binnen de bevoegdheden die je natuurlijk hebt. Ik vind het heel lastig om te zeggen, hè, moet er meer politie zijn? Misschien wel. Maar ik zou eerst wel willen weten waar het precies misgaat. Dus hoe kan het zover komen? Volgens mij is er daar ook al jarenlang gewaarschuwd voor wat hier gaande is. Dus de mensen in het dorp hadden het al hartstikke door wat er gebeurde. Hingen camera's rondom het huis. Vorig jaar was er al een schietincident geweest. Ja, ik vind het zelf altijd heel lastig om te oordelen op een situatie zonder dat ik alle informatie erover heb. Maar ik denk wel dat je met elkaar... eigenlijk wat ik net al aangeef. Je hebt ook als maatschappij heb je een verantwoordelijkheid om te beseffen dat iedere pil die je neemt, dat je hiermee ook een criminaliteit aanwakkert.
1: Ja.
0: En volgens mij moeten we dat gesprek ook heel goed met elkaar voeren.
2: Ja. Nu wordt geregeld bij inkomsten van gemeentes, dat de provincie ik bij belutsen is, oer het fenomeen ondermijning. Ja. Dat is natuurlijk ik wel bad dat in Brabant, dat hebben op wagen masters bedriegen waren. Ja. En dat er ik wel omkeping wieën. En dat er ik wel mensen dan in het IPMB bestuur bedaaien. Dat ik wat mijn hoorn is. In Zuidwest-Friesland hebben we volgens mij een rietslid die net van bekend is. Dat die ik Warberwest had, maar henneplantages. Ik denk dat we eens geen illusies meidje motten dat wat in Brabant bad is. Nog sterker, we halen altijd maar een soort van waterbed effect. Ja. Dat toch een volle strakker optreden van de politie in het zuiden van Nederland. Dat soort activiteiten verschoot binnen richting Noord en Eerst Nederland.
1: Ja. Absoluut. Eigenlijk is het hier in het noorden het ideale werkterrein voor de...
4: Zeker. En ik ga een tweede keer maar ik wil de moorsje zien zinnen. En die ben gelukkig ik onnaam om voor te zorgen dat een haven als die van Haast... Ja. Dat die ek gewoon wanneer er ontwikkeling... Dat er gewoon meer yield en goed ek in het kader van ondermijning. En de minister had ook gezegd dat hij dat serieus neemt en de staatssecretaris. Dus die kon er echt mee aan de slag. Ik denk ook dat ik gewoon meer yield naar de politie maak. Maar het was wel heel gericht. Hè? Misschien is maar drones wel makkelijker gebieden al tekenen. Maar dan was natuurlijk echt de verzorging dat is natuurlijk veel moeilijker. Dat jongeren dat die net in de verleiding komen om die drugsvraad in te stappen. Uh-huh. Dus dan was het ook zwaar van wat god en mis. Uh-huh. Bij al die jonge mansjes die verleiding net besteden kennen. Dus ik op squal mast in een bepaalde vorm bezig wijzen met voorlichting om te waarschuwen van die gevaren en ik de verzwaring dat kwetsbare gezin dat er net die stap werd maken om naar de drugscriminaliteit te stappen.
1: En misschien ik meer de link lezen tussen het broeken en het in stand houden van de criminaliteit. Want een heel soort, en dan denk ik met name aan de jongere broekers, die hebben dat net zo in de gaten.
4: Nee,
0: dat was gisteren bij een vandaag dat bijna geen van de gebruikers zegt ik voel me daarvoor verantwoordelijk voordat ik illegaliteit in stand houd.
1: Nee.
0: Ja, en ik denk dat je daar wel degelijk verantwoordelijk voor bent op het moment dat je zo'n pil neemt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed, de boerenprotesten. Nou, we hier van de week verzels waar zie alle getrekkers hier in de stad, in Ljouwert. Daar was erbij, Anno. Hoe weer de sfeer?
2: Die sfeer voel ik volle vrolijker dan bij jedere boerenprotesten. Vier violien. Toen ging het nog wel eens. Toen escaleerde het nog wel een beetje. Nou, bepaald zijn er zelfs een bommelding in de provincie. Ja. En de Winderik. Lulke boeren die scoden Bjemmen. Steve in de ingang van de provincie. Hoe zo? Dan kon ik geen ambtenaar of geen steertelid meer in of uit. Nou, zo ging het nou net. Die weer nou wel, ik wel oerlis tussen de boeren die het organiseren hier en de autoriteiten. Volgens mij wie in het voor ik betocht dat de zoen net meer als 20 trekkers tolereerd worden op het Wibaksmerk en omjouwing. En orentrekkers, ja, die een hele mooie parkeerplak en tabbies kregen. Ja. Op het Cylon, wie een parkeerplak voor trekkers. Bij de Oordehout stien trekkers. Nou, dat vonden die boeren en ik wel weer mooi. Dan konden ze mooi rind naar het provinciehuis.
1: Ja.
2: De commissaris van de Kenings die er gewoon tussen om bij boeren te praten van jongens, waarom ben je hier en wat zit je in dwers? En wat die boeren dwers zit, ja, is grutte onzekerheid. Want ja, er komen stikstofmaatregels aan. Ze sissen wel van die brieën van tafel. Maar zelfs als die brieën van tafel gaat, zal de stikstofaanpak net van tafel gaan. Maar boeren weten nou nog net van wat die stikstofreductie voor haar bedrijf zelfs betreft. Dus dat moet ze nog te jaren krijgen van het ministerie. En er is ik nog een zwit van Damocles in de vorm van generieke korting, dit mogelijk opline wordt, 5 of 10%. Dat kan voor gewoon boeren het verschil wijzen tussen winst of verlies. En ik biologische boeren, en boeren die het al heel extensief binnen, die zeggen van ja, wij binnen, het is net uw schuld dat het zo geweldig uit de hongeroen is. En ik, wij krijgen mogelijk te maken met die korting van 5 of 10%. En ja. Hebben al alarmslijn bij de provincie. En daarom had de provincie, ik zei het in het Riek, van ja, dit is onuitvierbaar. Wij willen wel praten met de minister. En dat had ze nou ouderen tien ik dien. Maar dat had net aan trochbraak laat.
1: Nee, want de provincie, Daan Olivier, die, dit zijn haarse regels.
0: Ja.
1: En de provincie moet het lekker uitvieren.
0: Wel met hulp van Den Haag. Hè. Dus ja. Den Haag stelt natuurlijk ook geld voor beschikbaar. Zodat nou, de gebiedsprocessen die er eerder waren, dat je dat hopelijk weer op zo'n manier zou kunnen gaan doen. Het is een enorme ingreep. En ik begrijp die zorgen, de zorgen van boeren heel goed. Ik begrijp ook dat ze op dit moment niet weten van ja, wat komt er op ons af. Nou, inderdaad, het zwaard van Damocles dat er mogelijk boven hangt. Hè. Wat betekent dat dan? En wat betekent dat ook voor de investeringen die we dan gaan doen? Als we op het moment dat we dan toch nog die korting krijgen. Ja, dat is heel veel onzekerheid. En ik snap dat boeren daar zorgen over hebben. En ik denk ook dat het goed is dat wij er als provincie over in gesprek gaan. Het is wel zo, dit probleem moet opgelost worden. En dat zullen we met elkaar moeten doen. Daar heeft politiek Den Haag. Den Haag moet daarvoor een koers neerzetten. De provincie moet daarvoor aan de bak. De gemeentes. Maar met name ook wij als maatschappij. De supermarkten hebben daarin een verantwoordelijkheid. De Friesland Campina's van deze wereld. We zullen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten pakken. Zodat boeren deze hele zware transitie mee kunnen maken. En zodat we gewoon een toekomstbestendige landbouw hebben. Die vele jaren, hè, volgens mij moet je nu ook een koers neerzetten die vele jaren staat. Dat er niet straks nog een opgave bij komt van oh, we halen toch niet en we moeten weer bijsturen. Nee, je moet nu gewoon een koers kiezen. Op deze manier gaan we het doen. En op deze manier zorgen we ervoor dat jij op een zekere manier jouw bedrijf kan voeren.
1: Ja. Jim vindt het als jaar 21 stikstofgekte, hè?
4: Nou, ik denk dat ik best wel genuanceerd in de wedstrijd zit. En een beetje, ik even reageren maar op de heer Olivier. Ja, die zou het van de markt het liep goed was, want we willen het eigenlijk net bijsturen. Maar er is natuurlijk eigenlijk gevaar dat als de trosjes maar dien plan. En dan gewoon meestal zeggen van, nou ja, dan liet ik me wel uitkeerpje, wat dan ook. Maar ja, die bedrijven, die krijg je dan ook net samen weer om. Letterlijk dus misschien wat trosjes. Nou, in ieder geval. Ik ga deze week ook nog porteren met de minister, Jamie van Essen. En toen hebben we het gewoon over wat wij vinden van die brief als JA21. En wij proberen hier te werken met de heer Grinwis van ChristenUnie en de heer Vlag van SGP. En dan proberen we toch een beetje een rugs midden bond te vormen. Om het wat te zwaarigen dat we toch deze stikstofbrief een beetje meer naar de rechterkant loeken kennen. Want oorst dan gaat het gewoon via pro. Wat zwaar ging dat we toch deze stikstofbrief een beetje meer naar de rechterkant loeken kennen. Want oorst dan gaat het gewoon via pro in deze vorm erin. En dat is helemaal.
2: Je wil de brief ompassen? Dat betekent dan zonder die generieke kwarting? Of wat is je inzicht?
4: Nou, er binnen een aantal maatregelen. En die haak maar de minister al besputsen. En dat hebben we trouwens al maandelijk indien. Dat gaat natuurlijk over die koeiennorm, die 2.6 GVE. Die vind ik wel heel erg rigide.
2: Dus voor een heel soort boeren in Friesland. Hoe
4: in Friesland is dat te waar in Noord-Holland, Zeeland. Maar als je eens naar het oosten van Nederland en het zuiden, dan is dat een hele drege opjefte.
1: Die wil je hem omheen gloeken, die onderdreins.
4: De heer Grinwis die had toen een tijd maar.
2: Is dat net een mooi idee, die 2.6? Want dat is circulair en net meer kei als dat de natuur gewoon kent.
4: Nee, ik vind dat een beetje echt een rigide krimpknop. Want als je hartstikke goed bezig bent met de best beschikbare technieken, hè, zoals ze dat nemen. En dan best met managementmaatregelen, staalmaatregelen. Dus zwaar is dat die emissie echt naar beneden gaat op het gebied van ammoniak. Dan nog wist ook geconfronteerd, maar is dan eigenlijk zo'n krimpknop. Namelijk dat ze van dat haast heel wat reduceert, maar dan haast nog steeds de volle keieren op die hectare. En dat vind ik gewoon heel spietig. Want dan straf ze gewoon eigenlijk in. En daarom zei het LTO en NEK ook van, eigenlijk masto die koeiennorm kopje onder waterkwaliteit.
3: En dan hoefde ik net zo strak te sturen op die 2,6. Plus nog eens een keer, en dat is een hele wichtige, die soneringen. Die haast natuurlijk ook in Friesland. Nou ja, daar is dan Ekus College van Friesland. Die had zijn van, nou, wij vinden dat je hem dat vierste strak deel zette. En soneringen van 1000 meter, die snap ik totaal net. Want wie haakt nog technische briefings gewoon onlangs in het Tweede Kamer. Die werd al je hoogleraar aan het zezen van Mislustrie. Bijna 90% van ammoniak die slaat binnen 250 meter del. Dus waarom zoest er zo'n grens van 1000 meter dan?
1: Ja, even ter verduidelijking, want Jim zet het daar volsluin in. Tuurlijk. Anno en Goudswaard en ik denk Olivier.
0: Mijn collega de heer Zwart een stuk beter nog.
1: Oké, maar het gaat erom dat een boer bij een Natura 2000 gebied.
2: Vooral in het zuideerste van Friesland.
1: Dat is vooral het zuideerste van Friesland. Gaat het van Friesland om. Er is een sanering, een zone insteld van een kilometer. Werd dan die boer van al zitten?
3: Nou, ik weet niet dat dat nou precies in het Zuid-Eerst is. Dat varieert.

0: maar de minister had zei van dat ik in 400 meter was. Ik soms ook 1000 meter was. En dan zei wij van ja, maar als Lustrie, dat als je echt die genoeg experts spreekt, die zeiden van ja, het slaat echt, het grotendeel slaat deel binnen 250 meter. Dus wat wij nog zeiden van, laten we er nou voor zorgen dat de provincies, die gaan natuurlijk ook al even van die gebiedsplan maken, ontleden en lean. En die kennen volgens mij volle beter beschouwen van wat is er nou precies nodig in zo'n provincie. En dan hoest dus echt net vasthouden om die hele grote zones. Want dat zou de verzwaring dat er volle meer agrariërs eigenlijk gewoon vertrekken maten. En dat vindt mijn partij totaal net wenselijk.
1: Nee, maar je wil dus meer de regie bij de provincie daar lezen.
0: Op dat moment vinden inderdaad dat wij vinden dat de provincie meer mandaat krijgen mat van u Den Haag. Inderdaad, dat klopt, ja.
2: Ja, en dat wil de provincie Friesland, ik.
0: Ja, dat was ik.
1: En
0: ja.
1: Wil de PvdA in de Steden dat ik?
3: Vind ik zelf lastig om te zeggen. Zeker als ik kijk naar het stikstofplan dat er op dit moment ligt. Dat is verre van onvoldoende. Dus daarmee gaan we de vergunningverlening niet vlot trekken. Ik denk dat wij vanuit de Partij van de Arbeid en GroenLinks, Saks Pro, toch wel heel erg kijken naar een antwoord vanuit Den Haag. Van kom nou met die generieke kaders waarbinnen wij als provincie moeten opereren.
0: Ja.
3: Om ervoor te zorgen dat wij uiteindelijk allemaal met elkaar vooruit kunnen gaan. En dat het niet, ja, dat we niet nog jarenlang in deze misstand varen zijn. En dat er gewoon heel veel dingen niet kunnen.
1: Mm-hmm.
3: Dus een duidelijk antwoord vanuit Den Haag. En volgens mij ligt dat er nu met die stikstofbrief. Waarbij ik de zorgen heel goed begrijp. Maar ik denk wel dat je uiteindelijk dit nodig hebt om met elkaar vooruit te komen.
0: Ja.
3: Maar ook daar echt bij gezegd van, ik vind echt principieel, het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de boeren. We moeten ook kijken naar de veevoederproducenten. We moeten ook kijken naar de supermarktketens. Dus de hele industrie heeft hierin een verantwoordelijkheid. Net zoals dat ook andere sectoren een verantwoordelijkheid hebben om stikstof te reduceren. Het ligt niet alleen bij de boeren. We zullen het met elkaar moeten doen.
1: Nee.
3: Ja, en deze
1: stikstof die boeren produceren, dus ammoniak,
3: ja.
1: Dat het wel de grootste invloed op de natuur.
3: Ja.
1: En
3: ja.
1: Meer als de uitstoot van een benzine- of een dieselauto.
3: Ja. Nou,
2: nee, maar dan ben
1: dat
2: ik
1: is stikstofdioxide, ja.
2: Dan ben ik nog oren grutte uitstooters in
1: Nederland.
2: Tata Steel.
1: Ja, de industrie.
2: Fabriek in Zuid-Vlaanderen.
1: Ja.
0: Want ik denk dat Orno en de heer Olivier, die denk ik wel een beetje maar mee eens binnen. Wij vinden, ik snap echt wel in mijn praktijk dat natuur gewoon heel erg wichtig is. Dat was ik beschermen dan. Maar wat nou juist is, dat er een echt toch nog wel een hyperfocus ligt op het veromdringen van die ammoniak. Terwijl als toch echt maar zien, stel als we dan al je melkveehouders uitgeskeerpen en de zorg is dat minder deel slaat, dan nog wordt het wel 10, 15 jaar voordat er überhaupt echt maar een beetje verordening is in zijn gebied. Dus dan maakt het gewoon echt een hydrologische effect in zien. Misschien nou een stukje bekalking van een aantal gebieden. Ja. Dus dan maakt het echt volle meer zien. Ja. Nou, wat kun je voor die natuur doen in plaats van alleen maar die hyperfocus op die melkveehouders. Dus ik denk dat daar gewoon nog een heel grote dwan is. En daarom hoop ik ook dat die, en dat is ook hier van u zijn inbreng West, dat die rekenkundige ondergrens dus zo snel mogelijk komt. Want die kritische depositiewaarde, dat is gewoon een stukje modeldenken wat net werkt. Want
2: dat gaat om een theelepeltje stikstof en dat is extreem leeg en dat is zo leeg. Dan
1: volle leeg, dat werkt als
3: ik denk eens dat je daarmee inderdaad veel meer duidelijkheid creëert. Maar op het moment dat een emmer vol is en je doet er een theelepel bij, dan stroomt die nog steeds over. En dat is natuurlijk ook wel hoe de staat van de natuur op dit moment op veel gebieden is. Ja, er is gewoon te veel stikstof. Maar er is inderdaad ook wat de heer Goudswaard zegt. Droogte speelt ook een hele grote rol. Soms heb je het ook over dat er zijn ook branden geweest in de natuur. Ja, dat zet de natuur natuurlijk ook heel zwaar onder druk. Dus er zijn heel veel factoren die de natuur onder druk zetten en waar je mee aan de slag moet. En het is inderdaad, het ligt niet alleen aan melkveehouders.
2: Ja, maar de eenzijdige focus op stikstof had wel heel ongelukkig geweest. Het gaat natuurlijk om een soene landbouw in balans met de natuur. En het gaat ook om waterkwaliteit. En het gaat om loftkwaliteit.
1: En grondkwaliteit.
2: Waaiumkwaliteit.
0: Kruidstroken. Dat soort
3: uiteindelijk
0: zaken.
3: Uiteindelijk leef je van de bodem. En dat weten boeren maar al te goed. En daar zijn ze ook heel begaan mee.
1: Ja. Oké, we gaan naar de begroting van het kabinet. Ik weet net dat je het wat volgen hebt, of dat je hem dacht van nou, wat, ik bloe nog even in het recess zitten, eventjes van me afkomen. Maar ja, de tredetizi in september die nadert. En dan moet er een miljoenennota inleveren worden. En er wordt hier en daar behoorlijk onderhandelen, hekte indruk, Goudswaard.
0: Ja, nou haak mij er gelukkig net zo vol mee bezig gewoon. Dat had vooral onze financiële man Michiel Hogeveen dien.
1: Maar je moet lezen als fractie toch wel?
0: Bij Oelisse, ik ga natuurlijk vanuit de INW en LVVM mijn weenskentrog doen. Dat ik hier dan hoe bijvoorbeeld de vliegtax zat wie hier in Nederland had. Toen had ik zei van nou, dat moet weer eigenlijk met level playing field komen. Dus u moet dus een vliegtax leak looken, maar bijvoorbeeld Duitsland, om eens wat te nemen. En dan moet ik gewoon meer geld naar de infrastructuur daar. Maar dat hier wij ook al in ons verkiezingsprogramma hebben we daar heel duidelijk bestilstien. Dus dat ben dan een paar dingen die ik dan aan ons wordt via de van de financiën mooi jou. En nou, daarbinnen stappen zet. Maar ja, uiteindelijk is er geen de waai dat proces. We zijn volgens mij best goed bezig, echt jaren maar SGP. Maar toen opeens stappen de gesprekken. En ja, heb je eigenlijk niks meer yet. En ja, dat is gewoon heel erg spietig. Dus dat kwam op mij net heel professioneel over.
1: Nee. Maar hoe gaat zoiets, Anno? Want we hebben een minderheidskabinet.
2: Het gaat oors als oors.
1: Ja, ze moeten shoppen bij verschillende partijen om een meerderheid te krijgen.
2: Ja, een Rijksbegrutting, dat jet een redelijk serieus stik te wijzen. Maar wat we nu krijgen in Nijwijk is net een Rijksbegrutting, maar een concept Rijksbegrutting of een soort van workdocument dat dan drie politieke partijen achtersteen. En ja, die drie partijen ben het lang net altijd tieners. Nee. En dan Jonker, als ik nog stiepenledig bij orenpartijen. En al die orenpartijen binnen ik ontevreden hoe wat er nou leidt. Vassafierse kijkt wie er wat er leidt. Want ja, het stik zelfs is nog geheim officieel.
1: Ja, officieel.
2: Binnen enige onderdeel binnenlekt. Dus het wordt een grut politiek gevjucht, denk ik, de komende weken. En
1: ja, maar
2: de komende
1: dat wordt een beetje handje klap. Doe krijg dit, dan krijg ik dat.
2: Nou ja, het probleem is natuurlijk van Jassa Proneder. Dat is de op je naar grutste partij. Die is in grut in de Eerste Kamer.
1: Ja.
2: Dus als ze gebaren maakt richting pro, ja, dat vind dan de rugse partijen vind dat net moffelijk. De VVD had het er, ik heel dreig mij. En de nederige grutte problemen en uitdagingen. Waar toe stikstof hoor, dat is een hele grutte uitdaging. Maar waar ik nog het probleem van de infrastructuur die het achteruit workert, dat het Riek tientallen miljarden op de kwart komt. En dan vraag je jou, hoe is dat in de goede giet mogelijk?
1: Ja.
2: Want provincies en gemeentes, die ben wend om te reserveren, als er een provinciale bregen stikken git of die git achteruit, nou dan wordt er gewoon onderhoud op pleegd, er is voor reserveerd. Maar het Riek doet dat net.
1: Nee.
2: Ja. Heel vreemd. En ja, een heel soort van de infrastructuur is online in de jaren van de opbouw. Nee, de Tweede Wereldoorlog is nu online daar.
1: Ja.
2: Grutte bregen, grutte sloezen, orenkunstwerken, autodieken, spoorlijnen. Ja, en dat is heel wichtig. Ik vaar het verzinmodel van de BV Nederland. En ik gewoon om het mogelijk te maken dat mensen van A naar B komen.
1: Ja. Ja, de luiten.
2: Maarten Goudswaard zit in die commissie.
1: Ja,
2: infrastructuur en wetenschap.
1: Ja, ik weet het. Ja. Ja.
0: Nee, maar ik ken Bahama wat Onno zei. Dat is natuurlijk weer echt een vernietigend artikel in Volkskrant. Voor mijn Orle Wikkelin of zo. Met het in je zijn van ja, hoe is dit in vredesnaam mogelijk geweest? En ja, ik had deze week ook nog maar de maar Karremans om tafel zitten, de minister van INW en de staatssecretaris van INW Bertram. En ja, daar haak ik dat nogmaals benadrukt van ik ken er nog steeds aan bij. En we willen nog wel in een hele lastige situatie zetten, want dan moeten wij dan een afwegingskader maken. En dat is eigenlijk iets onmogelijks was van uw vregers, want al die projecten zijn natuurlijk hartstikke wichtig voor de BV Nederland, hè? Want wie moet de green blauw, maar tegelijkertijd, maar dat echt veilige wijze. En er zijn saprotte bregen die bijvoorbeeld storing hebben, dat die hele, dat neemt dan de Sahit model shift, dus dan de verplaatsing van vrachtverkeer naar het Wetterta, ja, dat rent helemaal spek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat is compleet zin de eigen ambities van de kabinet niet. Maar ja, ze gaat al eens vier komen letten.
1: Ja. Yeah. Laten we het even naar Friesland aan loeken. Want het ligt erop dat Friesland toch wel de dupe wordt met die infrastructuur. Dat grote project in Friesland en in het hele noorden trouwens opblaast binnen.
0: Dat gevaar zit er, ja, zeker. Ja,
1: wil dat Friesland, we hebben het gekregen, ja, het wel een win geweest is voor de BV, ja, Nederland.
0: Yes, ja.
2: Maar wrakke breigen over het proces met, ja, Rietkanaal, om eens, ja, een voorbeeld te nemen. Ja, maar ja, ondergehoord om een Riekswegen, dat er van onkundige is dat dat uitsteld werd zo.
1: Ja, ja, dus...
0: De balans is een beetje voort. Maar gelukkig zitten er redelijk wat Friers in de commissie in je wee. Dus aan u is dan de skinne taak om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja. Slaat het?
0: U is Friers onderling. Waar haar goed contact met elkaar? Ja, zeker. Dus nou, wie is het geen...
1: Je hebt een sterke stem. Ja.
0: Bij door is best. Ja. Zeker. Okay.
1: Is geen tas in het dan, dat snap ik. Ja, we hebben het nog net gewoon...
2: De materieel bij.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Maar we hebben het nog net gewoon over de sociale zekerheid. Want dat is natuurlijk ook een wichtig punt in die hele begrutting. Wat de vakbond ik al behoorlijk voor demonstreerd hebben en verstaakt hebben. Om bepaalde bezuinigingen van tafel te krijgen. Hoe zie je hem daar nou?
3: Ja, die moeten van tafel.
1: Die maten van tafel.
3: Het is van de gekke dat jij een premiepot opbouwt voor sociale zekerheid. En dat we zeggen, kijk, investeringen in defensie, heel belangrijk, moeten we doen. Alleen niet ten koste van de sociale zekerheid.
1: Maar ten koste van wat dan wel?
3: Ten koste van hogere belasting op vermogen.
1: Oh ja, dat is TVDA's.
2: Vrijheidsbijdrage.
3: Ja, vrijheidsbijdrage van de vermogen. Ik denk dat die daar ook echt gewoon verantwoordelijkheid in mogen pakken. Ja. En dan heb ik het echt over de grote vermogenen.
2: Ja, maar de bokstrijden onpak.
3: Onder andere. Maar ik denk dat je ook eens heel goed naar box 2 moet kijken. Want daar kan je nog heel veel lekker wegstoppen.
2: Ja. Ja. Voor mensen die niet weten wat het is. Wat is dat, box 2?
3: Box 2 is waar je onder een BV je belast, ja, of je vermogen instalt. En als je dat slim doet, dan hoef je daar heel weinig tot geen belasting over te betalen.
1: Oké. Ja. Je bezuiniging op de AOW?
3: Nee, maar kijk... Waarom is Nederland zo welvarend? Volgens mij moeten we daar ook eens met elkaar naar kijken. Dat is omdat we een heel goed sociaal vangnet hebben. En ik heb het zelf als sporter meegemaakt dat ik door een blessure... dat mijn hele, een soort van mijn bestaanszekerheid onder me weg viel. Want ja, in één keer moest ik wel wat anders gaan doen. Ja. En ik heb het risico kunnen nemen om te gaan studeren. Omdat ik weet dat er is een goed sociaal vangnet in Nederland. Maar B, ik had ook een goed sociaal vangnet vanuit huis. Maar dat sociale vangnet is heel oneerlijk verdeeld in Nederland. Of dat wordt steeds oneerlijker verdeeld. Dus de rijken worden steeds rijker. En de mensen die dat geluk niet hebben... Die bijvoorbeeld geen koopwoning erven... of waar het vermogen niet in de familie zit... die hebben die kansen niet. En volgens mij, op het moment dat je echt liberaal bent... en gelooft in mensen de kansen geven... zorgen dat mensen zichzelf maximaal kunnen ontwikkelen... en daar ook de risico's voor durven te nemen... daar dan ook vermogen worden beloond... op basis van natuurlijk een hoger salaris... Ja, dan moet je ervoor zorgen dat het wel op het moment dat je klein bent begint... en dat je die kansen hebt, maar ook dat op het moment dat het misgaat... dat je terug kan vallen. En dat we dan niet zeggen, oh, maar jij hebt het verpest. Nee, sorry, verkeerd gegaan, jammer, volgende keer beter. Zorg ervoor dat je... en probeer het opnieuw. Mm-hmm. En volgens mij moeten we echt... en op het moment dat dingen tegenzitten in het leven... dat je ziek wordt, dan gaan we toch niet mensen aan hun lot overlaten? In zo'n land wil je toch niet leven?
0: Ja, dat vind ik wel een beetje makkelijk stellend.
1: Ja.
0: Ja, want dat vind ik toch nou... Ik vind dat er... Wij moeten sowieso naar nou, uw hele stelsel zien. Hè? Want er haast te maken met mensen die echt minder werkje gaan. Zeiden van, ik ga minder werkje omdat ik oorspronkelijk mijn taslagen kwijt eruit zie. Ja. Dus dat is gewoon net...
1: Dan klopt er iets net in het systeem.
0: Nee, okay, maar daar,
1: dan
0: is er een weefout.
1: Ja.
0: Oké, dus daar kunnen we koffie.
3: Ja, tuurlijk.
1: Ja,
3: ja, dus die inkomensval, die moet je niet hebben. En het feit dat mensen volledig van... Of dat mensen voor een heel groot deel van toeslagen afhankelijk zijn. Nee, dat moet je anders, daar moet je naar een ander stelsel toe gaan.
0: Ja. Ja,
3: okay. Alleen, dat moet niet betekenen dat je gaat bezuinigen op je sociale zekerheid. Op je WIA, op je AOW.
0: Ja, ja,
2: dus maar het meest... bij belastingstelsel komen. Dat is in het politieke landschap dat we
3: nodig hebben. Ja, dat wordt
0: maar wij worden echt steeds ouder. Dus op een gegeven moment must het echt realistisch verwijzen. Want ik ben nou wel heel bang dat die jongeren echt een trol had. Dat als zo is van ja, fantastisch, dat pro-goed verhaal. Maar uiteindelijk, hoe langer als uitstelt die AOW, des te meer penis is er hoe het zien je 15 of 20 uur vielen wanneer je stouw onder
3: beurt. Maar Nederland is dus, het enige land in Europa met een negatieve vermogensbelasting. Ga eens naar die hypotheekrenteaftrek kijken. Ga dat eens aanpakken. Kan je zo 11 miljard op jaarbasis
0: pakken. Maar mensen die schreeuwen ek om minder instroom. Nou, pro-site door de domme wagen wie het hier hebt. Nou, wat gebeurt er?
1: Volgens mij zei pro dat net.
3: Volgens mij hebben wij het Europese migratiepact omarmd.
0: Het tweede keer dat Europese migratiepact werken tot nota voor geen enkele meter.
3: Als je
0: al die motie in het tweede keer, dan pro die vindt het al helemaal prima. Nou ja, wat gebeurt er dan? Bijstandsuitkeringen. 54% is van net westerse afkomst. Terwijl die maar voor 16 tot 18% van zijn burger ben hier in Nederland. Maar daar Jerk dan, dat kost echt miljarden prima. Daar juist GroenLinks, PvdA net hoor. Die zit dan zelf van, oh ja, dat bestond.
3: Oh nee, maar, ik denk dat je dan heel goed moet kijken. Waarom belanden die mensen in de bijstand? En welke verantwoordelijkheid heb je dan ook als samenleving?
0: Nou, misschien mag ik gewoon net binnen, Helly, dat wij zelf bepalen
3: wie
0: wij binnenletten. Ja, het is toch net raar.
3: Ons asielstelsel zit toch zo in elkaar dat de mensen met de grootste nood, dat we die helpen. Dat is toch. En dat lijkt me toch ook vrij rechtvaardig. Ik bedoel, volgens mij is het niet de schuld van de asielzoekers dat mensen straks op hun sociale zekerheid gekort worden. Nee, dat is het feit dat heel veel mensen, dat wij in Nederland een negatieve vermogensbelasting hebben. Dus dat heel veel mensen de belasting weten te ontwijken. En volgens mij is dat waar de pijn ligt. En dan gaan we dat allemaal over de mensen die de meeste hulp nodig hebben. Over de mensen die voor oorlog, voor verschrikkelijke dingen op de vlucht zijn. Gaan we zeggen, nee, het is jouw schuld. Ja, sorry, maar dat vind ik wel een beetje populistisch.
0: Nou, populistisch is, dat is gewoon net zo. Het was het zeggen van, bij het een heel groot geld naar de bijstand heen gaat. Dat komt van een bepaalde groep. Dat kist al je afvangen als er gewoon opvang in de regio. Dus dan kist nog steeds mensen helpen. Maar het is een fractie van de kosten.
1: Deze discussie letten we. We hebben nog een paar minuten en er staat nog volle meer op het listje. Ik pik er één uit. Ongehoord Nederland van de buis naar uitspraken over Hitler. Ik ben benijd. Joost Niemuller is voortgeen als haatredacteur. Wat vind je hem? Mat, ongehoord Nederland van de buis. Daan.
3: Ja.
1: Ja, even korte antwoord. Okay. Den Neumann is taaljachter. Anno.
2: Ja, een publieke omroep die het enthousiast is over een taspraak van Hitler en die dat net in een context pleetst. Ik vind dat onvoorstelbaar.
1: Net kennen. Oké, duidelijk. Maarten?
0: Ja, graag.
1: Graag, ja. Oké. Okay. Ja. Dan ben we het alle keer eens over dat ongehoord Nederland van de buisband. Hoe kan het dan dat de minister daar nog zo lang hoe nooit in gemaakt?
3: Het is wel lastig als de politiek gaat ingrijpen in het medialandschap. Hè. Dus dat is eigenlijk wat ik net ook wil zeggen. Ik denk dat je heel goed moet kijken wanneer je als politiek in een vrije media gaat ingrijpen. Maar wat hier is gebeurd, uitspraken.
1: Maar dat je belasting hield hen.
3: Ja, nee, zeker. Dus daarom moeten ze ook van de buis. Want ze hebben verschrikkelijke dingen gezegd. Ik bedoel, je gaat niet uitspraken of je gaat niet Hitler lopen verheerlijken. Dat kan niet. Dat moet niet kunnen met ons publieke belastinggeld. Alleen het feit dat een minister moet ingrijpen in het medialandschap en dat de politiek ingrijpt, ja, dat is wel iets waar je hele goede redenen voor moet hebben. En die redenen zijn er nu om het te doen, maar daar moet je zwaar aan tillen.
2: Ja, en volgens mij is het nog nooit eerder gebeurd.
1: Nee, dat is nog nooit.
2: Een verbinding is of een omroep van de buismieten is. Dus.
1: Ja. Nee, maar het zo wel matte vind je hem alle keer. Waar leidt nevens jij, Anno, als journalist de Grees, tussen een schurend geluid, neem ik het maar even. Hè? Want soms maak je even wruwen om glans te krijgen. En een journalistieke ethische code. Wel uit de grens.
2: Ja, dus ze bent denk ik Uri Greens Hennigien. Want we hadden natuurlijk een heel soort televisieprogramma's Westen. We doen een heel soort televisieprogramma's maken over wat er in de Tweede Wereldoorlog bad is. En in de onrin naar de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En natuurlijk zie je dan ik wel eens een stukje van een taspraak van dictator Adolf Hitler. Mm-hmm. Maar om nou uit die context, zoals de helgen, en die man dan dat te juichen. En het is ik nog slimmer te zeggen van hij hier eens geliek. Ja, dan denk ik dat jou je wel een heel verkeerd signaal al richting de jongere generatie. Van wat die man zei en die zei raar wie dat net. We weten alle eer dat er is in het verliezen is er ik positief hoe Hitler praat. Want hij laai autodieken om en hij maakt een eind om de werkleersheet. En ja, we zitten nu op een dag dat er gestemd wordt in Duitsland, in Sachsen-Anhalt.
1: Ja.
2: En dat een extreem Russische partij mogelijk die verkiezingswinnen zal. En die partij had al zijn, we willen op squallen minder omdenken van de Holocaust. En minder omtinken van die zwarte periode te duitsiskeert.
3: Ze gaan daar scholen willen ze gaan scheiden. Hè? Dus mensen die met een migratieachtergrond, maar ook mensen met een handicap, die moeten op een andere school gaan zitten dan de rest. Dat wil de AfD. Ik bedoel, wat voor waanzin is dit?
1: Ja, Nou ja, dat zullen we vanmiddag jaren, want die verkiezingen binnen Joet. Het kenwijs dat de AfD in Duitsland, in die deelstaat, de absolute meerderheid krijgt. Ja. En dan zullen ze daar ik regeren. Ze hel zijn dat ze net meer andere partijen willen. Dus een combi van partijen zal het net worden. Mm-hmm. Nou, dat is spannend. Daar in Duitsland, dat jaren we nog wel. Ik zoek even naar de klok. Wij zijn aan een aankomen alweer van dit Nijsforum. De tijd vliegt altijd voorbij. Allereer hartstikke bedankt voor het mooi praten in het Nijsforum. De discussies die we hier gevierd hebben. Nije week, dan is er zelfs weer een Nijsforum. Dan ben ik Rick Wette. En dan hebben we onder andere een Europarlementariër Raquel Garcia aan tafel zitten. Anno Valkena, Maarten Goudswaard en Daan Olivier, die gedank. Dadelijk, na Ian, giet Diana Waarom in de Tiet in Snijn in Friesland. En ik wens je nog een hele mooie duiten. En wat mij onbelangt, ik ont nije wieke. Doeg!
4: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
5: En wel een begin alleen hoor.
4: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moertje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
6: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
7: Ja, wat zeiden ze hier dan?
6: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: En hoe was het bij het ING servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Else in.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
21: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïnse president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS-journaal.
5: Een goeie middag en fijn dat je erbij bent op deze 9 september. Ik neem die van de middag weer mee op een muzikale tietreis. En in de eerste oren is dat...
7: Jochentje 68,
5: dat wordt het dus. Ik zie je die lijst erbij. Ik een soort voetbal van de midden, want zowel Heerenveen als Cambuur die speel je om jelve treien. En dat kiest Erik Volgje in Snijnie Friesland.
22: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
23: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
24: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slijven net loed opstelst.
25: Hoe kom ik je waai?
24: Of een die tij wekker houdt.
26: Hoe kom ik aan het werk?
24: Vragen die toe in toekomst keer.
27: Waar kan ik van over werk leren?
24: Vragen die praktisch binnen.
28: Hoe vind ik personeel?
24: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
29: Hoor blauw ik zo in mijn werk?
24: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
23: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
30: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
31: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
32: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
31: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
32: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
33: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
34: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
35: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
34: Nee, Attents met ds.nl.
36: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Snijden in Friesland.
1: Diana de Groot.

0: hitlist van deze week in Jochentje 68. Tom Jones en Help Yourself.
1: Dat weer doe.
0: Een hele goeie midi. En de tietmachine, ja, die bepaalt van de midi uit welk ier de muziek komt. Elk oren een oor ier. En net alleen nog de muziek uit dat ier. Maar ik het nijs, dat pakken we er vanzelfs bij. In Jochentje 68 is het de tiet van de Brommers, de Poeg Maxi, de Krijtler, de Mobilet, de Vespa. Om er even een peermerken te nemen. Maar ik de tiet van de minijurken en de psychedelische prins en de felle kleuren. De studenten in Nederland die protesteren je voor onderwijshervorming en bezetten het Maagdenhuis, de Universiteit van Amsterdam. En de regering De Jong die treedt je toch af. De Apollo 8 die maakt het mooi bemanning voor het eerst een rondje om de moine. En in Amerika vindt het legendarische Woodstock Festival plaats. De muziekfestival dat zoveel artiesten en bezoekers lukt dat het heel vreedzaam uit de hand rint. Het rint vol uit de hand, maar wel heel vreedzaam. Nou, dat is een mooie conclusie in elk geval. Dan de muziek uit 1968.
2: Dit is de top 3 van Doe. 3.

Heintje, die komt dan in de hitlisten. Ich bau dir ein Schloss. En de eerste op nummer 3, de Bee Gees. En I've got a guest, a message to you. En op nummer 1, de allereerste nummer 1 hit van de legendarische Nederlandse rockband Golden Earring. Die in deze tijd nog een S erachter steen heeft. De Golden Earrings dus. En een prachtige titel. Denk me nou even net alweer. Ja.

0: Oké, ik doe het toch nog even. Dong, dong, di, ki, di, gi, dong. Dat wie hem van de Golden Earring. En dit wie Otis Redding en Hard to Handle.
1: Omroep Friesland.
2: Snijnie Friesland.
0: Thomas, ik nog even bepalen wat voor plaat ik dit oeren draai. Ik heb een A en een B van die kleerstenen. En Thomas is welke het wordt.

0: ever needed. Ja, dan moet je kiezen tussen een girl, dus wat het choose, maar don't cry for a girl. Of de Sunny Girl van The Hep Stars. Welke was door jij, wat het A of B? Dan moet je even naar mij toch appen via de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9 of via de Omroep app. En ik beting crack, ik ga je een pallo maken. Nee, lekker handig. Oké, dat beziek ik nog even tussen terug te dwan. Dan kun je zo intussen even nadenken welke plaat als zo dadelijk jij was. Er is ik nog nijs in Jontje 68 verzels. Dit is een mooi stikje, want de verslagjouwer vregen de meesten op stritten als ze wolens uit eten gaan.
1: Als u nou gaat eten, hè? Ja. Buiten de deur met uw vrouw, kinderen en zo. Vindt u het dan duur, het eten in Holland?
2: Nou, dat niet. Een beetje Chinees eten is altijd lekker. Hè?
1: Gaat u wel eens eten buiten de deur?
3: Ja, zelden.
1: Zelden?
3: Patatzaak.
1: Een patatzaak.
4: Ik ben in het buitenland goedkoper uit als ik hier blijf.
5: Ik geloof dat het in het buitenland over het algemeen duurder is.
1: U gaat wel eens samen eten ook?
6: Jawel.
1: Ja. Vindt u dat duur? Dus samen eten, Hollands eten?
6: Nee, nou, helemaal niet. Nee. Maar we gaan ook wel veel naar de Chinees. Dat vinden we toch wel nog iets voordeliger. En dat vinden we ook wel erg fijn.
7: Ligt eraan waar je gaat, de Indisch restaurant niet zo erg. Gewoon wel.
8: Er zijn een hoop collega's of mensen in de bedrijven die dus een zekere standing en een zekere positie inhouden. Niet waar die vooroorlogs is, die past niet meer tegenwoordig in de tegenwoordige tijd.
1: Wat noemt u vooroorlogs?
8: Vooroorlogs noem ik samen zeggen dus hoge prijzen. En de dikke tapijtzaken, niet waar. En een beetje boven je stand het bedrijf verkopen.
9: Wat ik ervan geniet, vind ik niet duur. Alleen het vis hier op de pier is duur, dat kost 3,5 gulden.
10: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit
11: Jochetje 68.

De nummer 4-futer hitlist van Jontje. 68, Disse Wieke Doe, The Cats and Times Were When. En de fire is de Rita Franklin Nijbin in de list op nummer 34. I Say a Little Prayer. Welke plaat was dat straks, Jere?

0: De Paul, die is intussen een oormaken. Ik ben blij dat Freya er is. Die heeft me weer redden van de middie. Die heeft de Paul intussen een oormaken, dus die kist ik gewoon onvinken. Wosto A, jere de shoes en Don't You Cry For A Girl. Of B, de Hepstars, My Sunny Girl. Dat mag Steven witte litten. Dan kist hij een stem uitbrengen en waar wit draai ik straks wel die favoriet. Dat wie doet. Erik Enema, die is er zelfs ik weer. Die doekt altijd voor dat er Givien, dat hij het iertalje hebt van de tietmachine. En die pakt dan de kranten er even bij. Wat heeft er weer ontdutsen, Erik?
1: Ja, goeiemiddag, Diana. Ik moest er van goelen, zei molenaar Van der Kooi. Wat doet er aan de hand? De watermolen Marsum in vol bedrijf verloor een wiek. Zes grote kranten in de kroon hier. Met een daverende knal is gistermiddag omstreeks 4 uur... een van de roeden, de wieken, van de uit 1903 daterende molen van het waterschap de Marsumerpolder bij Marsum geknakt. Vermoedelijk heeft een lasnaad het begeven. Vandaag zal het bestuur van het waterschap met de molenmaker een onderzoek instellen naar de oorzaak en een voorlopig plan tot volledig herstel van de achthoekige onderkruier met zelfzwichtende borden opstellen. Het, ja, dan moet wie ontdraaien, toen een van de roeden knapte. De molenaar, de heer L. van der Kooi, al 38 jaar in dienst van het waterschap, was op dat moment niet in onmiddellijke nabijheid van de wieken. Hij was in zijn tuin bezig. Ik was er van goelen, vertelde de heer van der Kooi ons kort na het gebeurde. En mijn vrouw, ik, matte jou het spultje den oren sjen. In het dorp heeft lange tijd het gerucht eronder gedaan dat de schade aan de molen, die vermoedelijk tussen de 7.000 en 8.000 gulden zal liggen, veroorzaakt werd door een knal, waarmee een fractie van een seconde eerder een straaljager de geluidsbarrière doorbrak. Een las knapt alleen bij trillingen, zei de heer Van der Kooi, die er stellig van overtuigd is dat de molen weer in oude luister wordt hersteld. De molen is van de weg Leeuwarden-Dronrijp al duidelijk te zien.

0: Van Gary Bouquet en de Union Gap. En die vinden we waarom in de list van deze weken in Jochentje 68. Doe op plakje Jochen. Nou, er wordt al omraak stemd, Jerre, op die poll. En dook is natuurlijk ik nog even stemmen. Was to Jerre, The Shoes, Don't Cry for a Girl. Of Hapstars, My Sunny Girl. En ik kan die alvast vertellen, die giet al onder lering, hè. Dus als de tings van, nou, die wil ik wil Jerre, stuur dan nog even een B. Maar als de tings van, nee, ik wil toch graag die oren, Jerre, dan mag even een A nog sturen. We pakken nog even wat nijzen bij uit Jontje in 68. Er is een extra programma bij de RONO. Want Operatie Vers bestiert 25 hier. En onderdeel je van is het Einleerse gedicht.
1: We gaan weer terug met het Einleerse gedicht. Mensen dus die nou wat inspiratie opdwaan willen om op basis van de woorden die het juist erin bij de Friese Dagbladen stien, mij te dwaan om dat Einleerse gedicht en het op te sturen naar postbus 527 in Ljouwert van de Stichting Operatie Vers. Die kennen nou nog even wat voorbeelden hier, want we gaan nu de telefoon uit Oude Wannewaai, Benny Holtrop.
2: Ja.
1: Jo, had er ik mee aan de slag geweest?
2: Ik had er mee aan de slag geweest, ja.
1: En wat is er uitgekomen?
2: Nou, dat is wel aardig. Ijzer de Boer, die heet Nisse Zoren Museum. En dat is het, ook een beetje het thema van mijn gedicht. Ik zal het je voorlezen. In het lege midden van Friesland, dat ze van Nijs de Sompen gaan willen, staat een museum op touw. Nee, geen Saberen Museum, die ben er zo volle. Maar Libben, het menskenhuismanje, die mij mee arneerde dat het mij Friesland langer net zo'n heukerspultje, zo'n Sinterske en de Goosje wijzen moet. Nou goed, ik ben al stil, maar denk erom, dat jouw ik hem nog mij, bleef weg, want waar het zien komt uitliend, maar door de ribben schieten.
1: Dank u wel, Benny Holtrop. Een heel soort Jeskevet worden, zie je daar alleen?
2: Ja, ik had er mijn hand menig uitvisken. En dat, die zes wie zo'n aan die broek dus uit vroeger ik nog wel. Dat er is waarschijnlijk je woorden, dus dat vond ik wel te passen.

0: Dozy Beaky, Mick en Titch, Last Night in Soho. Het is 20 minuten voor 12. Er is nog even tijd om te stemmen in de poll. En ik pak de poll er even bij. Er komen heel wat stemmen binnen. Je hebt hem gelukkig gevonden. Hartstikke mooi. Even Shen, want sommigen die zetten er even een reactie bij. Maar Riet, die zei: Beluid me lekkerder in het gehoor. Willy, die zei: Ik ging zo trof met deze mooie uitstoring. Ik ging van B, de sunny girl van de Hapstars. Zonder twijfel B, zei Gary Labordes. Benny van Abba zien Grutte hit in Nederland. Zou Peter Rekken, dus ik ging voor B. Deze maar B had ook gekund. Zou Griet en Digi dus voor A. Ja, ze hebben er een heel soort stemmen. En B luidt nog heel tijd een beetje voor. Maar de kist die stem dus nog even uitbrengen. We gaan nog even naar het nijs en de activiteiten in het 68. Want op stap gaan, ja, dat doffen we zelfs ik in die tijd.
1: Op stap in de kroon hier in 68. Nou, Diana, zijn we naar de twee gemeenten in Jinsum. Zondag aanstaande dansen. Aanvang 19:30 met de Beat Boys. Nu maak je de muziek daar, hè. Kermis, merken in Massum. Sneur en zon september dansen met het bekende orkest The Lights. Om 19:30 in de feesttenten. En ik, de Dice and I, is het Doensien der in Massum. De Harmonie in Ljouwens, die het de opening van het Doensseizoen. 1968, 1969, met een van Nederlands beste dansorkesten, de Blue Stars. Daar mag je bij wezen natuurlijk. Merken is dik in grauw. De kermis organiseert een kut beatbal in de feesttent met medewerking van Beat Group Crash.
0: Zo, nou, dat zijn mooie activiteiten. Ja, ik weet nog even helemaal. Ik dacht, de grauwste merken. En volgens mij dat oren wieken. Maar er binnen een heel soort merken op dit stuit. Dus ik kan het hassend iets meer bij horen. Nou, in de twee gemeenten dus de Beat Boys. Nou, zal ik dan de Beach Boys maar even draaien?

Aphrodite's Child and Rain and Tears. Ja, een van de meest theatrale en toch wel een beetje een aparte vrouwthit uit die tijd is die van Richard Harris, MacArthur Park. Scruntroch Jimmy Webb. En ja, die gong altijd met zijn grote leefde naar het MacArthur Park in Los Angeles. En alles wat er eigenlijk beschreven wordt in dat ja, veske, dat is ik echt gebeurd. En een zin daaruit, dat is altijd wel een mooie. Someone left the cake out in the rain. Ja, ze dus echt taartsteenlitten in het park, in de Rijn. Nou, dit veske wil ik je net onthouden uit 1968. Richard Harris.

0: MacArthur Park, heerlijk, dit noemen we uit 1968. We maken dadelijk een sprong in de tijd, gin ik van u, maar ik weet het net, de tijdmachine die mij bepalen.
1: Wat doen ze treien?
0: Oh, ja, dat is wel een beste sprong. Ja, ik denk dat we zullen wel net in de jaren 60 blauwen, maar 2000 treien is een heel eind vooruit. Dat is in het komende oren dan juist ik voetbal hier. Want zowel Cambuur als Jereveen die spelen het. Maar door Hest nog één plaat te goeden, uit 1968. Er is omraak stemd en toch maar grutte oermacht ieder de plaatkezen werd onder oren. Ruud-Jan, Siet, Janke, Mariet, Akke, Jeltje, die hebben er al hier op stemd. De Hapstars. Mooi op toetsen inderdaad. Benny Anderson. The Sunny Girl. She's a

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Nou, we hadden dus een flinke sprong in de tijd maken van Jochetje in 68 nooit 2003. En als die het op de list, The Underdog Project. This

0: waar van je hoort. Ik drank dadelijk helemaal van die.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
6: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: De garage in jouw omkritten? Heima, service en auto's. Is de vat Els.
9: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
11: Snijden in Friesland.
12: Diana de Groot.

Dat? Wie? Doe. Omroep Friesland.

0: 2000 brengt die Underdog Project de Summer Jam ik al eens uit. Maar dan heeft ze net zo'n succes. Maar in 2003 wordt een mashup maken met de beats en de melodie van Fiesta van The Sun Club. En dat slaagt on. En we vinden deze versie waarom op nummer 5 in de hitlist van deze week in 2003.
1: Het gevoel.
2: Het nice.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Oren 12 van deze Snijn in Friesland. De komende 12 uur zocht het programma. Er krijgt even wat oorzuurt. En dat had vanzelfs alles te krijgen. Maar het voetbal om jouw vertrein. En dan begint Sportclub Jereveen thuis onder wedstrijd Chin AZ. En dan begint Cambuur ik onder de wedstrijd uit Chin Telstar. Maar nou eerst even waarom. Nou, 2003. Het is dat in Nederland Grutte Blitzkip is. Maar ik Grutte Gekte. En Blitzkip is er om de betten van prinses Amalia. En Gekte trog het tv-programma Idols. De strijd gaat tussen de jongens, Jamai en Jim. En waarbij Jamai lang omlet om het langste aandoekt. En dus de show wint. Maar ik gekte om de nieuwe film van Steven de Jong. De Schippers van de Chameleon. Loek maar liefst zo'n 150.000 mensen naar de bioscoop. In deze warme simmer. De Verenigde Staten die valt Irak aan om Saddam Hussein uit te zetten. En boppe Texas ontploft de Amerikaanse rondteveer Columbia. Door een technisch mankement. Alle zo'n astronauten komen om het lippen.
1: Dit is
2: de top 3
1: van Doe.

Sasha en Chips is back van Chips vinden we op 2. En een lekker debuut voor jongeres Lumine. Want het is haar eerste single van haar eerste album en ik vond hem dadelijk een hit. Ja, de nieuwe hebben we net volle meer van haar.

0: team van de midi. Crazy in Love van Beyoncé. Die maakt ook kiezen. Dan met even een B, toch Jan. En van de A in dat The Black Eyed Peas en Where is the Love. De poll die stiet er ik in. Maakt een WhatsApp sturen, A of B. Of even de poll invullen of gewoon een brugje sturen via de Omroep app. Het is alle je mogelijk. Om jou te treien, dan beginnen de 12 voetbalwedstrijden. En ik is er zelfs ik live volg je hier bij Snijden in Friesland. De eerste wedstrijd, dat is een thuiswedstrijd van Sportclub Heerenveen, Chin AZ. Arjen de Boer, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Nou, ik heb al aardig wat reuring in het stadion.
1: Nou ja, dat is maar goed, hè? Want door 30 minuten dan gaan we hier los in het eigen theater, het Abel Enstra Stadion. Chin, de koprinner, want AZ, dat is behoorlijk imponerend, want de ploeg uit Alkmaar ontnota Chinlid. Want het is, nou ja, Aden Den Haag, Utrecht, Fortuna en de Go Ahead Eagles. Ze zijn alle vier verslaan, maar 12 punten dus, 13 doelpunten voor en treien Chin. Het is imponerend en dus zei trainer van Heerenveen, Robin Veldman, AZ is echt een titelkandidaat. En AZ we trouwens traint toch Leroy Echtold. En dat is dan weer een orde bekende. Want Echtold spelen van Jochtje 92, want mijn Jochtje zo'n 90. Ja, in elk geval 150 wedstrijden voor SC Heerenveen. En wie goed van 22 doelpunten. Maar goed, de opstelling van Heerenveen, dat is natuurlijk volop belangrijk. En nou, dat ken ik heel kwart toe wijzen, Diana. Het is precies dezelfde opstelling als Vliene Wieketje in Willem II. En Heerenveen had natuurlijk boven het goede mooitje. Nou, die imponerende start. Een oerwinning op Twente en een 2-2 league spul in de Johan Cruijff Arena. Maar vervolgens waren het in het Abel Enstra Stadion Verlen van PEC Zwolle. En Vlien Wieke wie het 2-2 in Tilburg in de promovendus. Die echt net heel erg uitjoegend in Willem II. En dus had de ploeg nou wat rjocht te zetten. Dat was dus mij dezelfde over als Vlien Wieke. AZ doet dat net. Omdat Kees Smit blessure is. Het grote talent van AZ zit echt net bij de wedstrijdselectie. Jordi Klaasie is zijn vervanger. Smit had een lisblessure. En dan nog de twee nijkomers aan de kant van SC Heerenveen. Dat binnen Roberts Uldrikis. Hij is oerkaam van Arminia Bielefeld uit Duitsland. Had verzelfs een vlinder bij SC Cambuur. Hij zit op de bank. En ook Marco Varci, de Irakees, die het oerkaam is van Venetië uit Italië. Ook hij zit voor het eerst op de bank. Nou goed, begin los. Laten we hopen op een hele leuke wedstrijd. Vorig jaar wie dit misschien wel de allerleukste en allerbeste wedstrijd van het hele seizoen. Dit affiche Heerenveen Chin AZ. Heerenveen woen doen. Heel verrassend. Van de ploeg die toen nog train waren, toch Maarten Martens. Chin Wirrer dus onder leiding van Leroy Echtold. Laten we hopen op een prachtig spektakel.
0: Ja, hartstikke mooi. Jouw vertrein. Dan is er dus los in het Abel Enstra Stadion. Chin AZ. Cambuur die spelen dik. Diemot uit Chin Telstar. En dadelijk zuggen we derven zelfs ik even bij.
2: Snijden in Friesland. Dat
3: weer
2: doen.
0: We pakken eerst nog even wat nijs erbij. Want toch een optreden van de Black Eyed Peas in de Oprah Winfrey Show ontstiet een nije rage. Ek in Nederland, want hield niet meer groepjes die beginnen spontaan synchroon mooi koor te douchen op een openbier plak. De namen de flashmob, oftewel de flitsmeuten.
4: Het doet een beetje denken aan de happenings in de jaren 60. Een groep mensen die absurde opdrachten uitvoerden op de meest vreemde plekken. Zogenaamde flashmobs. Deze flitsmenigte wordt via internet opgeroepen om zich ergens te verzamelen en daar een opdracht uit te voeren. Het enige doel is mensen te verbazen. En een nieuwe rage is geboren. Honderden mensen deden eraan mee. De opdracht was om het winkelend publiek dat naar buiten komt te belagen als paparazzi-fotografen. En nu is dus ook de eerste Nederlandse flitsmeute een feit.
5: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit.
6: Wat doen ze treien?

0: Treie plakjes, zakjes in de hitlist van 2003. Doe van 20 naar 23. Simply Red en Fake. Ja, we winnen krek even in het Abelense Stadion. Jereveen die trapt het om Jelve Treien aan. Maar Cambuur die trapt het ik om Jelve Treien aan. Maar die moesten even een handje rieden. Want die zitten bij Telstar. Ander Faber, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Derek al aardig de sfeer erin in het stadion.
1: Ja, zeker. Zeker de tribunes die binnen goed vult. Ik zag een heel soort witte shirtjes. Dat is vanzelf de clubkleur van Telstar. En om in rug te horen, after the goal, een grote gele menigte. Nou ja, de kisterieden, daar zitten de Cambuur-fans. Hier in het Buco-stadion. Een stadion wat, ja, wat dat onbelangend een beetje een vreemde eind in de beat is in de Eredivisie. Want ja, Telstar is een hele lietse club. Ze hebben doet ze eens een beetje onverwachte promoveren. In zo'n hast nog maar wat tribunes bijbouwt. Dus het liek het in ieder geval een stadiontje. Het had ik wel wat. Het is lekker knus, lekker Leeds. En in dit theater zal Cambuur dus op Siegmaten naar de eerste punten van het seizoen. Want de start van de Leeuwarders, daar kunnen we kwaad over wijzen. Die is waardeloos, want ze staan op dit stuit op het laatste plak. Maar 0 punten uit de eerste vier wedstrijden. En dus, ja, moet er wat gebeuren. En dus moet er de punten komen. En misschien zo dat kindertje in Telstar, wat op Vaarhoorn ook een concurrent van Cambuur is. Een club die het ook striert om in de Eredivisie te blijven. En dat wordt nieuwsgierig om te zien hoe het Cambuur hem daarmee meer te kennen. We zagen dat trainer Johan Plat het mes in de opstelling zetten had. Hij had het liefst vier wierzerings ombracht in die opstelling. Hij is echt ziek in de, dat kist vernemen. En dat zagen we dan ook waarom in die opstelling. Want dat we zagen naar die van Vlienenwiek en die van Dissewiek. Dan binnen er nou basisplakken van Jochsbeck David Boua. Van Riosboeten Fabian Kwam. Van Spits Nicolas Binder. En van Linksboeten Ilias Hamas. Dit vierhonderdtal, dat zie je het verliezen weekend nog op de bank. En mijn ouders in de basis beginnen. Dat je ten koste van Jorn Berghout, Sammy Bouhoudane, Sky Fink en Lucas Jetten, die ter trog joert, op de bank zitten. Vooral het verhaal van die spits. Dat is een bijzonder verhaal. De eerste Rikers die je verliezen hier ook al onder contract bij Cambuur. Wie doet in de eerste divisie eens de tredde spits. Efter Jort van der Sande en Kian Visser. Ekkers hoop blessures hoorn. Kaam net echt door de bak. En nu in wedstrijd 4 van de Eredivisie zit er in de basis. Bijzondere verhaal. Die voetballerij, het ken ik al in een marine voetballerij. En waar wit wordt dat verhaal van die Nicolas Binder nog mooier. En zo hij Cambuur Joert on de punten helpen kennen in Velsen-Zuid in het Buco-stadion. Likas in het Abelensra-stadion om Jelve Treien de oortraap. Vertel staat in Cambuur.
0: En dat kist alle je volgen hier live in Snijn in Friesland. En tussen trog verzels ik muziek en nijs uit het kronie van dit hier. Van dit oren, dat is 2003. En dan moest ik nog stemmen. Wosto de Black Eyed Peas jaren of Beyoncé. Dan moest even de poll invullen. Dit is Amy Stad.
2: So you think you got it all worked out. You got your hot pants on, you got your arse right out. You think that you are something new and special. Me and my

0: Amy Stad en The Misfit.
1: Snijnie Friesland.
0: Dat
2: wie je doet.
0: Toch nog even Shannon, dat Nijshut twatoes en treien. Erik Enema, die is het archief nog weer even indoekt. En moest even een stukje verder, Ziki. Maar is dat voor Erik?
2: Op een dag een Achmea-toor uitgesteld tot voorjaar 2004. Ja, berucht u het Ljouwerts, de bezichtiging van het panoramadek van de Achmea-toren in Leeuwarden is uitgesteld tot volgend voorjaar. Het vervangen van de gebarsten ruit aan de zuidzijde van de kantoortoren kan pas vanaf half november. Eerder kan het speciale glas niet geleverd worden. De ruim 1300 mensen die voor €2,50 hun kaartje voor de bezichtiging hadden gekocht, kunnen dit houden of inleveren bij de VVV en dan hun geld terugkrijgen.

0: en Rain Down on Me. Nou, Reine, dat doet het Juwet net. Het Sintje, dat skient zelfs mooi. Het is prachtig waar om in een stadion te zitten. En een mooie pot voetbal te beschen. Hoe ben je uit de startblokken komen bij Heerenveen, Arjen?
1: Nou, best wel brutaal. Heerenveen neemt het initiatief. We zijn rond vier minuten onderwijs in het Abelense stadion. Tussenstand is nog altijd 0-0. Heerenveen had het balbezit. Die al een paar keer dreigend. Benamen via de linkerflank. Via Maxence Rivera. Maar let ik voor de volledigheid de hele opstelling nog even opnemen. Want ja, het is dan misschien wel dezelfde opstelling als vorig weekend in Willem II. Misschien weet net elke niet dat nog. Klaverboer op doel. Zakarietis aan de linkerkant. Willemsen en Kersten het centrale verdedigingsduo. En Oliver Brouwde onder jochterflank het middenveld. Maar de twee controleurs op een nij de Belg. Koertens, die dus de vervanger is van Marcus Linde. Die er net bij is vanwege een blessure. Door de controleur is Dirk Proper. En dan hebben we nog Ringo Meerveld. Hij complementeert het middenveld. In de punt van de onval is het Dylan Vente. Onder linkerkant Maxence Rivera. En onder jochterkant is het dan Jacob Trenskov. Nou is het balbezit voor de ploeg uit Alkmaar. Zij missen dus het supertalent Kees Smit. Hij had te volle hinder van een lichtblessure. En zijn vervanger is de routinier. Ik net de minste, Jordi Klaasie. Oh, even oppassen. Nou, want dit is Chavez, de Mexicaan. Die kinderen naar voren daarin. En nou, wordt er een halt daar roppen. Komt er een schot van Kwakman. Doet die bal wat hingen. En waar komt er als winnaar uit de street? Dat is Ringo Meerveld. Nou, gelijk die bal passen. Nee, dit is het duel aan. Dan vindt het dat er rond is aan de linkerkant. Daar gaat er nou hinder, maar de bal onder voet. Houdt hij die bal dan nou in één keer? Ah, schande. Want er leidt rond bij Zakarietis. Maar hij beziekert die bal dan in de trechter te krijgen bij Dylan Vente. Dat misleert het. En dan gaat AZ er weer van terug. Maar Roos Angelo Daal, die links boeten. Ziek het duel. Nou, maar Oliver Brouwer op de punt van de 16 meter. Loopt naar binnen daar, maar het scoort over de goal van die links boeten. Na zo'n minuten is het 0-1 voor AZ. Wat een prachtig doelpunt van Roos Angelo Daal. Ja, en hoe makkelijk gaat het dan? Oliver Brouwer, hij liet hem voor heel makkelijk uitspelen. Het is Roos Angelo Daal die gaat naar binnen daar. Ziek het de rondte, vindt de rondte ek. En kan dan uithelien als je jochter voert. Wat een prachtig doelpunt. En zo had Heerenveen misschien in die eerste minuten lichtjes het initiatief. Maar het is wel 0-1 voor AZ. De ploeg uit Alkmaar dankzij het doelpunt van Roos Angelo Daal.
0: Nou, spektakel dus al in de eerste minuten van die wedstrijd Heerenveen AZ. Hoe liep het dat bij Cambuur, Andor?
2: Nou, net zo volle spektakel nog als in het Abelensra stadion. Maar wel een conclusie die de Ljouwte Boage moet jouw. Dus dat Cambuur nota het initiatief had in de wedstrijd in Telstar. Nog geen doelpunt. Een schoen voor zelfs 0-0 de tussenstaan. Maar wel alle mogelijkheid voor de Ljouwtes. Want David Boua die koe inkoppen uit een hoekschop van de rechterkant. Zijn kobbel die liekwels oer de goal van Telstar-keeper Ronald Koeman junior. Maar in ieder geval had Cambuur een Manchelitten in het strafskopgebied van de Velzenaren. En dat kennen we van de tussenstaan. Ploeg nog net echt zissen. En dat is een mooie conclusie. Want ja, Cambuur staat net echt bekend als een ploeg die te goed uit de startblokken komt. In de oorronde vierde wedstrijd creëert hij binnen het jaloeren al 12 doelpunten. Nou ja, je kunt op basis van de eerste 8,5 minuten in ieder geval concluderen dat de Joert net naar Utrecht. Omdat Telstar dus nog geen mogelijkheid hoorn had. Cambuur dat in een vierde treien formage speelt. Maar Amova, gewoon bij centrale verdediger als controleer in de midden viel de no-nice Nicky Soeren. Daar trof het verdedigingsduo farmen toch Billy van Del en Ismael Bouf. Ze spelen in een formage tien, ja, de wat ongebroekelere formage van Telstar. Die spelen in een soort van treien. Maar nota had Cambuur daar dus grip op. En had het nog net in de problemen West. En ja, reëel maar we wezen naar die eerste vierde eredivisie wedstrijden van het seizoen. Het feit dat Cambuur na nog een hele minuut nog net in de problemen West had. Nou, dat is al een lits positief puntje.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Dit is Onsaai Zoeren.
3: Snijnie Friesland.

0: Wordt het Vadij A, de Blackout Peace, my Where's the Love? Of wordt het Beyoncé, my Crazy in Love? Dat mag Steven Wittelitter de kist de poll invullen. Mag ik een WhatsApp sturen via 0620-4-9-9-9-9-9. Heerenveen op achterstand, maar vol op de aanval, Arjen?
1: Nou ja, goed, het is behoorlijk omkaam. Die 0-1 in minuut 8 van Rosangelo Daal. Heerenveen hier redelijk het doelwicht. Lichtjes het doelwicht, mag ik eigenlijk zeggen. Maar in elk geval het initiatief. En dan in één keer ja, die goal van die linksboete van AZ. En dat is net zomaar een tikje op een keer. Nee, dat is echt een poffer op een noos. En dan mag Heerenveen echt een beetje van bij komen. Maar staat er gewoon, ja, de bal rollend voor. Maar staat er gewoon, dit die bal echt weer wat meer richting Jari de Busser. En dat is de doelman aan de kant van AZ. Zonder dat Heerenveen nou echt heel erg gevaarlijk wordt. Maar hetzelfde keer weg, zei ze van AZ. Het speelt de Molly hebben het al op het middenveld. Beginfase, wie dus wel redelijk voor Heerenveen. Een aardige mogelijkheid via Maxence Rivera. Maar wie prima handelend optreden van Jari de Busser. Maar daarna dus die 0-1 van Rosangelo Daal. En nu leidt die bal weer onder voet van Bernd Klaverboer. Lange bal, hoe een meter als, nou wat stelt wijze, meter als 60. Dan met Dylan Vente de wel ongeheer van mij Schouten. Die het vorig jaar nog verhierd waard om Excelsior. Maar nou van Leroy echt dat hij het vaker de vakken krijgt. Dat wint hij net, maar Heerenveen bloot wel in balbezit. Komt er een vastzet? Nee. Wordt Ruud Hellen. De vastzet van Maxence Rivera wordt knap verdedigd. Troch Wouter Goes, maar dat geeft wel ten koste van een corner. Nou, laten we die corner nog even mooi nemen dan. Het is de tweede corner voor de ploeg van Robin Veldman. En die komen er altijd van de voet van Jacob Trenskov. De man die het altijd... Op de basis vaak zit en ja, toch heel geval de clubtopscorer is. Dus ik druk Oulis nou, maar Robin Veldman en zijn assistent. Maar ik zit vooral te zien naar Jacob Trenskov. Daar aan de linkerkant van het veld. De hoorn gaat omheen. Nou, de lamp maar, of de luchtmacht zit maar in de voorentuig. Komt de voorentuig? Kan die misschien uit Ellender? Ja, in eerste instantie bloot die bal dan lezen naar de kopbal van Zagaritis. En die bloot die bal lezen van de voeten van Maas Willemsen. Die helpt wel uit, maar het vizier zit net op scherp. En zo eindigt het schot van de centrale, blonde centrale. Verdediger heeg uit de goal hinnen van Jari de Busser. En ze bloot het bij 20 minuten voetbal hier in het Abellense stadion. Nog altijd 0-1 tot het doelpunt van Rosangelo Daal.
0: De eerste 9 minuten kan Cambuur goed uit de startblokken. Ander Faber, horen ze nog staan?
2: Absoluut. Cambuur had nog altijd het meeste balbezit. Maar het was is dat Telstar er iets meer uitkomt. Waar we hier een goede mogelijkheid zien voor de thuisploeg. Altijd is dat hier een goede mogelijkheid. Waar ze kennen had Ismaël Baouf die een redding bracht.
0: Er is
2: maar
0: een doelpunt
2: dat vanuit het Abellense Stadion.
0: Bij het Abellense Stadion.
1: Ja. En daar is hij hier in. Van de Pelle. Nohan Koertens. Uitstekende overval via de rechterflank. En dan is hij uiteindelijk het eindstation. Het gaat helemaal mis bij die opbouw van AZ. En dan komt de vastzet. Uiteindelijk die gaat dan Rieke. Komt die van de vonden de vastzet. Is dit via Jacob Trenskov. Die zit hem op. Jacob Trenskov jouwt de bal om Dylan Vente. En dan is het eindstation. Nolan Koertens. Pats, boom. Achter Jari de Wester. Het is werkelijk. Ian. Prima doelpunt.
0: Nou, feest in het Abellense Stadion. Dan de Ronde Dijon bij Cambuur.
2: Ja, dat feest is hier net zo goed. Oh, een rode kaart. Een rode kaart voor Telstar. En dat kan Cambuur vanzelfs helpen. Want Telstar maakt mij het sierman verder. Omdat de rode kaart Joenwut terug skiert terug tot Joey Kooi. Ja, het wie een pittige tackle. Daar vier in die hoeken. Bij dat uitvak. En die rode kaart die wordt dan Joen denk ik terug onder rossen. Vanzelfs gaat de video skiert terug hier nog naar Shen. Maar ja, dit zo Cambuur vanzelfs zelfs helpen kennen. Dit is zo'n boppenslag waar ze kennen voor de Leeuwarders die mij een man meer trog kennen. Of is het Thorisson die de rode kaart krijgt? Ja, het leek het Thorisson, de spits te wezen die rode kaart krijgt. Vanwege die sliding der Hielendal in de hoeken naar David Boua. Ja, het leek in die een voele sliding te wezen. Maar dat die sa hut onkwam, dat die sa blijkbaar net op de bal weer, dat wie vanuit deze positie dreeg in te schatten. Hielendal onder de orenkant van het field Bardet. Hadden we naar de Verhellingshoek. Nou ja, nee, dit gaat de videoski terug. Dat denk ik waarom draaien. Hè? Had ik hier naar de Verhellingshoek. Er gebeurt eigenlijk net zo volle. Ik denk dat de videoski terug dit waarom draaien, Sil. Of ik zorg in de Verhelling iets wat net iets wat plakvoen had. Maar ja, nevens mij is dit absoluut geen rede kaart. En matten we dus even het verdict van de videoski terug. Oh, wacht je. Er binnen vraagtekens bij de technische staf van Telstar onder leiding van Henk Brugge. De man die Jeren assistent wie bij je sportclub Jereveen. Ja, Torisson naar wol aan de kant. Maar bleut je dan even steen. De volgt Oerlis. Ja, wordt er dan net naar Sjoen terug de videoskier terug te vreeg ik me hoor. Even nog Jenny de Behelling. Ja, nou ja. Ik denk dat... we zullen nou Sjen. Ja, hij houdt hem. Nou, ik vind het heel opvallend. Ik vind dat Telstar hier Dupierre wordt door de arbitrage. Want in mijn optiek wie dit absoluut geen rede kaart. Hij had de voet wel heeg, sinds maar. Heeg in een sliding. Alleen hij rekt hem amper. Dus ik vind dit absoluut geen rede kaart. Maar ja, de videoskeertzuchter, die stiept skeertzuchter Joey Kooi. En die neemt dat signaal van die rede kaart door. En dus maakt Telstar na 23 minuten. Maar zie je man verder. En dat is voor zelfs van Cambuur wel heel lekker. Dat Cambuur, maar over het zien de resterende zondag minuten spiel je kennen. Nog wel altijd 0-0 trouwens.
0: Dan gooi je de tijdmachine erin van het komende oren. Muziek uit Njoggetje en Fjouwer en Santig, juist in het komende oren. Tussen het verslag van Jereveen en Cambuur troffen zelfs. Maar ja, we hebben de polplaat nog. Welke plaat is het worden? De meeste stemmen. Njoggetje en Fjouwer en Santig, juist in het komende oren. Tussen het verslag van Jereveen en Cambuur troffen zelfs. Maar ja, we hebben de polplaat nog. Welke plaat is het worden? De meeste stemmen jelden. Beyoncé en Crazy in Love. Yes.

0: Hier lees ik. Familie voor squat. 4 voet.
1: De kop van een swut uit de Midsiwan komt aan libben.
2: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
0: Ja, maar we dat beetje ljocht naar het zustere eeuwen.
1: Swut. Dit weekend in Friesland ook.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Beide Friese eredivisieclubs die spelen op dit stuit. In het Abellense stadion, Heerenveen AZ, Arjen de Boer.
13: Het is een hele leuke wedstrijd en Heerenveen had de vastsprong werd te pakken. Het schot van Ringo Meerveld wordt voor Jochting verloren. Troch AZ-middenvielder Dave Kwakman. En daar troch is doelman Jari de Buster totaal kansloos. En zei Heerenveen die 0-1 achterstoorn werd heel nog voortpoetst.
12: En hoe is het bij Telstar Cambuur, Ando Faber?
13: Deljout is mij een manje meer. Nog altijd na 33 minuten doelpunten hier nog net zoen. Cambuur mat hem even een beetje herpakken naar de Telstar. Die rode kaart kregen voor Thorisson. Want de beste mogelijkheden die binnen voor de thuisploeg. En Cambuur zit even in een iets dreiger fase. Het thuispubliek dat je erachter steen. Dat woonies kijkt ik al een rode kaartje van Ismael Bouf. Misschien zocht dat Joey Kooi. Die houdt het bij Geel. Ja, we zitten in zijn fase naar die rode kaart. Dat de verhoudings weer even aantasten worden matten. De tussenstooien dus nog altijd 0-0.
12: Janke die hier de radio even op stil zetten. Net vanwege het voetbal, maar vanwege de oin van het varige oren. Ze is duidelijk geen fan van Beyoncé. Nou, ik hoop dat ze intussen de radio weer oorheeft. En dat de muziek uit Fjouweren Zand toch wat meer is voor die. Want de Wall Street Shuffle, die komt er aan.
14: Do the Wall Street Shuffle.
15: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
16: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
17: Score nu heel gemakkelijk een nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
19: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we alvast weer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Snijden in Friesland.
25: Diana de Groot.

0: shuffle van 10cc Jerrest.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijny Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Oretreien van Snijny Friesland. Het eer dat dit oeren centraal stiert is nog een fjouwerensantig. En het eer dat er van alles bart in Nederland. Er is reboeljoe de vraag of abortus tast in Wurremat. Ek is het land in de ban van stijgende brandstofprijzen. Want de prijs van roege olie is in een eertijd met meer dan 300% omheen gien. Een liter benzine kost het nou een goene. Het blaaspiepje wordt invierd voor alcoholcontroles. De laatste kolomie van Nederland in Heerlen die wordt sletten. En dan nog het WK-voetbal in Duitsland. Nederland die docht eindelijk weer eens mooi en helle de finale. Maar ja, dit gaat het mis en ik wil tjen Gosland West-Duitsland. Nou, voetbal in de Juwetik en hoe? Arjen de Boer bij de wedstrijd Heerenveen AZ. Het is wel een vermakelijke wedstrijd, net als mij.
3: Ja, en dat hing we eerlijk zijn ook al een beetje verwachten. Want vorig seizoen wie dit echt de allerleukste wedstrijd van het jaar. Dus er trouwens nooit de linksback van AZ. Die wil die bal fort zitten. Wordt dan blok toch een verdediger van Heerenveen. En in de rebound krijgt de trainer van AZ die bal dan Chissi Noorzoon. Dat is Leroy Echtold. Nee, die verdwijnt ook gelijk weer in de dugout. Het is de tussenstoorn, is 2-1. En we zitten, nou ja, we zitten alweer in minuut 42. Dus we beginnen alweer op naar het skoft. Naar de T. Maar die 2-1 vastsprong van Heerenveen. Heerenveen kwam op 1-0 achter. Toch het doelpunt van Zangelo Daal. Maar toch doelpunten van de beide middenvelders. De Belg Nolhand Koertens. Prima assist van Dylan Vente. En minuut 31 wie daar het schot van Ringo Meerveld. Dat van Jochting verloren waard. Toch AZ middenvelder Dave Kwakman. Ja, en dan ben je natuurlijk kansleers als je keeper binnen. En zo golft het spul een beetje heen. Nou is het extra dat Heerenveen misschien wel het beste voetballertje in ploegen. Die echt gewoon echt voetballen willen. En dat vol AZ natuurlijk. Dat er ontzettend een soort rondte van de ploeg van Robin Veldman. Dat is heel wat oors als Peer Wieke Vlien doe in ditzelfde stadion doet je in Pek Zwolle. Zijn ploeg die graaft hem helemaal in. En dan kan Heerenveen er maar moeilijk terug in te komen. Nou leidt er volle meer rondte. Maar nou is het wel even oppassen. In minuut 43 is er weer balbezit voor AZ. Heel wijde helte van Heerenveen. Is dit zelfs centrale verdediger Wouter Goes. Maar de opening naar de linkerkant. Naar Rosangelo Daal. Even weer waarom. Naar Koopmeiners. Koopmeiners de middenvelder. Dan naar de centrale verdediger. Dat is Schouten. Dan Hion Dol weer waarom. Dan weer naar Goes. En dan weer Iepening naar de rechterkant van AZ. En van Heerenveen dus aan de linkerkant. Heerenveen maakt een verzwarging dat ze zak rekt van het skoft. Is dit een oetreding trouwens van Kersten? Nee, zei de skierzochter. En dat is Jeroen Manschot. Geen oetreding van Kersten ten opzichte van Meerdink. En zei Heerenveen werd het balbezit. En de ploeg van Robert Veldman die mat eigenlijk gewoon verzwarging dat ze mij die vastsprong aasen de klaaikamer in gingen. Even Sjen, is dit nog een aardige onval van Heerenveen? Nou, had dit goed oor in? Nee. Ik dacht misschien nog een aardige actie van Dylan Vente, maar het wordt prima oplost door de AZ-verdediger Wouter Goes. En daar zitten wij in minuut 44 en is de tussenstoontje nog altijd 2-1 van Heerenveen.
0: Andor Faber die zit bij de wedstrijd Telstar-Cambuur. Cambuur, mooie man meer. Kunnen ze daarvan profiteren, Andor?

0: Ja, in die laatste minuten vol hield hij het meer. Qua spul, al eerst nog net qua scoren, want het zit nog altijd 0-0. Maar Cambuur vol de betere ploeg, had het initiatief weer oernaam na die eerste 4 à 10 minuten na die rode kaart, dat het van beide kanten wat ziek in de wier. Ek al een wiksel, terug trainer Johan Plat. Een wiksel die ik verstandig vind, moet ik eerlijk bekennen. Ek wil weer een beetje opvallend, want Ismael Bouf is in de 42e minuut naar de kant hellen, centrale verdierener. Hier al een gele kaart. Wie daarna nog belutsen bij twa treien liedse uitredingjes. Dat kiet zich de Joey Kooivaar floot. Ja, zie het wolt zien een rode kaart aan. Ik zei ook al, mijn collega, ik zoom er in het skoft uit, helle, had ik de Cambuur trainer wie. Maar zolang wachtte die net eens. Hij wissel hem dus al voor het skoft. Opvallend dat er een spits van een verdierener in komt. Sammy Bouhoudane. Hij ziet het als invaller van Bouf dus nou in het veld. Betje dat Cambuur met twa spitsen spielt. Had voor zelfs een man meer. Amova stier op het middenveld is dit toch een linie in de achtergong. Net toch had Cambuur op het middenveld eigenlijk nog een mandje minder. Maar dat had Telstar ek. En dus is dat in die zin wordt te verdiergen en dat er een onvaller bij komt. Misschien een kans voor Cambuur had dat nou ontsteken keer. Hamas komt naar binnen. Nee, de bal gaat via Boua hier onderom. En zij is het spul van Cambuur, want het zegt je metergebied best wel aardig. Alleen nog bloeit het daar dan bij en creëert de ploeg van Johan Plat net echt grote kansen. 12 minuten krijgen we erbij. En die 12 minuten die gaan nou in. Dat betekent dat Cambuur nog 12 minuten had om var het skof nog op voorsprong te komen. Hey, laten we trouwens eens even wat leuks opmerken. En dat is dat Cambuur het eerste jaloeren geen zindelpunten hoorn had. Nou, dat gaan we nog net meemaken in dit eredivisie seizoen. We blijven de positieve zaken, maar Sjen, nou nog Sjen, had Cambuur die positiviteit ik omzetten ken in doelpunten 0-0 nog in Velsen Zuid.
1: Andor Faber, wij pakken de trieën weer op, Jere, maar een joggetje een fjouweren zantig.
2: Dit is de top 3 van Doe.

Gigi Lamoroso van Dalida op nummer 2 en Donna Summer My The Hostage op nummer 3. En op nummer 1 een plaat van George McRae. En eens zou zijn vrouw die plaat insjongen. Maar op de dag van de opname wie hier van de band ziek. En ja, zat het doel vaak hier, de vrouw die bleut thuis. Maar ja, die studio die wie wel boekt en betellen, dus die moest wel benut worden. En dus we George vregen om het nummer in te sjongen. En mooi succes, want het werd een hit. Rock Your Baby.

0: De Rubettes en Sugar Baby Love.
1: Snij niet verstaan.
0: Dat
1: weer doet.
0: Ja, en in september dan is het via de nieuwe wet die wordt van krijgt die het maaiwerking verbiedt om het uitsturen van AC. Dat betekent dat de populaire zeestuurders Radio Veronica, Radio Noordzee en Radio Atalantis ophouden met uitsturen op 31 augustus. De Belgische zeestuurder Mi Amigo die gaat wat terug met uitsturen en docht dat met programma's die in Spanje opnomen worden. Althans, dat zissen ze, maar dat is net zo, want ze worden gewoon in België opnomen. De luisteraars die vinden het spietig dat deze zeestuurders ermee ophouden moeten. Radio Veronica had om 6 uur jongens op dus Marie Uitsturingen.

0: niet aan mij.
1: Ja, er werd zelfs een veske kon maken. Nou, dan maar eens kiezen. Welk veske worstel jij? Mirella of Veronica, sorry, A of B. De kist het fine in de pol. Ja, en die laatste oren van Radio Veronica. Dat klinkt dan sa.
2: Dit is het laatste uur.
3: Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken.
4: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een periode wordt afgesloten.

0: Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Het is haast 3 minuten Noor Jelve Fjouweren. De wordt nog net spelen bij Jereveen of bij Cambuur. Dus wij sjoegen even in het Nijs van Friesland.
1: Smiley Friesland.
0: Want Erik die had de kranten er weer even bij pakt. En ja, toch wel een heel opvallend berucht dit.
2: Vogelrevalidatie in Dokkum. Huize Bruinenberg te Dokkum kan men met recht een revalidatieoord voor dieren noemen. Ongesubsidieerd en met alleen maar onbezoldigde verpleegsters en verplegers. Dat dan wel. Er worden thans 2 bijzondere dieren verpleegd. Te weten een koekoeksjong en een zwarte ooievaar. Ik kom samen kraaien, zegt de heer Bruinenberg over de laatste vogel, die jerrebaarde dus. Mijn vrouw heeft hem onder de erenom en zou we naar Hoesta, op een brommen naar Hoesta zetten. De vangst werd gedaan in Nes, West-Dongeredeel, waar de vogel doodvermoeid was neergestreken. Nou, en daar in huize Bruinenberg krijgt hij of zij een goeie verzwarging.

0: Lucas Kommeren van Jan-Jaap Kikkert. Oh, shee, hij vindt het een mooie plaat. Ik trouwens. Charles Aznavour, Jerris Jerien, Snijn in Friesland. En we krijgen een foto binnen van Johan uit het Abel Enstra Stadion van het scoreboord. 2-1 stiet erop te pronkjen en door zal het er u zwitten. Nou, hoe komen ze er klaar keer weer uit, Arjen?
1: Nou ja, in elk geval Jereveen ongewijzigd. AZ had wel 2 wisselingen daar post. Want Kelvin Stenks, ja, het is net de minste, die is in de ploegkaam. Hij is de vervanger van de Braziliaan Wesley Patachi. En Mees de Wit is in de ploegkaam van de Mexicaan Chavez. En nou is het weer AZ dat in de opvol is. En Jereveen maakt achteruit. Dit is Kwakman, heel mooi de held van SC Jereveen. Ja, AZ liet Gliek even merken van wat de bedoeling is. Ze willen ze gauw als mogelijk wat dwan om die 2-INF te storen. Van doelpunten, of ja, doelpunten van Ringo Meerveld natuurlijk. En van Nolhan Koertens in de eerste helft van SC Jereveen. En nou is het de vraag wat Jereveen stoorn hoor een keer. Oh, nou is er even een probleem bij Oliver Brouwde. Hij mist een lens. Ja, die lens is uitzien eengewaar. En dan komt de skierzochter en die zal even zien dat hij die lens dan weer vinden kan. Nou ja, neem voor mij een lens en die ben haast net te vinden. Maar goed, even pilken met de vinger in het eeg. En dan gaat het wel weer, denk ik. Of hij doet het nou gewoon mij een lens minder. Dat kan natuurlijk ook. Nou, die kan er misschien van profiteren. Dus de training van Klaasie ten opzichte van Meerveld. Maar die bal komt toch bij Maxence Rivera. Rivera die keert naar binnen daar. En dan geeft hij oer de voet van Wouter Goes. Maar nee, Gliek de vinger van de skierzochter Nick Sonnehoorn. Jeroen Manschot, geen strafskop, zei hij in minuut 50 van Jereveen. Dat wie een vrijwillige buiteling van de Lietse Fransman. En dus geen strafskop van SC Jereveen. En ze bloot het naar geen 50 minuten voetbal hier in het Abel Enstra Stadion. Nog altijd 2-1 voor de ploeg van trainer Robin Veldman.
0: Zullen wij bij die orenwedstrijd die het om jouw trein ik het aanzetten is. Telstar Cambuur, de tweede helft. Is ik los? Nog wikselingen daar, Andor?
2: Nee, geen wikselingen. We hebben nu kijk wat meer dan 3 minuten spelen in die tweede helft. En Cambuur dat onvallend uit de kleikamer komt, creëerde al 2 mogelijkheden. De eerste weer voor Sammy Bouhoudane, de man die het in de 41ste minuut invoelde voor Bouhouf. Hij koerde voort net goed in de bal krijgen op een facet van de rechterkant. Daarna wie het een counter van Cambuur, waarbij de paas van Binder in eerste instantie op Hamas onderschept waard. In 2 instanties kreeg de spits hem alsnog bij Hamas. Hamas wachtte even om het Agui er om voorbij gieën. Die kreeg hem en uiteindelijk zien Scott, ja Scottje, wat ik had zeggen, want het miste kreeft om het Ronald Koeman junior uiteindelijk lastig te meiden. En dus zit het nog altijd 0-0, maar is dit wel dé mogelijkheid voor Cambuur om van die 0 punten naar te komen. Noot Telstar natuurlijk al een behoorlijk skoftje, zoent de 23ste minuut, maar een man minder spielt. En ijs neert, creëert net volle al het eerst. En Cambuur dat Matno wil en dat het de punten heli kan. Want ja, je zoens is een no-net. Wanneer dan wol? Nou, de wol om tinken trouwens. Want een jippe bal komt hard voor de voeten van Rui Mendes. Maar Thijs Jansen, de keeper van Cambuur, is attent. Die let op. Die komt uit zijn goal en die kan de bal pakken. Voordat de onvallen van Telstar rond de bal komt. Maar ja, het mat dus nou wel gebeuren, Joert. Cambuur mat de eerste overwinning, Joert Beheli. En dat ken ik wel. Want de Leouters hebben dus het betere van het spul. Alleen het creëren van de kans. En dat is werd het onnota nog misdeert voor de ploeg van Johan Plat. Want echt, echt uitspelen 100% kansen. Die hadden Leouters nog net hoorn. En dus staat het in Lietse 50 minuten nog altijd 0-0 hier in Noord-Holland.
0: Het wut is ondij. Welke plaat wil stoieren? A of B?

kerstsongs in het sluiten van de radiostuur de Veronica. Veronica, sorry. Of het Rob de Nijs, mooi Mirella, A of B, doma is het witte lid. Stuur een berichtje, dat kind via de Omroep-app. En dan moest ik gewoon de poll invullen op de Omroep-app. Die kist ik Delfine. En dan kist heel makkelijk een A of B. Vakkar Onjan. En ik zag in het aantal stemmen toch echt al een redelijk duidelijke vakkar komen. Maar die stem is ik nog welkom. Dit is Paper Lace en de

Ja, daar is er, daar is er. Cambuur komt op een 1-0 voorsprong. Het is Rafik El Argoui. Hij weer, de man die het al drie keer scoorde. Hij krijgt de bal voor de voeten in het strafschopgebied. Na een goede actie van Nicolas Binder, die hem daar bezwagert. Rafik El Argoui helpt het uit van een meter als tolven. Ik get nou in een high five met trainer Johan Plat. En hij zet Cambuur op de bevrijdende 1-0 voorsprong in die 53ste minuut. Dit is wat Leeuwarders nedergieren. En dit is de voorsprong dus van Cambuur.

0: Chicago died. Nou, Nico, haak die mut maar even een wachtje, want er gebeurt van alles op de velden. Een penalty van Heerenveen, Arjen?
1: Nee, ik toch even een penalty voor AZ. Omdat de centrale verdediger Sam Kersten, die krijgt de bal in die hoorn. Omdat de middenvelder Jordi Klaasie van dichtbij heel hut uithelt. Maar even zijn skierzuchter Joen Manschot had hij de erem toch genoeg bij het lichaam deel. En dus geen strafskop. Nou, dat rint mij in Cicero voor de verdediger van SC Heerenveen. En voor elke Nien die het Heerenveen een warm hart daar draagt. Maar dit rint dus mij in Cicero. Het bloot in minuut zo'n 50. Gewoon 2-1 voor Heerenveen.
0: Nou, gelukkig maar. En die 1-0 op het scorebord van Cambuur. Dat is wel even een mooi moment, Andor.
2: Ja, absoluut. Voor het eerst dit seizoen dat Cambuur op voorsprong staat. En dat in de vijfde wedstrijd van het seizoen de verzinnen voorsprong. Want Cambuur, de ploeg met het meeste balbezit. Alleen nog ja, het creëren van kansen, daar ontbrutst het hem. Onnota de zoon, ont dat moment niet kijkt in die 53ste minuut. Dat de bal na een mooie onval uiteindelijk voor de voortenkamer van Rafik El Argoui. Hij dribbelde nog even en hij helle uit met een schot. Oedegroen in de linkerhoeken leert hij Ronald Koeman junior Koansleers. Ja, de bevrijding wie grut. En ik wil lekker voor die spelers dat hier eens een feestje vieren kennen bij de fans. Want ja, gewoon wij de orde keren doet Cambuur scoorde. Wie het hield niet een doelpunt bij een Efterstorm. Maar nou wie het echt feest. En dat wie mooi om te zien. Nou is het zaak om dat vol te houden. Heel dan nou, want Telstar mij een vrije trap nemen. Op een meter als achtje van de goal. Heel onder rug te kan. Dus je zoen het een hele hoekskop nemen kennen. Bal komt voor bij de eerste peel. En Tinnelotte. Nou, de Wiedeliedmaker al haast. Komt er nog een omhaal van Mendes. Misleert Valk. Leidt hem waarom. Nog eens Valk. Is dit geen boetenspul? De onvolk hier terug. Peers maar met de voorzet. Voetkoppen van Soeren. En dan is het Van Del die het voorthelt. Dan weer te vlagen de loft in. In die weer boetenspul van Valk. En dus rint het van Cambuur goed hoor. Maar ja, die bal die op de lat gier. Die wie net hoorkeurt. Ja, want toen wie er nog geen sprake van boetenspul. Maar hier komt Cambuur dus goed wij op die vrije trap van de rechterkant. Het maakt het maar weer duidelijk dat die overwinning absoluut nog net in de boeste is voor de Leeuwarders. Dat die marge van Ian nog net genoeg is om uiteindelijk de wedstrijd rechtstig uit voetballen te kennen. Cambuur en Matsien dat het nog meer scoort. Hieronder al dat Telstar misschien naast nog wat meer risico nemen zil om ja, hier toch nog een doelpunt meidje te kennen. En misschien nog een puntje te hellen in Cambuur. Het mat de Leeuwarders wat hoop, wat perspectief Jan in deze wedstrijd. Die het haast zo'n 50 minuten onder gong is en die dus Iepen Brutsen is toch dat doelpunt in de 53ste minuut van Rafik El Argoui.
3: Snijden in Friesland, dat wie doen.
4: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
5: Can I help you?
6: Yes, my name is Bond. James Bond.
7: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
3: En AGM, de kloes van de V&D in jou het legerhaven, maar zijn thermische lans.
8: De ene keer win ik en de andere keer win ik zijn.
4: Snijden in Friesland.
3: Dat

Ja, pak ik toch die Paul er al even bij, hè? Want er wordt omraak stemd. Hartstikke leuk dat je mooi doggen. Jan Theo en Natasja die zitten onderwijs naar Zwolle van een jiddiefeestje. U ziet er over Sois en een hele moine. Theo Riet, Jan Theo Riet, hè? De groet is van Natasja. Sagiet van B, Veronica, sorry, van Peter en zijn Rockets. Der giet Thijs, ik voor. Janke, die giet ik voor Veronica. Ingrid giet van Veronica. Gert giet van Veronica. Jan Jaap, die zei het, ja, ik luister altijd op mijn transistor radiootje naar Veronica. De groetnis van Jan Jaap, nou ja, het is wel duidelijk. Het wordt je het Peter Koelewijn of Peter en zijn Rockets. Veronica, sorry.

Hij doet het! Hij doet het! Nicolas Binder, de man die dat verrassende basisplak kreeg van Johan Plat. Hij beleert die dat vertrouwen. Maar in doelpunt, want in minuut 60 wordt hij vrijspelen. Terug Ilias Hamasje verschijnt alleen nog van Koeman junior. Pats, boom, 2-0 en Cambuur op wij naar het eerste succesje in dit Eredivisie hier.

0: Ja, we zijn weer in Velsen Zuid. Want een strafschop voor Telstar. Billy van Dijl had zien voert te heeg in het eigen strafschopgebied. Makkert erbij een oetreding. En dus Kinski het zocht de Joey coördineert door zoals de bal op de stippel is. En dan is het, ja, de keeper van Telstar die doorkomt. Want hij zal de penalty nemen. Hij liet Fellini hier als Jan een specialiste wezen. Scoorde onder oren een heel wichtige strafschop in FC Volendam. We terug aan Telstar in de Eredivisie bleuren. En nu leidt hij hoor in minuut 63 om de aansluitingstreffer te meiden. Om de marge weer naar hier te brengen. En om de spanning in deze wedstrijd weer om te brengen. Koeman junior. En hij scoort. Thijs Janssen zit er dichtbij. Maar hij gaat erin. En dus is het na 62 en de hele minuut 2-1. En is het weer spannend in Velsen Zuid.
1: Ja, en dan is het schande van Peter Koelewijn. Hij mag nog 15 seconden. Het protestlied en Jim hebben de meeste stemmen hier verdienen. Dus dat weer de plaat die we hier draaien uit de ANB van Jontjen Fjouwerensontag. We zoeken even bij de tijdmachine. Oeh, het komende oeren tussen Fjouwer en Vief. Yes, dus de muziek uit Njoggentje, Njoggen en Njontig. En verzels ik nog het stutje van die beide wedstrijden Heerenveen AZ en Telstar Cambuur. Maar ik wil toch even waarom naar Andor. Want Andor, jongen, jongen, wat gebeurt er wat?
0: Nou, sinds dat wol, dan denk je Cambuur had hem wel aardig in de boezem. Terwijl hem voor mij nog een jaloer te geer, mansje meer, neer door de hoorn. Maar dan brengt de ploeg hem zelfs in de problemen. Want ja, Van Dijl, dat hoed die oortreding net de meidje. Nou, daar komt nog even een goaltune. Beetje let, want we voetballen weer als de oren minuut. Alles en elke keer begint je te springen en te zwaaien. Maar de sjaaltjes, wilst Cambuur in onvol is. Je beleven dat die bal er dan niet vliegt. Nou, dat is net het geval, want hij keert voortwerken weer. Maar ja, je wilt het feestje nog even wat letter viert. Ik denk dat de speaker zeer te sliepen en dat hij uiteindelijk dat een minuut, oren minuut naar de goal nog even hersteld had. Ja, 2-1 dus. En dan Mat Cambuur er weer om tinken. En dan is het toch weer spietig dat het IJzon de Leoute zelfs te verwieten valt dat het dan overspannend is. Want die oetreding is gewoon dom. Je kent er net volgens van Sissen, van Billy van Dijl. De man die hier het van AZ ziet. Om nota zo'n goede indruk maken in de eerste orelwedstrijd die hij bij Cambuur spelen. Verliezen wicketje in Twente en ook in de eerste helft het in Telstar. Maar ja, dan jouw dit ook wel. Het is nog een jonge voetballer. Misschien een beetje onvolwoeksen dat je soms hier net heel wel de kop erbij haalt om het zomaar te sissen. Het budget dat Cambuur dus nog 24 minuten ondertussen. Kijk wat meer het Stornhormat. Dat Telstar weer wat vertrouwen kregen had. Het publiek die weer achtersteen gaat. En het Buco stadion weer wat begint te lipjen. En dus met Cambuur deze fase even Stornhormat horen, want dit is de fase dat Telstar, de ploeg van trainer Henk Brugge, denkt dat er meer in zit. Dat er meer te helden valt. Ik zou zeggen, even dissen in je 2-3 of jouw munitie zo libje. En misschien, zoals nu, kan er een counterkans komen. En kan we de marge weer naar 2 tillen. Dat jipte paas van Binder op haar marge. Die is de kwad, die wordt onderskept. En dus bleurt het bij 2-1. En dan gaan we nog 24 minuten te gaan.
1: Dan Heerenveen AZ. Bleurt het voor eerst ik nog 2-1, Arjen?
2: Ja, voorlopig wel. Maar het is wel vreselijk spannend. Want het is echt van Heerenveen Stoorn horen. Aan de andere kant dan ontzit er echt rondes. Rondes om, ja, voor een counter. Wel een soort wissels. Even mooi nemen. Want Elijah Dijkstra van AZ is naar de kant hellen. Zijn vervanger is Saya Maikuma. En ook de regisseur op het middenveld. Dat is Jordi Klaasie. Hij is vervangen door die lange Deen. Valdemar Buskov. Hij komt oer van Mietjeland. Oh, daar is Meerdink. Oh, wat een goal! Wat een mooi doelpunt van Max Meerdink. Goeie genade. Bam! Snoeihut zit in Niki. Die baltje in de touwen. Hoe makkelijk, hoe makkelijk. Ja, ik zei, ze krijgt het bus van Heerenveen nog een hele tour om Stoorn te horen. En dan is daar in Niki, die blonde spits, Max Meerdink. Pats! Goshie, mijne. Je hebt nou gewoon tinnitus, denk ik, is dat voor Bert Klaverboer. Want hij jet hem alleen nog maar. Hij krijgt in Niki die ballon spelen. Hij zit dan bij Maas Willemsen. Maas Willemsen is hem even kwiet, maar dan draaien. En van een meter als, nou ja, wat zullen het wijzen? Een meter als 20. Snoeihutje in de touwen en het is 2-2. Wat ging Heerenveen? We denken een aantal wissels aan de kant van SC Heerenveen. Het is Maxence Rivera die toch behoorlijk een sterke wedstrijd spelen. Hij is naar de kant helle, terug trainer Robin Veldman. En zijn vervanger is Luca Ooyen. En we hebben het debuut van Roberts Uldrikus. Hij is de vervanger van Dylan Vente. Vente kreeg nog een enorme mogelijkheid. De facet wie van de rechterkant van Oliver Braude. Maar de spits van SC Heerenveen maaide die volledig hoe die bal heen. En ons hier het trein West. En in steeds daarvan is het nou een minuut zondag. Is het gewoon 2-2. Toch een heerlijk doelpunt van Max Meerdink. Nou ja, wat kan Heerenveen nog? En wat doet AZ? Want ja, AZ. Maar je... trainer Leroy Echtold, die het zelfs een verliezen had bij SC Heerenveen, had een soort wedstrijden spelen onder leiding van Foppe de Haan. 151 wedstrijden had de trainer van AZ spelen in de tenue van SC Heerenveen. Weer goed voor 22 doelpunten en hij wil altijd opvallen. En dit is die nieuwe man, die is in het skof erbij kwam. Kelvin Stenks, die had binnen oren... Ja, nou dan! Oeh, weer een schot van Max Meerdink. Maar nou wel een prima redding van Ben Klaverboer. Die ze nou en dan echt goed zitten keeper hier. Ik hoop orenskoten van Roangelo Daal. Nog een keer een mooi schot van Kwakman. Want Nota keept die goed. Maar hij koe helemaal niks van. Om die pegel van Max Meerdink. En dus, nou, na 70 minuten voetbal. Een heerlijke pot voetbal hier in het Abellense Stadion. Maar die tussenstoorn van 2-2.
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
9: Nog ongeveer een kwartier te spelen. Vassewol, Cambuur, Os, Heerenveen. Eerst maar even Shen in Velsen-Zuid. Telstar, Cambuur, Ander Faber.
10: Ja, voetbal is een gekspultje, want Cambuur, maar een man meer en een voorsprong. Maar de Leeuwarden staan onder druk. Het is alle hens on deck voor de ploeg van Johan Plat. Want Telstar is gevaarlijk. Dat jouwt wel rond in omskakeling. Zoals nou misschien met Boer Dano aan de linkerkant. Sjochti invallen, Jason Tsekka aan de orenkant. Vrijsteen of net. Likt er net op, hij bleurt zelfs geen. Uiteindelijk rint er hem verst. Wolle de vrije trap, maar die krijgt er net. Dus rint het stikken, bleurt het bij Twaien. En ik neem de sinaam al, Jason Tsekka, de Duitser, die het op de derde de laatste dij van de transferperiode. Hier het waard van Elversberg. Hij is in het veldkamp. Datzelfde geldt voor Mathieu Maartens, de Belgische middenvelder. Ook hij is in het veldkamp. Maakt het zijn debuut. Lucas Tsekka. En ik Mulders en Jetten ben in het veldkamp. We zullen deze onval van Cambuur nog even. Oeh, daar wiet haast Boehoedane met een schot. Maar uiteindelijk wordt dat schot blokt. En dus bloeit het bij Twaien. Maar is deze overwinning van Cambuur absoluut nog net binnen. Het is en bloeit nog meer als een kwartier. Spannend hier in de veld.
9: En Jereveen die neemt het op. Shin AZ in het Arbelenster Stadion. Arjen de Boer.
0: Het is nog onbeslist. Het is 2-2. Wol een bijzonder amusante wedstrijd hier in het Abellense stadion. Wol een enorme domper trouwens, want Dirk Proper is niet schrikt. Hij had het veld blesseerd verlitten. Had een hamstringblessure. Koe absoluut net verder. Zijn vervanger is Levi Smans. Maar ja, maar dan gaat het wel hut met de middenvelders. Had je weten dat je van overheen kwietrekken binnen on FC Utrecht. Hopland is wel waarom naar Denemarken. En Marcus Linde is ook al blesseerd. En nou, onder het richting Kivetajik en Dirk Proper. Even oppassen, want daar komt dan een onvolon van AZ via de linkerkant. Maar die wel waarom, denk ik, meeste wint. Of Gitty Wol van eigen succes met een training maken. Er wordt prima verdedigd daarachter. Toch Brouwde. Ja, en dan het mooie Olie Troggi van skizochter Jeroen Manschot. En dus had Jereveen weer het bal bezit. Maar ja, als er een winnaar komt. Oh jongens, wat is dit nou weer voor gepriegel daar op de achterlijnen. Maar het grint Olie mij een sisser. Oh, of krijgt er echt nog een van Jereveen? Nou, efficiënt, dat is Koertens. Of krijgt nou een speler, dat is meest de witte reprimande. Ja, dat is dan mondeling, net maar een gele kaart van de skizochter Jeroen Manschot. Het is absoluut nog net duidelijk als er hier een winnaar komt. Misschien bloot het vol 2-2. Eén ding is duidelijk. Het is een bijzonder leuke wedstrijd in het Abellense stadion. 2-2.
9: Bijzonder leuk omdat hier in Snijden in Friesland de jaren die beide wedstrijden tegelijk. Muziek, dat draaien we uit het jaar 1999, dat komende oren. En daar staat Enrique Iglesias.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
7: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
9: Snijden in Friesland.
10: Diana de Groot.

0: ja, begin terug. Want het is echt een prima paas. Het is de assist van Max Meerdink. En wat leidt er dan een rompte? Wat leidt er een enorm soort rompte van die invaller? Ja, dan kan Kersten echt net meer onder de nederrem loeken. Dat wil hij nog wel. Maar ja, die Oefkier, die is echt... die is wettervlug. Is oerkaam voor het seizoen al van Sparta. En hij rondt het werkelijk magistraal. Oh, en zo loopt hij die bal oer Bernd Klaverboer hinnen. En is het minuut 84. En rint Jereveen weer achter de feiten. Nog een altijd. Nou ja, net achter de feiten. Maar zit het wel gewoon met 2 treien achter. En dat wie je ook al heel petit in de wedstrijd. Zie Jereveen ook achter. Toen wie het 0-1. Toch het doelpunt van Roas Angelo Daal. En daarna waar het Jereveen kwam heel knap op een 2-1 vastsprong. Maar in die tweede helft. Dit het nou eerste 2-2 van Max Meerdink. En nou dus het doelpunt van die invaller Oefkier. Wat kan Jereveen nog? Nou ja, ik denk dat Jereveen nou het initiatief nemen maakt. Dat doet ze nou ook. Via de rechterkant. Via... Even Sjen, dit is natuurlijk Brouwde. Brouwde speelt die bal in. Op Robert Rodriguez komt die bal dan via... Tocht ik even via Ringo Meerveld. Misschien nog bij Trenskov. Nee, dat gaat via een omboy. Toch nog Trenskov. Dan weer naar Brouwde. Brouwde onder de rechterkant. Is dit wel waarom? Naar Levi Smans. Het is nou gewoon van Jereveen. Pushen, pushen, pushen. In elk geval, oh, goede crosspaas is dit. Van Maas Willemsen. Weer naar de rechterkant. Naar Brouwde. Brouwde speelt die bal in dan op Levi Smans. Had een soort meisje om hem heen. Mat dan wel weer waarom. Onder oren is dat Buskuf. En dus maakt hij weer waarom. Via Ooyen. Ooyen weer waarom. Via de linkerkant. Nou, naar Willemsen. Iepunt. Mijn crosspaas richting Brouwde. Nou, pompt die bal eens in de sectie, zoek ik ze. Daar is nou lengte. Daar is Robert Zuldriekes. Die 28-jarige Letse spits. Die ik bij Cambuur voetballen het. Zet hem onder het werk. Nee, het is deze paas van Kersten die net goed omkomt. Jereveen, nou, mijn man en macht op jacht. Nee, de leakmakker. We zitten in minuut 84. Joi, joi, joi. Helpt Jereveen nog een punt uit de street, jongens. Dat hoeft wel terug te wezen, want het is een heerlijk spektakel. Dit is Gino Trading. Althans, het is voordeel. Goed shoe van Mans. God, de scheidsrechter, bal toch nog in de ploeg bij Jereveen. Via Trenskov. Geeft die bal naar Brouwde. Wel, waarom naar Trenskov? Nou, ziek je duel op. Speel je meest de Wit uit. Hij loopt naar binnen. Daar komt er een facet. Is dit een oetreding, net als mij, van de Wit? Hij gaat het lezen. Want de facet komt net on. Ja, nou, mijn vertraging is het toch Manschot iets uit. Jereveen krijgt nog een vrije trap. Ter hichte van de punt van de 16 meter. Nou, jongens, we zitten in minuut 86. Trenskov, het liep het al even over dat te vallen. Het is een, nou ja, die eigenlijk, hij had hem net rekken. Hij rekt hem totaal net. Maar goed, dit cadeautje mag Jereveen nou uitpakken in minuut 86. Daar zitten we dus, 2 man achter die bal. Onder andere Trenskov en Levi Smans. Ik denk eerlijk zijn dat Trenskov zei iets had van Levi Smans. Geen nog maar even een stapje naar achteren daar. Dit is een putje voor mij. Jacob Trenskov. Ken hij dit ek? De Deense onvaller die ek al bij de nationale ploeg zit van Denemarken. De clubtopscorer van vorig seizoen. Jacob Trenskov. Hij scoorde onder andere dit seizoen al in Ajax. En hij wil nogal een keer trefzeker in Pek Zwolle. Maar ken je het nou echt in AZ? Daar komt Jacob Trenskov. Dat hij er niet een keer. Dit is voor eigen succes of dit hij voor de assist? Het is een hakbaltje. Dan komt er een scot. Nee, we krijgen in de morgen. In de morgen wordt het in Max Meerdink omschetten. En zo is dit gevaar weer voorbij. We zitten in minuut 82. Jereveen, mijn man en macht op jacht. Op jacht naar de treien treien.
1: Op nummer 4 in de top 40 van deze week in Jochentjen 99 vonden we Enrique Iglesias en Bijlamos. Jochentjen 99, ja, dat is het hier. Nederland komt in de kunde met Maxima als vriendinnen van kroonprins Willem-Alexander. Op de Nederlandse televisie komen 2 nieuwe programma's die tegen populair worden. Big

0: Brother en Wie is de Mol? De binnen twa grutte tunnelbrand. Bij de brand in de Mont Blanc tunnel tussen Frankrijk en Italië komen 39 mensen om het leven. De tunnel gaat voor haar strijden hier dicht. En bij een brand in de Oostenrijkse Tauern tunnel komen 12 mensen om. Maar dan wil ik een begin maken om een tunnelverbinding tussen Zwitserland in Italië. En dat is de Gotthard tunnel. Dadelijk zoeken we naar de top 3 van deze week in Jochentje-Njon-Njontig. Maar eerst maar even zien bij het voetbal. Telstar, Cambuur, Andor. Ja, die eerste punten van de Leeuwen, dus die binnen zo welkom.
1: Oh, ze binnen zo welkom. Alleen het is zo bibberend, Diana, in die slotfase hier. We hebben nog voor jou een hele minuut te gaan. En het zit nog altijd wel twee hier voor Cambuur. Maar Telstar besiekt het met lange bal, met opportunistisch spul. Om toch het Cambuur dreeg te meiden. Om toch ze nog wat forceren te kennen. En die liekmakken te meiden. En dan is het soms een hangen en wurgen. Zoals het dan zo mooi heet, dat Cambuur staan hoort. Het mag dus nog, kijk, wat meer dan 4 minuten staan horen. Een heel soort nieuwe spelers bij beide ploegen in het veld. Bij Cambuur, ik neem de naam, kijk al even, CK, Matens, Mulders en Jetten. Nou, dat betekent ook dat er vier spelers uitgaan binnen. Boua, de rechtsback, Guido Kamp. Costarelli, de linksback, is ik wikselen. En datzelfde keer beslissen van Fabian Kvam en doelpuntenmaker Nicolas Binder. Hij dus wichtig bij zijn eerste basisplak dit seizoen met een assist en een doelpunt. Ja, wat zo mooi wezen, altijd dan ik 3 punten opsmiet. Want dat is voor zelfs werd het Cambuur juurt om te dwalen. Is. Een dubbele wiksel nog bij Telstar. Bij Twaspielers dus klaarstaan om in te vallen. Dat binnen Noah Schenkman en dat binnen Rajendro Oudsten. Nou ja, het zullen een slotoffensief verse van Henk Brugge, de trainer van Telstar. Die we in Friesland van zelfs zo goed kennen vanwege zijn periode bij sportclub Heerenveen. Hij besiekt het nog een keer met 2 vaske spielers. We hebben hier nog een paar minuten te gaan. En het is spannend. Het is bibberend voor Cambuur en bibberend voor Johan Plat. Want hij is heel dicht bij de oefening. Winning. Alleen nog zijn ploeg, zijn jonge ploeg, mat het nog hoe de streek loeken. Nog een paar minuten dus, traaien om krek te wijzen, plus blessuretiert.
0: En hoe volle tiert het Heerenveen nog op jacht naar die liekmakker, Arjen?
2: Ja, het is echt plan B, plan C. Hoeveel seconden hebben we nog? Ja, 50 tellen officieel te gaan. En dan zal het boet om heen van de vierde man. Maar even zien, het is plan B, zei ik al. Misschien is het wel plan C, want het is de doelpuntenmaker Koertens die naar de kant hellen is. Zijn vervanger is Christian Petrov. Dat is een centrale verdediger. En dat betekent dat die andere centrale verdediger, Maas Willemsen, nou in de punt van de onvolstjit naast Robert Uldrikus. En Uldrikus hier niet krijgt de mogelijkheid echt weer op de treien mij een kopbal. Maar de led die voen de doelman op zijn paard, Jari de Busser. Wat Hoebliot is nou wel een corner van SC Heerenveen. Aan de linkerkant, hoeveel minuten komen er eigenlijk bij? Ja, dat boet je het maar net omheen. Eerst maar die corner van Levi Smans. Van de linkerkant komt hij dan, jongens. Laan je het omheen. Van die liedse Levi Smans. 4 minuten komen erbij. Dan komt hij. Dan is het een doelpunt. Nee, oh! Via Maas Willemsen is het uiteindelijk Zagaritis. Die krijgt die bal pardoes op zijn hollen. En dan is het gewoon, ja, hij kan je in kracht zetten. En dan verdwijnt die bal dus als een soort, ja, als een magneet in de moffen van Jari de Busser. En liet die Jari de Busser nou krijgt bij AZ voetballen. Nou jongens, hoe lang nog? Nee, ja, nog een trein, een hele minuut ongeveer. Daar is de nieuwe gelegenheidsspits, Maas Willemsen. Speelt die bal naar Luca Ooyen, krijgt die bal net mooi. Wordt prima verdedigd door Leven Schouten. En dan is het AZ even in balbezit. Koppenij via die Ayoub Oefkier. Dat is een goede voetballer, maar die wordt nou echt even aan de kant zet. Toch Kersten. En dan wordt er een nieuwe training maken toch Oefkier. En dan is het echt, ja, een beetje trouwen. En dan krijgt Oefkier krijgt een gele kaart. En dan moet Kersten even verstandig wijzen. Anders krijgt hij echt nog een gele kaart van Skierstochter Manschot. Maar het is een, het is een waskoging. Een gele kaart van Ayoub Oefkier. Maar wat kan hem eens schelen? Hij stapt hier aan misschien wel als matchwinner van het veld. Maar goed, wat Oerbloot is een vrije trap van Heerenveen. Helemaal nog op eigen helft. En die komt nou van de voet van doelman Bernd Klaverboer. Die rost die bal naar voren daar. En dan moet het verlengd worden. Toch? Uldrikus. Uldrikus dot dat hek. Dan verlengt hij wel. Oh, dan is het misschien Ooyen. Omdat Wouter Goes hem daar verslikt. En dan kan Ooyen er haast tussen komen. Get die bal omheen. En dan is ik der doelman Jari de Busser. En die plukt die bal dan uit de loft. We zitten in minuut 92. Nog 12 minuten. Oh, we moeten naar Cambuur. Ander Faber, hoe is het in Velsen?
1: Oh, het gaat mis, het gaat mis. Telstra krijgt nog een penalty. Sammy Boehoedane maakt een toetreding in het eigen strafschopgebied in de 90ste minuut. Wat docht Cambuur hem hier te kwad? Wat docht Cambuur hem hier te kwad? Want Ronald Koeman junior staat weer klaar met de bal om de strafschop te nemen en de 2-2 misschien wel op het scorebord te zetten. Of zult de videoskeersruchter nog ingriepen? Ik moet eerlijk wezen, ik had net zien wat er gebeurde. Want het wie een hoekskop, er wie een duels, er wie tumult. Zoals dat er altijd is bij een hoekskop. In dat tumult bleek we dus een uitreding van Boehoedane die daarvoor de gele kaart kregen. En daarom get de bal op de stip Joey Kooi. Ja, we hebben correct zien dat die videoskeersruchter, de heer Vos, dat hij net door een heel soort, laat ik het toch maar sinds ballen beskikt. Want hij dwadde die reerde kaart van Torrison net weer om te draaien. Wil dat echt je reerde kaart wie je? En dus is de vraag wat hij doet met die strafskop dit hier jong wordt terug Joey Kooi. We wachten wel op het signaal van de videoskeersruchter. Want nog altijd is net het definitieve besluit van Kooikaam dat die penalty naam voor mij. Dat wil zissen dat Koeman junior nou met de bal in de hand voortrit. Ja, ik zou zissen zoen de spanning in het Abelenstra stadion. Zodra het duidelijk iets is, komen we hier weer om. En laten we nou nog maar gauw weer even naar Arjen taggen.
2: Nog 50 tellen officieel te gaan. Lange bal nou van Ben Klaverboer. Wordt verlengd terug Luca Ooyen. Maar nee, de Stjetjenier van SC Heerenveen. En dus is er nou een doeltrap aan de andere kant van het veld. En die komt daarnaast van de voet van Jari de Busser. En Assou, ja, wiels de eerste taskorgers het Abelenstra stadion al verlitten. En het Utvak nou feest viert. Nog 30 tellen officieel te gaan. Lange bal nou van Jari de Busser. Maar die tuskenstorm van 12 treien in het vadiel van AZ. Is het Petrov? Komt die bal fort? Komt die bal in de voet? Van Oefkier bij Stenks. Stenks, dan weer waarom? Nee, daar zit een speler van Heerenveen tussen. In dit geval is dat Oliver Brouwer via Klaverboer. Geeft die bal bij naar voren daar, richting Ulrikes. Die krijgt die bal bij Levi Smans. Nou, Heerenveen, nog één keer. Zie je tellen via Zakarietes. Nee, je maakt de oren kant op. Je maakt de oren kant op. Dit is Meerveld. Ja, krappe draaien. Nee, Kersten pompt die bal naar voren daar. Nou, daar is Willemsen. Die maakt nou winnen. Komt die bal dan toch nog bij Ooyen? Is dit Hens? Is dit Ulrikes? Jouw die bal nog vrij. Waar kan u het helje? Waar is Willemsen? Nee, het blokt. Is het weer Hens? Nee, geen Hens. Nog een keer een blok. Nee, zei hij. Willemsen zei het is Hens. Nee, zei het Manschot. En dat is de man die derogeert. Komt er nog een facet van Smaanskop net bij Ulrikes. En dan denk ik dat het hier gebeurd is, jongens. Want we zitten in minuut 4 van 90. Ja, het is clear in het Abelenstra stadion. Heerenveen verliest bij 2 treien van AZ.
1: En hier is het nog spannend, want de videoskeertsruchter die roept Joey Kooi naar het scherm. En dat betekent dat de videoskeertsruchter dus iets zoen had. We trokken het geen penalty versus zoen, geen strafskop versus zoen. Dan is het de vraag, wat der kijkt bad, wat der onderhoorn is. En werd skeertsruchter Joey Kooi nou naar shut. Alle blikken van het hele stadion binnenruchten op de catacomben. Dat de skeertsruchter Kooi nou uitkomt. Wat besluit er? Lit er de strafskop steen of net? Wierst naar de corner. Hij loekt hem erom. Hij loekt hem erom. Geen strafskop voor Telstar. En hij wierst naar de hoekschop. Ik denk dat die bal net in het vakje lijn had. Ik denk dat die bal net goed lijn had. En dat hij daarom dus de overtreding die Boehoedane maken had. Dat hij daarom net onder waarde wier. Omdat die hoekschop net naam wier. Vanuit dat hele Lietse vakje. Waar wij die hoekschop wij naamwurm had. Die hoekschop bleurt vanzelf vol steen. Die komt nou nog eens voor. Dan gaat de weg hier naar de goede nog een kapbal van Peersman. En die bal die gaat me krek door. Nou, had Cambuur dit onlimit, jongens. Had Cambuur dit onlimit. Dan komt er meer goed. Ik zeg naar de vierde official. Want ja, we zitten al 93 een hele minuut onderwijs. Maar no pas zeggen we dat er 8 minuten blessure tijd bij komen. Ja, want die al dat tumult had daar nog geen tijd voor West. Dat betekent dat we nu dus nog 4 een hele minuut te gaan hebben. In die spannende slotfase. En Boehoedane, hier rekent hij de bal om. Wat zal hij verrommen wezen? Maar het besluit van de videoskeertsruchter. Want het wie dus wel een uitreding zou constateren de videoskeertsruchter. Alleen nog die hoekskop die de onderling wie voor dat duel in het strafskopgebied. Ja, die wie net naam, zat die naam weer moest. En dus komt Cambuur. Nou, zat het liek het met een schrik vrij. Maar vanzelfs matten we nog een paar minuten. Kan Cambuur het zelfs beslissen? Kan Cambuur het misschien zelfs beslissen als Boehoedane? Ja, de man van het moment zo kan sissen. Naar binnen komt mij de bal. Zie ik het de combinatie met El Agui. Dat mis leert het boven het voortwerken, keer door de sideline. Dan kan Cambuur even ziek helje. Als Riek Mulders die ingooi nemen zil. Net te lang wacht je, want ja, we kennen die naar je spelregels. Je mag je maar een behind 20 seconden wacht je ontje die ingooi nemen. Nou, dat weet Mulders, dus die smiet de bal naar El Argui. Die geeft dan tiertrekking bij de hoekskopvlagen. In een vol fanatiek duel krijgt hij dan de ingooi tjin. Daar is Plat het net mee is, daar is Henk de Jong het net mee is. Ja, ze zullen wel matten het de maniers wijzen, want die ingooi is dus voor Telstar aan de linkerkant. Dip op die eigen helte. Wordt heel vier naar voren smitten door Soaglio. Dan komt de bal naar voren. Wordt voortkop terug van Del. Nou, dat is goed. Nice. Boehoedane. Ken je er wat mij? Ja, goed. Lichaam broekt in het duel. Zo hard Cambuur het bal bezit. Jeet de bal via Hamas. Weer naar diezelfde Boehoedane. Waarom naar Hamas? Jongens, jongens, jongens. Wat is het dan nog een slotfase? Wat is het dan nog spannend? En dat wil Cambuur dus al meer als een helte, maar een man meer spelen. Oh, oh, oh. Zou het dan misschien toch nog spannend worden? Nog spannender in die zin. Als hij in dat Telstar weer omvallen komt. Is er een duel? Is er een oortreding? Ja, een oortreding van Martens. En dus wij Telstar de vrije trap nemen. Meter als 20 voor de middenlijnen. En dus zal Ronald Koeman junior, die man die de bal niet krijgt in de handen hier. Om die strafskop te nemen. Die zal nou de vrije trap nemen. Vier dus wol op zijn eigen helte. Hij zal de bal naar voren pompen. We zitten in minuut 94. Als de lange bal komt van Delk in voortkoppen. Is het Boehoedane die het duel verliest. CK die wukt hem naar voren. Boehoedane gaat er even aan. Peersman is jedder. Dus neemt Telstar weer roer. Paas naar voren. Wordt we voortwerken terug van Dijl. Ja, het had niet meer mijn mooi voetbal in te krijgen. Het is de meubels redden. Wat ze heeft erin bij Cambino doggen. Als de Soaglio on de bal is. De ja, stormram van Telstar. Maar hij levert hem in. Hij speelt hem naar voren. Daar is die Cedo of net. En dus kan Thijs Jansen nou de bal oppakken. En kan die weer een aantal seconden winnen. Nog krijgt wat minder als 12 minuten. En dan. En dan kan Cambino misschien wel de eerste treien punt erbij schreeuwen in dit Eredivisie seizoen. Een lange bal. Komt van Thijs Jansen in de richting van El Argui in het duel daar. Maar van die invallers van Telstar. Nou, als Schenkman erbij had El Argui de oortreding maken. Dan rollt hij op de bal. Daar krijgt hij nog een gele kaart voor. Jout Koeman junior nog een trail. Dat jet al hier bij deze slotfase. Waarbij de gemoederen heen oprinnen. En er werd nog een heel soort naaipraat weer eens heel over die situatie. Maar die strafskop die uiteindelijk dus net takken en waard. Telstar mij weer een vrije trap nemen. Dus vanwege die oortreding van El Argui. Dat zal Koeman junior op een eind. Want die bal leidt nou een meter als draaien vjouwen van de middenlijnen. Koeman junior slingert hem naar voren. En dan zegt je een meter van Cambuur in. Ja, die geeft door alles en iedereen in. Hè? En dat is goed nice voor Cambuur. Want Thijs Jansen kan die bal nou weer rustig pakken. En Del is er. En dus wint Cambuur weer een aantal seconden. En tikt de klok verder en verder en verder. En komt die eerste overwinning nou wel heel dichtbij. Want we hebben nog minder dan een minuut te gaan. De lange bal komt van Thijs Jansen. In de richting van CK. Nou is dat hier van de Lietzeren op het veld. Mag het erbij ook nog een oortreding. Dus komt er weer een vrije trap voor Telstar. En zo Koeman junior die bal weer naar voren pompen. De tweede keer dat hij dicht docht. Hij krijgt de instructies van de keepertrainer. En dat is een Fries. Dat is Harmen Cuperes. Die zijn dien wat er gebeuren had. Namelijk Safir en zijn heeg mogelijk naar voren. Daar komt op de holle van Seedorf. Wordt hij de zegtje weer in kop. Bleurt er wat hingen. Is het Soaglio? Is dit Hens? Ja, het weer Hens. Maar het is een vrije trap. Ja, ze juichen hier. Maar het is een vrije trap. Het is geen penalty, hè. Het vier net vol. Het skilde net vol. Die bal die we doen op, ja, op 16 en een hele meter van de goal. Want het wie de krekboeten. Het wie de krekboeten. Maar ja, vanzelf zal de videoskiet zorgen hier nog naar Shen. Maar ja, dit wie de gewoon boeten. Dus hier zal geen strafskop meer van komen. Maar het wordt dus wel een vrije trap op een heel gevaarlijk plak van Cambuur. Jongens, jongens, jongens. Wat is dit een wedstrijd? En wat is dit de slotfase? Alles zit erin. Er is Oerlis nog tussen de skiertsrochter Joey Kooi en de beide onvierders Amova en Koeman junior. Geen idee wat die duidelijk meidje wil. Maar Cambuur met nog één hachelijk moment hoe Libje. Met nog één situatie hoe Libje. Voordat de eerste drie punten een feit binnen. Ik zorg naar de bank van Cambuur. Ik zorg dat alles in elke knieën zit. Johan Plat zit. Henk de Jong zit. Alleen nog de keepertrainer stiert voor de dugout. Dat is de man die het altijd over de standaard situaties geeft. En die te dus verzwaren maakt dat Cambuur dit goed verdieren je kan. Het publiek, dat gaat er nog maar eens een keer even steen. We wachten je nog altijd, want van Zijl zorgt de videoskiet, zorgt er nog wel even op die hensbal, er dan wol of er dan net binnen wie. Ja, ik meende vanuit mijn positie te zien dat hij er absoluut boeten wie. Maar blijkbaar is er wel reden om er nog naar te zien. Nou, viel het kooi naar de eken. Oh, hij geeft Sjen een penalty! Het is toch een penalty! Hoe
2: is dit mogelijk, jongens? Hoe is dit mogelijk? Het weer toch Hens in het strafschopgebied. En hij geeft de bal alsnog op de stip. En dan glipt die eerste overwinning in Cambuur alsnog uit de handen. Of wordt Thijs Jansen, wordt dat de redder van Cambuur? Wordt dat de held van Cambuur? Het is 2-1, het is minuut 100. Het is Ronald Koeman junior, de man die het al een strafskop scoorde. Die het nou weer on is aan mij. Hij skeert hem niet skrekt in de rechterhoeken. Thijs Jansen staat te douchen op de doellijn. De instructies die komen van Joey Kooi, de scheidsrechter onder spelers om boeten het strafschopgebied plak te nemen. Ronald Comminia, mijn oor in. En mij, de goal. Het is 2-2. En Cambuur verliest hier 2 punten. Want het wordt 2-2, het wordt geliek. En oh, wat toch Cambuur hem zelfs hier te kwad. Ongelooflijk. Ze staan met 2-0 voor. Ze speelt meer als een held, maar je man minder. En weer gaat het mis voor Cambuur. Want Tisse 2-2. Die viert als een pikkelhudde nederlaag. Als een mokerslag. Voor Johan Plat en Simalje. Ongelooflijk. Dat Cambuur dit nog uit handen jouwt. En het mij in de spevelsje. Want het kriegen is gek dat die waarschuwing. Maar die strafskop die de doel uiteindelijk net kwam. Omdat die hoekskop net goed naam waard. En toen ging het dus uiteindelijk toch nog mis. En mij Cambuur het hem zelfs absoluut verwieten dat het nog misgeert. En er zit net volle tiert met de spelerwijze. Want ja, die 8 minuten blessure tiert, die zit er al lang op. We zitten al op de 100, hoe de 100. En het scorebord kind dat net aan, want dat bleef nou op 90 steen. Ronald Koeman junior trouwen, die nog de gele kaart kregen. En dan is de oortrap en voort dadelijk zijn laatste fluitsignaal. Jongens. Wat een deceptie van Cambuur. Het eerste eredivisiepunt is binnen. Maar had je op zo'n manier nog een 2-0 voorsprong uit handen jouwen. Ja, ik zou zeggen, matjes Cambuur, want dit liep het nergens op. Het weer net nedig, het hier absoluut net hoog. Maar Cambuur tot hem zelfs te kwad. Helpt dus wel een punt, maar dat hier absoluut 2 meerwijzen matten. Maar toch een strafskop van Ronald Koeman junior. In minuut 100 gaat het nog mis en wordt het uiteindelijk 2-2.
0: Ander Faber, die te hassie stem kwijt is, nevens mij. Maar wat word je, ik moest zo'n slotfase van die wedstrijd. Ja, 2-2 dus voor Telstar Cambuur. En 2-3 voor Heerenveen AZ. Geen punten dus voor Heerenveen. Nou, dan gaan wij hier in de studio maar roer tot de waarde van de dag. We gaan naartoe de muziek. Njoggetje, njoggen en njontel, daar zitten we in.
3: Dit is de top 3 van toe.

0: Lou Bega, Moi de Mambo nummer 5 op nummer 2 en de Road Ahead van City to City op nummer 3. En op nummer 1 een veske oer een blauw mansje in een blauwe vrouwt met een ontstekelijke melodie. Eiffel 65 en Blue.
1: Yo, listen.

weet niet wat het met die bloeddruk en hartslag is, maar die van mij die wil een aardig heen geven. Bij het slot van die beide wedstrijden van Heerenveen en Cambuur. Maar deze plaat die zwargt weer voor ambitie zen. De Puma's en mijn houten hart. Domme is ik nog even kiezen. Ah.

0: Waar is dan nog toen? Denk zo van, nou ja, we kennen eigenlijk al Jet van de Middy, maar ik wil nog wel de plaat van Ken Jerren. Where do I go now? Of zo is toch van, nou, ik vind die van de Benga Boys vind ik wel hartstikke leuk. We're going to Ibiza. Dan moest vooral even op B stemmen. De Pol die stiet weer clear. Dus als dat denkt van, nou, ik wil wel even een kar moitzie, dan moest A of B even stemmen. En dan moest het niet weten letten welke plaat als sto dadelijk nog Jerren was.
1: Omroep Friesland. In Friesland.
0: En Erik Enema, die is ik weer even op een struinwest. Het Nijsuit Njoggetje 99.
2: Slimme speedbootvaarder blust brand op kruiser. Wat is er dan nog aan? Nou, een handige speedbootvaarder heeft gistermiddag op het Prinses Margriet kanaal bij Samar een brandje in de machinekamer van een kruiser geblust. De vier opvarenden van het motorjacht hadden kort tevoren hun blusapparaat al leeggespoten, maar het vuur woedde voort. Een toevallig langsvarende speedbootbezitter trimde zijn motor zo dat de schroef gedeeltelijk boven het waterspiegel uitstak. Vervolgens draaide hij de gaskraan ver open, zodat er een flinke waterfontein over de kruiser in de machinekamer werd gejaagd. De ongebruikelijke aanpak werkte. De vlammen gaven zich gewonnen.

In de tijd dat het alleen nog hartstikke poor best ging met deze Britney Spears en Sometimes. Als er nog jingen nog krijg is van het voetbal. Meneer in Friesland van de Moon, tussen Sijs en Jochen. Yes, zelfs ik nog interviews met trainers, spelers, waar dan ik. Monaco, yes, no. Sing it back.

0: achtste door het Goertjer in de top 40 van deze week het doel in Jochentjen, Jochen en Jontig. Maar stip omheeg van 8 naar 14 en ze staan er op dat stuit treien weken in. Sing It Back van Monaco.
1: Snijden in Friesland, dat wie je doet.
0: We pakken nog even wat nijzen bij, want er komen gatten in de Waldwaai. Ja, dan moet vanzelfs wel wat doen die
2: in
0: worden.
2: Daar is er 2 steken in en dat is exact de jongen tussen Hemmerikseijn en Vorne Jacht. Daar leidt 3 hele kilometer en tussen Vorne Jacht en Nijegeer, daar leidt 4 kilometer. Dus in zijn totaliteit 8,6 kilometer. Daar zit slemlaag op. Slemlaag is een heel iets laagje asfalt, wat er nog steeds een heel hier op zit. Nou, en dat begint hier en daar te bladeren.
3: Ja, nou, hier en daar, om een 30, 40 meter, dan zit er een gat in van haast een hele meter in omtrek. Dat is net om een ocht.
2: Dat is echt net om een ocht. Dat is vrij snel gegaan, de oren aan een maand, oren 2 maanden. En ja, dat had ik eens om, dat is een stukje zwart van ons. Het is wolsa dat het vrij tin is, dus het is ongeveer 2 centimeter. In die zin is het net direct verkeersgevaarlijk. Maar het is bijzonder oncomfortabel rijden op een Waldwaai.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lou Bega en de Mambo Number 5. Wij geven het aan het komende oren, het laatste oren van Snorri Friesland.
1: Jongetje zo'n 80.
0: Oeh, ik prachtige muziek uit de 80's. Maar er is nog hier een platengoede uit Jochentje Jochenenjontig. De meeste stem in Jelde, Janke die zei het kansloos, denk ik. Maar toch, die giet van Keen. Er komen meer stemmen van Keen binnen. Onder horen ik nog van Griet en van Jan Jaap. Maar ja, dit is wind toch? De Benga Boys.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going to...

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
4: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nathalie Owen.
3: Nee, dat is Nathalie Owen.
0: Friesland van de Moorn.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.

0: maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit leest de oren van Slani Friesland. Stiet het hier Njochtjen Song 80 centraal. En dadelijk zest deze plaat.

0: En hoe was het bij het ING servicepunt?
1: Goed, het is gelukt.
0: Wat is er gelukt?
1: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
0: Fluitje van een cent dus?
1: Nou, het was wel wat meer dan dat.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Score! Nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
11: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
12: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Voor een nieuwe Opel. Hi man. Service en auto's. Is de Van Elsen hier?
14: Snijden in Friesland.
15: Diana de Groot.

0: is de laatste oere van deze Snijn in Friesland. En er valt nog wat te winnen. Want dit oere speel je we de Crypto Quiz. En het kroon hier is Njochetjen Son 80. Het hier van de grutte brilmonturen, de streepte bloeskes, de colberts, de truien met koude vullingen. En dat alles is in de moren verzels. De beenwarmers die binnen er ik nog. En troch Madonna worden ik de fisknet shirts en de rokjes. De corsetten, de felreerde lippenstift. En een soort jermban en kettingen een trend. In combinatie met heeg toepeerd blond hier verzels. Nederland is one lang in de ban van de ontvering van AH-directeur Gerrit-Jan Heijn. Letterlijk dat hij direct na zijn ontviering al vermoord is. En de veerboot Herald of Free Enterprise die vergeert van de kust van Zeebrugge in België.
1: Dit is de top

La Bamba van Los Lobos, die vinden we op plakje 2. Right next door van de Robert Cray Band. Op nummer 3 en op nummer 1 een plaat wat als bedoeld wie als duet. Maar zowel Barbara Streisand, Whitney Houston, Aretha Franklin en zelfs Agnetha Faltskeuk, ja, die zijn al hier, nou nee, daar hebben we even geen zin in of geen tijd voor. En dus wordt het een solo nummer. De eerste plaat van het legendarische album Bad. Is dit Michael Jackson?

0: Ik vind het altijd wel een heel mooi festje. Hè? Het brengt bij mij wel wat herinneringen boppen. En in Kwatten hebben we hier ik weer de wieken van de jaren 80 bij Omroep Friesland. En dan komen al deze knijters van hits, die komen dan ik weer voorbij. Tono Esposito, Jerris, my papa Chico.
1: Dat
2: weer doe Cryptoquiz.
0: Ja, we matten verzels ik nog wat futje aan, maar het weer een beetje drok en hectisch van de middag bij het voetbal. Vrijja, goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Ja, dat wie wel leuk
3: ja,
0: even, hè?
3: Ja, wel heel leuk, ja, maar ik wil drok, ja.
0: Maar ik wil even drok, dus toen hier we in tijd om een crypto-quiz ik nog even tussen trog te gooien. Dus dat doen we nou in het laatste, horen. En dat is die crypto-quiz debuut nou,
3: debuut,
0: hè?
3: Debuut, hè? Ja.
0: Oké. Okay.
3: Ja,
0: nou, spannend. Wist hoe het werkt?
3: Ja.
0: Oké. Nou, komt helemaal goed. De heste prijzen er ik bij.
3: Mm-hmm. Ja, zeker.
0: Wat kunnen we winnen, Jord?
3: Het boek Mijn Eerste 18 jaar.
0: Ja.
3: En ja, de winnaar maar dan ik kies tussen twee soorten. Maar speelt ze Remember the Music en dan mooi ze dus
0: oh, leuk.
3: Of pop of Nederlands. Ja,
0: oh, heel leuk.
3: Ik nooit, hè. Ja. Heel leuk.
0: Ja, nou, die prijzen lezen dus van Rekleer. Nou, komt ie.
2: Crypto quiz.
1: Onwijzing Ian.
3: Het is net echt nij in uw kroon hier.
0: Het is net echt nij in uw kroon hier.
3: Mm-hmm. Ja?
0: Nou,
3: wist je het?
0: Nee, ik heb geen idee. Succes ermee!

0: Waxen, build a bridge to your heart. Het is 5 minuten van jou versuizen.
1: Dat
2: weer doe. Crypto quiz.
0: Ja, Freya, je kan meestal echt helemaal niks maar met de eerste onwijzing. Nee. Dit is Jan-Jaap, die dochter Scott van de Boeg. Die zei, ja, ik mag officieel net mooi doen, want ik heb een prijswoon onlangs. Dus dan zit ik even op de reservebank. Maar het pleertje van het dak op 10.30?
3: Is hem net.
0: Nee. Is hem net. Oké, nou.
2: Crypto quiz.
3: Onwijzing 2. Het besteedt al 40 jaar, maar het groeit nou heel goed.
0: Vandaar dat het net nij is.
3: Mm-hmm.
0: Oké, nou, dat jouwt misschien wel wat meer duidelijk
3: ja,
0: niet.
3: Ja, misschien.
0: Ik hoop dat je mooi uit de voeten kist. Als er een antwoord tings te witten, dan maar het even witte litten terug een brugje te sturen via de Omroep-app of via 0620. Jouw worden Jochen.
2: Dat wie doe.
0: En dan pakken we ik altijd even Nijs uit het kroon hier erbij verzels. Jochetje zo'n 80. De werklezers is dan heel heeg. Van de beroepsbevolking had zo'n 1 op de zon geen baan.
4: Politici, werknemers en werkgevers vlogen elkaar het afgelopen jaar diverse keren in de haren. Ze zijn het niet eens over de aanpak. Minister-president Lubbers hing zijn politieke lot op aan het terugdringen van de werkloosheid. 50.000 per jaar eraf. Maar keer op keer werd hij op het matje geroepen. Volgens de oppositie doet het kabinet veel te weinig aan de werkloosheid. Lubbers stimuleert de economie niet. Maar waarom lukt het niet? Er zijn niet voldoende banen voor het aantal werkzoekenden. Veel van de werklozen hebben niet de juiste vooropleiding en werkgevers schroeven hun eisen steeds verder op. Er is toch voldoende aanbod. Iedereen is het erover eens dat alleen scholing en economische groei een groot deel van de werkloosheid kan wegnemen. Maar de economie groeit maar mondjesmaat. Er gaan nog steeds veel banen verloren, bijvoorbeeld in de industriële sector. Neem Philips. Het aantal hooggekwalificeerden nam daar toe. Maar in de productiesfeer werden een paar duizend banen geschrapt. De scheepsbouw werd dit jaar opgeschrikt door het ene faillissement na het andere.
1: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziek uit...
5: Jochetje Son 80.

0: Jorgen omheen ging deze weekend doen en komt hem uit de top zien binnen. Van Fietje naar Jorgen. Dit is het Terrence Trent D'Arby en Wishing Well.
1: Dat
2: wie doe crypto quiz.
0: Nou, er komen wel wat antwoorden binnen, maar we binnen nog net vrij, ja. De transistortechnologie, we nemen toch Wouter? Nee, dat is het net. Albert Heijn bestiet 40 jaar, zei Linda. Ja, nee. Is het ik net? Nee, dat is ook wel. Ja, dat het 40 jaar oud is. Ja, dat zoek in al hier. Maar nee, dat is het net. Dus gooi er nog maar hier in.
2: Crypto quiz.
3: Onwijzing treien.
4: Het is wel heel makkelijk voor onderwijs.
0: Oeh, het is wel heel makkelijk voor onderwijs. Denkst je maar je te voeten te kin? Let het dus weten. Stuur even een beruchtje naar de studio. En waar weet Gistorio het wel van terug, maar dat pakket. Het is wel heel makkelijk voor onderwijs. Hey, onderwijs, Erik Enema. Net ik nijs.
5: Het is Neetgong in Sint-Niek. Feestvierders in Sint-Nicolaas gaan met drijfmest besproeid. Het was sneunt de nacht tussen Tolven en Ieren-Oeren. En een deel van het dorp is onder de jaren zetten, onder de drijfmest zetten. In het centrum van het dorp besproeiden zij met een giertank, een bar dancing, een slagerij, diverse auto's en een aantal straten. Terwijl ook verschillende feestvierders eronder kwamen te zitten. Ondanks de harde wind stonk het dorpscentrum de volgende dag nog behoorlijk. Nou, dat moest skeermaker worden. Het was wat een domper op het feest, zou het er dan zijn. Het was als grap bedoeld, maar die we dan kwalificeerd als nogal ondoordacht. Nou ja, wat het dien hebben, dat weet eigenlijk net hier. Dus de politie weet eigenlijk helemaal van niks. En ja, docht ik op de oproep om te melden. Had de tjoe van binnen, dat die wat melden kennen. Maar nou ja, de dierder die zullen we weer op het half lezen. Zeg je dat vaak.

0: Het is eigenlijk, ik wil een hilarisch noemen vanzelf. Louis, die stuurt ik al. Leuk, ja, The Firm. Een parodie op de serie Star Trek. Star Trekking dus van The Firm.
1: Dat?
2: Wie je doet, Cryptoquiz.
0: Ik weet het, maar het is een beetje dreigend ook. Oeh, en door Sister Wiesen is het... Oeh, ja, oké. Er komt een goed antwoord binnen nou, mm-hmm. hè? Ja. Oké. We nemen nog even de foute antwoorden. De fietsendrager voor op de auto. Wat komt er nog meer binnen?
3: De thermoscan. Dat is een magnet.
0: Nee.
3: En dus hier zou ik nog de digitale reisplannen.
0: Nee. Digitale reisplannen, nee, dat is het net. Welke... Goeiemiddie.
4: Met je.
0: Maar wie praat ik?
4: Met je Leijenaar.
0: Met je Leijenaar? Zis het maar.
4: Ja, de autotelefoon.
0: De autotelefoon. Nou, dat is helemaal goed. Van het Lokweeske.
4: Dank je wel.
0: Hoe kwam je daarbij?
4: Nou, even een ontstikje, hè?
0: Oh, even de computer om help, Vregie.
4: Ja.
0: Ja, precies. Nou, ik zal het je vertellen. De eerste autotelefoons die werden in jontje 46 in de VS introduceerd. Toen moesten nog bellen worden met een reguliere verste lijnverbinding. Die tastellen die weer in een zakrut dat de zenderontvangers achter in de auto monteerd worden moesten. Maar in 86 komt de CarFox als autotelefoon in Nederland op een merk. En die binnen draagbare modellen met een eigen accupakket. En die kunnen onder een riem oor het schouder droegen worden. En daardoor wordt het heel populair.
5: De autotelefoon is een razend populair artikel geworden. Per maand komen er 850 automobilisten bij die onderweg hun telefoongesprekken willen voeren.
6: Die groei is explosief, kunnen we zonder meer zeggen. En die is op dit moment een 20-30% meer dan wij verwacht hadden.
5: De inbouwstations van de PTT beleven dit jaar een topdrukte door de grote belangstelling. En het ziet er naar uit dat de komende jaren nog meer werk op de monteurs afkomt.
6: In alle landen in West-Europa ontdekt men dat autotelefoon sterk explosief groeit. Overal is men genoodzaakt de groeiverwachtingen in positieve zin bij te stellen.
5: Nu kun je alleen gesprekken voeren met de autotelefoon. Maar straks kun je ook de portable computer erop aansluiten. Want als het aan de PTT ligt, wordt de auto van de zakenman straks een kantoor onderweg.
0: Ja, en dat is het eens in Tuske Wolveren, hè, anno 2026. Nou, hartstikke goed. Van harte Lokweeske.
4: Ja, dankjewel.
0: Jo winnen je te prijzen. Hey, en jezelf, ik zo'n autotelefoon hoor.
4: Ja.
0: Echt? Maar,
4: nou, net de eerste.
0: Oké.
4: Maar ik denk wel in de 90er jaren dat ik toen al in hier, dat kon ik de gewone telefoon oorzetten op de autotelefoon.
0: Aha, en dat zit dan inbouwd in de auto?
4: Nee, ik hier zo'n lange tas.
0: Ah.
4: En die ik goed schouder en dan kan hem naast me lezen dan in de auto.
0: Wauw.
4: We mochten hem net opnemen en dat koek ik net altijd. Nou, ik heb een stil dikje weer wel even, want omdat ik een bedrijf hier, broekte ik hem dan onderwijs.
0: Ja, zeker. Nou, wat vind je modern dan, verietiet ik?
4: Ja.
0: Want ik denk net dat er een soort meisje in omjouwing van jou dan ik zo'n ding hier.
4: Nee.
0: En waarom toch je van, ja, ik hier een bedrijf, dat het noodzakelijk wie om toch ik onderwijs berikbaar te wezen?
4: Ja, dan joegen ze mij bestellingen op. En dan ik weer maar de papieren van het bedrijf naar het bedrijf dat ik hier het kantoor onhoes.
0: Ja.
4: En het bedrijf net onhoes. En dan weer ik onderwijs. En dan joegen ze mij bestellingen op.
0: Oké.
4: En dan koek dat het even in het boek opschreeuwen.
0: Jemig. Oké, nou fantastisch. Wat leuk. En wie dat dan ik? De CarFox?
4: Dat weet ik niet meer.
0: Nee. Nou, Dotterik Nata, jo hebt het goede antwoord. Hij wie hartstikke dregen, Joert, maar jo wisten er toch u te komen. Het prijzenpakket luidt van je creëer. Bro nog even op de telefoon, een keer we even gegevens opschrouwen. Tige dank voor het mooi man.
4: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag voor
4: je besturing.
0: Dankjewel, doeg.
4: Doeg.
0: De oplossing voor Joert is de autotelefoon. Prachtig. En met je digitermooi, de Weenstand Rog. Dit is VOF de Kunst.

0: Heb ik al aardig wat bakjes koffie achter hoe het tikt, maar ik wat thee tussen controle, dus dat komt wel goed. VOF de kunst en één kopje koffie.
1: Dat weer doe. Snijni Friesland.
0: We pakken nog even wat Friesknijs erbij, want Nijenfurt is bij de gemeentelijke werkindeling de Nije gemeente. Maar waar moet het gemeentehoes? Warkum of Koudum? De meningen die de Nije gemeente hier binnen verdeelt, men is bang voor financiële tjinvallers hierbij. Maar dat valt neffens wethouder Bosma voor wat daar.
2: Ik ga hier met de rekensom voorlijn 1,8 miljoen en 1,6 miljoen is 3,4 miljoen. Wanneer op deze zaak, en dit zijn dus feiten, die gaan dus net ten koste van de burger, net ten koste van verhegingen, dus let je neer, wiesmaatje, zo leidt de zaak erbij. Het valt dus wat ta.
3: Maar dan toch de vraag, waarom eerst alles nog net als goed terugrekken hier op papier?
4: Nou, het is zo, wij moeten nou een besluit nemen, John. Zien de onrest in de gemeente.
5: Maar het CDA denkt dat je misschien wel in een waaierblazen puttelaan komt. Dat kan wel miljoenen kosten per periode.
4: Dat denkt het CDA, maar dat is net zo.
5: Maar denk je dan ook dat de relatie nou beter is, nou wat het er zo terugkomen is?
4: Wij denken dat wanneer als er één keer een besluit genomen is, dat de relaties wel beter worden matten. Het is zo, zo zit meestal over het algemeen in waar, dat wanneer het besluit ingevallen is, dat men zei het valt net meer weer om te draaien en men accepteert een zaak die A is, die dien is.
3: Het moest gewoon werken worden, daar komt het op Delft, dat vond de meerderheid van drieën. Een uitstel, berekening en de zaak nog eens besjen, daar wie al je geen verlet meer van. En nood het besluit vallen is, zullen de verhoudingen in de rieën wat beter worden, zou wethouder Bosma krijgen.

even een stukje wat... Stof in de box en why. Ja, dat wil ik zeggen. Def Leppard en Animal. Hij komt binnen op nummer 32 in de top 40 van deze week. Dit weer snijn in Friesland. Tegen tank, dat is lustre hes. Dank u wel voor alle appjes, alle reacties. Ik vond het een leuke middie. Fijn dat stel er ik bij weer. Dus, ja, en hij is nog hier in plaat te goeren. Uit Njochtje Zon, 80 het kronie van het laatste oren. Pakken we de nummer 2. Los Lobos. La Bamba. Fijne joen nog. Ontmoen.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland Joert en het Waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip. Geweldig.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl. Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: dagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja, ja. No in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraf. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-62. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking. In het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De Jong van Friesland.
17: Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen voorlopig online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeien! Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen Olven en Ien Oeren.
3: Een hele goeie morgen en welkom in het bureau. Twa verhalen joert en we binnen weer op bezitten in Blauwhoes. Dadelijk een peteer oer zelfsdeding. Tongsie is het wereldwijd suïcide preventiedag. De mat meer openheid oerkomen vindt onder andere Bruno Rümmler, die het zelfs ondervinding had en hem zijn eerste keer herinnert dat hij net meer libje woe.
4: Ja, zo van, nou, volgens mij is het een vraagtoon, het is wat schiemerig en nou, ik fiets, ik vol gas, nou, dat mat, dan is het clear.
3: En we zijn ook op een eco-erf. Een groep meesken wil in Bolzet een dwarsem wiekje bouwen.
5: Ja, het idee was eigenlijk om meer verenigd te zijn met het groen en de natuur. Maar ook om iets meer in verbinding te staan met je omgeving qua mensen.
3: En we binnen weer op bezitten in Blauwhoes. Dat eer plan wien voor een eigen scootje.
6: Jongens, wat zou dat leuk zijn als we het gewoon voor ons dorp. Dat we een scootje in de vaart horen kunnen. Dat we ik met een kind een wedstrijd. Met een grote letter B in zuil en zoiets wat.
0: Omroep Friesland.
3: Het is nu 6 minuten over Olven en we beginnen met toch wel een zwier en beladen onderwerp. Suïcide, want het is de komende weken vooral het suïcide preventie weken. Deze dagen wordt stilstaan bij het voorkomen van zelfsdering. Ik in Friesland binnen tal van activiteiten. Simone Scheffer praat hierover met vier gasten. Met Bruno Rümmler, muzikant en ervaringszaakkundige. Met Esther Hoekstra van Duoren. Marianne Poelman, wethouder in Zuidwest en trekker van Frisa. En Sjoerd Klaas Steegstra, hij is ook ervaringszaakkundige en had dat nou omzet naar helpverlening. Bruno Rümmler is de eerste spreker. Hij vindt het van groot belang dat zelfsdering en depressie uit de taboesfeer komt en dat er over praten wordt.
7: Ik begin dan eigenlijk met mijn eigen belang. Even heel kwaad dat ik van nou mijn ziende eigenlijk al net libje wil. En daar heb ik heel lang mee omrond. Vroeger wist ik het eigenlijk net echt. En dan besef je nou later pas wat er toen al in je omgieën. En nou ben ik 38 en dan reed je nog altijd in bepaalde zaken op. En een periode ben ik begonnen om eigenlijk meer in te zetten om mezelf ik te helpen. Dus toen ben ik mijn gemeente in contact kwam met mijn 113. En wie ik ook dwaande met muziek al een tijdje, maar meerdere bands. En toen dacht ik, wil een nummer uitbrengen. Wil ik dan eindelijk maar eens even dwaan. Ik relateerde om het onderwerp. Ja, en dan dacht ik, wat is nou mooier dan in de Suicide Prevention Weeken. En in dit geval dan, hier de hele tijd in de Holle optie in september, dan mijn single te releasen. Ja, en daar dan komt van alles omheen met je denken, god, dit is eigenlijk al je nog volle wichtiger dan ik. Dan ik zelf eerst nog bij stilstier. Ja. Zou dan een keer man en lieden contact opnaam van. Zou het net mooi wijzen om ja, zo volle mogelijk ziel bij me te krijgen of te inspireren op wat voor manier dan ik. En zou dan ik hier.
3: Ja, naast die zit Sjoerd Klaas Steegstra. Wat heeft hij met dit onderwerp?
8: Nou, wat heeft met dit onderwerp? Ik denk. Ik ben HBO-studeren ervaringsdeskundige in de zorg en welzijn. Dat betekent dat ik jarenlang werken heb ben in de GGZ-werelden. En jarenlang ik vooral in klinieken werken. Ik ga verlienen met psychoses, depressies, suicidaliteit. Ik ben een overlever van een poging. En dat is letterlijk mijn werk geworden. Eigenlijk als een soort van hulpverlener slash therapeut die zijn eigen verlienen broekt. Om het leegdrempeliger te maken en met mensen in contact te gaan en mensen direct in te buggelen.
3: Ja, dadelijk komen we, geven we wat verder in op wat dan die gevoelens binnen. Esther Hoekstra, doe bist van Duore. Wat is dat?
9: Wat is dat? Ja, Duore is een prachtige zorgorganisatie. Waarbij we ons inzetten voor zowel bern, jongeren als volwassenen. Wij komen bij de mensen thuis. Werk ik maar een klikgesprek. Hè, want het is heel belangrijk dat degene maar wie je ontwerp gaan, dat je daar een klik mee hebben. Wij houden ons dus echt ik wel bezig maar op het moment dat er al van alles speelt. En de laatste jaren zetten we vooral in op preventief. Hè? We willen eigenlijk investeren aan de preventieve kant. Lauwer aan de voorkant investeren dan aan de achterkant repareren.
3: Ja. En Marianne Poelman is bij een soort meestal wel bekend als wethouder in de gemeente Zuidwest-Friesland. Maar ik de trekker van Friza. En klopt. Wat is Friza?
10: Wat is Friza? Friza is een Friese vertaling van de ISA. En ISA staat voor Integraal Zorgakkoord. En in mijn woorden is dat tijdelijk heel veel geld voor een structurele opgave om de zorg betaalbaarder, maar ook vooral kwalitatiever en toegankelijker te maken. En Friesland heeft ervoor gekozen om dat Friza te noemen. En een van de vier pijlers is mentale gezondheid en veerkracht. En daar ben ik namens 18 gemeenten, welzijn, alle huisartsen, alle GGZ-aanbieders, voorzitter voor Friesland voor.
3: Ja, en mentale gezondheid, dat het natuurlijk ik mooi. Gedachten om net meer leven te willen te krijgen, hoe je dat beter, nou ja, voorkomen kunnen. Valt het te voorkomen?
10: Het causale verband tussen het voorkomen of niet, dat kan je natuurlijk nooit nagaan, want als het gelukt is. Ja, hoe bewijs je dan dat er een interventie was die niet heeft gewerkt? Of andersom. Wat je wel weet, is best wel al veel empirisch onderzoek, al wetenschappelijk onderzoek. Wat wij in die Friza-aanpak ook allemaal op een rijtje hebben gezet. En ook allemaal uit de kast hebben gehaald. En dat in dat plan nu aan het uitrollen zijn. Dus dat wat al een beetje bewezen is, waarvan je eigenlijk ook wel weet van, ja, het is ook logisch dat het werkt. Dat hebben wij in dat plan beschreven en dat gaan we nu doen.
3: Ja, waarom nou jim verhaal, Bruno en Klaas Sjoerd? Want Bruno zei het vooral mijn ziende. Wil ik betieden, het zal misschien net continu wezen, maar momenten hesto, dat denk van ik wil net meer leven.
7: Toen ik zist zien, maar correct weet ik het natuurlijk
3: nee,
7: net.
3: Nee, maar vanal jong precies. Als jong ben.
7: Ik weet in ieder geval dat ik een soort pesten waard. Een soort, ik wil mishandelen. Ik al op een legere squallen. En ik heb er best, ja, achterna kwam ik er pas achter dat ik bijvoorbeeld een twalling ben. En ik snapte nooit waarom ik zo'n spanningsboog ga. Ik liet maar heel soort maar mijn dwaan en liet ze maar dwaan. En ik woe zelf geen ruzie, dus ik ging ik net weer omslaan of zo. Ik liet een heel soort gebeuren en eigenlijk vies te volle. Dat is achterna kun je dat beseffen? Nou, toen gebeurde het dus al een jaar. Dus daar is de reden al wat begon. Maar toen kom ik op een gegeven moment naar RSG, middelbare school in Snits. En dan met de fiets naar de trein, naar Starum en van Starum naar Snits. Ja, en daar is mijn eerste herinnering. Ik dacht van, god, die koplamp, nou, daar zou ik wel eens even tussen kunnen fietsen willen. Wist je toch? En dan hing ik muziek op een hollen. Muziek is mijn redding, denk ik. Altijd nog. Grootste redding. Ja, en dan tocht je alweer gauw van, ja, maar mijn mem dan. En, maar die dan. Maar dan ben je daar mooi dwaande, Wielsje. En je, nou ja, goed. Dat is mijn eerste, misschien wel mijn beste herinnering van werd dat begon.
3: Ja, en wat tocht dus dan? Die koplampen, als ik daarin fiets, dan is het clear.
7: Ja, zo van, nou, volgens mij is het een vrachtpoint, is wat schiemerig. En nou, ik fiets, ik vol gas. Nou, dat maakt, dan is het clear.
3: En wat is dan clear?
7: Ja, dan de pine van mishandelen worden, pesten worden, net genoeg jongen worden.
3: Maar dat is als Ben hier staat, ja. Dus hij heeft het nog.
7: Ja, een paar weken geleden nog. Toen, nou, ik heb best wel, ik doe heel veel vrijwilligerswerk. Ik denk 30, 40 uur per week al, 2 uur lang minimaal en daarvoor ik al lang. En nou, dan heb ik mijn 12 optredens in de week kan ik groen komen. Dus dat vind ik een hele mooie vrijheid. Wel heel bijzonder dat hij wat opbouwt. Zo. Maar dan heb je tussen controle alweer uitdagingen. En had die uitdagingen bij mijn koor wat te zwier worden. En je te weinig steun merken. Hey, ik spreek ik wel eens uit van, hey, goh, ik wil eens even wat leuks dan mooi. Die hashtag tiet. Nee, de familie en drokte en dit. En denk, ja, dat snap ik wel. Maar ja, de orenkant van het libben neer drink nog. Mm-hmm. Maar goed, dat lid je dan. Als dat wat opbouwt, ja, dan heb je op een gegeven moment van, nou, mijn effect is bijvoorbeeld dat ik begin te goelen. Dan word ik stil en dan rennen de trainmuren. Ik ken nou hartstikke wel goelen trouwens. Dat is wel bijzonder. Maar dan gebeurt dat. En toen zoek ik naar de ballonvaart in Joure. En dacht ik, goh, nou, hebben ze mij maakt daar eens maar eens uitspringen. Die gedachte kwam toen.
3: En dat kist dan ik net stoppen?
7: Ja, ik ben hier nog.
3: Ja, daarom.
7: Ik zit hier.
3: Ja.
7: Nee, ja, wat ik dus al zo'n periode doch, daarvoor nooit, dan houd je het van jezelf. En dat is ik wat ik erop brekken wil je mooi. Dat meesten zich op een gegeven moment beseffen, hé, maar het is lichter dat ik het dealen ging. Ja. En dan zie ik mijn vertrouwenspersoon, familie of een partner of een vreun of professioneel. Hè. Ik bedoel, ik wil niks uitsluiten, maar wat goed voelt. Ja, en dat heb ik wel wat ontwikkelen. Want toen heb ik ontwikkeld van ik schreef een brief aan mijn ouders. Van wat ik al in mijn maatje en hoe ik me viel. En net dat het hun schuld is of wat ik helemaal net. Maar
3: dat ze witte.
7: Dit is wat in me omgiet en dat wil ik graag dealen. En net om je met moeilijker te maatsen, maar om het maatje ook koor makkelijker te maatsen. Ja. Nou, en dat is denk ik toen, ja, dat is denk ik een goed begin geweest. Wat ik nou dus ik uitviert had, dan heb ik moest goelen. En mijn vriendin, ik schrik van mijn gedachten, dit en dat.

0: bezig met mijn terminale kanker. Dat zo'n jaar door je, dat door uiteindelijk 8 jaar. Met mij weer een oorlever op dat gebied. Die nam alles om, om maar langer te bestaan. En dan kom je als gezin, ik met mijn zus, mijn huid en uw beppe, de mem van uw mem, ja, in de rol van mantelzwarger. En ja, dat weer eigenlijk een rol die wie van mij zag groot, dat dat mijn hele identiteit ik oernam. Want het doren en het doren maakt. Zo'n hier door je. Ik wie tred je in je jonkje. Ik hou op mijn. Dat om mijn 20ste hebben we dat al hier droegen. Mijn prutte leefde. Ik bedoel, ik zou het zou nog zien hier doen, maar dat weer een egoïstische wijn geweest. En in die tier ben ik mezelf als verlen. Ik ging van mijn 14e, 13e naar de GGZ daar voor hulp. Ik kreeg van mijn 16e antidepressiva. Ik ging elke week twakken naar de GGZ daar. En dat besprutte ik eigenlijk net op squallen. Daar ging je thuis weinig hoor. Want ik ging een mem, die terminaal zie ik.
1: Daar komt de aandacht naar uit.
0: Ja, en dat was logisch. Ik bedoel, uw mem is nodig. En mijn heid wie ook een man die wie aankeurt. Het was net de sterkste man, fysiek jongen. Dus er moest thuis gewoon een prettig gebeuren. En in al die jaren tiert ben ik op het doel rekken, zeg ik al. Op een gegeven moment ben ik zwier depressief rekken. En ik kreeg achteraf, wat pas in de kliniek waren het duidelijk, maar ik was psychotisch. En ik ga vanuit een. Ik ga vaak wrakselen met die gedachten. Maar ik ga een jelle hier bezig geweest om dat te leven naar mijn aanskier. Van het idee dat het mij eens met me ophoudt, dan stapt het van mij ook. Want dan had ik geen rol meer. Dan is het gebeurd. Dan heb ik mijn taak volbracht. Dus ik ga aanskier aan van dus mem. Ik heb treken aanskier in mijn man van dus mem in mijn leven. En na die eerste keer is dat shitje planten, zei ik altijd. En toen dat de tweede keer kwam, dat zit een jelle hier tussen. Ik ga nooit bij mijn medicijnen nemen. Die heb ik al die tiers steen laten. Mijn idee, als het dan komt, dat oorskie, dan neem ik dat in en dan haal het op. De brieven hier kleer, zodat net in mijn schuldgevoel achterblijven. Want ik word vooral net het meeste erin zitten. Ik ga oorskie naam van dus mem. Ik ga alles in naam. Mijn idee, ik ben net mijn wekker. En ik ben 2, 3 dagen later, word ik fysiek wekker. In het ziekenhuis, dan lees ik hemelsbreed misschien 30 meter van dus mem aan. Die direct nog opname, dus mijn moeder leefde het. En ik leefde mijn poging. En ik kreeg een gedwongen opname, datzelfde hier. En dat had een jaar doorhaast.
1: Was een eenzaam bestaan voor een jonge jongen?
0: Ja, ja, 24 jaar.
1: Ja, en dan is hulp nodig.
0: Absoluut.
1: Heeft hij goed gekregen?
0: Ja, ik heb uiteindelijk heel goed hulp gekregen. Ik ben opname raken. En daar heb ik zelf heel wat stigmatiserende ideeën over. Ik denk, nou ben ik echt aan de end of the road. Komt er echt nog eens mij dat op dat moment, als daar zit, alle emoties van de oren nog in de krijgt. Hè? Een heid die het net begrepen kon. Een beppe die het misschien wel eigenlijk heel lelijk op me weer freun. Die zei van, godkens jongen, waarom had dit nooit in u zijn? Hè? Waarom had u het net talen?
1: Dus uiteindelijk krijg je toch een schuldgevoel.
0: Dus u krijgt echt nog een schuldgevoel ervan. Maar wat me heel wat hulp, weer los van dat ik een paar hele goede... goede hulpverleners moet hebben, kwam ik daar maar mensen... die alle jaar opnamen weer, die alle jaar in de diepste periode van hun leven zitten. Mensen van verschillende etniciteiten, leeftijden, en neem het maar op. Maar daar gingen we niks meer te verbergen in elkaar.
1: Nee.
0: Dus er kwam een soort iepenheid. En dat week helemaal aan het wend van het thuis. En ik denk dat die iepenheid meer herring was
2: dat. Ja. Dat merken wij ook wel, hè? Dat we wel bij gezin thuis komen. Dat we denken van, hey, wat stiet het wetter ze heen aan de lippen. En wat hier het waardevol wist... of we deze jongeren of dit gezin jaren troffen hier. Hè? Ik ben altijd wel blij dat we binnenstappen. Want op dat moment hopen wij het stikje... hier een heat maal koor te creëren van hey, wat speelt hier. Bij Duoren hebben we echt... we hebben het net alleen nog van het praten, maar ik van het dwan. En daar hebben we ouderen hier op een aantal basisskwalen... hebben we in groep 7-8 belevenlessen aanboden... eerst bij de squallen en bij de jongeren ik ophellen van hey, wat speelt er? Nou, de oergang naar de grote squallen. Dat jouw spanning. Wie ben ik in de groep? Hè, van betekenis wezen. Ja, ik dacht heel mooi sissen. Wat in mijn rol hier in deze groep? We zijn van hoe mooi soort wezen dat we daar de jongeren wat in uitdagen en in prikkelen. Hè, om ze daar om maar aan de slag te laten gaan. Ja, en als het just, we kwamen dan een morgen op in je squallen en dan gingen ze prachtige workshops. Dat juffen en meesters, ik zei van jeetje, wat hebben deze jongeren nou ik in oren rond, jongen. En wat konden ze die complimenten daar hoor ik ontvangen. Hè? Dus was toen ik zei, Bruno, het onderwijs, de

0: we toch wel ik veroringen in. Dus ik wil dat onderwijs instellingen er ik wil voor iepen staan. Ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, daar praten we als duoren graag in mei. En de jouw handen en voeten aan.
1: Ja, en zulks dingst helpt. Ja, ik voor een band dat misschien krek als Sjoerd Klaas in eenzaamheid omrent. Want je weet er nooit precies, ik als juf of master, nooit precies wat er achter de huis
0: klopt,
1: door.
0: Klopt. Ik heb die moan, mooi voorbeeld van een jongen, die brut die moan daar helemaal. Ik heb mooi naast hem zitten en ik zag wat gebeurt hier. Met screamen en ik vind, wie zou eenzaam? Ik heb naast hem zitten en ik zou Sjoerd me eens even aan. Ik zei, ik heb vertrouwen in die. Hè? Ik zei, ik heb die vermooie jongen. Ik zei, wat doenst, hè? Wie aan het karate oefening aan het waan. Wat doenst dat goed? Ik loop heel erg in wat in jou maar jongen het. Hè? Zo'n jonkje het die morgen echt bij mij op dat moment even veelt van, oh, ik mag er wezen. En ik loop heel erg dat waar zit je nou als ervaringsdeskundigen, als professionals. Maar ik loop heel erg dat Elsen Ian die rol vervullen kan.
1: We zitten misschien al in een systeem. Hè? De GGZ is een systeem. De oerhiet is een systeem. Dat Frisa wil alles een beetje dichter bij me kon brengen, Marianne Poelman. Op wat voor manier helpt dat? Waar zit de de signalering mag jij er wezen. Ja. Maar wat we krijg ik constateren, dat slag het natuurlijk net altijd.
2: Nee, niet altijd. Maar nu ik deze verhalen hoor, denk ik van, want je begon het verhaal van, wat gaat helpen en hoe weet je dat? Uit onderzoek blijkt wel dat er eigenlijk bij mensen die gedachten hebben, of zelfs een plan, twee dingen. Ik sta er alleen voor. He, want dat hoor ik ook. He. Ik ben alleen en eenzaam met mijn gedachten. En ik ben tot last. He, die twee die gaan er dwars doorheen. En als je dat weet, dat dus de overtuiging is bij mensen met dit verhaal, dan zet je daar dus op in. En wat Frisa doet, is dat systeem eigenlijk wel doorbreken. Het is niet een, zoals ik dat noem, een optimalisatie van dat systeem, maar echt het anders doen dan dat je al deed.
1: Ja.
2: Daardoor is het ook voor andere mensen die in dat systeem geloven, heel veel romantiek. Hè, die zijn groots en mislepend. Het is niks en het wordt niks. Terwijl ik denk van nee, we gaan op die bewezen punten, op 6 onderdelen, gaan we tegelijkertijd aan dat systeem draaien. Dan gaat er wat gebeuren, hoe dan ook. En of dat uiteindelijk voor individueel iemand uit Arum of Pinium anders is in het leven, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar het grote collectief, dat gaan we aan met maken.
1: Ja. Binnen cijfers eigenlijk, van het aantal suïcide.
0: Ja.
3: Ja. Er ben per jaar een liefst 2000 man die uit het leven stappen in dit land. Dat houdt in dat er elke dag 4 mensen hier in Nederland succesvol uit het leven stappen. Ja. Dat staat nog los van de pogingen die gingen worden.
1: Ja.
3: Maar elke dag ben er 4 mensen die uit het leven stappen. Iedereen op de 4 volwassen mensen in dit land had een depressie of hoorn. Dus iedereen op de 4 mensen weet wat een depressie is. En 48% van de bevolking jouwt om zich geregeld eenzaam te voelen. In een verhaal waar je eigenlijk altijd in contact staat en mij als niet om je heen met telefoontjes en wat ik maar.
1: Ja.
3: Ik ga met Sjoerd en Zadde verleden hier een nummer uitgebracht. Schiemer verhaal. En dat geeft ik heel erg hoor. Daar wordt die cijfers ik neemt. Daar heb ik vanuit de kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Friesland. Daar zit ik in de stuurgroep. Daar doe ik een hele volle op het gebied van onderzoek. Eigenlijk met de NHL-standen. Maar ook op het stukje iepenheid creëren, herstelperspectief verbeteren. Maar daar gaan wij echt die cijfers echt broekt in dat nummer. Dus het is echt wel heel confronterend wat er eigenlijk bekend is.
2: Nee, maar aanvullend op die cijfers, wat ook bekend is, dat 60% van de gelukte pogingen, is niet bekend bij de specialistische GGZ. Maar wel bekend bij de omgeving, bij de huisarts, bij de buurman of bij de juf of meester. Dus ook als je dat weet, ook daar is nu Supranet ook een beproefde vanuit 1-1-3 ingezette manier. Die op die 4 pijlers eruit gaat van wat iedereen wel weet. Als het geen specialist GGZ is, hoe krijgen we dan wel die politie, die huisarts, die buurvrouw bij elkaar om te voorkomen dat de volgende stap ook echt succesvol wordt.
4: Ja. Daar hebben ze mij eens, tenminste de laatste keer dat ik het checkte, wie het in je op het draaien van de jeugd, die ik wel wat nou net en hoe een poging dat, hè, dus dat wil ik net zeggen, maar die het wel zwier had. Kaps. Die wel mentaal een uitdaging had.
0: De wereld om je heen is wel grutter worden, hè? Het social media gebeuren, en waar voorheen misschien het pesten wel stapt op squallen.
1: Ja.
0: Ja, zullen we dat het nou terugsiepelt in appgroepen of wat dan ik. Daarnaast, je zult een filmpje volgen in hart. Daarnaast heeft die ouders, ja, ik heb die hart volgen, maar ik wil ik dat die opleiding helst. Dus, en als we dan waarom zullen nou hoe het brein zich ontwikkelt. Ja, dat ben alle keer nog ben die vorm moeten worden die daar ik nog net bij kennen. Hè? Nee. En daarvoor zitten wij wel goh, geen naast te steen en probeer ik in te zetten op de talenten. Ben die nog net kenbaar? Nou, zet ze in omgeving en daag ze uit. Willen maatje, plezier maatje. Ja.
3: Een algemeen feit is sowieso, denk ik ook wel wichtig om te benemen. Als er zeg maar 12.000 suicides binnen, dan bent ongeveer 1400 man. Ik denk dat dat echt wichtig is. Dus het is echt nog een stukje mannencultuur wat erop rustig ja, ja, ja. Maat. Ik jij het om je heen, ik zeg het om je heen. Want iepenwijze is een ding, maar iepenwijze als man, dat ben nogal, hè? Verman die zelf eens even. Ja, kom op, kerel. Ik bedoel, het ben wel dingen. Het zit in uw taal.
1: Ja, net goed.
3: En als dat al begint bij de jeugd, bij de band, om die iepen hier te creëren. En duidelijk om te gaan dat man lieke emotioneel wezens ben als vrouw. Maar misschien of kijk wat naar wezen. Maar dat het er wijze mij, dan denk ik dat het al een groot verschil maakt. Dus doe begint vol bij de jeugd. Daar zit het verschil.
1: Ja.
0: Ja, wat mij betreft nog hè, echt bij Ben. Wat Ben screamen of Ben. Ja, vind iets net eerlijk. Dan weer zo lelijk. En dan ja, net lelijk wees en net verdrietig. Hup. Ja, wees maar even lelijk. Ja, je mag steun om screamen, want ja. Het is even heel vervelend. Ja. Hè, de rondte der onjan, de wudden der onjan.
3: Wat helpt, wat ik bewezen is systemisch te werken. Hè? Mm-hmm. En dat is iets die vergeten we. Ik ben gewoon zo focussen op die persoon die misschien de wudden net vinden kennen op dit moment. Die verward gedrag, shinlet, onbegrepen gedrag. En dan is het contact moeilijk. Maar die persoon die op dat moment het gedrag shinlet, die had naisten. En als dat net een ouder is, of als dat net een band is, of een broer of een zus, of neem het maar op, dan is het misschien een vriend, dan is het misschien een bandlid of een boorman. Maar er is iemand die het weet hoe deze persoon in was. En die persoon mag het mij nemen. En die persoon met mijn naam worden in dit geheel.
1: Ja.
3: Maar daar gaan we nog vaak de mist in. En daar moeten we even voor horen. Ja.
1: Marianne, wat is de grootste boodschap die we brengen, Matte?
2: Als je twijfelt van wat moet ik doen, alleen al de vraag stellen, hoe gaat het met je? Hoe is het? En die boodschap is zo logisch dat die voor sommigen juist ook daarmee niet meer logisch is.
1: Nee.
2: En dat die verbinding die we wel of niet hebben, zeg maar, dat die gelegd moet worden. Ja. En of die inderdaad nou dan heel zwaar eindigt, maakt allemaal niet uit, als er maar een verbinding is.
4: Wat ik een hele wichtige vind is, je hebt zo makkelijk een oordeel over een oor. Hè? De jeugd ik. En die doet dit. En die doet stom. En die het dat regelen. Of, en die het mij zeer dingen. En dat just dan in de jongere volwassenen en in de oudere meesten just dat ik nog best wel waarom. Van het is altijd de schuld van een oor. Maar joh eens naar die zelf. En daar kunnen de ouders en meesten die het oren mantelzwaardigen. En zo, hè, dan kun je heel tijd van emmer. Maar wat kist dat erom voor oren? Ja. En wat is dien invloed? Maar dat vind ik een hele wichtige. Dat je een oor er rond te jouwen zichzelf te wijzen. Maar dat betreft dus ik. Maar dooddoos dat oor. En dat veroordeel ik misschien eigenlijk. Maar nou beziek ik het dus van uw 10 seconden te beschermen. En van uw 10 positie.
2: En als het er niet is of nog niet ontluikt is, zeg maar, dan vind ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om dat ook voor elkaar te krijgen. En dan, hè, bijvoorbeeld, wij hebben de ik zochtij bankjes. Heel Friesland is daar nu gelukkig mee aan de gang.
4: En de Walk of Life.
2: En Walk of Life doen we. We doen de stormaanpak, hè, op de voortgezet onderwijsscholen. Dus ja, heel veel, als het dan niet uit mensen zelf komt, nou, dan maar een prikkel van buitenaf van, hey, heb het erover.
1: The Walk of Life, wat is dat?
2: Nou, walk into the light.
1: Oh, walk into the light.
2: Ja. Maar het is een initiatief wat we al jaren doen. En eigenlijk elke gemeente, elk jaar weer een andere gast is voor dit verhaal, zodat het overal helder en duidelijk is. Waar je heel vroeg begint met elkaar te wandelen naar het licht. En dit jaar is het in Heerenveen, 10 september. ochtends heel vroeg. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe laat waar verzamelen. Maar het is vast bij 1 en 3 en op Heerenveen te vinden. Maar ook op andere plekken nu in Friesland. Hè, die dat zelfstandig nu doen. Burgum, Dokkum.
3: Dokkum. Ik doe het bij Dokkum.
2: Nou,
3: het leads en een gesprek bij wat is Friesland.
2: Ja, ja. Prachtig. En dat is natuurlijk de vervolgstap. Dat het niet alleen maar ergens is. Maar dat het ook meerdere schouders krijgt. En meerdere verhalen krijgt. En meerdere mensen die dus naar het licht toe lopen. En het erover hebben. En tegelijkertijd tijdens de wandeling stil zijn. Dus in die bezinning, in dat moment, ja, ook eens een keer weer ervaren, als ik me stilhoud en toch weer de neiging heb om het erover te hebben, weer te kijken naar de omgeving.
4: Die dag, dan word ik keelskeerd. En dan zeg je misschien, Bruno, ben je helemaal gek geworden of wat dan ik. Maar dat is nou precies het punt. Ik betracht iets wat best een impact voor mij wijzen zou, om te denken om dit onderwerp te gaan. Dus het is net een evenement. Maar het is wel misschien iets van ik hoop je dat wie Friesland veel Nederland eist de hele vrouw, dat je ze van jezelf nooit in, hey, wat kan ik nou dwan, oors, om eigenlijk ik Sjent te litten dat het een wichtig onderwerp is en dat we misschien al eigenlijk dat het in Sjent is, dat ken ik wat oorswijzen die hier trouwen, hè, maar van hey, oh, die denkt je het even hieron. En ik hoop je dat dat ik net de enige ben op die dag die het iets onderneemt.
0: Ja. En wat mij betreft bloedt het net bij zo'n wieken, net bij zo'n dag. Hey, ik hoop dat we, nou ja, van u duur horen, maar ik uit oren hoeken waai en dat gebeurt. Dat we ja, omtinken naar elkaar. Dat we eigenlijk het hele ier het omtinken naar elkaar horen.
1: Ja, en dat die laatste spreker weer Esther Hoekstra van de Oren. Verder hebben we Marianne Poelman, wethouder in Zuidwest en trekker van Frisa. Sjoerd Klaas Steegstra, ervaringszaakkundige en helpverlener. En Bruno Rumler, muzikant en ervaringszaakkundige. En het laatste pad van het PTR gong het oer 10 september, dat is komende tongensie. Dan is het de Vrouwt Preventie Suïcide Dai. Dan binnen er een peer Walk of Lights in Friesland. De gasten hielden het er al over. Op het Jereveen moas om kwartier van seizen. Dat is dus moas betiet. Maar ik in Dokkum, Drachten, Lemmer en Burgum binnen die Walk of Lights. Wil je de vierde roep praten, dan kun je contact opnemen met een treie zelfmoordpreventie. Muziek van Fries om Utens, Simon Veenstra. Hij is binnen in Burgum, maar wen het nou net meer in Friesland. Het mooi noemen maken, Starting All Over Again.

0: Het is idealistisch en natuurvriendelijk. Het initiatief van een groep mensen uit Balzert en omkrieten. Ze bouwen een eco-week en willen maar de bewenners ook meer maatschappelijk dwaan. Meer als alleen nog goeie moon, zeggen ze. Na 8 jaar tinken en mensen bij elkaar krijgen, lijkt het nou echt van mekaar. Op 31 december krijgen ze de groen in handen. Maar drie toekomstige bewenners gaan we naar het terrein. Hester Jippes, Jasminka Wolfert en Arjan van der Wal vertellen over haar plannen en ideaal.
1: Ik rij hier rond de ranen van Balzert, zicht op de Boudewijnflat. Zat mensen hem hier in de omjouwing wil kennen. En dit is een braakstikje groen. En daar is een bijzonder initiatief mooi, want hier wordt aan het bouwd. Ik begin even met jou, Arjan. Wat wordt hier bouwd?
2: Ja, hier wordt een wenwiek bouwd die net is zoals alle andere wenwieken. Dat is een initiatief van burgers en die binnen de gemeente stapt. En die vregen van, mooi bij wat dwam, maar dat stikje groen. En de gemeente die zei, ik ben wel enthousiast. Kom maar wat plan. En dat is denk ik Sony Lien wie dat. En nu zijn we Sony Fidder en Justia de Wut daadwerkelijk wat bouwt. Dus het is lukt. Ja. Maar het had wel wat voort in de eerder. Ja,
1: zo'n eer lien ben je hem mooi begonnen.
3: Al langer. Volgens mij is het al 8. Oh. Ja. Ja, wij zitten er vanaf het eerste moment bij. En het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk, waar je heel veel leert. En ja, over hoe werkt zoiets om met elkaar een woonwijk te bouwen, een nieuwe wijk.
1: Ja, het is net een hele grutte. Het is ik net superliet, maar het is ik net heel grut. Hoeveel komen er, hoeveel wenden komen hier?
4: Er komen hier 30 woningen.
1: Ja. En wat voor woningen binnen dat dan?
4: Ja, dat varieert, hè. Er komen kleine woningen, wat voorheen tiny houses, maar goed, die zijn nu wat groter. Er komen goedkope koopwoningen, die worden gemaakt door een projectontwikkelaar. En verder zijn er de mensen die de kavels hebben, die ontwerpen dat zelf. En daar zit heel veel variatie in. Je moet wel natuurlijk voldoen aan regels die er zijn. Dat heb je altijd. En binnen die regels kan je echt een heel leuk huis bouwen.

0: Ja, het idee was eigenlijk om meer verenigd te zijn met het groen en de natuur. Hè. De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar. Die hebben daar verbinding mee. Maar ook om iets meer in verbinding te staan met je omgeving qua mensen. Ja, dus ik woon bijvoorbeeld in een straat waar een deel heel leuk met elkaar omgaat. Maar er is ook een deel die zeggen elkaar eigenlijk alleen maar gedag. En mijn man en ik willen daarin toch wel wat meer. En dat zegt niet dat we elkaar de hele dag hoeven te zien of bij elkaar over de vloer hoeven komen. Maar wel dat je je buren iets beter kent dan alleen een hoi en ik zet een keer de groene bak bij de weg voor je.
1: Ja, nou, dat vind je dan. Ja. Maar hoe kom je dan verder met dit als resultaat?
0: Eigenlijk mond-op-mond reclame. We zijn met elkaar een vereniging gestart. Daar sluiten mensen bij aan. Wat Arjen eerder ook al zei, er gaan ook mensen bij weg. En je houdt op een gegeven moment een club over. En ja, dan ga je met elkaar naar de gemeenteraad. En je werkt nou samen met de gemeente. Die dit ook erg onderschrijft. En heel supportive zijn in dit project ook. Die vinden dit ook heel uniek en leuk. Dus daar hebben wij ook heel veel aan. En zij ook weer aan ons. Want wij nemen hun ook weer heel veel werk uit handen. Doordat wij met elkaar heel veel initiatieven bedenken. En ook uitvoeren.
1: Ja, dus hij is al heffen. Je wil meer als alleen een gedag zezen. Maar als je maar een groep mensen binnen, dan heb je een visie nodig. Hoe ontwikkel je die met al je verschillende mensen?
2: Een gemeenschappelijke visie is dat we in het groen wenen willen. We willen de ruimte houden. Daarom zit er een heel stuk bij dat die groen is van ons TR.
1: Je hebt gezamenlijk deze groen.
2: We hebben haast 1 hectare. Daar ben ik inwinningen op bouwd. En die mogen we zelf ook wat mooi doen. Dus daar kunnen we een greentetuin opzetten. Of daar kunnen we een bjemkesplantje. En we gaan relatief wat lietsere kavels voor uzelf. En daardoor kunnen wij dus mooi hetzelfde geld. Dat was normaal haast iedereen zijn eigen kavel. En nu hebben we wat meer groen. Wat oordingen met dwankingen. Ja.
1: Dat snap ik. Maar dan moet je nog maar 30 mensen. Hè? Dat moet het ongeveer worden. Hè? Want de ene persoon wil misschien iets meer als gedag zezen. En de oren wil nog volle dichter op oren. Hoe doe je dat? Hoe bepaal je dat maar wat het wordt?
0: Nou ja, je zit met elkaar in een aantal werkgroepen. Sowieso de tuincommissie. En je kunt ook nog in een andere commissie zitten. Ik weet zo even niet eentje, maar bijvoorbeeld de buurtschuur. Of
3: de toelatingscommissie.
0: Daar zitten wij dan in, de toelatingscommissie. Of in het bestuur. En het is nog niet allemaal in beton gegoten. En natuurlijk zijn er mensen die wat meer behoefte hebben aan contact. En meer mensen die meer op zichzelf zijn. En dat is gewoon helemaal normaal en oké.
3: Ja. Het leuke is ook dat je dingen samen doet. Dus strakjes in die tuinen werk je met heel veel verschillende mensen. Dus dan leer je elkaar ook op een andere manier kennen. Ja. En dat maakt het ook leuk. Dus het gaat niet alleen van, goh, kom op de koffie. Dat kan natuurlijk altijd. Maar samen dingen doen in je leefomgeving is natuurlijk wel heel mooi.
0: Je bouwt samen een wijk.
3: Je bouwt samen een wijk. Ja. En dat kunnen alle leeftijden doen.
4: Beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day.
1: En waar komt dit verlet waai? Waar komt deze behoefte waai? Want we leven op dit moment natuurlijk in een best een polariseerde wereld, individualistisch. Is dat wat je...
2: Ik ken wel wat te zeggen. Ik best wel wat van de wereld zien. En in Orlon West werd meestal al op die manier samenleven. En dat kan op een camping wijzen bijvoorbeeld. Bij meestal gewoon een jelly lang eigenlijk ben je. En op een colette, de mensen wat van de oren in de gaten horen. Tiara eten. En de gemeenschap, meerskipzin eigenlijk. Dat is wat ontsteert. En wij willen eigenlijk de ingrediënten daarvoor, Jan. En het mat ontsteen. Dat binnen de meesten die dat doggen. Ja. Maar alle ingrediënten ben je er. Er is een plak om bij elkaar te komen. Er is een tuin om die uur te leven. We hoeven het net te forceren.
1: Nee. En hoe zorg je ervoor? Ik heb hier het woord toelatingscommissie. Hoe zorg je ervoor dat die groep ik hecht bleef, steeds maar? En dat er geen kikkers uit de kroden springen? Want dan geen probleem.
0: Nou ja, je kunt natuurlijk niet in de toekomst kijken hoe het uiteindelijk allemaal zal verlopen. Maar we hebben 1 keer in de 6 weken of zo hebben we een vergadermoment. Dan in principe komt iedereen daar ook. En dan zie je elkaar, dan praat je, dan maak je afspraken. Ja, zo gaat dat. En omdat je op een stuk land leeft, je ziet elkaar gewoon af en toe. Er is ook een groepsapp. Maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld Hester en Arjan elke week zie. Maar we wonen nu ook niet samen. Nee. Dus we moeten ook kijken hoe dat gaat.
1: Ja.
0: En in de winter ben je ook meer binnen. En ja.
1: Ja, en die meerskips rondte, wat wordt dat?
0: Ja,
3: ja, dat wordt eigenlijk een buurtschuur. Hè? Daar wordt opslag van materialen. Want ja, je hoeft dat niet allemaal zelf te kopen. Want je hebt gemeenschappelijke grond. Is het ook handig dat je gemeenschappelijk gereedschap hebt daarvoor? Daar komt ook een plek waar we de vergaderingen natuurlijk met elkaar hebben of overleggen. Of waar je als commissie iets kan doen. Maar ook gezellig
0: met elkaar. Een
3: keukenblokje komt erin. Ja. Ja, een keukenblokje. Iets waar je gezellig samen kunt zijn ook. Elkaar kan ontmoeten. Het moet niet, maar het kan wel. En dat is ook het mooie ervan.
4: Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor. Just like you. I've always...
1: Ja, het klinkt heel idealistisch.
2: Ja, dat is het ook. En, maar wij denken, ja, als je iets verrooien wil, dan begint het bij jezelf. En je hebt een idee en je ziet misschien wat mogelijkheden, maar je kan net achterhoor leunen en wachten tot het van die regeld wordt. Dus, nou ja, zij is dat ook ontstaan. Want je wil op een orde samenleven, nou ja, wij begint dat bij jezelf.
0: En het werkt, want we staan hier nu op het allermooiste plekje in het mooie Bolsward. Dus ja, het heeft wel iets gebracht.
3: Weet je, het wonen in de natuur, in een gemeenschap. Daar waar je elkaar echt kent en waar je ook van elkaar op aan kan, dat is natuurlijk heel fijn. En je bent ook al bezig met duurzaamheid en goed wonen. Hè? Jij zei het net ook al, je eet biologisch, je rijdt elektrisch. Je bent heel erg met de natuur bezig en met het klimaat en de wereld. Nou, daar past dit perfect in.
0: En gezond ouder worden ook.
3: Ja, vitaal.
0: Vitaliteit.
3: Ja.
1: Duurzaam op alle fronten.
0: Ja,
1: precies. Ja. Het is nou, wat ben je goed? Nou, steeds maar heel augustus.
2: Augustus. Ja,
1: we binnen heel augustus. Ja, ik zag nog vooral braaklissende groen.
2: Dat klopt, ja, er moet nog wat gebeuren. Maar de gemeente is echt er ook bezig, zoals Schenkist. En binnen Jeroen al gotten groeven voor. Van riolering, van de stroom, light er al. En dan is het aanstaan aan u's om de eerste pjan in de groen te slaan.
1: En
2: wanneer? 31 december is de oerdracht van de groen en dan kun je in principe los.
1: Dan kun je hem los. En wanneer wen je hem hier?
3: Nou ja, wij hopen dat wij hier al wel wonen eind eerste kwartaal volgend jaar. En dat komt ook omdat ons huis in de
1: prefab.
3: Ja, in de fabriek gebouwd wordt. Dus dat is allemaal al klaar. Zodra de grond beschikbaar is, zouden ze dan in principe het er neer kunnen zetten. En,
1: het is vrij uniek. Er zijn wel meer van dit soort projecten. En als ik dat zei, dan denk ik van wow, je moet er wel trotszettingsvermogen hebben. Want als je hier al 8 jaar mee aan de gang binnen, dan gaat het net hut.
0: Er zijn altijd mensen die dat doorzettingsvermogen hebben en anderen niet. En die gaan weer en de anderen, er komen weer nieuwe mensen voor in de plaats. Maar ja, die mensen die heb je nodig en die zijn er ook. Waaronder mijn man en ik.
3: Ja.
0: En nog een aantal die er vanaf het begin bij zijn.
4: I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together. We might as well say, would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be my neighbor? Neighbors are people who are close to us, and friends are people who are close to our hearts. I like to think of you as my neighbor and my friend.
5: Ja, een reportage over die nieuwe Eco-wiek in Bolsward. Ja, dit horen van Bureau de Vries eindig je wel alle weken mijn verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit Fjouwer Europese dwarpen vertellen over haar dwarp en over de mierskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus Blauwhoes in Friesland. Joet komt Hartman Witteveen aan het woord. Hij vertelt over een wild idee tijdens de Blauwhoes te merken.
6: Nou ja, hier leidde dan de vriendschap van Blauwhoes ooit een betingsel van drie maanden van Wiebke Atema, Iem Overwijk en Jappie de Jong, die uiteindelijk als vriend altijd naar het scootsjesiel te gaan. En op Starem dan uiteindelijk de beste wel plan doorheen. Dus zei van, god jongens, wat zou dat leuk zijn dat we het gewoon voor ons dwarp, dat we een scootsje in de vaart horen kunnen. Dat we ik moet wel een keer naar een wedstrijd met een grote letter B in zuil en zoiets wat. Dat hingen ze verregen. En dat hingen ze toen ook om dient, want ze zijn op een gegeven moment maar de Blauwhoes te merken. En zei ze het idee wat ventileert, zeg maar. En toen zijn ze op een gegeven moment van, jongens, dat en dat ben we van doel. Wie wil er mij als bemanning? Nou, uiteindelijk is er bemanning onder de merken, is er een geerstalt en nou, die winnen samen 20 man, zeg maar. Maar onder het, ja. Ja, die winnen gauw oerstag met een glaasje bier, dan wil iedereen wel mee. En dus er was samen van een handvol met bemanningsleden die dat avontuur omgeven wonen. Dus ze zeiden dat ik wat ging, maar de eerste die winnen de snijs na de tijd natuurlijk. Ik sting ik over aan het door, die zei van ja, ik had het juist er was eind, maar ik had het helemaal net aan tijd. En wat zal ik me te bezorgen met iedereen van zijn scootsje mee te gaan? Dus er bloot nog een half uur, zeg maar, een 12, 13, 14 man. En daar ben we het avontuur mee ingeënt. En we zeiden dat uiteindelijk wat ontstien. En dat is inmiddels wel weer 18 liden. En best wel wat succes mee maak ik al. Want we zijn van de C naar de B naar de A promoveerd. En uiteindelijk al hier onder de supervisie van Sipke Westra. Wie daar iets de skipper van de verwisseling. En die hebben doelstelling gevonden om adviseur te worden voor de vriendschap. Ik ben een stuurman, een skipper, zo wordt het dan genoemd. Maar dat is meer west. Ik maak er gewoon deel uit van de bemanning en ik stuurde. Samen is de chairman. Want Sipke wie uiteindelijk degene wie de koers uitzette, zeg maar, en die de beslissingen nam. Ik denk dat die in oorlog is altijd met hem. Maar om dan zielst mij zijn skip en mij de letter B in zeil en dan doos mij aan de competitie en dan zeurst dat tussen de gevestigde orde wat invaast, ja, dat doet al wat mij. En ik denk dat die initiatiefnemers Wiebke, Jappie en Ieme dan toch ik wel best en ikzelf ik, hè, dat is best wel gerust dat ze van Blauwhoes uitkomen met ziel in EFK's. Hoe mooi is dat? En dat was uiteindelijk een plan wat die man al heeft verregen had. En die had dat eigenlijk wel realiseerd. Dat is echt mooi, hè? Ja, het was een avontuur. En ik uiteindelijk als zoiets van, ik ben dan wel een stuurman geweest, een skipper. Maar ik ga er nooit op een scootje vinden. Ik zielde wat in Centaur en Skadel. En nou, je hebt een zielbootje, zeg maar. Nou, dan krijg je uiteindelijk dit voor de kiezen van zijn scootje. En de allereerste keer dat wij veerden, dan kost mij dan wel in de kont hier. Want die dingen, het gaat hard, jong. En ze vliegen onder die del en boppen die del. En ik denk van, jezus, wat gebeurt hier? Ik heb er wel respect voor gekregen. En het is een wereld op zich, die hele scootsjevraad. Maar wat een prachtig beleven is. En dat je daar als Blauwhoes ik dan in Maidwan kennen, ja, dat is mooi. En nu zit er een hele jonge ploeg op, maar Dennis Landman als skipper, huidige skipper. En die formeert ik weer een hele jongere ploeg omheen, met zijn maten en zoiets wat. Dus dat moet nog alweer groeien. Ja, ik denk dat ze gewoon teruggaan, dan komen de successen van Dennis en zijn bemanning ik zeker wel. Ja.
5: Ja, dat zei Hartman Witteveen, hij weer skipper van het scootsje van Blauwhoes. Nou, we hebben nog tijd voor een noemer en... Heino's stiet kleer, maar omdat het weekend is.

0: Nou, nou ben je wel een keer wekker, maar dat mag ik wel, Satsje en Tolven. Dit weer de eerste oren van Bureau de Vries. En na de simmerstap zetten we dadelijk weer uiteindelijk met het Nijsforum. Met Maarten Goudswaard, Daan Olivier en Onno Valkena. Maar onder oren de vraag, zoe over Atsels crimineel geweld ek in Friesland barre kennen?
1: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries, zat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen Alven en Tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Tien uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij won vandaag met overmacht de deelstaatverkiezingen. Volgens de prognoses kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 is niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky erg bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goeien. Onthalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen tolven en ien te jern weer.
6: Goedemiddag en welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. Nijs eigen Bureau de Vries simmerreces is het heeg tijd om weer waarom in het normale ritme te komen en Nijs forumgasten te praten over alles wat er speelt. En het mooi bekend wijzen, maar ik meld het toch nog maar even. Dit Nijsforum is ook op televisie te volgen, gewoon op het kanaal van Omroep Friesland.
2: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
6: Nice Forum dus. Nou, eerst maar even voorstellen. Anno Valken als journalist bij Omroep Friesland. Vooral politiek journalist.
7: Daar hoe je net mij te vervelen, Joet.
6: Nee, genoeg te dwan. Naast Anno zit Maarten Goudswaard, wat een keer mijn lid van Ja 21. Mooi jas komen.
8: Oh, nou, dank u wel, leuk.
6: Want ik zeg van een week een post op Instagram voorbij komen. Hier is een oorjasje om.
8: Oh ja, dat werd net waardeerd.
6: Nee. Wat weer de reactie ook alweer van... Bas Paternotte.
8: Ja, die vond het dat ik net in Club Med wie je zei, maar in het Tweede Kamer. Dus hij is altijd heel strak op de kleding en daar had hij dan zijn eigen stijltweets voor.
6: Okay.
8: Ik had blijkbaar dat je er nou mij eruit pikt.
6: Yeah.
8: Maar ik vond het hartstikke leuk dat hij daar even op commentaar aan wil. Maar ik bleef toch een beetje mezelf en soms door ze wat oor, zo als de rest. Ja.
6: Dat is toch ik wel mooi. Dat is een beetje oors als oors.
8: Tuurlijk, oors. Ja. Iedereen die had daar die donkerblauwe pakken. Ja. En dan viel ik me correct aan lemming. En daar hoorde ik het van.
6: Nee. Nou, dit weer een lichtjasje mooi strepen.
8: Ja.
6: Oké. Okay. We beginnen naar van mij de rechterkant. Daan Olivier, stedenlid van de PvdA. Jong.
8: Ja.
6: We zien als een groot politiek talent. Ik zes het, hè?
9: Nou ja, ja. Ja, dankjewel. Ja, ja, neem ik de kennis, geef ik aan. Nee, ik heb het naar mijn zin in de Staten.
6: Ja, en toch is besloten om die net weer verkeersbed te stellen.
9: Nee, dat klopt. Dat klopt.
6: Ja.
9: Omdat ik ben autosporter. Ik hou ook van echt resultaten behalen. En ja, voor mij gaan dingen soms wat te sloperig. En daar haal ik op dit moment gewoon te weinig voldoening uit. Gezegd niet dat ik op een later moment terug wil komen. Maar op dit moment haal ik daar simpelweg te weinig voldoening uit. En er komt ook bij dat ik uit mijn topsportcarrière een aantal zaken heb meegenomen. Waarvoor ik nu ook een psychologisch traject volg. Ja, en ik kan dat er gewoon niet allemaal naast doen. Gewoon mijn werk en staten en dat combineren. Dat vind ik op dit moment te veel. En ik vind ook dat op het moment dat je volksvertegenwoordiger bent, dat je dat voor 110% moet kunnen doen. Daar moet je volledig voor kunnen committeren. En ik kan dat commitment nu niet geven voor de komende 4 jaar. Ja, en dan moet ik deze keuze helaas maken.
6: Ja, en neem je het al een paar keer een oud topsporter door wie is de hutfietser?
9: Ja, dat klopt. Ja.
6: Ja. Maar daar volgens nog een soort psychologisch was sportpsycholoog worden?
9: Ja.
6: Of
9: begeleiden? Nee, het is meer dat ik in mijn carrière tegen bepaalde dingen ben aangelopen. Die ook wel mijn carrière mede gekost hebben. Dat zit er met name in, toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toe leven. En dan heel lastig ook dingen los kunnen laten. Dus heel erg de controle op dingen willen hebben. En ik merkte eigenlijk met de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen dat ik datzelfde weer ging doen.
6: Oh ja.
9: En toen dacht ik van, op het moment dat dus dingen onzeker worden, dan is dit mijn teruggrijpreflex eigenlijk. Dat dus topsportcarrière is ook onzeker, want je kan heel hard naar een doel toe werken. En vervolgens kan je een paar uur later kan je onderuit gaan en kan het helemaal voorbij zijn.
6: Ja,
9: en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat, ik ben nu nog relatief jong, gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk voor moet maken.
6: Okay.
9: En dat het me niet nog meer moet kosten.
6: Dus het is voor jezelf. Ja.
7: Ja. Ja. En als je in de provinciale politiek zit, dan moet je wol omdenken en aan mijn teleurstellingen.
6: Ja.
9: Ja, zeker. Maar dat vind ik ook op zich het probleem. Dat is het probleem ook niet, denk ik. Het is wel het probleem dat, dat ik af en toe wel. Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen maar voor profileringsdrang is. En dat we niet meer met elkaar proberen de verbinding te zoeken. Zoals wij in de Staten ook wel eens met Ja 21 hebben gedaan. Maar het is nu wel heel erg dichtgetimmerd en ook wel je filmpjes opnemen. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Daar heb ik moeite mee.
7: Ja. Ja. Arno Brok, de commissaris van de Kening. Ik was onder een debat sinds een jaar van meesken Jim Harkje net na januari.
9: Nee, dat klopt. En ook wel van, volgens mij zitten jullie heel dicht bij elkaar en is er een oplossing mogelijk. En als je dan het debat uitloopt en die oplossing komt er toch niet. Terwijl, ik heb echt meerdere keren, bijvoorbeeld in het sportdebat gehad van, volgens mij komen we hier met elkaar tot iets en dan lukt het toch niet. En dan denk ik,
6: Ja.
9: Want uiteindelijk zitten we er allemaal om Friesland beter te maken.
6: Nou, ja. Door heeft het nou de steden, maar misschien hield hetzelfde wel in de tweede keer.
8: Ja, maar ik vind het heel mooi, echt een compliment aan Daan, dat hij deze hierbij mij is van, ik had dat toen mooi maken en dat zit me dwars en nog steeds in mijn dagelijkse lippen haak ik de les van.
6: Ja.
8: En ik denk dat dat voor een heel prot meesten geldt. En spreekt het heel erg voor hem dat hij zo uit van, ik kon hem aan de slag om mezelf beter te maken. Want ik ga nog een hele takkomst van me en ik wil daar gewoon het maximale uithalen. Ik krijg zoals een topsporter betaald natuurlijk.
6: Ja.
8: En wat mij betreft zo meer mensen daar een voorbeeld door nemen maten van, streven het maximale, haal je het maximale uit die lim en de hoesten net alleen of wat stem.
6: Nee. Oké.
9: Dank.
6: We gaan naar ons allereerste rondje. Dat is altijd het rondje eigenijs. Ik begin bij Anno. Doe hest het eigenijs van die.
7: Ik wil het wel even naar over het Vleenveld van Drachten. Ja. Ik heb misschien nog beter gezien de airstrip van Drachten. Want de Rier van Spellingen en de Perielien een stoer besluit nemen. We willen dat verder ontwikkelen met hangarwensen. Dat ben dan huizen. Daar kan je een vleentuigje onder parkeren en dan kan je de boppen wijnen in een soort van penthouse. Voor mensen die tv-sugger, die kennen dat nou ik zien van hoe dat
6: hoe dat Richard, hè, dat is een artist impression.
7: Ja, ze geven vat voor minimaal 1 miljoen, 1,2 1,2 miljoen.
6: Ja, maar ja, had je een vleentug, dan heb je dat wel, toch?
7: Maar dat besluit is al een periolien nommen. En die hangarwenten stonden nog heel tijd net. En de gemeente Smellingeloon makken bekend van ja, we hadden nog meer tijd nodig om dat uit te zien, want het is juridisch heel ingewikkeld. Maar ik contact gewoon met de ondernemer. En die zei van, ik had er op papier al size verkocht en ik wil ze gauw mogelijk los. Nou, en de grote vraag is nou van, komen ze de wol of komen ze er net? Ik vind spannend voornemen.
6: Het jacket bij de gemeente.
7: De gemeente die zei van, ja, we hadden te krijgen maar het Didam-arrest. Dat vind ik wat een flauw verlegje van de gemeente. Want het Didam-arrest is een gemeentelijke uitspraak dat een gemeente maar net samen maar zaken, waar maar één partij met je zaken verkeepje. Dan moet je dat in het Iepenbier onbesteegje. Want ik meerdere partijen moeten de kans ha om daar op in te schroeven. Nou, dat is, maar dit verhaal is dat wat ingewikkeld. Maar ja, denk ik dan dat hier de gemeente wie te kennen. Maar dan moeten ze tussen Kno en Takkemier, moeten ze daar een oplossing voor bedenken. Dan het voorstel werd naar de gemeente hier. Dus er zijn in Drachten en omkrieten mensen die leeuwen heel erg in het plan. En er zijn oren die denken van ja, dit is Amerika, dit is Texaans, dit is
6: luchtkasteel. Ja.
7: Dit komt er nooit. Nee. Ben ik heel benijd hoe de heren daarna is.
6: Hangarwenning. Soestering, ben je wel om,
8: Maarten? Ja, ik ben, mijn partij is ook heel erg pro-luchtvaart. En ik vind het een heel leuk gedurfd experiment om dan winters bij die airstrip te zetten. Altijd mensen verbinden die dat kepen worden, dan hoop ik echt dat ze snel mogelijk van de groen komt. Maar ja, we zitten.
6: En Daan?
9: Nou, ik vind het er super mooi uitzien. En ik denk, nou ja, als je dan ook een lapa voor een elektrisch vliegtuig erbij zit, dan zou ik er ook mooi voor zijn. Ja. En die kleine vliegtuigen kunnen elektrisch. Dus,
8: zeker.
9: Hartstikke mooi.
8: Zeker.
6: Ja. Oké. Okay. Het eigenijs van Maarten Goudsvaart.
8: Ja, ik wie Arun de Vreet op werk bezieten bij het Wadden Bezoekcentrum. En toen hebben we een bezoek die aan de vismigratierivier bij de Oosterdijk. En dat is al een heel lang proces. Johannes Kramer is er nog eens deputair mee bezig geweest. Afine Fokkers is er nog mee bezig geweest. Maar volgend jaar, dan zal het echt definitief ten aanronding komen. En het stwarmde verschrikkelijk. We winnen maar de commissie van INW. En we blazen er bijna van de Oosterdijk af.
6: Vreet wie het zeker dan.
8: Dat wie Arun Vreet. Ja, Gimal. Maar het was fascinerend om te zien naar de vordering. En ik hoop dat het een succes wordt.
6: Ja. Oké, okay. Ja. De fiskmigratie. Daan Olivier.
9: Ja, dan heb ik het over de Friese overheden die tegen gaswinning in beroep zijn gegaan. Bij Akkrum. We hebben deze week ook de boerenprotesten gezien. En Wetterskip zegt onder andere van gaswinning kan niet veilig in het veenweidegebied. Je gaat conforming krijgen. Het wordt nog lastiger om het land droog te houden. Dat zal de boeren ook raken. Funderingen die mogelijk beschadigd raken. En als je kijkt naar de Nederlandse gasvoorraad in kleine velden die op dit moment bekend is, dan hebben we het over 27 miljard kuub. En in Nederland gebruikt op jaarbasis 30 miljard kuub. Dus we zitten voor minder dan een jaar aan gas dat we zouden kunnen gebruiken. Gaan we permanente schade aanbrengen aan ons landschap. Mogelijk ook aan woningen. Ja, dat moeten we gewoon niet willen met elkaar. En op dit moment wordt meer dan 40% van het aardgas op land in Friesland gewonnen.
7: Dus en dan moet stoppen. Is Winkerwest. Wij zijn
9: en niet alleen gas, maar we hebben het ook over zout. Bij de Waddenzee, bij Harlingen. Dat moet stoppen. Je hebt voor puur korte termijn breng je permanente schade aan. En dat moeten we echt niet willen met elkaar.
6: De mat, Maarten Goudsvaart, even op reageren.
8: Is dat zo?
6: Ja, 21, gas.
8: Ja, gas. Nou ja, ik snap natuurlijk de argumenten van de heer Olivier. Desniettemin, al die gasvelden die een vergunning kregen, daar luidt een meer milieueffectrapportage rond in Groenslag. Dus de kist volgens mij, dat is mijn partijziende opvatting, de kist dat op een verantwoorde manier doen. Desniettemin, elk risico tot nul reduceren, dat wordt denk ik heel erg lastig. Maar daar luidt natuurlijk wel een hele grote verantwoordelijkheid van iedereen die bezig is met die gaswinning. Om dat op een verantwoorde manier te doen. En helaas kennen we op dit moment eigenlijk net zonde. Want wij gaan nu een hele lage gasvoorraad. Die volgens mij rennen we echt achter op Europa. Het is net minder 20 keer. Maar daar maakt zich nu best wel zwaar.

0: Die blokkeert zelfs de bouw van torens om proefboringen te doen.
1: Ja, nee, maar waar het lastig natuurlijk ook ligt, is aan de ene kant vraag je heel veel van de boeren om naar een toekomstbestendige landbouw toe te gaan. En aan de andere kant ga je ervoor zorgen dat die bodem verder wegzakt, waardoor het steeds lastiger wordt om het gebied op een egale manier te vernatten. Ja. Dus het is heel scheef.
0: Ja, doe je dat dit hier een stemming in de Tweede Kamer van geen gaswinning onder de Veengrijden. En doe je de uitkomst van die stemming weer 26, 24, weer heel spannend. Ja. Weer op het allerlaatste moment joeg het CDA de terugslag. Die stemde doe tsin die moosje. Daar zei ik wel die jaren kregen. Ja, 21, die stemde net voor die moosje.
2: Ja, klopt. Ja. Klopt. We gaan nog gas nodig en ik snap de zwaargen. Er is natuurlijk ook een heel
3: maar de boeren net zo vreselijk vol om. Dat een Tweede Kamerlid de zwaargen snapt.
0: De BBB stemde wel voor die moosje. Want die begriepte dus de zwaargen van de boeren.
1: Nou ja, sterker nog, de BBB ook in de Staten. Ik werk heel goed samen met Robert Lenens van de BBB. Om ervoor te zorgen dat die gaswinning stopt. En dat Friesland geen wingewest is het al. Maar niet nog verder wordt.
3: Ja.
2: Maar nee, ik maak dan echt even naar die boeren taal. En dan zie je van wat is nou de uitdaging in zo'n gebied. En wat is nou echt concreet het effect? Ik bedoel, soms worden de risico's ook wel eens een beetje ondik, dat ik heel eerlijk ben.
0: Ja, en soms is de gaswinning al lang ophouden en dan krijg je nou nog hier bevingen.
1: Ja.
0: Want de risico's ontstaan vaak pas na 4 jaar.
1: Ja, de grond gaat zich in een later stadium stabiliseren. Hè? Dus dat duurt heel veel, dat duurt vele jaren. Ja.
3: Goed, het stier net op ons lijstje, maar we hebben al aardig hoe praten. We gaan eventjes naar over Asselt. De criminaliteit in ons land. Ja, dit weer in Gelderland. Hè, de Soenje zei het niks mooi Friesland te maken, maar het weer wel op het platteland. Hè, deze extreme vorm van criminaliteit. Dus ik wil toch wel eventjes die verbinding maken tussen Friesland. Want ik in Friesland is er op het platteland criminaliteit te vinden. De waar zijn, dit
0: er is wel drugs te vinden op het platteland.
3: Een heel soort drugs te vinden. Het waar zelfs on-Nederlands neemt. Maar hoe on-Nederlands is dit eens?
1: Ja, ik denk dat het niet on-Nederlands is. We hebben in Nederland gewoon een drugsprobleem. En Nederland is natuurlijk ook een... wordt ook wel de drugshaven van Europa genoemd.
3: Ja, maar dit die een beetje denken aan Zuid-Amerikaanse tas dan. Hè?
1: Ja, maar volgens mij wordt er al vele jaren gewaarschuwd. En zijn er ook al hele vervelende, hele erge dingen gebeurd. Vanwege die drugs. Mm-hmm. Ik denk A, hè, dat hier een politieke verantwoordelijkheid ligt. Maar B, besef je ook met dat iedere pil die je neemt, dat je hiermee deze illegaliteit aanwakkert. En ervoor zorgt dat er een verdienmodel is.
3: Ja.
0: En de man die ter begin dit hier nog verwaskorgen, dat we hier Sybrand Buma, die functie als burgemeester van Ljouwert. Ja, en dan chef van de politie hier.
3: Ja.
0: En die ik kan op een meisje van meisje hoort op met die drugs, want je krijgt meer criminaliteit. En een verhaal dat ik al als Kofke de Roende geeft hier in Friesland, in wat eerst Friesland, een keer in Ljouwert, is dat het Utentrocht wel eens bad dat er onverwachte een vuurpiel omheen geeft.
3: In Haasik heb je het.
0: Ja, maar ik in Dokkumen omkrieten en ik wil in Kamerk gaan worden en dat het een soort van signaal is van jongens, er is weer wat te helgen.
3: Er is varie. Ja.
2: Dat is een beetje een bijzonder manier van communiceren. Ja, nee, ik kies beter mijn vrouw hier even op tafel, Hakim. Want die had als gemeente het lid volgens mij onderdrongen op onderzoek van het rioolwet. En dan bleek ik wel dat wij volgens mij nog meer
3: Ljouwerts
2: kook snoven als in Amsterdam of zo. Ja. Dus
3: kook gaat serieus nummer 1.
2: Ja. Dus het is een serieus probleem. Ja.
3: Maar eventjes naar dat platteland. Hè, en als we zoeken naar de beveiliging van het platteland. Plissies. Ik ben hier op het platteland. Ik zie als nooit een politie. Mat daar ik iets in verorien? Want de politie is binnen voor het helft van het platteland. Ik meende dat. Dat er zijn waar er binnen nog 3 politie's in de hele gemeente. En dan hek het even zo'n Dantemedeel.
0: Het kan de nachts nog wel minder wijzen.
3: Ja.
0: In een hele grutte streek dat er gewoon één auto beschikbaar is. Die dan ergens heen kan als er een oproep komt.
3: Ja, maar hoe zie je hem dan nou? Wat gaat hier verkeerd? Of is het net mat het zo?
1: Nee, het moet zeker niet zo. Als je kijkt naar wat er gebeurd is.
3: Maar ken daar als provincie ik iets mooi?
1: Nou, ik denk dat alle overheden gezamenlijk hier een verantwoordelijkheid in hebben. Wel binnen de bevoegdheden die je natuurlijk hebt. Ik vind het heel lastig om te zeggen, hè, moet er meer politie zijn? Misschien wel. Maar ik zou

0: eerst wel willen weten waar het precies misgaat. Dus hoe kan het zover komen? Volgens mij is er daar ook al jarenlang gewaarschuwd voor wat hier gaande is. Dus de mensen in het dorp hadden het al hartstikke door wat er gebeurde. Hingen camera's rondom het huis. Vorig jaar was er al een schietincident geweest. Ja, ik vind zelf altijd heel lastig om te oordelen op situaties zonder dat ik alle informatie erover heb. Maar ik denk wel dat je met elkaar... eigenlijk wat ik net al aangeef. Je hebt ook als maatschappij heb je een verantwoordelijkheid om te beseffen dat iedere pil die je neemt, dat je hiermee ook een criminaliteit aanwakkert.
1: Ja.
0: En volgens mij moeten we dat gesprek ook heel goed met elkaar voeren.
2: Ja. We hebben ook geregeld bij inkomsten van gemeentes, de provincie ik bij belutsen is, oer het fenomeen ondermijning. Ja. Dat is natuurlijk ik wel bad dat in Brabant, dat er op wagen masters bedriegen waren. Ja. En dat er ik wel omkeping wieën. En dat er ik wel mensen dan in het IPMB bestuur bedaaien. Dat ik wat mijn hoorn is. In Zuidwest-Friesland hebben we volgens mij een rietslid die net van bekend is. Dat die ik Warberwest had, maar henneplantages. Ik denk dat we eens geen illusies meidje motten dat wat in Brabant wat is gebeuren kan. Nog sterker, we halen altijd maar een soort van waterbed effect. Ja. Dat toch een volle strakker optreden van de politie in het zuiden van Nederland. Dat soort activiteiten meer verschoot binnen richting Noord en Eerst Nederland.
1: Ja. Absoluut. Eigenlijk is het hier in het noorden het ideale werkterrein voor de...
3: Zeker. En ik ga nu twee keer maar ik wil de moorsje zien zinnen. En die ben gelukkig ik onnaam om voor te zorgen dat een haven als die van Haast, dat die ek gewoon wanneer er ontwikkeling, dat er gewoon meer yield en god ek in het kader van ondermijning. En de minister had ook gezegd dat hij dat serieus neemt en de staatssecretaris. Dus die kon er echt maar aan de slag. Ik denk ook dat ik gewoon meer yield naar de politie maak. Maar het is wel heel gericht. Misschien is maar drones wel makkelijker gebieden al tikken. Maar dan was natuurlijk echt de verzorging dat is natuurlijk veel moeilijker. Dat jongeren dat die net in de verleiding komen om die drugsvraad in te stappen. Mm-hmm. Dus dan was het ook zwaar van wat god er mis. Mm-hmm. Bij al die jonge mannetjes die verleiding net besteden kennen. Dus ik op squal mast in een bepaalde vorm bezig wijze met voorlichting om te waarschuwen van de gevaren en ik de verzwaring dat kwetsbare gezin dat er net die stap werd maken om naar de drugscriminaliteit te stappen.
1: En misschien ik meer de link lezen tussen het broeken en het in stand houden van de criminaliteit. Want een heel soort, en dan denk ik met name aan de jongere broekers, die hebben dat net zo in de gaten.
3: Nee,
0: dat was gisteren bij een vandaag dat bijna geen van de gebruikers zegt ik voel me daarvoor verantwoordelijk voordat ik illegaliteit in stand houd.
1: Nee.
0: Ja, en ik denk dat je daar wel degelijk verantwoordelijk voor bent op het moment dat je zo'n pil neemt.
1: Ja. Goed. De boerenprotesten. Nou, we hier van een week verzels wazi alle getrekkers hier in de stad, in Ljouwert. Door wie is erbij, Anno? Hoe weer de sfeer?
2: Die sfeer voel ik volle vrolijker dan bij jedere boerenprotesten. Fjouwer, Vivielien. Toen ging het nog wel eens. Toen escaleerde het nog wel een beetje. Nou, bepaald zijn er zelfs een bommelding in de provincie. Hoes en de Wienderik. Lulke boeren, die scoden Bjemmen, Stieftje in de ingang van de provincie, hoe zo de koerde geen ambtenaar of geen steertelid meer in of uit. Nou, zo ging het nou net. Die weer nou wel, ik wel oerlis tussen de boeren die het organiseren hier en de autoriteiten. Volgens mij wie in het voor ik betocht dat de zoen net meer als 20 trekkers tolereerd werden op het Wibaksmerk en omjouwing. En orentrekkers, ja, die een hele mooie parkeerplak en daar weer kregen. Op het Cylon, wie een parkeerplak voor trekkers, bij de Orenhout stien trekkers. Nou, dat vonden die boeren ik wel weer mooi. Dan konden ze mooi rind naar het provinciehuis.
1: Ja.
2: De commissaris van de Kenings die ik er gewoon tussen om bij boeren te praten van jongens, waarom ben je hier en wat zit je in dwers? En wat die boeren dwers zit, ja, is grutte onzekerheid. Want ja, de komen stikstofmaatregels hoor. Ze sissen wel van die brieën van tafel, maar zelfs als die brieën van tafel gaat, zal de stikstof onpak net van tafel gaan. Maar boeren weten nou nog net van wat die stikstofreductie voor haar een bedrieuw zelfs betjut. Dus dat moet ze nog te jaren krijgen van het ministerie. En er is ik nog een zwit van Damocles in de vorm van generieke korting, dit mogelijk opline wordt, 5 of 10%. Dat kan voor gewoon boeren het verschil wijzen tussen winst of verlies. En ik biologische boeren, en boeren die het al heel extensief binnen, die zeggen van ja, wij binnen, het is net uw schuld dat het zo geweldig uit de hongeroen is. En ik wij krijgen mogelijk te maken met die kwatting van 5 of 10%. En ja. Hebben al alarmslijn bij de provincie. En daarom had de provincie, ik zei het in het Riek, van ja, dit is onder het fieber. We willen wel praten met de minister. Dat had ze nou ouder naar tien, zie ik dien. Maar dat had net aan trochtbraak laat.
1: Nee, want de provincie, Daan Olivier, die, dit zijn haarse regels.
0: Ja.
1: En de provincie moet lekker uitvieren.
0: Wel met hulp van Den Haag. Hè? Dus ja. Den Haag stelt natuurlijk ook geld voor beschikbaar. Zodat nou, de gebiedsprocessen die er eerder waren, dat je dat hopelijk weer op zo'n manier zou kunnen gaan doen. Het is een enorme ingreep. En ik begrijp die zorgen, de zorgen van boeren heel goed. Ik begrijp ook dat ze op dit moment niet weten van, nou ja, wat komt er op ons af? Nou, inderdaad, het zwaard van Damocles dat er mogelijk boven hangt. Hè, wat betekent dat dan? En wat betekent dat ook voor de investeringen die we dan gaan doen? Als we op het moment dat we dan toch nog die korting krijgen. Ja, dat is heel veel onzekerheid. En ik snap dat boeren daar zorgen over hebben. En ik denk ook dat het goed is dat wij er als provincie over in gesprek gaan. Het is wel zo, dit probleem moet opgelost worden. En dat zullen we met elkaar moeten doen. Daar heeft politiek Den Haag. Den Haag moet daarvoor een koers neerzetten. De provincie moet daarvoor aan de bak, de gemeentes. Maar met name ook wij als maatschappij. De supermarkten hebben daarin een verantwoordelijkheid. De Friesland Campina's van deze wereld. We zullen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten pakken, zodat boeren deze hele zware transitie mee kunnen maken. En zodat we gewoon een toekomstbestendige landbouw hebben die vele jaren, hè, volgens mij moet je nu ook een koers neerzetten die vele jaren staat, dat er niet straks nog een opgave bij komt van, oh, we halen het toch niet en we moeten weer bijsturen. Nee, je moet nu gewoon een koers kiezen. Op deze manier gaan we het doen en op deze manier zorgen we ervoor dat jij op een zekere manier jouw bedrijf kan voeren.
1: Ja. Jim vindt het als jaar 21 stikstofgekte, hè?
3: Nou, ik denk dat ik best wel genuanceerd in de wedstrijd zit. En een beetje, ik even reageer maar op de heer Olivier. Ja, die zat van de markt, het liep goed was, want we willen het eigenlijk net bijsturen. Maar er is natuurlijk eigenlijk het gevaar dat als de trosjes maar dien plan. En dan gewoon meestal zeggen van, nou ja, dan liet ik me wel uitkeerpje, wat dan ook. Maar ja, die bedrijven, die krijg je dan ook net samen weer om. Letterlijk dus misschien wat trosjes. Nou, in ieder geval, ik ga deze week ook nog porteren met de minister, Jamie van Essen. En nou, toen hebben we het ook gewoon over wat wij vinden van die brief als jaar 21. En wij proberen hier geer te werken met de heer Grinwis van ChristenUnie en de heer Vlag van SGP. En dan proberen we toch een beetje een rugsmiddenbondsie te vormen. Om ervan te zorgen dat we toch deze stikstofbrief een beetje meer naar de rechterkant loeken kennen. Want oorst dan gaat het gewoon via pro in deze vorm erin. En dat is helemaal.
2: Je wil de brief ompassen? Dat betekent dan zonder die generieke kwatting? Of wat is je inzicht?
3: Nou, er binnen een aantal maatregelen. En die haak ik maar de minister al besputsen. En dat hou je trouwens al maanden in die in. Dat gaat natuurlijk over die koeiennorm, die 12.6 GVE. Die vind ik wel heel erg rigide.
2: Dus voor een heel soort boeren in Friesland. Hoe
3: in Friesland is dat te waar in Noord-Holland, Zeeland. Maar als je eens naar het oosten van Nederland en het zuiden, dan is dat een hele drege opjefte.
1: Die wil je hem omheen loeken, die onderdreins.
3: De heer Grinwis die had toen een tijd maar.
2: Is het net een mooi idee, die 2,6? Want dat is circulair en net meer kei als dat de natuur onkent.
3: Nee, ik vind dat een beetje echt een rigide krimpknop. Want als je hartstikke goed bezig bent met de best beschikbare technieken, zodat ze dat nemen. En dan best met managementmaatregelen, staalmaatregelen. Dus zwaar is het dat die emissie echt naar beneden gaat op het gebied van ammoniak. Dan nog wist ook geconfronteerd, maar is dan eigenlijk zo'n krimpknop. Namelijk dat ze van het haast heel wat reduceert, maar dan haast nog steeds de volle keieren op die hectare. En dat vind ik gewoon heel spietig. Want dan straf ze gewoon eigenlijk in. En daarom zei het LTO en NEK ook van, eigenlijk moest die koeienorm kopje onder waterkwaliteit. En dan hoest ik net zo strak te sturen op die 2,6. Plus nog eens een keer, en dat is een hele wichtige, die soneringen. Die haast natuurlijk ook in Friesland. Nou ja, daar is dan Ekus College van Friesland. Die had gezegd van, nou, wij vinden dat je hem dat vierste strang deel zetten. En soneringen van 1000 meter, die snap ik totaal net. Want we hebben nog technische briefingshoorn onlangs in het Tweede Kamer. Die werd al je hoogleraar aan het zeggen van Mislustri. Bijna 90% van ammoniak die slaat binnen 250 meter del. Dus waarom zoest er zo'n grens van 1000 meter dan?
1: Ja, even ter verduidelijking, want Jim zet het daar volslaan ja, in. Tuurlijk. Anno ja. En Goudswaard en ik denk Olivier.
0: Mijn collega, de heer Zwart, een stuk beter nog.
1: Oké, maar het gaat erom dat een boer bij een Natura 2000 gebied.
2: Ja, vooral in het zuideerste van Friesland.
1: Dat is vooral het zuideerste van Friesland. Gaat het van Friesland om. Er is een sanering, een zone insteld van een kilometer. Werd dan die boer van alles zitten?
3: Nou, ik weet niet dat het nou precies in het zuid-eerst is. Dat varieert, maar de minister had zei van dat ik in 400 meter was. Ik in soms ook 1000 meter was. En dan zeiden wij van ja, maar als Lustrie, dat als je echt die genoeg experts spreekt, die zeiden van ja, het slaat echt, het grotendeel slaat del binnen 250 meter. Dus wat wij nou zeiden van, laten we er nou voor zorgen dat de provincies, die gaan natuurlijk ook al even die gebiedsplan maken, ontleden en lean. En die kunnen volgens mij volle beter beschouwen van wat is er nou precies nodig in zo'n provincie. En dan hoest dus echt net vasthouden om die hele grote zones. Want dat zou de verzwaring dat er volle meer agrariërs eigenlijk gewoon vertrekken maten. En dat vindt mijn partij totaal net wenselijk.
1: Nee, maar Jim wil het dus meer de regie bij de provincie daar lezen.
3: Op dat moment vinden inderdaad dat wij vinden dat de provincie meer mandaat krijgen mat van u Den Haag. Inderdaad, dat klopt, ja.
2: Ja, en dat wil de provincie Friesland, ik.
3: Ja, dat was ik.
1: En
3: ja.
1: Wil de PvdA in de Steden dat ik?
0: Vind ik zelf lastig om te zeggen. Zeker als ik kijk naar het stikstofplan dat er op dit moment ligt. Dat is verre van onvoldoende. Dus daarmee gaan we de vergunningverlening niet vlot trekken. Dus ik denk dat wij vanuit de Partij van de Arbeid en GroenLinks, Saks Pro, toch wel heel erg kijken naar een antwoord vanuit Den Haag. Van kom nou met die generieke kaders waarbinnen wij als provincie moeten opereren.
3: Ja.
0: Om ervoor te zorgen dat wij uiteindelijk allemaal met elkaar vooruit kunnen gaan. En dat het niet, ja, dat we niet nog jarenlang in deze misstand varen zijn. En dat er gewoon heel veel dingen niet kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Dus een duidelijk antwoord vanuit Den Haag. En volgens mij ligt dat er nu met die stikstofbrief. Waarbij ik de zorgen heel goed begrijp. Maar ik denk wel dat je uiteindelijk dit nodig hebt om met elkaar vooruit te komen.
3: Ja.
0: Ja. Maar ook daar echt bij gezegd van, ik vind echt principieel, het is niet alleen de verantwoordelijkheid van de boeren. We moeten ook kijken naar de veevoederproducenten. We moeten ook kijken naar de supermarktketens. Dus de hele industrie heeft hierin een verantwoordelijkheid. Net zoals dat ook andere sectoren een verantwoordelijkheid hebben om stikstof te reduceren. Het ligt niet alleen bij de boeren. We zullen het met elkaar moeten doen.
1: Nee.
0: Ja, en deze
1: stikstof die boeren produceren, dus ammoniak, dat het wel de grootste invloed op de natuur.
0: Ja.
1: En meer als de uitstoot van een benzine- of een dieselauto.
0: Ja.
1: Dat is stikstofdioxide, ja.
2: Dan ben ik nog oren grutte uitstooters in
1: Nederland.
2: Ja, Tata Steel.
1: Ja, de industrie.
2: Fabriek in Zuid-Vlaanderen.
3: Wat ik denk dat Orno en de heer Olivier, die denk ik wel een beetje maar mee eens binnen. Wij vinden, ik snap echt wel in mijn praktijk dat natuur gewoon heel erg wichtig is. Dat was ik beschermen dan. Maar wat nog juist is, dat er een echt toch nog wel een hyperfocus ligt op het veromdringen van die ammoniak. Terwijl ze ook maar zien, stel als we dan al je melkveehouders uitgeskepen en de zorg is dat minder del slaat, dan nog wordt het wel 10, 15 jaar voordat er überhaupt echt maar een beetje verordening is in zijn gebied. Dus dan maakt het gewoon echt een hydrologische effect zien gaan. Misschien nou een stukje bekalking van een aantal gebieden. Ja. Dus dan maakt het echt volle meer zien. Nou, wat kun je voor die natuur doen in plaats van alleen maar die hyperfocus op die melkveehouders. Dus ik denk dat daar gewoon nog een heel grote dwan is. En ik daar hoop ik ook dat die, en dat is ik hier van u zijn inbreng west, dat die rekenkundige ondergrens dus zo snel mogelijk komt. Want die kritische depositiewaarde, dat is gewoon een stukje modeldenken wat net werkt. Want
2: dat als je om een theelepeltje stikstof ja, en dat is extreem leeg en dat is zo leeg. Dan
1: volle leeg, dat werkt als in orde.
0: Ik denk eens dat je daarmee inderdaad veel meer duidelijkheid geeft. Maar op het moment dat een emmer vol is en je doet er een theelepel bij, dan stroomt die nog steeds over. En dat is natuurlijk ook wel hoe de staat van de natuur op dit moment op veel gebieden is. Ja, er is gewoon te veel stikstof. Maar er is inderdaad ook wat de heer Goudswaard zegt. Droogte speelt ook een hele grote rol. Nou, soms heb je het ook over dat een... soms heb je het ook over dat... er zijn ook branden geweest in de natuur. Ja, dat zet de natuur natuurlijk ook heel zwaar onder druk. Dus er zijn heel veel factoren die de natuur onder druk zetten en waar je mee aan de slag moet. En het is inderdaad, het ligt niet alleen aan melkveehouders.
2: Ja, maar de eenzijdige focus op stikstof had wel heel ongelukkig geweest. Het gaat natuurlijk om een soene landbouw in balans met de natuur. Precies. En het gaat ook om waterkwaliteit en het gaat om loftkwaliteit.
1: En grondkwaliteit.
2: Waaiemkwaliteit.
3: Kruidstroken. Dat soort
0: uiteindelijk
3: zaken.
0: Uiteindelijk leef je van de bodem. En dat weten boeren maar altijd goed. En daar zijn ze ook heel begaan mee.
1: Ja. Oké, we gaan naar de begrutting van het kabinet. Ik weet net dat je met wat val geheil, of dat je hem dacht van nou, ik bloe nog even in het reces zitten. Even iets van mijn aanschouwen. Maar de tredetisie in september die nadert. En dan moet er een miljoenennota inleveren worden. En er wordt hier en daar behoorlijk onderhandelen, hek de indruk, Goudswaard.
3: Ja, nou haak mij er gelukkig net zo voor me bezig. Dat had vooral onze financiële man Michiel Hogeveen dienen. En
1: maar je moet lezen als fractie toch wel?
3: Bij Oelisse, ik ga natuurlijk vanuit de INW en LVVM mijn weensken terugdoen. Dat ik hier dan hoe bijvoorbeeld de vliegtax zat wie die hier in Nederland had. Dan had ik zei van nou, dat moet weer eigenlijk met level playing field komen. Dus u moet dus de vliegtax leaklooken, maar bijvoorbeeld Duitsland, om eens wat te nemen. En er moet gewoon meer yield naar de infrastructuur daar. Maar dat hier wij ook al in ons verkiezingsprogramma hebben we daar heel duidelijk bestilstien. Dus dat ben dan een paar dingen die ik dan aan ons wordt via de van de financiën mooi jou. En daarbinnen stappen zet. Maar ja, uiteindelijk is er geen de waai dat proces. We zijn volgens mij best goed bezig, ek die jaren met SGP. Maar toen opeens stappen de gesprekken. En heb je eigenlijk niks meer yet. En dat is gewoon heel erg spietig. Dus dat kwam op mij net heel professioneel hoor.
1: Nee. Maar hoe gaat zoiets, Anno? Want we hebben een minderheidskabinet.
2: Het gaat oors als oors.
1: Ja, ze moeten shoppen bij verschillende partijen om een meerderheid te krijgen.
2: Ja, een Rijksbegrutting, dat jet een redelijk serieus stik te wijzen. Maar wat we nu krijgen zullen, Nijwijk, is net een Rijksbegrutting, maar een concept Rijksbegrutting of een soort van workdocument dat dan drie politieke partijen achtersteen. En ja, zelfs die drie partijen ben het lang net altijd tieners. Nee. En dan Jonker, als ik nog stiepenledig bij orenpartijen. En al die orenpartijen binnen ik ontevreden hoe wat er nou leidt. Vassa Vierse kreeg het weten wat er leidt. Want ja, het stik zelfs is nog geheim officieel.
1: Ja, officieel. Binnen
2: een onderdeel binnenlekt. Dus het wordt een grut politiek gevjucht, denk ik, de komende weken. En
1: ja, maar dat wordt een beetje handje klap, dookrijst dit, dan krijg ik dat.
2: Nou ja, het probleem is natuurlijk van Jasse Haproneder. Dat is de op en naar grutste partij. Die is in grut in de Eerste Kamer.
1: Ja.
2: Dus als ze gebaren maakt je richting pro, ja, dat vindt dan de Rugse partijen vinden dat net mogelijk. De VVD had het er, ik heel dreig mee. Ja. En de nedige grutte problemen en uitdagingen. Waar toe stikstof hoort, dat is een hele grutte uitdaging. Maar waar ik nog het probleem van de infrastructuur die het achteruit workert, dat het Riek tientallen miljarden op de kwart komt. En dan vraag je jou, hoe is dat in de goede riet mogelijk?
1: Ja.
2: Want provincies en gemeentes, die ben wend om te reserveren als er een provinciale bregen stikken git of die git achteruit. Nou, dan wordt er gewoon onderhoud op pleegd. Er is voor reserveerd. Maar het Riek doet dat net.
1: Nee.
2: Ja. Heel vreemd. En een heel soort van de infrastructuur is online in de jaren van de opbouw. Nou, de Tweede Wereldoorlog is nou online daar.
1: Ja.
2: Grutte bregen, grutte sloezen, orenkunstwerken, autodieken, spoorlijnen. En dat is heel wichtig. Ik vaar het verzinmodel van de BV Nederland. En ik gewoon om het mogelijk te maken zien dat mensen van A naar B komen.
1: Ja. Ja, de luid.
2: Maarten Goudswaard zit in die commissie.
1: Ja.
2: Infrastructuur en wetenschap.
1: Ja, ik weet het. Ja.
3: Ja. Nee, maar ik ken Bahama, wat Onno zei. Dat is natuurlijk weer echt een vernietigend artikel in Volkskrant. Voor mijn Oorlog Wikkelin of zo. Bij het in je zijn van, ja, hoe is dit in vredesnaam mogelijk geweest? En ik had deze week ook nog maar de maar Karremans om tafel zitten. De minister van INW en de staatssecretaris van INW, Bertram. En daar haak ik dat nogmaals benadrukt. Van, ik ken er nog steeds aan het bij. En we willen wel in een hele lastige situatie zetten. Want dan moeten wij dan een overwegingskader maken. En dat is eigenlijk iets onmogelijks was van uw schreeuwers. Want al die projecten zijn natuurlijk hartstikke wichtig voor de BV Nederland, hè? Want wie moet ik green blauw, maar tegelijkertijd, maar het echt veilige wijzen. En er zijn saprotte bregen die bijvoorbeeld storing ja, dat die hele, dat neemt dan de Sahit model shift, dus dan de verplaatsing van vrachtverkeer naar het Wetterta, ja, dat rent helemaal spek. Mm-hmm. Dus dat is compleet in de eigen ambities van de kabinet niet. Maar ja, ze gaat al eens vier komen letten.
1: Ja. Yeah. Laten we het even naar Friesland aan loeken, want het ligt erop dat Friesland toch wel we de dupe wordt met die infrastructuur. Dat grote project in Friesland en in het hele noorden trouwens al blaast binnen.
3: Dat gevaar zit er, ja zeker. Ja,
1: wil dat Friesland, we hebben het gekregen, het wel een win geweest is van de BV
3: ja,
1: Nederland.
3: Yes, ja.
2: Maar wrakke breigen over het proces met het Rietkanaal, om eens een voorbeeld te nemen. Ja, maar onderhoort om een Riekswegen, dat er van onkundige is dat uitsteld wordt zo.
1: Ja, dus. Het is diep triest.
3: De balans is een beetje voort. Maar gelukkig zit er redelijk wat vriers in de commissie in je wei. Dus aan u is dan de skinne taak om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja. Slaat het?
3: Waar de u's vriezen onderling, waar ga ik goed contact maken hoor? Ja, zeker. Dus, wie is geen.
1: Je hebt een sterke stem. Ja.
3: Hij doet het best. Ja. Zeker.
1: Okay. Kerstgintassingen, dan dat snap ik. We hebben het nog net gewoon.
2: Er moet heel bij.
1: Ja. Maar we hebben het nog net gewoon over de sociale zekerheid. Want dat is natuurlijk ook een wichtig punt in die hele begrutting. Wat de vakbond ik al behoorlijk voor demonstreerd hebben en verstaakt hebben. Om bepaalde bezuinigingen van tafel te krijgen. Hoe is je hem daarnaar?
0: Ja, die moeten van tafel.
1: Die maten van tafel.
0: Het is van de gekke dat jij een premiepot opbouwt voor sociale zekerheid. En dat we zeggen, kijk, investeringen in defensie, heel belangrijk, moeten we doen. Alleen niet ten koste van de sociale zekerheid.
1: Maar ten koste van wat dan wel?
0: Ten koste van hogere belasting op vermogen.
1: Oh ja, dat is het TVA-standard.
2: Vrijheidsbijdrage.
0: Ja, vrijheidsbijdrage van de vermogenden. Ik denk dat die daar ook echt gewoon verantwoordelijkheid in mogen pakken. Ja. En dan heb ik het echt over de grote vermogenden.
2: Ja, maar de bokstrijden onpak.
0: Onder andere. Maar ik denk dat je ook eens heel goed naar box 2 moet kijken. Want daar kan je nog heel veel lekker wegstoppen.
2: Ja. Ja. Voor mensen die niet weten wat het is. Wat is dat, box 2?
0: Box 2 is waar je onder een BV je belast, of je vermogen instalt. En als je dat slim doet, dan hoef je daar heel weinig tot geen belasting over te betalen.
1: Oké. Ja. Je bezuiniging op de AOW?
0: Nee, maar kijk. Waarom is Nederland zo welvarend? Volgens mij moeten we daar ook eens met elkaar naar kijken. Dat is omdat we een heel goed sociaal vangnet hebben. En ik heb het zelf als sporter meegemaakt dat ik door een blessure dat mijn hele een soort van mijn bestaanszekerheid onder me weg viel. Want ja, in één keer moest ik wel wat anders gaan doen. Ja. En ik heb het risico kunnen nemen om te gaan studeren. Omdat ik weet dat er is een goed sociaal vangnet in Nederland. Maar B, ik had ook een goed sociaal vangnet vanuit huis. Maar dat sociale vangnet is heel oneerlijk verdeeld in Nederland. Of dat wordt steeds oneerlijker verdeeld. Dus de rijken worden steeds rijker. En de mensen die dat geluk niet hebben. Die bijvoorbeeld geen koopwoning erven. Of waar het vermogen niet in de familie zit. Die hebben die kansen niet. En volgens mij, op het moment dat je echt liberaal bent. En gelooft in mensen de kansen geven. Zorgen dat mensen zichzelf maximaal kunnen ontwikkelen. En daar ook de risico's voor durven te nemen. Daar dan ook vermogen worden beloond. Op basis van natuurlijk een hoger salaris. Ja, dan moet je ervoor zorgen dat het wel op het moment dat je klein bent begint en dat je die kansen hebt, maar ook dat op het moment dat het misgaat, dat je terug kan vallen. En dat we dan niet zeggen, oh, maar jij hebt het verpest. Nee, sorry, verkeerd gegaan, jammer, volgende keer beter. Zorg ervoor dat je, en probeer het opnieuw. Mm-hmm. En volgens mij moeten we echt, en op het moment dat dingen tegenzitten in het leven, dat je ziek wordt, dan gaan we toch niet mensen aan hun lot overlaten? In zo'n land wil je toch niet leven?
3: Ja, dat vind ik wel een beetje makkelijk stellend.
2: Ja,
3: want dat vind ik toch. Nou, ik vind dat er. Wij moeten sowieso naar uw hele stelsel zien. Hè? Want de haast te maatje maar. mensen die echt minder werkje gaan, zeiden van ik ga minder werkje omdat ik oorst mijn taslagen kwijtraad zie. Ja. Dus dat is gewoon net.
1: Dan klapt er iets net in het systeem.
3: Nee, okay, maar daar, en is daar een W-fout.
1: Ja.
3: Oké, dus daar keer we koffie.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dus die inkomensval die moet je niet hebben. En het feit dat mensen volledig van of dat mensen voor een heel groot deel van toeslagen afhankelijk zijn. Nee, daar moet je naar een ander stelsel toe gaan.
3: Ja. Ja,
0: okay. Alleen dat moet niet betekenen dat je gaat bezuinigen op je sociale zekerheid. Op je WIA, op je AOW.
3: Ja, ja,
2: maar het meest. Een belastingstelsel komen.
3: Dat
2: is in het politieke landschap dat we
3: nog. Maar, ja, dat wordt al jaren. Maar we vuren echt steeds order. Dus op een gegeven moment must het echt realistisch verwijzen. Want ik ben nou wel heel bang dat die jongeren echt een trol had. Dat als zo is van ja, fantastisch dat pro, goed verhaal. Maar uiteindelijk, hoe langer als uitstelst die AOW, des te meer penis is dat hoe het zien je 15 of 20 uur vielen wanneer je stouw onder.
0: Maar Nederland is dus, het enige land in Europa met een negatieve vermogensbelasting. Ga eens naar die hypotheekrenteaftrek kijken. Ga dat eens aanpakken. Kan je zo 11 miljard op jaar
3: maken? Maar mensen die schreeuwen ek om minder instroom. Nou, pro-site door de domme wagen wie het hier. Nou, wat gebeurt
1: er? Volgens mij zei pro dat net. Maar
0: volgens mij hebben wij het Europese migratiepact
3: omarmd. Het Europese migratiepact werken tot nota van geen enkele meter.
0: Ja, je hebt
3: als je eerst al die mooiste in het tweede keer, maar dan pro die vindt het al helemaal prima. Nou ja, wat gebeurt er dan? Bijstandsuitkeringen, 54% is van net westerse afkomst. Terwijl die maar voor 16 tot 18% van Zinburger ben hier in Nederland. Maar daar jij ik dan, dat kost echt miljarden prima. Daar juist GroenLinks PvdA net toe. Die zit dan zo van, oh ja, dat bestopt.
0: Oh nee, maar, ik denk dat je dan heel goed moet kijken waarom belanden die mensen in de bijstand en welke verantwoordelijkheid heb je dan ook als samenleving om ervoor te zorgen dat zij wel.
3: Net ben Helly, dat wij zelf bepalen
0: wie
3: wij binnenletten. Ja, het is toch net raar.
0: Ons asielstelsel zit toch zo in elkaar dat de mensen met de grootste nood, dat we die helpen. Dat is toch. En dat lijkt me toch ook vrij rechtvaardig. Ik bedoel, volgens mij is het niet de schuld van de asielzoekers dat mensen straks op hun sociale zekerheid gekort worden. Nee, dat is het feit dat heel veel mensen, dat wij in Nederland een negatieve vermogensbelasting hebben. Dus dat heel veel mensen de belasting weten te ontwijken. En volgens mij is dat waar de pijn ligt. En dan gaan we dat allemaal over de mensen die de meeste hulp nodig hebben. Over de mensen die voor oorlog, voor verschrikkelijke dingen op de vlucht zijn. Gaan we zeggen, nee, het is jouw schuld. Ja, sorry, maar dat vind ik wel een beetje populistisch.
3: Nou, populistisch is, dat is gewoon net zo. Het was het zeggen van, bij een heel project naar de bijstand heen gaat, dat komt van een bepaalde groep. Dat kist al je afvangen als er gewoon opvang in de regio. Dus dan kist nog steeds mensen helpen. Maar het is een fractie van de kosten.
1: Deze discussie litten we. We hebben nog een paar minuten en er staat nog volle meer op het listje. Ik pik er één uit. Ongehoord Nederland van de buis naar uitspraken over Hitler. Ik ben benijd. Joost Niemuller is voortgegaan als haatredacteur. Wat vind je hem? Mat, ongehoord Nederland van de buis. Daan.
0: Ja.
1: Ja, even korte antwoord. Okay. Daarna maar staaljachten. Anno.
2: Ja, een publieke omroep die het enthousiast is over een taspraak van Hitler en die dat net in een context pleetst. Ik vind dat onvoorstelbaar.
1: Net kennen. Oké, duidelijk. Maarten?
3: Ja, graag.
1: Graag,
3: ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dan ben we het alle keer eens over dat ongehoord Nederland van de buisband. Hoe kan het dan dat de minister daar nog zo lang hoe nooit in gemaakt?
0: Het is wel lastig als de politiek gaat ingrijpen in het medialandschap. Hè? Dus dat is eigenlijk wat ik net ook wil zeggen. Ik denk dat je heel goed moet kijken wanneer je als politiek in een vrije media gaat ingrijpen. Maar wat hier is gebeurd, uitspraak.
1: Je het belasting hield hen.
0: Ja, nee, zeker. Dus daarom moeten ze ook van de buis. Want ze hebben verschrikkelijke dingen gezegd. Ik bedoel, je gaat niet uitspraken of je gaat niet Hitler lopen verheerlijken. Dat kan niet. Dat moet niet kunnen met ons publieke belastinggeld. Alleen het feit dat een minister moet ingrijpen in het medialandschap en dat de politiek ingrijpt, ja, dat is wel iets waar je hele goede redenen voor moet hebben. En die redenen zijn er nu om het te doen, maar daar moet je zwaar aan tillen.
2: Ja, en volgens mij is het nog nooit jetter gebeurd.
1: Nee, dat is nog nooit.
2: Verbingen is of een omroep van de buismieten is. Dus.
1: Ja. Nee, maar het zo wel matten vind je hem alle keer. Waar leidt nevens die, Anno, als journalist de grens tussen een schurend geluid, neem ik het maar even. Hè? Want soms maak je even wruwen om glans te krijgen. En een journalistieke ethische code. Wel uit de grens.
2: Ja, dus, ze bent denk ik oer die grens heen gaan. Want we hadden natuurlijk een heel soort televisieprogramma's west. We doen een heel soort televisieprogramma's maken oer wat er in de Tweede Wereldoorlog bad is. En in de onrin naar de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En natuurlijk zie je dan ik wel eens een stukje van een taspraak van dictator Adolf Hitler.
1: Mm-hmm.
2: Maar om nou uit die context zocht te helpen en die man dan dat te juichen. En ik nog slimmer te zeggen van hij hier eens gelijk. Ja, dan denk ik dat je wel een heel verkeerd signaal al richting de jongere generatie. Zag van wat die man zei en die Sarah wie dat net. We weten alle eer dat er is in het verleden is er ik positief over Hitler praat. Want hij laai autodieken aan en hij maakt een eind aan de werkleersheet. En ja, we zitten nu op een dag dat er stemd wordt in Duitsland, in Sachsen-Anhalt.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En dat een extreem Russische partij mogelijk die verkiezings winnen zal. En die partij had al zijn we willen op squallen. Minder omdenken van de Holocaust. En minder omdenken ja. van die zwarte periode te Duitsland.
0: Ze gaan daar scholen willen ze gaan scheiden. Hè? Dus mensen die met een migratieachtergrond, maar ook ja. mensen met een handicap, die moeten op een andere school gaan zitten dan de rest. Dat wil de AfD. Ik bedoel, wat voor waanzin is dit?
1: Ja. Nou ja, dat zullen we vermidden, Jerre, want die verkiezingen binnen Joet. Het kenwijs dat de AfD in Duitsland, in die deelstaat, de absolute meerderheid krijgt. Ja. En dan zullen ze daar ik regeren. Ze hel zijn dat ze net meer andere partijen willen. Dus een combi van partijen zullen het net worden. Mm-hmm. Nou, dat is spannend daar in Duitsland. Dat jaren we nog wel. Ik zie even naar de klok. Wij zijn aan een einkom alweer van dit Nijsforum. De tijd vlucht altijd voorbij. Allereer hartstikke bedankt voor het mooi praten in het Nijsforum. De discussies die we hier gevierd hebben. Nije wieken, dan is er voor zelfs weer een Nijsforum. Dan ben ik Rick Wette. En dan hebben we onder andere Europarlementariër Raquel Garcia aan de tafel zitten. Anno Valkena, Maarten Goudswaard en Daan Olivier, die gedank.
4: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron de Middy. Na je halven op deze stuurder met het oog op morgen en daarna muziek in Friesland non-stop. Verhaal ze zo vers wel treizen en graag ontmoen.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, Mienskip.
4: Geweldig. Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990... De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Nachtwacht. Een energieke mix van theater, dans en muziek over familie, liefde en zorg. Samen met een fantastische cast speel ik, Kirk Woutersen, Nachtwacht. Kom je ook? Tickets op nite.nl/nachtwacht.
9: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Nachtwacht. Terug vanaf maart 2027. Boek nu via nite.nl.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Een enorme discobal van 2 meter doorsnee is op een bedrijfsfeest in Kopenhagen naar beneden gevallen, waarbij iemand zwaar gewond raakte. Welke discohit zou er geklonken hebben? Stayin' Alive van de Bee Gees of I Will Survive van Gloria Gaynor? Want die getroffene is wonder boven wonder buiten levensgevaar. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. Ja, het laatste nieuws natuurlijk zometeen uit Duitsland. Nu de AfD in Sachsen-Anhalt zo'n grote overwinning heeft geboekt. En we gaan het ook hebben over hybride oorlogsvoering. We horen dat woord steeds vaker, maar wat is het eigenlijk? We blikken ook vooruit op de begrafenis van Ratko Mladic in Belgrado. En Djuke Poppinga komt zo hier. Zij is de winnaar van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. En dat heeft zij, die prijs heeft zij dik verdiend voor haar vertalingen uit het Arabisch. En Céline Dion gaan we het ook over hebben. Die gaat namelijk weer optreden. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
3: Die AfD 44% meer als verdoppeld.
1: Zondag 6 september.
2: Gejuich in het kamp van de Alternatieve für Deutschland, terwijl de tegenstanders de hele dag nog hoop hielden op een gunstiger uitslag.
4: Ik voorstel dat die AfD 4-4% krijgt. Also, we hopen dat het möglichst wenig is.
2: Willen de voorstanders vooral dat er iets verandert in de deelstaat?
5: Die ganze politiek is ja hier zo voorwiegend hier die migration. Dat kan zo niet weitergehen.
2: En dan zijn er ook nog kiezers die de hoop al hebben opgegeven.
6: We willen maar hopen dat het zich wat ändert, maar ik geloof niet zo direct daaraan.
2: Een grote overwinning dus voor de AfD. Rest er nog één vraag.
4: Het blijft spannend. Also, entweder die AfD macht die absolute meerheid, oder niet.
2: Worden ze groot genoeg om alleen te regeren? Anders is voorman Ulrich Siegmund bereid om samen te werken als ze maar niet te veel water bij de wijn hoeven te doen.
7: We willen ons onze linie treu blijven. Dat heeft de Wähler in Sachsen-Anhalt verdiend. En genau deze weg willen we het verder geven. Het is een historische sensatie. We hebben geschiedenis geschreven.
2: Een stukje zuidelijker werd de 100ste geboortedag van prins Klaus gevierd. In zijn geboorteplaats Hirtshacker herinneren ze zich hem nog steeds.
8: Er was een grote man met goed humor. Ja, en alles wat man van hem gehoord had, was einfach schön.
2: Sommige voetbalclubs zijn al het geweld op het veld beu.
9: 3 à 4 wedstrijden per seizoen hadden wel ruzie.
2: En de KNVB gaf in zulke situaties vaak niet thuis.
10: Dus als er oneenigheid is, een echte oneenigheid, en je meldt dat, wordt er niks mee gedaan.
2: Dus is een 20-tal voetbalclubs een eigen competitie begonnen. Met ploegen die willen voetballen en vooral plezier hebben.
11: Eerste helft belangrijk, tweede helft belangrijk. Nou, je hoort het. De derde helft is misschien nog wel belangrijker.
2: Ons land is weer een wereldkampioen rijker. Motocrosser Jeffrey Herlings. En hoewel het al de derde keer was, was Herlings toch zenuwachtig voor de race in Turkije.
12: Ik heb vannacht 3 uur geslapen van de zenuwen. Gewoon. Ik heb de rode uit de hemel geboden de laatste week op elke training. Ik ben blij dat ik hem binnen heb.
2: Herlings zou vaker de wereldtitel hebben veroverd als hij niet zo vaak geblesseerd was. Vooral door botbreuken.
13: De eerste keer bovenbeen gebroken, dat was eigenlijk 5-6 dagen voordat ik de derde titel zou binnenhalen.
2: Een jaar later had hij wat kleinere blessures, totdat...
13: kwam ik in aanraking met een andere rijder die reed met een heup uit te komen. Ja, dat is gewoon een hele lange tijd eruit.
2: Zo liep hij meer dan 30 breuken op, waaronder een gebroken nekwervel. En zelfs tijdens dit interview zat Herlings in de lappenmand.
13: Sleutelbeen gebroken, dus...
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar de AfD in Sachsen-Anhalt dus een enorme overwinning boekte. Maar de grote vraag, kan de radicaal-rechtse partij alleen regeren, is nog niet beantwoord. Correspondent Gim Balduk, goedenavond. Waar zit je?
14: Goedenavond.
2: In Magdeburg?
14: Ik zit in Magdeburg, ja. Op dit moment in het hotel. Het is nu inmiddels wel redelijk rustig in de stad. Ik denk dat veel partijvolgers ook vanaf hun bank thuis het aan het volgen zijn.
2: Ja. En waar hangt het nog van af of die AfD alleen kan gaan regeren?
14: Ja, er wordt nog volop geteld, maar de tellingen zijn wel bijna allemaal rond. Nu is maar liefst 95% van de stemmen al geteld. En de AfD komt, zoals de exit poll al liet zien, op 44% uit. En dan lijkt natuurlijk een absolute meerderheid weg. Maar er zijn een aantal partijen die de kiesdrempel niet halen. En het hangt er nog steeds om of de partij BSW de kiesdrempel gaat halen. Dat lijkt het wel steeds meer en meer op. Zij worden nu op 5,1%.
2: Wat is dat voor partij?
14: Gezet. Dat is een beetje een populistische partij. Komt voort van Sarah Wagenknecht. Zij komt oorspronkelijk uit Die Linke, een zeer linkse partij. Is ook bij die partij, eigenlijk bij de voorloper van die partij, dat was nog de DDR-partij SED. Daar is zij uit voortgekomen. Hij houdt er zeer pro-Russische standpunten op na. Keert zich heel fel tegen alles wat zij woke vindt. Is ook kritisch wat betreft migratie. Is tegen steun aan Oekraïne. Ook vrij eurokritisch. Ja. Dus op dat soort punten leunt zij best dicht tegen de AfD aan. En zij heeft eerder ook aangegeven dat ze ook bereid zou zijn om een AfD-regering te steunen. En dat zou dus een mogelijkheid zijn als zij de kiesdrempel halen, zoals het er nu naar uitziet, dat zij dan mogelijk met de AfD samen een coalitie kan gaan vormen.
2: Ja, het werd een nog grotere overwinning dan de peilingen voorspelden. Wat brengt dat teweeg in Duitsland?
14: Nou, dat laat zeker politiek Berlijn wel echt op zijn grondvesten schudden. Ik denk dat veel mensen het niet konden verwachten, enkele jaren geleden nog maar. Het idee was echt dat een partij als de AfD, dat rechtsradicaal is en in Sachsen-Anhalt door de Veiligheidsdienst als extreem rechts is bestempeld, dat die nooit zo groot zouden kunnen worden. Ook de bondsregering heeft ook gedacht dat als zij bijvoorbeeld strengere asielwetten zouden gaan doorvoeren, wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, dat het vanzelf ook ertoe zou leiden dat de partij AfD minder populair zou zijn. Nou, dat heeft zo te zien niet gewerkt. Ook de strategie om helemaal een brandmuur rond de partij op te bouwen, zoals ze dat hier noemen, dus om nooit samen te werken met de AfD. Ja, dat is ook een strategie die misschien niet gewerkt heeft. Dus ja, het bezorgt politiek Berlijn wel echt hoofdbrekens wat dan wel gedaan kan worden om die opmars van de AfD te stoppen.
2: Ja, en op welk tijdstip wordt de definitieve uitslag verwacht? Vannacht al?
14: Ja, het is nu dus op de laatste 5%. Maar zoals dat vaak gaat bij verkiezingen, hangt het een beetje af van welke stembureaus misschien net wat trager zijn. Maar de verwachting is wel dat het nu in de nacht zal volgen. Dat op zijn minst, als we morgen wakker worden, toch op zijn minst op die 99% van de tellingen zitten. En toch kunnen concluderen wat de uitslag is geworden.
2: Oké, dankjewel, Gim Balduk. En dan gaan wij verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Ismaël de Bruin.
15: Amerikaanse onderzoekers beginnen met proeven waarbij ze psilocybine geven aan patiënten met een chemokuur. Dat schreef de Volkskrant. Dat is een hallucinerende stof uit paddo's. Bij muizen blijkt die stof de zenuwpijn na de chemo heel goed tegen te gaan. En dat is hoopgevend, zeggen medici tegenover het Amerikaanse blad Science. Elke vooruitgang op dit gebied is fenomenaal, zegt een celbioloog.
2: Ongeveer 2/3 tot 3/4 van de patiënten die een chemokuur ondergaan tegen kanker kan daaraan neuropathie overhouden. En daardoor kunnen handen en voeten gevoelloos worden. Maar mensen kunnen ook een brandende pijn hebben, zelfs als de chemo is afgelopen. De eerste resultaten met psilocybine waren zo overtuigend dat de hoofdonderzoeker het eerst niet wilde geloven.
15: Het zwaar getroffen Nepal deed vorige week een beroep op het klimaatschadefonds van de VN. Daarmee zouden rijke landen hulp moeten bieden aan arme landen. Maar sinds de oprichting van het fonds is er nog geen dollar uitgekeerd, schrijft het Nederlands Dagblad. Meer dan 100 andere landen deden eerder dit jaar ook al een verzoek om hulp bij het fonds. Geen van die landen heeft geld gekregen.
2: Met de vraag om geld zet Nepal de internationale gemeenschap nu onder druk, in de hoop dat het actiefonds nu echt iets gaat doen. Als het fonds zelfs bij zo'n ramp niet in actie komt, wanneer dan wel, zullen ontwikkelingslanden zich afvragen, zegt een onderzoeker van de TU Eindhoven. Nepal heeft overigens nog geen bedrag genoemd.
15: Er is weinig over van een wetsvoorstel van minister Van Wil voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties, meldt NRC. Dat blijkt uit een brief van de justitieminister en minister Heerma van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Ze stuurden die

0: Werk om de vaarroute naar Ameland open te houden heeft in 15 jaar tijd 58 miljoen euro gekost. Dat zegt Rijkswaterstaat na vragen van de Telegraaf. Bijna voortdurend moet er worden gebaggerd in dit deel van de Waddenzee. Alleen dan kan de veerboot blijven varen en blijft het eiland bereikbaar. Maar ondanks het baggerwerk is de situatie niet veel verbeterd, schrijft de krant.
1: Heeft het nog wel zin? De verwachting is dat dagelijks baggeren op de lange termijn niet langer houdbaar is, aldus het ministerie van Infrastructuur. Er is een baggerplafond. Bovendien moet bagger worden teruggestort in zee na het uitgraven. Het doel is een duurzame verbinding voor Ameland. Maar hoe die kan worden bereikt, is onduidelijk.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Oh,

0: on the road.
1: Carry You Home van Alex Warren. Ja, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag maatregelen aangekondigd die Russische sabotage en hybride aanvallen tegen het land moeten tegengaan. Dat volgt op de mislukte droneaanslag op het vliegveld van Leipzig, waarvan de Duitsers begin deze week stelden dat het een hybride aanval van Rusland was. Goedenavond, Patrick Bolder, strategisch adviseur bij het Haag Centrum voor Strategische Studies.
2: Goedenavond.
1: Ja, dat woord hybride, daar blijven we toch eventjes bij hangen. Wat is dat eigenlijk, een hybride aanval? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, de term hybride, dat heb ik net nog even opgezocht, die stamt eigenlijk pas uit 2007. Dus het begrip is ook nog niet zo oud. En we spreken eigenlijk van hybride aanvallen als je getroffen wordt door bijna oorlogshandelingen. Handelingen die niet genoemd kunnen worden onder de noemer gewapend optreden, maar beneden die drempel blijven, maar wel heel nadrukkelijk destabiliserend of vernietigende effecten kunnen hebben. En kenmerken van die hybride oorlog, naast dat je niet het openlijke geweld hebt, er vallen niet direct doden bij, is dat het ook vaak moeilijk is aan te wijzen wie erachter zit. Altijd het idee van aannemelijke ontkenbaarheid. En in de term heet het dan plausible deniability.
1: Ja.
2: En degene die het onderwerp is van zo'n hybride aanval, ja, die moet dan maar aantonen

0: wat het precies was. Ja. En wie erachter zit en wie het gedaan heeft.
1: Ja. Maar die droneaanvallen op dat vliegveld in Leipzig, dat was volgens de Duitsers een hybride aanval. Zou u het ook zo willen kwalificeren?
0: Nou ja, op het moment dat je door grondig onderzoek te hebben gedaan, dat blijken de Duitsers gedaan te hebben, kunt aanwijzen wie dat is. Ja, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, dan is het geen hybride aanval meer, want je weet wie erachter zit. En in dat kader ook sprak Kaja Kallas, de EU-hoogvertegenwoordiger voor buitenlandse veiligheidsbeleid, ook niet meer van een hybride aanval, maar staatsgesponsord terrorisme. Dus dat is dan wel een stap verder eigenlijk waar we het hier over hebben.
1: Ja. En dan zeggen ze ook, Rusland zit erachter. Maar die ontkennen het natuurlijk.
0: Uiteraard. Nou ja, dat is ook een van die elementen. De bewijslast ligt altijd bij degene die het slachtoffer is. En ook al heb je keihard bewijs, dan kan de ander altijd nog, en dat zal je ook zien, dat gebeurt nu ook, zeggen, ja, maar waar is het bewijs dan? En dan leef je dat bewijs en de volgende stap is, ja, maar met dat bewijs is geknoeid. Dat was fake. Daar hebben de Oekraïners achter gezeten om de vinger naar ons te wijzen. Ja. En dat is altijd het probleem in alle ambassadeurs die in de diverse hoofdsteden, Europese hoofdsteden, op het matje zijn geroepen, die herhalen dat eigenlijk allemaal. Van nee, wij zaten daar niet achter. Je moet de schuldigen echt ergens anders zoeken. En dat maakt het ook zo moeilijk om er dan iets tegen te doen, inderdaad.
1: Ja, maar bij die weliswaar mislukte aanslag zijn wel wapens gevonden. En dan kom je op de vraag, wanneer verschuift hybride naar een conventionele oorlog?
0: Ja, er zijn niet echt definities voor wat nou precies die grens is. En vandaar ook dat Kaja Kallas sprak over staatsgesponsord terrorisme. En je zou zeggen, in dit geval, ja, die explosieven waren nog niet afgegaan bij dat vliegtuig. Er zat een halve kilo Semtex onder die drone. Misschien was het wel opzet ook om het niet te laten afgaan, maar wel een heel duidelijk signaal geven. En de volgende stap is, als de reactie te slap zou zijn, ja, dan ga je het doen met een explosief wat echt afgaat. Hè. De tegenstander die hybride aanvallen pleegt, die kan daar heel makkelijk in schakelen. En dit is een voorbeeld van een hybride aanval. Je hebt, vaak gaat het ook gepaard met cyberaanvallen. Dat zien we ook met desinformatie en propaganda. Dat zien we ook zeker. Kijk nu naar de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar hadden we het net over. Economische druk. De kleine groene mannetjes die in 2014 de Krim innamen. Eigenlijk allemaal voorbeelden van hybride operaties zijn dat. Ja, wat moet je er dan tegen doen? Het gevaar is dat je zodanig escaleert eigenlijk dat je dan echt in een openlijk conflict komt. Maar als je niks doet, dan gaat degene die de aanval heeft uitgevoerd, die denkt van, hé, dat is leuk, ik heb verwarring gezaaid, ik heb angst gezaaid, ik heb mensen op het verkeerde been gezet, ik ga dat nog een keer doen en ik ga nu iets verder. En dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld.
1: Ja, Duitsland kondigt vandaag dus maatregelen aan, hè? Onder snel inzetbare eenheden om droneaanvallen te voorkomen bijvoorbeeld. Is dat een goede ontwikkeling wat u betreft?
0: Nou ja, je kunt niet niks doen. Maar of dit nou echt een oplossing is, Duitsland is een groot land. Als je alle vliegvelden bijvoorbeeld wil beschermen tegen droneaanvallen, ja, dan zul je op al die vliegvelden eerst allerlei detectieapparatuur moeten hebben. Dan kan je detecteren als er een drone is. Dan moet je dat nog identificeren. Van wat voor drone is het dan? Is het gevaarlijk of niet? Moeten we er tegen optreden? En je hebt mensen nodig die dan daar iets tegen gaan doen. En wat je dan tegen gaat doen, is ook nog maar de vraag. Want ja, ook Duitsland, net als Nederland, is natuurlijk een behoorlijk dicht bevolkt land hier en daar. En je kan niet zomaar kogels gaan afschieten op drones. En andere methodes om drones te stoppen zijn er ook nog niet echt. Die zijn wel in ontwikkeling. Dus dat maakt het allemaal wel heel erg ingewikkeld.
1: Ja, maar wat zou er dan moeten gebeuren in het beste geval? En door wie?
0: Ja, daar zit iedereen natuurlijk. Dat is de gouden bullet waar iedereen naar op zoek is. Hè? Wat is dan de beste methode? Kijk, hybride oorlog is vaak gericht tegen besluitvorming. Is bedoeld om mensen ongerust te maken. In dit geval bijvoorbeeld over de steun aan Oekraïne. Als dat een onderwerp is, die steun aan Oekraïne, worden we daarop aangevallen. Dus als we nou van tevoren zorgen dat die steun aan Oekraïne voor jarenlang vastgetimmerd is, financieel en militair, dan kan daar niet meer aan getornd worden. Dan is dat geen onderwerp meer van hybride oorlog. De netwerken, de informatienetwerken van Rusland in de Europese landen, die zijn er gewoon. Hè. De meer dan 40% van alle Russische ambtenaren die werken op de ambassade zijn in dienst van de Russische geheime dienst. Dat las ik van de week ook. Nou, als je al die mensen in kaart hebt en de netwerken die zij besturen, ja, dan kan je daar ook tegen optreden. Kun je mensen arresteren, kun je ze naar huis sturen. Het probleem is echter wel dat heel veel mensen die uiteindelijk de hybride acties doen, ja, die zijn weer ingehuurd juist door dat soort ambassadepersoneel. Ze krijgen geld of ze zijn onder druk gezet. Of op een andere manier is op hun ingepraat dat het iets goeds is wat ze zouden doen. Dus dat blijft wel het grote probleem. We hebben nooit goed nagedacht over dat we zelf ook het onderwerp zouden kunnen zijn van hybride oorlog. Dus we hebben ook nooit goed een antwoord daarover bedacht.
1: Nee. Is het ook een term waar men zich achter verschuilt?
0: Ja, het maakt het ook makkelijk het maakt het ook makkelijk om dan maar niks te doen. Want ja, het is hybride, we kunnen er moeilijk iets tegen doen. Maar wat ik al zei, iedere keer dat je niks doet, lok je de volgende actie uit. En als je het maar een beetje vaag houdt en de mensen ook een beetje, de gewone bevolking zoals wij, in het ongewisse laat over wat er dan precies aan de hand is. Want we horen van onze regering ook nauwelijks. Nee. Maar ook in Nederland vinden de hybride aanvallen plaats. Ja, enorm veel computerhacks
1: wat
0: altijd.
1: Wat voor dan? Maar wat voor aanvallen zijn dat dan?
0: Computerhacks zijn, dat is iedere dag, dat zijn er honderden. Voorbeeld ook zijn die twee jongens die een half jaar geleden met een wifi-sniffer door Den Haag liepen om alle wifi-signalen van de ambassades op te pikken. Het kapottrekken van kabels of tijdens de NAVO-top viel daar in één keer de treinen uit omdat er brand was in een belangrijke schakelbox. Er is nooit kunnen achterhalen wie dat is, maar het was wel heel toevallig dat het precies tijdens de NAVO-top was. Nou, dat zijn voorbeelden van hybride acties.
1: Ja. Meer bewustzijn pleit u voor?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, de regering zou ons moeten vertellen, dit is er aan de hand, let hierop. Kijk eens, zoveel acties zijn er geweest. Dankzij uw oplettendheid en dankzij getraindheid van de politiediensten en de veiligheidsdiensten hebben we ook dit en dit kunnen voorkomen. Maar niks zeggen zou eigenlijk op duiden dat we ook geen gevaar lopen, terwijl dat gevaar er juist wel degelijk wel is.
1: Oké, aan u ligt het in ieder geval niet. U heeft ons gewaarschuwd. Hartelijk dank, Patrick Bolder.
0: Graag gedaan.
1: Ja, morgen wordt hij begraven, Ratko Mladic. Het wordt geen officiële staatsbegrafenis voor de veroordeelde Servische oorlogsmisdadiger. Maar wat wordt het dan wel? Dat ga ik vragen aan correspondent Thijs Kettenis. Hij is in Belgrado. Goedenavond, Thijs.
2: Goedenavond.
1: Ja, geen staatsbegrafenis. Wat betekent dat in de praktijk?
2: Ja, officieel niet. Een staatsbegrafenis inderdaad. Want zo zegt president Vučić, de staat organiseert niets. En die faciliteert eigenlijk alleen maar zo goed mogelijk wat de familie van Mladic wil. Dus Vučić zelf die zal er ook niet bij zijn morgen. Want die ontvangt de president van Oezbekistan voor een bezoek dat al eerder was gepland. En er zijn ook geen ministers, althans niet officieel in functie. En Mladic wordt ook niet bijgezet naast andere overleden prominente politieke Serviërs en andere helden. Dus geen staatsbegrafenis. Maar goed, dat lichaam van Mladic werd donderdag wel door een regeringstoestel opgehaald uit Den Haag. Daar was ook de minister van Justitie bij. En ook droegen na aankomst militairen de kist van Mladic. Ja, en alle media die dicht bij de regering staan, die zullen morgen uitgebreid verslag doen. En zijn al dagenlang bezig met de verering van Mladic. Ja, dus officieel is dit dan geen staatsbegrafenis. Maar ja, dat het dan niet dat predicaat heeft, wat zegt dat dan? Want duidelijk is dat de regering in ieder geval alles eraan doet om hem zo eervol mogelijk te laten begraven morgen. Ja.
1: Hij ligt opgebaard in een kerk, hè? Zodat mensen afscheid kunnen nemen. Wat wordt daarvan verwacht?
2: Ja, vanaf 7:00 is dat, gaat die kerk open. Dus dat is heel vroeg in een buitenwijk van Belgrado. Iedereen kan daar dan afscheid nemen. Duizenden mensen worden daar verwacht. Volgens president Vučić zelfs tienduizenden. Die komen uit heel Servië waarschijnlijk, maar vooral ook uit het Servische deel van Bosnië. Die vertrekken daar de komende uren met bussen en komen hier dan morgenochtend aan. Dan is er een uitvaartdienst door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dus dat is de hoogste geestelijke. En daarna gaat dan zijn lichaam in een processie door de straten naar de begraafplaats. Dat is een paar kilometer verderop. Ja, langs de kant van de weg kunnen we dan ook mensen verwachten die daar afscheid nemen. Ja, en dan vervolgens is er dus de daadwerkelijke plaats. Maar daar is dan plek voor minder mensen.
1: En maken ze zich ook zorgen over de veiligheid van het geheel?
2: Ja, het is natuurlijk een enorme veiligheidsoperatie. Mm-hmm. Dat zegt de regering. Logistiek wordt natuurlijk een hele uitdaging te leiden. Al die duizenden, misschien tienduizenden mensen. Ja, deel van hen zal bestaan uit Radanisten, maar ook gewone Serviërs worden verwacht, vooral ouderen. Ja, het is natuurlijk een begrafenis, dus een gespannen sfeer. Dat wordt niet echt verwacht, maar dat kan wel anders worden als demonstranten zich melden. De Vrouwen in het Zwart bijvoorbeeld, dat is een bekende organisatie die aandacht vragen bijvoorbeeld voor de genocide in Srebrenica, die hier in Servië veelvuldig wordt ontkend. Progressieve jongerenorganisaties, zijn ook tegen deze verering van Mladic. Ja, als die komen demonstreren, dan kan dat wel tot opstootjes leiden. Maar er zijn geen aanwijzingen tot nu toe dat zij morgen ook gaan komen. Ja, wel wat kan, is dat er mogelijk een vijandige sfeer heerst tegen buitenlandse journalisten. Die zullen ongetwijfeld veel zijn. Nou ja, dat moeten we morgen afwachten.
1: Ja, je lijn haperde daar net even, maar het gaat nu weer goed. Dus ik hoop dat het goed blijft gaan. Je zei, het zou tot een clash kunnen komen bij tegendemonstraties, maar misschien valt het mee. Mladic is nog steeds erg populair in Servië. Waar merk je dat aan?
2: Nou, je ziet het aan de openlijke verheerlijking die nu plaatsvindt op sociale media, maar dus ook op radio en tv. Ja, er zijn ook weer een aantal muurschilderingen bijgekomen de afgelopen dagen hier in Belgrado. En daar staat dan bijvoorbeeld onder een portret van Mladic het woord held. En vanavond nog liet de supporters van voetbalclub Rode Ster een enorme beeltenis van hem zien met daaronder de woorden Pravat Potocari. En dat is een hele pijnlijke uitspraak. Dat betekent op weg naar Potocari. En dat waren de woorden die Mladic sprak vlak na de val van Srebrenica. En Potocari, dat was de plaats waar de Dutchbat militairen gelegerd waren. Daar waren toen duizenden inwoners van Srebrenica bescherming zochten. Nou, we weten natuurlijk hoe dat is afgelopen met een groot deel van hen. Er zijn echt Serviërs die vinden dat Mladic een held is, omdat hij probeerde dat groot Servië in de jaren 90 te realiseren. Maar groter is eigenlijk de groep die vindt dat Mladic eigenlijk niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in die oorlog. Het was een oorlog nou eenmaal. Ja, waarin drie partijen waren betrokken. En daarin deed iedereen gruwelijke dingen. En niet alleen Mladic. Dus waarom alle actieve aandacht voor hem? Ze gaan natuurlijk compleet verbijderhandelen natuurlijk de uitspraken van de internationale rechters die Mladic hebben veroordeeld vanwege die genocide en andere oorlogsmisdaden. Maar ja, die rechters zeggen die mensen, die zijn niet objectief en vooral anti-Servisch. Ja.
1: Maar goed, hij gaat dus vanuit die kerk naar een begraafplaats. Waar wordt hij begraven?
2: Ja, hij wordt begraven in een gewone begraafplaats, zou je kunnen zeggen. En dan wordt hij bijgezet in het graf naast zijn dochter. En dat is wel opmerkelijk, want zijn dochter heeft in 1994 zichzelf van het leven beroofd. 23 jaar oud pas, ze was student toen. En dat heeft zij gedaan met een pistool van haar vader, van Radko Mladic. Dus waarom, dat is altijd onbekend gebleven. Maar het is natuurlijk wel vrij bijzonder dat nu de nabestaanden van Mladic te verkiezen om hem uitgerekend naast haar te begraven.
1: Oké. Dankjewel, Thijs Kettenis.

0: We draaien hem helaas weg, maar dan hebben we wat meer tijd over voor het gesprek met zangeres Tess Melo. Die is inmiddels hier in de studio tegenover mij komen zitten. Het nummer dat je hoorde was van de Canadese zangeres Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore, opdat je nog steeds van me houdt. En we draaien dit niet voor niks, hè?
1: Nee.
0: Want Tess Melo, wat was ooit jouw eerste kennismaking met haar?
1: Ja, dat was dit nummer.
0: Ja.
1: 1995, toen kwam de plaat Deux kwam uit. En die had mijn moeder gekocht. En ik was vijf of zes dan in die periode.
0: Ja.
1: En dit stond op bij ons thuis. Dus het is voor mij het geluid van mijn jeugd.
0: Ja, toen dacht je, een Franstalige zangeres.
1: Precies.
0: Ja. Is zij natuurlijk ook?
1: Is ze ook. Wel, ja, het is haar moedertaal natuurlijk
0: ja,
1: ook.
0: Ze komt uit Canada, hè? Ze komt uit Quebec.
1: Ja, ja. Klopt. Ja. Ja.
0: Dus een soort soundtrack van je jeugd.
1: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Als ik dit hoor, dan...
0: Ja, je
1: dan...
0: zet ook helemaal meteen helemaal mee te zingen. Ja. Je kent er gewoon alles helemaal.
1: Ja, zeker dit nummer. Ja. Ja, het is natuurlijk een iconisch nummer. Maar ik zie wel, als ik mijn ogen dicht doe en ik hoor dit... Ja, dan ben ik weer vijf.
0: Ja. We hebben jou uitgenodigd. Omdat, dus anders denken mensen misschien... Hè, waarom hebben ze het hier opeens over? Nou, Céline Dion gaat komende week... in Parijs aan een concertreeks beginnen. Al helemaal uitverkocht. Terwijl, misschien kunt u zich dat nog herinneren, luisteraars. Destijds was ze gewoon echt heel erg ziek. Ze kon amper lopen. Het was heel erg onduidelijk of ze ooit weer op het podium zou staan, toch?
1: Ja, klopt. Ja, en er is natuurlijk op een gegeven moment een documentaire over haar verschenen. Ja. Waar ze ook echt haar medewerking aangegeven heeft. En daar zag je dat ook. Ze heeft het...
0: Stiff
1: person syndrome. Ja,
0: het stiff... Person syndrome.
1: Ja, ja.
0: Zo heet het.
1: Heel heftig, heel onbekend. Mensen zijn daar heel onbekend mee. Klinkt heel naar, is het ook. Maar zij kon echt, ja, bepaalde. De spieren die trokken een soort samen. En dat was blijkbaar allemaal, hoe zeg je dat, neurologisch. Dus ja, zij kon daar ook helemaal niks aan doen. Maar plotseling kreeg ze dan opeens zo'n soort stuip. En dat had enorme gevolgen voor haar hele leven, maar natuurlijk ook de zangcarrière.
0: Ja, en opeens toen kwam ze weer boven water bij de Olympische Spelen in Parijs.
1: Nou, dat... Die document was natuurlijk al uit.
0: Ja.
1: En toen gonst het dat zij zou gaan optreden bij de Olympische Spelen. En er gonst een hoop, want het was, ja, die gaat misschien zingen, die gaat misschien zingen. Maar dat Céline Dion zou komen, ja, dat is ongeloof. Maar iedereen hoopt natuurlijk ook zo. Die vrouw, die heeft zo'n enorme gunfactor. En daar stond ze, die openingsavond van de Olympische Spelen, mm-hmm, op de Eiffeltoren. En toen zong ze ook nog, ja, daar word ik natuurlijk heel gelukkig van, Hymne à l'amour van Edith Piaf.
0: Zong ze dat live? Denk je?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, ja.
0: Nou ja, goed.
1: Maar weet je dat ze er, of het nou live was of niet, ze stond daar en ze leek het helemaal, ja, ze van, ik ben er weer. Ik hier ben ik dan en het is me gelukt. Want ze zegt ook in die docu, zegt ze van, ik wil het gewoon weer kunnen. Ik wil weer dat podium op en het gaat me lukken. En daar stond ze.
0: Ja. Dat was ontroerend voor jou?
1: Ik heb wel echt zitten huilen.
0: Huilen?
1: Ja, ik ben misschien een beetje melodramatisch dan.
0: Nee,
1: maar goed.
0: Nee hoor, want ik bedoel, ik ben helemaal niet speciaal een enorme fan van haar. Maar ik kan me dat moment ook nog herinneren. En dat ik dacht van, ja, dat is eigenlijk een soort wonderbaarlijke wederopstanding.
1: Ja.
0: Hè? Als je gezien hebt hoe ze er ooit aan toe was.
1: Absoluut.
0: En ze geeft dus de komende maanden maar liefst 16 uitverkochte concerten. En het jaar erop nog eens 10.
1: Ja.
0: Nou, er zijn dus nog steeds heel veel mensen die dol op haar zijn.
1: Ja, enorm. Ja, want die kaarten gingen ongelooflijk snel. En ik heb lang getwijfeld.
0: Je gaat me toch niet vertellen dat je geen kaartje hebt?
1: Ik heb helemaal geen kaart. Ik heb echt drie
0: niet?
1: Dagen geleden. Drie dagen geleden. Toen was ik naar haar aan het luisteren. En toen dacht ik nog, zou ik kijken of ik het misschien toch eentje kan bemachtigen. Dan ga ik toch wel gewoon in mijn eentje naar Parijs. Want ik weet niet of ik iemand van mijn vrienden daar echt een plezier mee doe.
0: Nou ja, ik geloof dat de prijzen beginnen bij €550.
1: Ja, dat heb ik ook gezien. Daar heb ik het dan toch niet voor over. Sorry, Céline.
0: Dat vind ik best wel eigenlijk erg. Een echte fan doet dat gewoon toch. Misschien dat er een luisteraar is die denkt van, nou, ik ga deze vrouw helpen. Je weet het maar nooit.
1: Nee, het is een hoop geld.
0: Ik heb ook wel het idee bij haar van, nou, je bent of echt dol op haar of je vindt het niks.
1: Ja, nou, sterk. Ja, dat is een enorm. Daarom zeg ik ook, ik moet even kijken of ik vrienden bereid kan vinden om.
0: Nee.
1: Maar ik heb, ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb echt een periode gehad dat ik het verschrikkelijk vond. Celine Dion.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja, ik,
0: welke periode was dat dan? Zat je in een rockband?
1: Zat ik in een rockband? Ja, nee, dat was, ik was tiener. En we luisterden voornamelijk muziek van Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Led Zeppelin. Natuurlijk van echt goede oude rockmuziek. En ik zette me toen eigenlijk af tegen alles uit mijn jeugd. Nou, daar komen we natuurlijk weer met dat album Deux van Celine Dion. En alles wat ik tof vond, dat was rauw. En dit is natuurlijk, Celine is gepolijst. Het is mooi, maar het is ook allemaal zwaar melodramatisch. En dat vond ik toen verschrikkelijk.
0: En hoe komt het dat je dat toch bent gaan waarderen dan?
1: Ja. Nou, ik denk enerzijds ook wel ouder worden en ook iets meer toch wel op een bescheiden manier naar kijken. Van, ik heb niet de waarheid in pacht. Dit is, rockmuziek is niet de heilige graal. Maar ik ben toen gaan, ik denk toch het ouder worden, dat je met andere oren gaat luisteren naar die muziek, dat je het verhaal van die vrouw ook kent. Uh-huh. Zo'n vrouw die dan op heel jonge leeftijd eigenlijk al zo'n enorme carrière opbouwt. Ze is volgens mij ongelooflijk sympathiek. Ik heb video's van haar gezien dat ze bijvoorbeeld de carpool karaoke met James Corden doet in Amerika. Ongelooflijk grappig. Heel veel zelfspot. Ja. Dan ga je anders luisteren.
0: Ja, wij hebben een fragmentje dat, dat ze op haar 14e zingt, omringd door haar broers en zussen. Ja. Dat is ook wel leuk, hè?

0: Nou ja.
1: Ook ongelooflijk, hè? 14 jaar en dan heb je al zo'n geluid wat je er meteen uithaalt. Dat is Céline Dion. Dus het Céline Dion geluid.
0: Ja, maar ook hard.
1: Ja, het is wel hard.
0: Het is een enorm volume.
1: En dat is natuurlijk ook weer de haters. Die zullen ook zeggen, jeetje, dat geblair. Doe eens. Maar ze kan ook zacht zingen. Je hebt een prachtig lied. Si suffisait d'aimer is een prachtig, prachtig lied. Waarin ze ook heel breathy zingt. Dus met heel veel adem. Ja. Dat kan zij ook. Ze kan alles.
0: Hoor je dat het liefst in het Engels of in het Frans?
1: Ja, ik hoor haar natuurlijk het allerliefst in het Frans. Ook al zijn...
0: Dat is de moedertaal uiteindelijk dat toch is er, ook wel.
1: Ja, ze heeft Engels moeten leren. Hè? Ja. Ze sprak dat helemaal niet. Dat, ze zong het eerder dan dat ze het sprak.
0: Ja. Haar broer is bezig met een dramaserie, hè?
1: Ja.
0: Wist je dat?
1: Nee, dat hoor ik, dat hoor ik net. Ja, dat kan wel een paar delen... Zal dat wel krijgen, denk ik.
0: Genoeg om uit de te putten.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat je toch op een of andere manier nog in Parijs komt.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
0: Dat gun ik je echt enorm. Dank je wel voor je komst. Tess Merlo.

0: Al Green was dit met Tired of Being Alone. Komende week wordt de Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff uitgereikt. En dat is de belangrijkste prijs voor vertalers. En voor het eerst in 71 jaar gaat u naar een vertaler uit het Arabisch, namelijk Djoeke Poepinga. Die is bij mij hier in de studio. Hartelijk welkom en hartelijk gefeliciteerd natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Ja. Wat zegt dat jou, dat je de eerste vertaler uit het Arabisch bent die die prijs krijgt?
1: Nou, het is sowieso natuurlijk voor mezelf heel leuk.
0: Ja,
1: ik ben heel blij met die
0: prijs. Ja, ja.
1: Maar het betekent ook een erkenning van het Arabisch en de Arabische literatuur. En dat vind ik wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dat er na zoveel tijd die prijs daar naartoe gaat.
0: Ja. De jury spreekt van een indrukwekkende carrière. En je roemt je ook als pionier en ambassadeur van het Arabisch taalgebied. Was het inderdaad pionieren?
1: In het begin is het zeker pionieren geweest. Ik ben in de jaren 80 begonnen met vertalen. En tot die tijd waren de vertalingen echt op de vingers van één hand te tellen.
0: In het Nederlands?
1: In het Nederlands. En, ook de kennis van wat er in de Arabische wereld gebeurde op het gebied van literatuur was totaal nihil. En bij uitgevers, maar ook bij kranten, tijdschriften, media enzovoorts. En ja, dat is eigenlijk veranderd doordat Naguib Mahfouz, Egyptische schrijver, de Nobelprijs won in 1988.
0: Ja.
1: En toen is de vertalingen uit het Arabisch is in een stroomversnelling gekomen.
0: Het is natuurlijk ook een enorm taalgebied.
1: Ja.
0: En ik denk dat je ook een heleboel verschillende soorten Arabisch hebt, of niet? Ik denk dat dat niet in elk land hetzelfde is, maar dat weet ik niet. Dat is een vraag.
1: Nou, je hebt natuurlijk het verschil tussen geschreven Arabisch. Dat in principe is dat voor alle Arabische landen hetzelfde. Volgens mij zijn dat er 22 of 23. Maar elk land heeft één of meer dialecten, spreektalen. En die kunnen heel erg verschillend zijn. En die beïnvloeden natuurlijk die schrijftaal ook weer. Dus als ik een boek uit het Marokkaans vertaal, dan vertaal ik het uit het Arabisch en ik beheers het Arabisch. En als ik een boek uit het Egyptisch vertaal, vertaal ik dat uit datzelfde Arabisch. Maar het zijn toch wel nuanceverschillen.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n verschil?
1: Een voorbeeld niet echt, maar als je bijvoorbeeld naar Marokkaans kijkt, dan zie je dat er meer ook bijvoorbeeld de Berbertaal daar wel doorheen schemert. Mm-hmm. In het Egyptisch heb je weer meer andere dingen. Je hebt natuurlijk ook landen zoals Libanon, waar Frans en Engels veel meer gesproken worden dan bijvoorbeeld in Irak. En zo zijn er steeds verschillen. Ja. Maar elk land heeft ook gewoon zijn eigen dialect.
0: Ja. Ik zei net tegen, ik kan me nog voorstellen als je bijvoorbeeld tweetalig bent opgegroeid, hè, met Arabisch en Nederlands, dat een stap naar vertaler zijn makkelijk is. Maar jij hebt dat echt je helemaal vanaf begin eigen moeten maken. Waarom voelde je zo aangetrokken tot die taal?
1: Nou, ik voelde me ik had Arabisch gestudeerd al. Dus
0: ja, maar
1: ik
0: wist, dat is al zo. Dan begin je al met zo'n taal te bestuderen. Waar kwam dat dan vandaan?
1: Nou, dat was eigenlijk niet zo'n hele bewuste keuze. Ik was nog heel jong en ik dacht, ik moet wat.
0: We gooien een pijltje en het was Arabisch.
1: Daar komt het een beetje op.
0: Oh ja?
1: Maar ik was net 18.
0: Of had je een vriendje misschien?
1: Nee, niet eens. Nee.
0: Oh, dat gebeurt ook nog wel eens, hè?
1: Ja, nee, maar ik begon echt met het idee van, nou, eens kijken wat het is. En misschien wordt het wat, misschien wordt het niks. En we zien
0: het
1: wel
0: had ook Chinees kunnen zijn.
1: Het had ook Chinees of Russisch kunnen zijn.
0: Okay.
1: Maar het schip is niet gestrand. Ik ben er gewoon mee doorgegaan. En daarna,
0: wat was het?
1: Ik studeerde dat Arabisch. Toen vond ik het eigenlijk nog helemaal niet zo leuk. Maar toen ben ik bijna een jaar naar Syrië gegaan om mijn kandidaat, heette dat toen, voor te bereiden. En daar is de vonk heeft de vonk toegeslagen. Daar heb ik echt. Daar leer je natuurlijk de taal spreken. Dat leerde je eigenlijk op de universiteit niet echt. Leek een soort dode taal, een soort Latijn.
0: Ja.
1: Maar in Syrië leerde ik de taal spreken. En toen had ik echt het gevoel van, ah, dit is zo'n ongelooflijk mooie taal. En zo rijk. En zoveel literatuur die de moeite waard is om te lezen. En toen was ik wel verkocht.
0: Is het een lastige taal om te spreken ook? Die klanken?
1: Nee, nou,
0: Ja, staat heel ver van ons af.
1: Ja, het staat heel ver van je af. Dus als je begint, als je dus in een Arabisch land komt en je wil die taal leren, dan ga je, als je spreekt, altijd een dialect leren. Je gaat niet de schrijftaal leren, je leert het dialect. En in het begin staat dat heel ver van je af. Maar op een gegeven moment raak je daar ook wel mee vertrouwd. En dan de dagelijkse dingen kun je dan ook wel in het Arabisch, en in het, in mijn geval was dat Egyptisch vooral, kun je heel goed zeggen en kun je ook heel goed leren.
0: Ja. En dan voel je je nu vloeiend in die taal?
1: Ik spreek het. Ik zou niet zeggen dat ik het vloeiend spreek. Daarvoor zou je er echt jaren moeten wonen. Vrienden van mij hebben dat wel gedaan. Mensen die echt 15, 20 jaar in Egypte bijvoorbeeld hebben gewoond. Op dat niveau spreek ik het niet, maar ik kan me echt heel prima redden.
0: Ja. Je geeft wel eens lezingen, heb ik begrepen. En dan leg je graag het verschil uit tussen exotiserend vertalen en naturaliserend. Wat is het verschil? Ik heb wel een idee, maar ik snap het niet helemaal.
1: Nee, nou, je moet in ieder geval die twee talen, het Arabisch en het Nederlands, Arabisch en alle Europese talen, maar het Arabisch en het Nederlands liggen natuurlijk heel erg uit elkaar. Qua systeem, qua woordenschat, qua opbouw van zinnen enzovoort, is echt gewoon bijna geen vergelijking. Als je exotiserend vertaalt, dan probeer je het exotische van het Arabisch te benadrukken. Als je normaliserend vertaalt,
0: wat is dat, het exotische dan?
1: Dat exotische is bijvoorbeeld dat er een bepaald taalgebruik is, een bepaald woordgebruik. Veel meer religieuze termen worden er gebruikt. Dat soort dingen. Ik kan er wel een voorbeeld van geven. Normaliserend vertalen betekent dat je naar de doeltaal, dus naar het Nederlands, toe vertaalt.
0: Oh ja.
1: Dus dat je probeert om daar een soepele Nederlandse tekst van te maken. En ik denk dat de kunst van de vertaler is dat hij daar een goede tussenweg in vindt. Je moet niet helemaal, zeker niet helemaal exotiserend vertalen, want dan maak je er een soort rare taal van rare mensen. En dat is het niet. Maar je moet ook niet alles weg willen poetsen. Dus je moet er tussenin zitten.
0: Ja.
1: En een voorbeeld is bijvoorbeeld, iedereen kent die uitdrukking wel, salamu alaikum. Dat betekent letterlijk vrede zij met u. Nou, dat wordt in de Arabische wereld overal gebruikt. Dus ook onder jonge studenten die elkaar tegenkomen in een koffiehuis. En dan kan je zeggen, dat ga je vertalen als vrede zij met u, maar dat klinkt natuurlijk heel mal. Dus dan probeer je toch een Nederlandse equivalent te vinden. Hallo, goedemorgen, goedemiddag. Ja. Maar als er een stel sheikhs van de Azhar bij elkaar zitten en die hebben een vergadering, dan klinkt het juist weer heel goed om vrede zij met u te gebruiken. En daar moet je, denk ik, als vertaler de gulden middenweg in vinden.
0: Ja. Inshallah is misschien ook zoiets. Toch?
1: Wat?
0: Inshallah.
1: Ja, ook. Zeker.
0: Dat wordt dan vertaald met zo'n God het wil. Maar dan zeg je misschien, dat is ook iets wat je, ik weet het niet, maar dat denk ik zo, een beetje te pas en te onpas ertussendoor gooit.
1: Ja, en zeker moet je proberen, denk ik, als vertaler niet Arabische woorden doorheen te gooien, omdat het zo leuk klinkt. Dat is niet wat je moet doen, denk ik, als vertaler. Je moet er niet een soort exotisch iets van maken.
0: Heb je dan ook bijvoorbeeld mensen die je vraagt om die vertaling te lezen van tevoren? Die bijvoorbeeld een native speaker zijn, zal ik maar zeggen.
1: Nou, sowieso heb ik altijd veel contact met de schrijvers zelf, als ze nog in leven zijn. Ik heb een aantal mensen om me heen, informanten, die ik dus dingen vraag. Als echt een vertaling laten lezen, dat doe ik. Ja, ik check bij een heleboel mensen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment laat ik de Nederlandse tekst juist lezen door iemand die geen Arabisch kan. Die dus echt gewoon de Nederlandse tekst leest met het oog op de soepelheid van de tekst. Is het een beetje begrijpelijk? Is het een beetje te lezen?
0: Want er zijn niet zo heel veel vertalers, hè? Er nog Richard van Leeuwen is volgens mij nog een naam.
1: Ja, ja.
0: En dan heb je ze wel, of niet?
1: Ja, maar er is nu wel een nieuwe generatie aan het opstaan. Ik heb voor de vertalersvakschool een cursus gegeven en daar zijn echt een aantal mensen die zeker in de toekomst.
0: En vind je dat fijn?
1: Ja, dat vind ik heel fijn. Ja. Ja, want ik heb ook niet het eeuwige leven.
0: Nee,
1: dus...
0: En hoeveel heb je al, boek heb je al vertaald dan in je leven?
1: Vaak wordt gezegd 60, maar het zijn er 67, heb ik geteld gisteren.
0: Nou, wat een rijkdom.
1: Ja.
0: Fantastisch. En begreep onder de meest recente werken die je vertaald ook romans uit Gaza zijn.
1: Ja.
0: Misschien kun je daar nog heel kort iets over zeggen.
1: Ja. Nou, dat is een heel erg bijzonder project. Het is een project dat is geïnitieerd door de Stichting Hoop.
0: Ja.
1: En uitgeverij Jurgen Maas. Die hebben de handen in elkaar geslagen. En die hebben zijn een project begonnen 3 jaar geleden, vlak voor het grote drama. Om boeken te gaan vertalen uit Gaza. Er was nog nooit een boek in het Nederlands
0: vertaald. Dat mensen dan nog literatuur schrijven, dat is al wonderlijk.
1: Ja,
0: dat is
1: onvoorstelbaar. Maar in ieder geval, dat is dus in 2024 begonnen. En we zijn nu aan het derde boek. En zijn enorm veel inzendingen. We hebben daar een commissie, een beoordelingscommissie. Die ze stellen een shortlist samen. Wij kiezen uit die shortlist het beste boek. En elk jaar proberen we dan een boek te vertalen. En dat is een heel bijzonder project.
0: Ja, dan heb je het gevoel dat je echt iets bij kan dragen.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
0: Goed, de boekenkast moet nog wat uitgebreid worden. Dankjewel, Djoeke Poppinga. Fijn dat je langskwam. En vrijdag krijg je dus die prijs uitgereikt. Heel veel plezier daarbij.
1: Dankjewel.
0: En morgen zit hier Chris Keijnen. Straks wat blijft. En dan gaat het over Gerrit Rietveld. Er is een nieuwe biografie. Dag.
2: Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. Und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
3: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
2: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
3: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
4: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
3: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
2: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
3: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Friesland non-stop.
6: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Het graf wie verlieten, een soort vreunhoorn. Maar toch sneed naar litten en de rein sloeg zeft. Op het ritse

0: twee weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Buttons, de Homecomputer en de A-Team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen